wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal. Friesland non-stop.

0: Nou is alles mooi om voor de vakantie.
1: Zinnenbril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vierde ik niet meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Van het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De best.

0: Dan komt die machine om.
1: Morgen van Jochen Oerauer bij Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport.
0: Het is op 4 manieren
1: de Kleurenpartij in Wommels.
2: Morgen de hele dag op radio.
1: En van 12 uur al ik op televisie.
2: Simmer in Friesland. Wij

0: werkdagen tussen tolven en in bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen troddy henne?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland. Ja. Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De best.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, bist bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij scheelt zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland, non-stop.
1: De beste muziek van Friesland.

0: Daar komt iemand in horen.
1: Morgen van Jochen Oeraar bij Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport.
0: Het is een pieper meer dan slijt.
1: De Kreulenpartij in Wommels.
2: Morgen de hele dag op radio.
1: En van 12 uur aan ik op televisie.
2: Simmer in Friesland.

0: allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van twee helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100, een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen, dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, vooral omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Waarom mat in Grauw een museum ticht? Waar is de laatste visker van Makkum? En waar zie schuld wie dat het scootje juster van Dokkum omgang bij de IFKS in Heeg? Ja, ben al je vragen? En dan wordt die krijgt aas. Niet Friesland van de Moorn.
1: Friesland van de Moorn.
0: Mijn Harm Wijstra.

0: Zomerhutten, Oersijzen, Stevie Winwood en Higher Love.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: We hebben nu 8 voeken dingen en draaien van deze Jolinse voekjes. Nou, moest maar rekenen 20 manier. Dat is heel slecht.
0: De visgespoor van Makkem, die dreigt het Utensterren. Die staan ze meer door in Friesland van de Moorn. En we zijn ook in Grauw. Want nee, maar liefst 70 hier met het museum Het van Friesland, daar de dwarren sluiten.
4: Nou, wij weten dat we hier per 1 januari... 22 uitmaten. Ja, nu maar we dus zien dat wij uw mooie spullen die we hebben, dus uw collecties, dat we die ergens opslaan kennen.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn, de editie van Tiesdier 4 augustus 2026. Ik ben mij Feike Wouda om in Riochterhand van de Sjoggers Links. Goedemorgen Feike.
5: Ja, goedemorgen Harm. Ja, wiens de grutte natuurbron in Limburg om nog hield dit uitvrijdend binnen Duinbron in Noord- en Zuid-Holland vol onder controle. En protesterende boeren die ontkomen aan een boete omdat ze de kentekenplaten van hun trekkers afplakt hingen.
1: Onder
2: Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Je hoort ook weer een soort zinnen. De temperaturen die rinnen vlug op. Het werd heel warm, 30 rond 32 graden. In vergelijking met juster is de luchtvochtigheid een stukje heger en het viel er toch klam en brozig aan. Moorn, ja, dan wordt het weer wat minder warm. Zit er een matige, ontkrachtige zuidwestenwind. De temperaturen rinnen uitelkoor van 23 graden op het water rond 26 graden dieper de provincie. Maar jocht, simmer in Friesland. Want jocht doen, Friesland van de Moorn, mij nijs, maar ik muziek. Dus het wordt net zo lang, al vindt het zelf wel. Dit is Davina Michel en duurt te lang.

Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen

0: Davina, Michel en Hatro Braak, de beste zangers van Nederland, dissen. Duurt te lang.
1: Om het Njoggen horen.
2: Friesland van de Moor.
0: Nee, Santer hier, maar het museum Het van Friesland in Grauw, de Dwarnsluten. Een museum dat hier rondte, maar de hier wordt opzijn door de eigenaar. En een nieuwe locatie, die is er nog net. Het museum ziet hem derm voor eerst rondte voor opslag. De oplossing zou een multifunctioneel centrum wezen, vertelt Bouke Hooghiemster van het museum.
3: Wij binnen vanuit meerdere verenigingen er ook door geweest om te commentaar een MFC, dus een multifunctioneel centrum, maar een heel soort organisaties daarbinnen. Nou ja, dat is een nood aan het slagen. Maar waar weet dat dat nou wel komt. En wij hier wel een plan B. Dat we hier blijven in het Oregrie Nijhuis. Maar nou wij weten dat we hier per 1 januari 22 uitmaten. Ja, nou maar we dus zien dat wij ons mooie spullen die we hebben, dus ons collecties, dat we die ergens opslaan kennen. En daar hebben we er ook met wanden. We hebben al wat rond een voen, wat we hinnen kennen. We hebben ook al een kantoor rond, dat kennen we hier. Hier hebben we ik al, dus daar kennen we al te plak. Maar we moeten naar meer gaan. En dat maken we misschien al als bestuur. Maar ik mag de gemeente benamen, maar we zien dat we daaruit komen.
4: Ja, je zegt al dat MFC, dat komt wat dreig van de groen. Hoe kent dat?
3: Ja, dan zit je met verschillende organisaties. En je zit er natuurlijk, wij vinden heel een geschikte locatie in Grauw. Het juist in het centrum. Want wij als museum, en op praat ik alleen nog over het museum, wij willen natuurlijk zo dicht mogelijk zitten waar wij denken de meeste bezoekers te treffen. En dat is toch in het centrum. Want de wettersport komt benamen van de Marwaai en de Grauwaai. En ja, als wij dan een locatie hebben die ter dichtbij is, dan kennen we zowel de Grauwsters als de toeristen betjenen. Nou ja, ontnota ben we daar nog net in slagen. Maar ik zul de toekomst wat dat betreft net negatief te meten. Ik denk dat wij de verzwaringen maken dat we die locatie vinden. En de dochter Griff aansnijdt een mogelijkheid voor dat we zitten. Mooi andere organisaties hier in Grauw. Dat komt clear, daar zorgen wij voor. Nou ja, en dan kennen wij vanuit uw opslag die we voeren, kennen wij naar zo'n nieuwe locatie daar. En dat zou prachtig werden. En daar hebben we natuurlijk ik de jonge rij van nodig. Hè? Want wij binnen een museum. En we binnen als bestuur ik al wat ouder. Maar wij willen het ik van de jonge rij. En die had de toekomst. En om heel eerlijk te zijn zit ik daar net doorheen. Daar moeten wij misschien al niet sluien.
4: Ja. Nou, dus nou, die online zit goed. De gemeente die werkt net zo wel goed, maar je ik word stiepen van het HCL. Jou het, maar nog heel tijd is er niet. Waar gaat het dan mis?
3: Ja, dat, sinds dat maar, jou dat maar om. Wij binnen al van oud, denk ik, roef van 2020, binnen wij onder gang om dat MFC ter stand te brengen. En de reacties daarop winnen ik positief. Maar dan gaat het om een locatie. En dan gaat het erom dat je machinaal met een tal oororganisaties daaruit komen. Nou, want nota is dat net slagen, maar omdat ze daar is het misgang, ja, dat waar ik naar rond aan.
4: Maar nou ga je dus eerst voor eerst naar je orenopslag. Het is net alles past er misschien in. Maar dat moet ik wat kosten. Hoe ga je dat financieel opvangen?
3: Nou, daar willen wij dus ik met de gemeente over praten. Wij hebben een goed contact met de gemeente. Wij een gedeelte van de hier die we hier nou betalen, wil ik betalen door de gemeente. En wij hopen in goed oorlog met die gemeente, waarbij het HCL natuurlijk ik jet, hopen wij zodanig verder te komen dat we opslag rond te vinden kennen, wij weer stikken opslaan kennen. En mij help van de gemeente. En dan teruggingen met het stribje naar een MFC in Grauw.
4: Dus dit is net de eind van het museum.
3: Ik hoop het net. En dat mat ik eigenlijk net, want we hebben zulke bijzondere steken hier in dit museum. Die ben van Grauw van Safvolle Weerde. En ik van mensen die hier komen, dat zeggen ze alle hier. Nee, het zou zonde wezen dat net meer tentoonsteld worden. Dus daar gaan wij vanuit dat dat klaar komt.
0: Zij het Bouke Hooghiemster van het museum Het van Friesland in Grauw. Op zich dus naar Nije Romte.
1: De media van de morgen.
0: Ja, die branden daar in het zuiden van het land, dat is wat.
5: Het gaat maar al daar. 100 bunden land is al troffen door die brand. Juster wie het eerst nog gaat om een gebied van 21 bunden en nu dus al meer 100. Dus dat vrijt het een behoorlijk uit daar in Noord-Limburg, bij Oostrum. Dus ik een NL-alert is uitdien. Ten noordeerste van Oostrum, er is een paar dwarpen. Inwoners die kregen dus dat NL-alert vanwege de smoke. En dat bloed voor eerst ik nog yielden. Ja, honderden brandwachtmeesten die ben dwaan om die brand onder controle te krijgen. Daar ben ik twee legerhelikopters die ben inzet. Maar ja, doet juster waar toen masten die ermee ophouden. Maar ze dadelijk om 7 uur, dan kennen ze weer on de slag. Maar ja, in Limburg, ja, daar gaat natuurlijk alle aandacht heen. Maar in Noord- en Zuid-Holland, in het Dunengebied, daar wie ik brand, twee branden dus. En ja, bij Overveen in Noord-Holland en in Goede Reden in Zuid-Holland. Die ben intussen blust. In elk geval bij Overveen, daar mag een campings tijdelijk ontrommen worden. Want ja, daar kwam het vuur te dichtbij. Maar nou, just toen in de rin van de jong kon die meestal bij waarom. En ja, er is in totaal een gebied van 150 bij 50 meter is er oud baand. Dus het geeft me mal met de natuurbrand. Ik zeg trouwens ik nog beelden in Kroatië. Daar wie je in die taf van, ah, lik even wat vuurwerk afsteken.
0: Oh, handig.
5: Nou, heel handig. Dat wie in heuvels dan verderop, in de vierde. En even letters, just inderdaad. Enorme, die hele heuvelkam stier in de brand. Dus ja, dat
0: is
5: nou net.
0: Het is zo droeg, dus het hoeft maar niet een vonkje.
5: Ja, precies. Dus, nou. Dan goed nice voor de tientallen boeren die vliegende week de A34 bij Almelo kwartetier blokkeren. Die krijgen geen boete, want de politie kan die net uitdelen. Want de trekkers, of de kentekens van de trekkers, die wien opplakt.
0: Nou, hien ze toch dien?
5: Dat hien ze heel toch dien. Stien zijn 80 boeren met een trekker op de snel die tussen Wieren en Almelo. Ja, protesteren ze in een stikstofplan van het kabinet. Blokkade die door net heel lang. Nog geen oren, maar veroorzaken wel een lange file daar in de buurt van Almelo. Nou, uiteindelijk heeft de politie de trekkers van de sneldiek kreeg. En ja, er ben wel beelden maken, zei de politie wat verder. Maar ja, op basis van die gegevens gaat waarschijnlijk geen opvolging meer plaatsvinden. We hebben onvoldoende informatie. Ja, het opplakken van de kentekens is verbinnen. Maar ja, nevens de politie is in zo'n situatie, dat er zoveel trekkers binnen is, dat dreig wat om te dwaan. En de actievierders die vonden de actie in elk geval slagen. Het was echt een spontane actie. Nou ja, ja. Ik ken altijd iets van, we doen het voor het milieu of voor het klimaat.
0: Ja.
5: Dan wist mijn rest te litten, toch?
0: Vaak worden, een keer slapen wij lezen.
5: Ja. Ja, als die vers plakt en zei ze dat het voor het klimaat is, dan mag je het doen. Nou.
0: Goed.
5: Foei.
0: Aarsen, dan geven we hem makken, want de fiskerij die had het daar dreeg. Zo dreeg dat die drie rutensterren zijn een van de laatste fiskers daar.

0: 24 er in Tusken, Phil Collins. En er komt weer wat libben in Collins. Hij houdt bij wat interviews.
1: Oh, nou, gelukkig maar. En hij die had, net zo goed met hem, hè?
0: Nee, want hij had, nou, hij had eigenlijk op de deerlijn.
1: Ja, precies.
0: En dat week juist het thema in een interview in de Sunday Times.
1: Ja.
0: Want zijn band is die al ontbijt om afscheid te nemen van Phil.
1: Is wat.
0: Want zijn nieren bejoegen het. Zijn organen voelen al je stil.
1: Ja.
0: Dat kwam uiteindelijk eigenlijk doordat er maar een klem zoekt hier.
1: Ja.
0: Ja. En ja, hij zegt zelf, ik ga me er helemaal niks meer. Ik heb me helemaal niks meer van heugen dat die band om in bed stien, want samen in we er.
1: Hm.
0: Hij beseft dat er gelok gewoon had.
1: Ja.
0: Hij had net een drup weer onrekken.
1: Oké. Okay.
0: En hij denkt nou, het is een muzikant. Waarom een muziekmaatje?
1: Jongen, jongen. Nou, het is wel mooi, het is wel mooie muziek. Hij maakt een mooie muziek.
0: Ja, maar hij is dagvlug. Wanneer eer?
1: Oké.
0: Want ja, hij speelde het al zo'n 2022 zelf niet meer.
1: Nee, hij had toen nog wel eens een optreden, joh, maar dat wie ik, dan moest hij ondersteund worden ook en in een rol.

0: Nou, daar ben je aardig bij.
1: Maar mooi, gelukkig.
0: 4 voor zondag hier, hier is de Can't Stop Loving You van Phil Collins.
2: Het is nog petit, maar...
3: Harm Wijstra.
2: Is al wekker.
3: Nood ook nog.
2: Van Saison Njoggenoeren.
3: Friesland van de Moor.
0: Voor de viskers van Makkum is het eens net meer mogelijk om rond te komen van de eelvisserij op IJsselmar. Dat jere uw simmerverslagjouwer Hajo Bootsma. Hij weer in de haven van Makkum.
4: Makkum zit voor mij synoniem aan de skip mooi de won ervoor. Won 38. Douwe, die is van jou, hè?
5: Het weer vroeger van Wonsredeel. Het is nu Zuidwesthoeken worden.
4: Ja, maar dan, ja. Zet, dan zet je hem er net. Is SWFDL, hè?
5: Nee, nee, want dan moet alles weer verloren worden.
4: Nee, dat mag maar net. Want won dat, ik vind won ik wel wat haven trouwens.
5: Ja, ja. Nou, dat is heel oud al. Nou, won.
4: Won 38.
5: Won 38, ja.
4: Hoe lang doe je het al?
5: Ik doe het van mijn 17 jaar al. Ik ben nu 66.
4: En door het mijn broer?
5: Mijn broer, ja. En broer, mijn broer is... Ik al bijna... Die is 70 hier. Dus deze generatie stiert straks ik uit. En,
4: wat met jou, Mark Vreje?
5: Ik ben 66.
4: Dat is hartstikke een pensioen toch?
5: Ja, ja.
4: Nou. Kun je als skipper een pensioen?
5: Nou ja, we moesten van die zaken zwaar, je nou. Financiering moest, financieel moest het zelf van die zelf zwaar. En ik doe er zelf ook een overwerk bij. In de bouw, in de gips. Gipswand en plafond. Nou, dat we nooit gedwongen, wie je dat anders vond. Want we zijn toen, ja, het is een heel lang geleden. Moesten we beperken. We moesten de beste man van ons drouwen. Dat was september, oktober, november. En daar moesten wij eigenlijk 12 treden van ons inkomen verdienen. En dat hebben ze toen maar die ielstand omheen te krijgen. En dat toen eraf ging. En we zullen altijd weer wat waarom krijgen, maar we krijgen nooit weer wat waarom.
4: Nee, dat is vaak, hè? Zij, had je wat kwijtraadje, ja. Wanneer krijg je wat waarom?
5: Dat, ja, weet ik niet. Dat is straks met de boer niks, hè.
4: Wat vind je hem nou... Je primaire, weet je, om op visken, is dat echt, is dat nog eel of is dat poen?
5: Eel, ja, poen. Wij visken altijd is poen bezwerst. Als er bij nog wat zee en het wat heeft, dan hebben we al kilo's. Wij hebben echt poen. Nou, maar ja, het is nou heel slecht. Omdat die lege wetten staan en een verkeerde wind. Wij hebben wat een zuidwestelijk windje, hè, zuidelijk.
4: Ja,
5: hij zit nou altijd in de noordhoek en noordoost. En dat is de verkeerde wind van hier.
4: En dan gaat de vis voort. Hoe zit dat
5: ja,
4: dan?
5: Ja, de stroom rent verkeerd. Die gaat dan naar Wieringen daar, naar de oever. Wij moeten de stroom aan deze kant uit, hè. Dan maak hem daar.
4: En je kunt net even naar Wieringen daar?
5: Nee, nee, we is vijfste plakken naar Oosterdijk.
4: Ja, maar dat ben voor de duidelijkheid, hè. Want als je over de Oosterdijk rieden, dan zul je ja, vaak wel die pijl niet weten zien.
5: Ja, ja. En daar staan die grote voeken tussen. En het keerwand heeft hij daar. Nou... Ja, dat is net televisie, dat is het net jouw
4: heet. Ik ken
5: het
4: maar keerwand, het is in principe gewoon een
5: keerwand. Dat zegt ze uit. En dan moet ze belang zwemmen en dan gaat ze naar de voekata.
4: En dan hoop ze dat er wat in zit.
5: Ja, ja.
4: Maar als dan dagen dat je hem nou op paard ging en dat ze bedelg is, dat ze al wist van, het is het net.
5: Nee, maar ja.
4: Dan wordt omheen gehaald als dat er niks in zit.
5: Het is een verrassing, maar de jubert wordt heel slecht. Zo slecht hebben we het nog net gehad, vertier.
4: Überhaupt wat ophellen dan, of weet helemaal niks?
5: Nee, helemaal niks. We hebben nu 8 voeken dienst en 3 van deze liedje voekjes. Nou, moest maar rekenen 20 per niel. Dat weer heel slecht.
4: Dat is net vervaren.
5: Nee, dat nee. Maar ja.
4: Dus dat is echt een economische tik voor je?
5: Ja, voor u zeker, ja. Als je bijna gelukkig dat alles een leek spultje is. Want als je een soort schuld hebt, dan kan het net meer, nou. Wij maken nog maar eigenlijk 5 maanden op eelfiskie.
4: Maar nou is er een hele discussie, want de IJsselmaar, dat wij nou eigenlijk op Utrecht, dat is het zwierd wetterreservaat van Nederland, of het is, wat is het, de bufferopslag. Er moet eigenlijk nog wat bij, om wetter.
5: Ja.
4: Is dat voor je dan positief?
5: Ja, ze kunnen beter wat heger horen, maar ja, ze zijn bang wat er dan een dikke westerwind komt, dan kan het wetter net voortspuien.
4: Nee, want is weer dan stuurt het uiver op naar Makkum daar.
5: Ja, ja. Ja.
4: Alles had consequenties, hè? Ja,
5: consequenties. En binnen is het beter, ik wat beter, heger wat hoger. Zie je wat nou zit? Iedereen zit er mooi.
4: Iedereen gaat droeg.
5: Iedereen gaat droeg, ja.
4: Hier is nog een oog.
5: De boeren zitten mooi, maar de bouwboeren niet. Maar net sproeien. Dus dan krijg je weer volle meer bacteriën in het water en alles, algen, een spul.
4: Maar het rijden.
5: Rijden, ja. Maar ja,
4: waar rijden het? En de wien de andere kant op, hè?
5: De andere kant op, ja.
4: Westen wien en dan krijg je goede vangst.
5: West of zuidelijke wien. Dan krijgen we een betere vangst, ja.
4: Dus die skiers van de viskerij in Makkum?
5: Die steert uit. Ja.
4: Steert uit?
5: Ja, die steert uit. Er is straks, nou, wij horen misschien toch weer hierop, of over 2 hier. En dan nog in. Dat is Hans Poepjes nog, de moest 70. Die visken dan alleen op Wieselmaat nog.
4: De laatste der Mohikaan.
5: Ja, de laatste. Ja. Ze hebben uiteindelijk een beetje kapot maken om die man draaien. Van ons hele. En ze hebben nooit compensatie. Want dat, de eerste hier wordt wel knap compensatie. Tweede hier wordt de held. En tweede hier kost er niks meer.

0: Mooi. En nou krijg je niks meer. Red die maar.
1: Red die maar. Fisch die maar en zeg maar wat
0: ja,
1: je hebt.
0: Ja.
1: En zie je het in die pimmannen, dat is meest.
0: Ja.
1: En is het windraaien.
0: Windraaien, ja. En ik moet erbij werken. Over werk. Zo, we hebben net een Mike op snoebisfiske, hè. Maar dan ben ik wie eerst 50 netjes. En dat is nou ik nummer 8. En dan kun je iets breken met mijn opzien niet.

0: Goed plan van deze dag, I'll Follow the Sun, muziek van The Beatles. Juist. Het is alweer Jalverzoon, het nijste Friesland komt er aan.
1: Cambuur had een fantastisch nieuw stadion. De overgang van oud naar nieuw is meer dan zomaar een verhuizing.
2: Er zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Dus, het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club.
1: Dit weekend in Friesland Dok, stil aan de overkant.
3: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: 1 minuut over Jalverzoon is het. Het Frieske Nijs nou met Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
4: Een goeiemorgen. Voor de twaalfde dag op rij was kocht het KNMI juist met Code Giel voor tige warm waar. De temperatuur kan boven de 30 graden uitkomen. En terug de hege luchtvochtigheid kan het benauwd en brotsig gewoon vielen. Na 70 jaar maakt museum Het van Friesland in Grauw de dwarren sluiten. Museum hield de ruimte, maar die hier wordt op zijn terug de eigenaar. Een nieuwe locatie is er nog net. Het museum zieke daarom voor eerst ruimte voor opslag. De oplossing zou een multifunctioneel centrum wezen. Die plan bindt er al zo'n 2000 jochentjen, maar komen dreef van de groen. Bouke Hooghiemster van het museum.
5: Dan zit je met verschillende organisaties. En je zit er natuurlijk, waar vind je een geschikte locatie in Grauw? Het juist in het centrum. Want wij als museum, en op praat ik alleen nog over het museum, wij willen natuurlijk zo dicht mogelijk zitten waar wij denken de meeste bezoekers te treffen. En dat is toch in het centrum.
4: Een vliegtuigje had juist een Nederlanding maken in stik rijden bij Ballum op het Ameloan. Dan stel rekken de bies kansjere, bedaren met landingsgestel in een sleet. Je bij brutsen de chill na en roen ik de propellerskee op. Bij de Nederlanding is net in verwoende rekken, de oorzaak is net bekend. En de wineer te houden onder het scootje Evenhezer van Dokkum, dat juist er omsleeg in een wedstrijd van de IFKS. Dat zei het skipper Willem Kramer.
6: We hingen de boei iets zo ziel, dus we hingen hem al rond. En toen, die wind, dat was verschrikkelijk vlager hier. We zitten hier onder de wal. En dat werd het hier verschrikkelijk raar om die BM heen. En toen kwamen we gewoon verschrikkelijk rond in. Ik zeg hem al aankomen, we winnen al aan het opsturen. En de scoorderman, die ging dan knik jong naar mooie luide giekekel in het wetter. En kon ik vrij weinig meer.
4: Ik heb nog nooit zelf volle vaktermen in 18 seconden yet.
0: Ja, dat is echt een skipper.
4: Dat scootje ziel, dat is toch echt wel wat voor specialisten. Deven Heeser die ziel trouwens in de B-klasse van de IFKS.
0: Dus Vierders Geloed, gelukkig goed.
4: Ja, maar net in verwoener, dat is altijd het belangrijkste.
0: Zij is het. Meer nijs, je altijd vinden in nieuws app en ik op omroepfriesland.nl.
3: Het is Friesland van de Moor.
1: Mijn Harm Wijstra.
7: Zemmer in Friesland.
0: Dit is rond Jochen Oeren nog Friesland van de Moor. Dadelijk dan fietsen we de fietsvierdaagse van Appelskeer. Maar eerst nog wat hoor. Geven net Waber, Jocht Sipplewaaier. Goeiemorgen.
8: Een hele goeiemorgen.
0: Ja, warm weg, hè?
8: Warm, ja. Nou, de nacht wie ik redelijk warm. Ik voel het eigenlijk wel wat daarvan qua gevoel. Maar de temperaturen die winnen in Grauw, Jochentje komen Fjouwer, Iesbrechtum 20,1. Friske Pjel, 18 komen Jochen, Bakkeveen, Sandje komen Jochen. Oh, maar nou naar boeten, Jochen. Het is rijstig waar, de wind is wat zwak uit het zuiden en er is wat bewolking. De soes is, er komt er een buiken. Nou, ik ben boetenwest, ik heb een spotje field, maar dat wiert. Nou, in de rin van de maand, dan komt de zinne erbij en dan rennen de temperaturen weer vlot op. Naar maximaal 30 of 32 graden. Er is wel wat een verschil met juster. Juster stond nog een toch nog wel een redelijke eerste wind. Maar Joert is er zwak in het zuiden. En toch wat een hegere luchtvochtigheid filtert het allemaal wat brotsig aan. Het is wat klam. Dus het is denk ik Joert wat meer zwitten als juster. Nou, op zo'n zwitterige dag denk je dan van krijgen we dan ik een Rijn of Tongerbuien als reactie. Dat is nog altijd afwachten. Vanmorgen onder al wat buikers of buien over het zuid-zuid-eerste van Nederland. Maar daar hebben wij dus eigenlijk wel bewolking van, maar geen echte buien. Misschien dat er in de media of jont hier in ontstiert, maar het is afwachten of dat echt gebeurt hier bij u. Nou, de komende jaren op nij warm. Dat is al heel gewoon deze zomer. En uiteindelijk zakt het de komende nacht de temperatuur weer naar zijn 18-20 graden. Dus allemaal een warme dag, wat brotsig en misschien een rein of tong erbij.
0: En worden de temperaturen morgen?
8: Nou, morgen dan verorert er wat. Dan hebben we een draaiing van de wind. Dat is eigenlijk, begint dat vermeer jongen, dan draait de wind wat naar west, zuidwest. Nou, morgen daar hebben we een afwisseling van zinnen en wolkenveel. En de wind neemt uit het zuidwesten met matig, soms vrij krachtig en op het waard krachtig. Betekent toch dat het allemaal wat oors onvielt. En de temperaturen die rinnen er nog op naar zijn maximaal 24 graden op de warmste plakken in de provincie. Dus dat is nog altijd simmersk warm. De buienkans liep het morgen ik net al te grut. Dus eigenlijk is het morgen een dag van wat bekomen. Maar een stevige wind en een lietse buienkans.
9: En de dagen daarna wordt het dan wat koeler?
8: Ja, tongensje dan wordt het nog wat koeler. Tongensje dan hebben we een meer westelijke wind. Temperaturen die zullen dan ongeveer op, u komt op een 22 graden. Ik helemaal net slecht. En we kennen dan mij een afwisseling van zin en wolkenvelden. Ik geniet je van noffelijk simmerwaar. En het bijkomende voordeel is ik nog dat het in de nacht ik wel wat meer outquality. Dus dan wordt het wat dat betreft, denk ik voor de meesten dan wat noffelijker. Nou, dat als we nog wat verder zoeken. Dan zullen we op vrede dat het rijstig waar is. Een westelijke wind, temperaturen op een heel aardig niveau van 23 graden. En als ik nog even verder zoek, dan lijkt het dat we sneu een besiet te krijgen van een nijhege drukgebied. En dat zou betekenen kennen dat de temperaturen bij een soort zinnen, de temperaturen dat we wat oprinnen. Dus eigenlijk hebben we stellen, het bloed een mooie simmerskwam en enkele bui. En eigenlijk zou de natuur wel een paar buien broeken kennen. Dus laten we hopen dat er ergens een bui valt.
9: Dankjewel, Sibbele.
8: Alsjeblieft. Nog.

0: gewoon piepermint. Muziek van Adrie de Boer. Die rust hier in Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, aanstaande dan is de start van de Jellekse fietsvierdaagse van Appelskeer. Dat is een evenement wat al jaren gehouden wordt. De 44e editie die we duwen. Van start gingen. Het startpunt is het restaurant Le Coq, bekende plak in het dorp. En ik praat er verder over met bestuurslid Lammert Winters van die fietsvierdaagse van Appelskeer. Een goeie morgen, Winters.
2: Goedemorgen.
0: Je bent op dit stuit een route ontzetten, dacht ik. Hoe zocht die route eruit?
2: Nou, we gaan vandaag van Appelschaar richting Oosterwolde, Donkerbroek en de langere afstanden Wijnjewoude, Bakkeveen, Siegerswoude. Dus het Friese land wat in.
0: Ja, nou, dat klinkt goed.
2: Ja.
0: De 44e editie alweer. Zijn we nog bij stilsteen? Want het is wel een mooi getal, toch? 44.
2: Ja, we gaan wel even een paar extra dingen doen. Voorheen hadden we altijd een draaiorgel. En dat hebben we voor vanmorgen bij de start ook weer kunnen regelen. Dat de mensen met draaiorgelmuziek kunnen vertrekken.
0: Ja.
2: En wat extra prijsjes in de verloting en toch wel wat extra dingen.
0: Ja, toch even daarbij stilsteen, want 44 edities, dan kun je met Jocht spreken van een traditie, die fietsvierdaagse. Ja. Nou, hebben we credit waar, Jet. Het wordt de komende dagen toch aardig warm. Ben je daar nog speciaal op tarret?
2: Ja, we hebben wel wat allemaal flesjes water geregeld voor de mensen die ze mee kunnen nemen. En verder. Fietsen valt vaak nog mee met de warmte. Dus we zien wel.
0: Zo mag het dan ook wel wat. Hoeveel deelnemers hebben we deze keer?
2: Nou, wij hadden een 300 voorinschrijvingen. En de meesten die schrijven toch op de dag zelf in. Dus dat is vanmorgen even afwachten. Wat er op afkomt.
0: Dat is wel even
2: maar
0: spannend.
2: Maar wij rekenen toch wel weer zo'n 900 of 1000. Daar hopen we eigenlijk wel op.
0: Ja, in Verlinde ken ik wel in mijn geheugen nog griffen dat het volle meer wien, hè? Dat het wel zo'n 2000 mij dien.
2: Ja, wij hebben wel boven de 2000 gezeten, ja. Maar dat is sinds corona is dat hard teruggelopen.
0: Sinds corona, zeg je? Wat is dan de verklaring?
2: Nou ja, toen is er toch wel een hoop veranderd, denk ik, op heel veel gebieden.
0: Gaan mensen de fiets voor dien of had hij wat oorskocht?
2: Nou ja, en de mensen die moeten wat langer doorwerken.
0: Ja.
2: En wij zijn ook een beetje, het is een bepaalde doelgroep die meefietst. Dat zijn er wat oudere mensen en die moeten wat langer doorwerken en dan gaan ze wat andere dingen doen misschien.
0: Saus?
2: Nou ja, wat meer op vakantie en een campertje kopen.
0: Ja, en dan wordt de fietsvierdaagse geschrapt uit de agenda.
2: En er is natuurlijk een heel groot aanbod van fietstocht en vierdaagses en dat soort dingen.
0: Ja, maar dan ben je volle mensen meer bijkamers 44 juli natuurlijk.
2: Ja, mensen kunnen via internet heel veel fietsroutes zelf kiezen. Dus daar hebben we wat concurrentie aan.
0: Wat is dan voor jou toch de charme van die fietsvierdaagse van Appelskeer?
2: De gezelligheid wel, denk ik, die de mensen aangeven te ervaren.
0: Is het oors als een oren fietsvierdaagse?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk zelf niet zo, want ik fiets niet zoveel vierdaagse.
0: Nee.
2: Deze week kom ik dus ook niet aan fietsen toe.
0: Je bent meer van het organiseren, Winters.
2: Ja.
0: Ja, want dat had
2: algemeen hoor van de mensen dat ze dit wel een van de mooiere vierdaagses vinden.
0: Ja. Nou, het dwargel is dit kleren, de gezelligheid kan maar komen. Jim Gimbal, de jochting 50ste editie, denk.
2: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Dus daar gaan we voor.
0: Eerst is er maar de 44ste editie. Is de route gaan kleren die heel uitzetten of moet je hem nog de laatste puntjes op die zetten?
2: Nou, wij zijn nu net begonnen met het uitzetten van de route.
0: Ja, nou dan zie ik jou net langer storen, Winters.
2: Nee, want anders komen we halen de fietsen ons straks in.
0: Ja, dat mogen we net gaan, hoor.
2: Nee.
0: Ik wens je hem de komende vier dagen heel soort willen daar in Appelskeer.
2: Dank u wel.
0: Lammert Winters dus van de fietsvierdaagse van Appelskeer. Van de morgen gaat het los. Wat de route uitzetten is, nou, dat zal wel goed komen.

0: Third World and Now That We've Found Love. Het is 13 minuten fason.
1: Omroep Friesland.
2: Zimmer in Friesland.
0: Joert zielde de scootjes van de IFKS op de Slettermermar. Besleerd is dat. En het kan volgens een spannende strijd worden. Juster wie het ook al spannend op het wetter bij Heeg. In de grote A-klasse woon Pieter Jelles Tjulker met de sterke jerken. En in de B-klasse giet benamen om het scootje Eben H. Ezer. Uit Dokkum. Dat gie om, vertelt skipper Willem Kramer. En die wie er wel even verschrokken.
3: Ja, niet best, hè. Ik ben alweer wat bekend.
4: Ja, van kerst eens uitlezen wat er gebeurt.
3: Ja, nou, wij winnen gelijk maagden mooi aan het zien op Heeg. En ja, toen kregen we begin de ton een beetje ziel mooi aan. En toen kregen we de win even rond. En toen ben we helaas omslaan met de hele raadzooi.
4: En is iedereen ongedeerd?
3: Ja, dat is het eerste. We hebben een futne sjugger. Dat liep op te tellen. Alle 15 man die aan boord winnen, die winnen ongedeerd. Dat, nou, dus hij die wie gelukkig net mooi. Daar ben ik wel heel blij om achteraf. En ja, dat is ook het best beteerd.
4: En wat het is keer?
3: Verder hebben we alleen een brutsen zwart op de backboardkant. En voor de rest valt het tot nou te mooi. Alles zelf gelukkig op tiert naar onder. En nou, Siesling die er op tiert bij maakt, sleepskip om eens weer aan te zetten. En dat is hartstikke super.
4: En is iedereen wat bekend van de schrik?
3: Ja, de eerste beker alweer gaan. We zijn ook weer wat bekend. Nee, dat is hartstikke best beteerd. Alweer.
4: Hartstikke mooi. En hoe zit dat? Trainen? Kun je hier voor trainen zo'n incident?
3: Ja, nou, we hebben wel eens om strop praat, maar we trainen er lauwe net voor. Dat, nee.
4: Hey, ik kan me voorstellen, als het gebeurt, wat mag staan dan?
3: Ja, nou ja, het belangrijkste is natuurlijk de meesten. Dus iedereen die, en dat is eerst nou weer gebeuren, dat iedereen die wie er heel voel op, dat sletten al goed op elkaar. Moet zijn dat iedereen oké wie je. Nou, niemand gewond. Dus ja, dat is het eerste wat je baan moet. En zodra dat de meesten kan geveilig binnen, dan geven we zien dat we zo vol mogelijk materiaal rijden kennen.
4: Ja.
3: Ja.
4: En hoe komt het nou de toekomst eruit te zien voor je?
3: Nou, ik hoop van de week gewoon lekker zielen, hè? Ja, zeker. Ja, en ik denk dat we net op een hout worden, maar een beetje voorzichtiger. Ja.
4: Wie is dan wat overmoedig misschien?
3: Nou, dat denk ik net. Nee. Nee, dit was gewoon een hele vervelende samenloop van omstandigheden. Zoals ik al zei, we hingen de boei iets zo ziel, dus we hingen hem al rond. En toen, nou, die wien, dat was verschrikkelijk vlagerig hier, we zitten hier onder de wal. En dat werd het hier verschrikkelijk raar om die BM heen. En toen kwamen we er gewoon verschrikkelijk rond in. Nou ja, ik zie hem al aankomen, we winnen al aan het opsturen. Maar, en de scoorderman, die ging dan knikjoen naar mooie, luide kijk al in het wetter en kon ik vrij weinig meer.
4: Is dit dan een beetje risico van het vak, of hoe maak ik dit zijn?
3: Ja, toen komt de beste, zeggen ze wel eens, hè. Maar ja, het is voor mij nou de tweede keer dat ik het mooi maak, hè. Hier bij een oor aan boord, maar nee, ik hoop dat Jirk bebloedt, dat het zo zeggen.
4: Nou, en je hem had er vers van leert en dan maakt het goed komen.
3: Ja, zeker. Daar ging voor.

0: De Steve Miller Band en Abracadabra.
1: De media van de morgen.
0: Fijke had de Maaskrant nog voor hem lezen.
2: Het is een hele stapel.
0: Ja.
2: En ze gaan al je route zelden.
0: Nou.
2: Nou, wat denkst. Strijd tegen vuur. Daar schroot de Telegraaf hoe mij verzel ze een foto van de bestrijding van de brand, de grote natuurbrand in Limburg. NRC gezocht blusvliegtuigen. Om de verwoestende natuurbranden te kunnen blussen, snakt Zuid-Europa naar meer bijstand vanuit de lucht. Het AD had het oor het nieuwe normaal. Opwarming stoppen kan zeker 100 jaar duren. Aanpassen is het devies. En de Volkskrant die zei het, gevolgen droogte nemen zinderogen toe. Ja, natuurbron in Limburg kon juist er snel uitrijden terug de droege omstandigheden. Overal in het land worden de effecten van de onhandige droogte hield niet verder binnen te vernemen. En de extreem lege waterstand in de rivieren treft ik het de vrachtveert en de landbouw. En ook de veertjensten hield niet meer veerponties en zo die matten ermee ophouden. We hebben het lang geprobeerd uit te stellen, maar zondag kon het gewoon niet meer.
0: Dat wetter, dat gaat maar omleeg, hè?
2: Het gaat maar omleeg. Dus hield iets verder. En in Zuid-Europa, daar binnen dus die grutte branden, ik onder oren in Griekenland. En ja, dan vind ik dat toch een bericht, Harm. Dat ken ik mij dan echt heel leelkoel, meidje. Want wie ons de Griekse brandwachtmeesting in de natuur de brand bestrijden, mij letterlijk gevaar voor eigen leven. Want er ben dus al brandwachtmeesting omkwam. Ja. Onder andere de 2 helikopters die op mijn koor botsten binnen, die het ontblussen wien. Maar dus wie ons die brandwachtmeesting daar in de natuur ontwerk wien, criminelen hun auto's leeghellen.
0: Dat beest.
2: Ja, het is verschrikkelijk. De landelijke vakboen, die spreekt ik van een onacceptabele situatie. Zelfs de chillen binnen onder de auto's verthellen.
0: Nou, hoe brutaal kun je
2: zijn? Ja, nou, ik bedoel, die brandwachtmeesten die binnen der oren en oren bezig daar in spierenwest.
0: In de warmte?
2: In de warmte, mijn zijn pak en alles om. Nou, dan wist het helemaal kapot. Dan was naar hoesta, even bijkomen en dan komt ze binnen in de auto en dan, binnen het chillen er zelfs onderbij hellen. Het is echt, wie compenseert onze collega's die hun persoonlijke spullen vernield aantroffen? En Boon spreekt ik van een respectloze actie. Nou, ik denk dat wij dat wel onderschrijven kennen. Maar ja, dit is er echt vier bij trouw. Doet mij trouwens denken aan de binnenzichtbeesten die zorgen dan naar berichten, overlijdensberichten in de kranten.
0: Ja, en dan gissen de meesten die op begrafenis binnen even toestel.
2: Dan breken zien. Dat is, ik zou respect lezen als ik wie net wat.
0: Nou. Ergens zit dan een flink stekje los.
2: Ja, dan wist ergens net helemaal een hestempeer afslagen mist, sis maar.
0: Ja.
2: In Duitsland ben ze nou ik inderdaad van de Rijn onder oren, dat pijl, dat zakert ik maar. Minder vracht op skippen, net langer sproeien en de auto even net wasje. Trot uitblauwen van Rijn en de onhoudende droogte. Maar Duitsland op randzoen. In München dreigt het een boete van 50.000 euro. Als toen Bigelix die zwembadje nog even bievulst.
0: Zo.
2: Ja, nee, dat. Die grote natuurbrand hebben we hier nog net. Maar ja, we hebben wel orenproblemen. Want ja, zijn Rijn is natuurlijk, dat is een levensader. Een levensader. En op gewoon plakken stiert het historisch leeg. Manje het jongste, het wetter nog maar 66 meter heeg op gewoon plakken. Ja, dat is echt wel. Daar kerst ik net mijn boordje meer varen voor zelf.
0: Nou, ik ben zelf vriend Wieke in Polen. En in Slowakije op vakantie.
2: Ja.
0: Ik had er 14 dagen omheen.
2: Ja.
0: Op het begin van ons vakantie namen wij een doek in de Donau.
2: Ja.
0: Dat wie bij Krakau. Ik denk, lekker fris even.
2: Ja.
0: Toen stier het wetter bij ontkent daar.
2: Ja.
0: Op de laatste dag van ons vakantie. Ik denk, daar ben we in Bratislava. Ja. Let ik nou een doek nemen. Ik zit op hetzelfde plakken weer in.
2: Ja.
0: Het kwam hier niet eens meer onder knibbel staan.
2: Maar dan moest ik net doeken, want dan heb je problemen.
0: Maar in 14 dagen, als je hoe dat wetter zakken is.
2: Nou, inderdaad. Dus in Duitsland dus ik, zeiden ze van, oerdij net in bad, neem een douche, liet het wetter net erin, had je je tosken poetsen, was je de auto net langer thuis, en oorskens dus die boete krijgen van 50.000 euro. Maar dan ben ik in Wenders, die zeiden ze van, dat wetter te kwart, dat is voor mij bullshit. Dat is een citaat, hè? Zeg ik net.
0: Nee.
2: Er is oneindig volle wetter, zeiden ze. Verbodene boetes zullen me een worst wezen.
0: Maar ik wil
2: misschien... Als het nog zo'n braadwoest is, dan kerst het misschien nog lekker van eten. Maar nee, maar dit is natuurlijk wel een beetje asociaal gedrag.
0: Maar ik wil niet eens wat ik krijg van die kriegenaar.
2: Een bekerke water.
0: Een glaske water.
3: Zeker. Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
4: Wow, wat is dit mooi.
5: Onderwijs.
6: Ja, dit is prachtig.
3: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
7: Ik begin met een meer een charme offensief.
8: Als toen de wijs wist naar huis.
9: Help, dit is eng.
10: Als tot iets of vier wist.
9: Hé, wacht je.
11: Of al lekker op de bank zit.
12: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
3: Maar Erik Enema.
13: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
3: En Jan Derdaan.
14: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat oprichten waard.
3: Van de middag van Fjouwerontzijs.
9: En dan maar doorstappen.
3: Onderwijs.
15: En nu dit.
1: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
17: Moeilijk toegankelijk gebied. Dus voor onze tankautospuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
16: Later vanochtend gaan er weer 2 blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. En vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
18: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar. En ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
16: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. De overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had. Tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. En het weer, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verder mij nou in Friesland. Naast zijn we in Grauw, want het museum daar, dat zie ik een nij plak, want oors maar het ermee ophouden. En er is muziek van Michael McDonald. Sweet Freedom, kom er aan.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van 2 vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
21: Goedemorgen, de hoofdpunten van de
19: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
24: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
23: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
25: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Friesland van de Moor.
6: My Harm Wijstra.

0: Michael McDonald en Sweet Freedom.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
0: Daar gaat hij. Vertier in de snitswiek is net alleen nog op, maar ook in het water te vinden. De eerste haas van Meerhoer in Friesland van de Moorn. En we ben ik in Grauw, want hij zond toch hier, dreigt het museum daar de dwarren sluiten te matten.
3: Nou, wij weten dat we hier per 1 januari... Zo'n 20 uitmaten. Ja, nou maar we dus zien dat wij uw mooie spullen die we hebben, dus uw collecties, dat we die ergens opslaan kennen.
0: Wat de dwaren net sluit, dat is Fijke Wouda.
4: Nee, de dwaren staan hier al hier riepen. De stabiliteit van de dieken op Skielge stiert onder druk trog droogte en een vuurwerkshow bij Venray giet net trog vanwege de kans op brand en dat het vanzelfs de kruim mij diezelfde droogte.
0: Ja, het is wat al die droogte.
4: Nou, het is wat.
0: Komt er maar wat aan dwaren, maar ja. Ik krijg vragen hoe het met u zijn maartvogel is.
4: Ah, nou en?
0: Ik ga jij dat er morgen weer, van die jacht komt.
4: Wens je een feest erbij, ja, zeker.
0: Hier is nog een op vakantie zit,
4: ja, ja, die moet ik even rest hebben.
0: Die moet ik even bekomen. Maar morgen hebben we al hier extra prizen en maarsvogels dus.
4: Ja.
0: Voor de meesten niet op een prizen zitten, waar.
4: We zetten even een bakje water voor hem kleren.
0: Ja, nou, doe maar net.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwart, nou, Sipple Waaier. Goeiemorgen.
5: Een hele goeie morgen. Joghurt hebben op na een tigerwarme simmerdij. Naast wat wolken is er een soort zinnen. Letter op de dij is er kans op een enkele rein of tongen bij. Het was simmel 30 om 32 graden. Door de hege luchtvochtigheid viel het brotse gewoon. De zuidenwind is meer zwak. In de midden draait de wind wat meer naar west-zuidwest. Na een warme jon zakken de temperatuur jon naar zijn jongetje om 20 graden. Morgen hebben een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. Daarbij stiet de matige en vrij krachtige zuidwestenwind op het water zelfs krachtig. Maar maximaal 24 graden is wat minder warm. Daarbij bloedt het meest droog. Meer hoe dat waar, oeren jaloeren.
0: Nee, zondag hier met Museum Het van Friesland. In Grauw is dat, de Dwarren sluiten. Het museum hiert de romte, maar die hier die wordt op zijn door de eigenaar. In een nieuwe locatie, die er nog hield hij net. Het museum ziet het term voor eerst maar een romte voor opslag. De oplossing zou uiteindelijk een multifunctioneel centrum wezen, zei Bouke Hooghiemster van het museum daar in Grauw.
3: Wij binnen vanuit meerdere verenigingen er ook door aan om te komen naar een MFC, dus een multifunctioneel centrum, maar een heel soort organisaties daarbinnen. Nou ja, dat is een nood aan het slagen, maar waar weet dat het nou wel komt. En wij hier wel een plan B, dat we hier blijven in het Orgriet Nijhuis. Maar nou wij weten dat we hier per 1 januari zo'n 20 uitmaten. Ja, nou maar we dus zien dat wij uw mooie spullen die we hebben, dus uw collecties, dat we die ergens opslaan kennen. En daar hebben we er ook met wanden. We hebben al wat rond een voen, dat we hinnen kennen. We hebben ook al een kantoor rond, dat kennen we hier. Hier heb ik al, dus dat kennen we al te plak. Maar we moeten nou meer gaan. En dat maken we machinaal als bestuur. Maar ik mag de gemeente benamen, maar we zien dat we daaruit komen.
6: Ja, je zegt al dat MFC, dat komt wat dreig van de groen. Hoe kent dat?
3: Ja, dan zit je met verschillende organisaties. En je zit er natuurlijk, wij vinden je een geschikte locatie in Grauw. Het juist in het centrum. Want wij als museum, en ook praat ik alleen nog over het museum, wij willen natuurlijk zo dicht mogelijk zitten waar wij denken de meeste bezoekers te treffen. En dat is toch in het centrum. Want de watersport komt benamen van uit de Marwaai en de Grauwaai. En ja, als wij dan een locatie hebben die ter dichtbij is, dan kennen we zowel de Grauwsters als de toeristen betjenen. Nou ja, ontnota ben we daar nog net in slagen. Maar ik zul de toekomst wat dat betreft net negatief te meten. Ik denk dat wij de verzwaringen maken dat we die locatie vinden. En de dochter Griff aansnijden ze mogelijkheid voor dat we zitten. Mooie andere organisaties hier in Grauw. Dat komt clear, daar zorgen wij voor. Nou ja, en dan kennen wij vanuit uw opslag die we voor hebben, kennen wij nog eens een nieuwe locatie daar. En dat zou prachtig werden. En daar hebben we natuurlijk ik de jonge rij van nodig. Hè? Want wij binnen een museum. En we binnen als bestuur ik al wat ouder. Maar wij willen het ik van de jonge rij. En die had de toekomst. En om heel eerlijk te zijn zit ik daar net doorheen. Daar moeten wij machinaal niet sluien.
6: Ja. Ah, dus nou, die jongeren zitten goed. De gemeente die werkt het net zo wel goed, maar je hebt, ik word stiepen van het HCL. Jou het, maar nog hield hij het is er niet. Waar gaat het dan mis?
3: Ja, dat, zes dat maar, jou dat maar om. Wij zijn al vanaf, denk ik, roef van 2020 binnen wij aan de gang om dat MFC te stand te brengen. En de reacties daarop waren ik positief. Maar dan gaat het om een locatie. En dan gaat het erom dat je machinaal met een taal oororganisaties daaruit komen. Nou, want nota is dat net slagen. Maar omdat ze zeggen, daar is het misgang. Ja, dat waar ik naar rond aan.
6: Maar nou game dus eerst voor eerst naar je oren-opslag. Had eerst net alles past er misschien in. Maar dat moet ik wat kosten. Hoe game dat financieel opvang?
3: Nou, daar willen wij dus ik met de gemeente op praten. Wij hebben een goed contact met de gemeente. Wij een gedeelte van de hier die we hier nou betalen, wil ik betalen, toch de gemeente. En wij hopen in goed oorlog met die gemeente, waarbij het HCL natuurlijk ik jet, hopen wij zodanig verder te komen dat we opslagruimte vinden kennen, wij weer stikken opslaan kennen. En mijn help van de gemeente. En dan teruggaan met het stripje naar een MFC in Grauw.
6: Dus dit is net de eind van het museum.
3: Ik hoop het net. En dat mat ik eigenlijk net. Want we hebben ook een bijzondere steken hier in dit museum. Die ben van Grauw van Safvolle Weerde. En ik van mensen die hier komen, dat zeggen ze alle hier. Nee, het zou zonde wezen dat net meer tentoonsteld werken. Dus daar gaan wij vanuit dat dat weer komt.
0: Bouke Hooghiemster van het museum in Grauw. Hoort dus moed.
1: De media van de morgen.
0: Ja, de meesten in auto moet ik even moed horen.
4: Ja, als tenminste de Oosterdijk pakt. Want die is in beide kanten dicht. Er zijn technische problemen met een brege. En daarom is dus die Oosterdijk, de A-Zoon, is dicht. Verkeer met omrijden via de Noordeerstpolder. Dus dan maak ik via de A-Zoon, A6 en de A1. Dus hoorde al even rek mij een steuring. Dus een technisch probleem bij de brege. Aan de kant van Den Oever. Ja, dat houdt in dat aan beide kanten dus de A-Zoon dicht is. Nou, dan geven we naar Orendieken, Zeedieken.
0: Oh.
4: Zeedieken op Schielge, ja. Die staan dus onder druk door de onhoudende droogte. De diekgraaf Luzette Kroon, die zei in de NOS, als we niet kunnen managen voor het begin van oktober, dan hebben we een probleem. De grasmat op de dijken moet stabiel blijven om straks in het stormseizoen weerstand te bieden tegen hoge golven. En de droogte op Schielge is dan niet zo slim west, zo extreem om deze tijd heen. En de enorm delslag te kwad verzels. En ja, wij kunnen bijgelijks hebben de IJsselmaar nog broeken. Hè, als er een tekwaad is, dan helst wat wetter uit de IJsselmaar.
0: Kun je het omvullen, ja.
4: Kun je het omvullen. Maar ja, dat kan op Schielgen net natuurlijk. Want
0: nee.
4: Ja, dat is omringd door zout wetter. Dus de grondwatervoorraad op de Waddeneiland is beperkt en kwetsbaar, zei dus ik, de gemeente. En meestal wordt dus vregen om minder vaak te douchen. En zo min mogelijk de gewaaksen en ik de tuin te besproeien. Luzette Kroon die zei ik van we zijn altijd natuurlijk kampioen west om wetter oud te vieren. Maar last jaren zullen we dat wetterskippen heel niet meer kampioen wetter bewaren. Maar weuren maten. Dus er is net als wetterbedrijf Vitens geen reden om bang te wezen voor een tekort aan drinkwater op het eiland. Dus dat valt gelukkig nog daar. Een trede van drinkwater op Schielge wordt won uit een zwiet wetterbel onder de groen. En de rest komt binnen via een wetterleiding van de Verste Wal. Dus, en de zoetwaterbubbel is volledig gevuld.
0: Nou, dat is goed. Dus, dat glaske wetter van mij, dat
4: kennen we.
0: Dat kennen we.
4: Zeker. Ja, neem dan maar een stokje. Proost.
0: Ja.
4: Ja, en in het Limburgse fanrijden zou Joen een vuurwerkshow houden worden. Maar die gaat net erop.
0: Dat lijkt me net goed
4: dat
0: idee.
4: Dat lijkt mij net heel verstandig. En de gemeente meldt vanwege de aanhoudende droogte en het risico op brand. Gaat die vuurwerkshow dus net erop. In plaats daarvan is er een lasershow.
0: Ja,
4: dat vind ik heel mooi werk.
0: Ja.
4: Dus in de buurt van Venray, wie juist er ik al een grutte natuurbron. Dus 20 bunder is daar van Engien. Dus om dan nog een viewershow te houden, dat die ik net helemaal past, denk ik.
0: Nee. Dat doen ze goed. De Snitswieken die is in volle gang. Net alleen nog op het wetter, maar ik denijst. Dat jij dus verslagjouwer Dennis Terpstra zien bijdragen. Eerst naar Alex Warren, Fever Dream.

0: Alex Warren op Omroep Friesland met Fever Dream.
1: Simmer in Friesland.
0: Het is 20 uur zon. We binnen bij de Snitswieken vanzelf direct bij. Want de Sielerij die staat er centraal. Maar de Bad Vollemeer. Denk aan een rubberboordjesrace. Vier lieppen. Een prikkel eer met merken. En ik verticaal fietsen. Ja, wat dat dan inhoudt. Bij Elste Traap komt dan een beetje heger. Slag jou Dennis Terpstra die weer erbij. Die vong twee zusjes op die dat verticaal fietsen bezochten.
2: Hoe wie het om in dat ding te stappen?
3: Best wel een beetje eng, want hij ging wel heel hoog. Maar het was ook wel leuk om te ervaren.
2: Wat vind je zo leuk hoor?
3: Nou ja, dat je het mooi het uitzicht kon zien. En dat echt, het was best wel grappig, omdat het fiets best wel zwaar was ook.
2: Dus er moest wel terugtrappen?
3: Ja, dat zeker moest je doortrappen.
2: En wat vond je ervan?
4: Ja, eng. Want het was best wel zwaar, maar ik ben niet helemaal tot het topje gegaan.
2: Liet je les van hichten vreemd?
4: Ja.
2: Maar hoe wie het uitzicht?
4: Dat was wel heel mooi.
3: Ja, je kon het bogenman zien en de hele kermis kon je ook zien. Dat was echt heel vet. Ja.
2: En is het voor herhaling vatbaar?
3: Jawel. Het was best wel leuk, ja.
2: En voor jou?
4: Het is wel te doen.
2: Vanzelfs kindermerken net ontbreken. En meestal is van merken dus een zee om bonkende muziek en flitsende lampjes. Maar speciaal voor meesken die net een soort prikkels kennen, is dat nou even net het geval.
5: We binnen op een kermis die snits. Ja.
2: En waarom specifiek dit tijdstip?
5: Het is nou prikkelarm van 1 tot 12. En bij het waar nou wat jongere ben en die vinden het gewoon heel fijn. Nou ja, dat het wat minder lawaai is. Zorgen we van de lampjes. Maar als de muziek te loeit is, dan is het al snel te volle. Ja.
2: Want oors is het echt lastig te dwan als de muziek op normaal volume stopt.
5: Ja, ja, ja. Ze hebben wel hun gehoorbescherming op. Dat vinden ze zelf heel fijn, want dan komen de prikkels minder uit binnen. Maar zelfs dat er dan wel loeit muziek is en dan kan het dan wel eens miswijzen. Ja.
2: Ga je vaak naar de Snake Week?
5: Nou, we beginnen wel altijd even naar de Snake Week kermis. En daar ben we vroeger ik wel maar opgegroeid dat we toch even een keer in de week naar de kermis gingen. En dat was toen bijna een ambitie mooi aan. Ja.
2: Want wat vind je een vast aan wieken van de Snake Week?
5: Het is mooi dat ik hem ken. Het is een drokke wieken, hele leuke wieken. Ik vind het altijd wel gemoedelijk maaier, toeristen en iedereen is eigenlijk gewoon de trokker heen. En dat is wel een hele fijne wieken, ja.
2: Nee, dit hier bij de Snake Week is de vierjeppen. Meestal een keer achter bij het bolwerk in de kunnen komen met de sport.
6: Nou, kom op, Jeppie, zet hem op. En daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. En dan gaat hij aanlopen en dan pakt de stok. En ja hoor, daar gaat hij. Oeh, lijkt het dat er ook.
2: Dat ging niet zo goed.
7: Nee, dat ging niet zo goed. Ik dacht altijd dat kikkers heel goed konden springen. Maar deze kikker moet nog even oefenen.
2: Je had hem bijna gehaald.
7: Ja, bijna. Ik was er wel, maar ik rolde toch nog door. Dus.
2: Wat ging er mis?
7: Ja, ik weet het niet.
2: Je ging wel aardig omhoog.

0: Het is de Poolse groep Kuba i Kuba. En Stigni Lato. Ja, dat is weer een plaat die ik Flynn Wieke vaak heb op de Poolse radio.
1: Ja, ik moet zeggen, die hebben we hier nog net zo vaak.
0: Nee, maar dit, ja, dit doet me nog even te denken om Flynn Wieke. Doe ik nog vrij.
1: Ja, heel.
0: Het noemen waar het Gries draait op de Poolse radio. Okay. En dan stiert daar...
1: Klonk ik wel lekker, mag ik zeggen.
0: Heeg in de listen. Ja. Kuba i Kuba. Het binnen, net van mij, neven of zo, die Jacob. Koep.
1: Oh,
0: Jacob.
1: Op die manier. Ja.
0: En het noemt me, wat is jongen, ik had even opgezocht, dit een beetje een simmer leefde die het voorbij gaat.
1: Oeh, nou, dat maaien we net hoopje.
0: Nee, dit wordt leefde maar in horen.
1: Precies.
0: Het is al hard wel jouw wachten, dus het Frieske Nijs komt er aan.
2: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
3: Zinnebril?
2: Check.
3: Badkleren?
2: Check.
3: Slippers?
2: Check.
3: En Friesland?
2: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
3: Omroep Friesland.
2: Past dus altijd in de koffer.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het is precies jouw wachten. Dit wat Friske Nijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
8: Een goeiemorgen. Ik begin even met een verkeersbericht, want de Oosterdijk docht zijn naam eer aan. Door een steuring in de bregen bij Den Oever is de Oosterdijk in beide richtingen dicht. De ANWB riert verkeersdeelnemers aan om via de Noord-Eerspolder om te rijden.
7: Ja, hij doet het wel.
8: Hij doet het. Ik zit maar op die knop te drukken.
7: Maar hij is die dicht. En ik zie ook dicht, dus nog één keer.
8: En wie er?
7: Zo.
8: De politie in Drachten had justjoen op de Oeterper verlaat. Twee winkeldieven aanholden, zie je het Jure Merklin stijl, die een winkel onder Leidiek. De beveiligingslabels zitten nog in de kleen. Een van de dieven zie ik nog op een stijl fiets. Die is, lykens de kleen, in beslag nam. De beide dieven zitten nog vast. En hij zondag hier met museum Het van Friesland in Grouw de dwarren sluiten. Het museum hield de rondte, maar die hier werd op zijn terug de eigenaar. Een nieuwe locatie is er nog net. Het museum ziet het daarom voor eerst rondte voor opslag. De oplossing zou een multifunctioneel centrum wezen. Die plan bindt er al zo'n 2000 jongetje, maar kom het dreeg van de groen. Bouke Hooghiemster van het museum.
9: Dan zit je met verschillende organisaties en je zit er natuurlijk, wij vinden je een geschikte locatie in Grouw. Het juist in het centrum, want wij als museum, en praat ik alleen nog over het museum, wij willen natuurlijk zo dicht mogelijk zitten waar wij denken de meeste bezoekers te treffen. En dat is toch in het centrum.
8: De abonnees van de Maaskrant neemt Wommels, Jesterijn, Grouw en Warten, maar die hoort even geduld, hè? De bestelauto van de bezwager is van de morgen in een sleet langs de roede in Wommels bedaren. De bestuurder stapt uit om een krant te bezwaren, maar zegt zijn auto het wetter in rollen. De kranten koenen droeg uit de auto helle worden en zult toch een orenbezwager bij de abonnees thuisgebracht worden. Dat zult dus wel even letter wijzen. De bestelauto is toch een berger uit de sleet takelen. Er weer neer te houden aan het scootje Ebenhezer van Dokkum, dat juist er omsleeg in een wedstrijd van de IFKS. Dat zei het skipper Willem Kramer.
10: We hingen de boei iets zo ziel, dus we hingen hem al rond. En toen, nou, die wind, dat weer verschrikkelijk vlagerig hier. We zitten hier onder de wal. En dat werd het hier verschrikkelijk raar om die BM heen. En toen kwamen we gewoon verschrikkelijk rond in. Nou ja, ik zeg hem al aankomen, we winnen al aan het opstuurden. Maar, en de scoorderman, die ging dan knik jong, maar... Mooie, luide kieken al in het wetter en konden ik vrij weinig meer.
8: Ja, de Ebenhezer die schild in de B-klasse van de IFKS.
7: Dankjewel Fijke, meer Nijs kust altijd een fine wedstrijd in uw app of op omroepfriesland.nl. Aanzien hier op de radio, het waar.
11: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Bist toe aan een uitdaging? Die Faber en Wijnberg op Ameland binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Pak je koffie? Bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
14: Friesland van de Moor.
15: Mij Harm Wijstra.
16: Zemmer in Friesland.
7: Fijn dat Harkers naar Omroep Friesland. Dit is nog Jochen Oeren Friesland van de Moorn. En aansien in dit programma een verrassende ontdekking die dien is. Dit is een groot onderzoek naar Kening Redbad. Maar eerst is het tijd voor het Waberjocht. Hier is Sibbele Waaier. Sibbele, goeiemorgen.
3: Ja, een hele goeiemorgen, Harm.
7: De plaknacht voor mij, wat wordt dat?
3: Ja, mij eigenlijk. Wat hebben we dan een geluk dat dat toch wat taf voelt. Hè? Nou, de oude aan de nacht op plaknacht gesprutst. Nou, ik heb toch even gezien. De minimumtemperatuur bij mij belemmerd. Wie zandje komen jogen. In Bakkenveen zegt je komen jogen. En op stuit is die iets berechter, maar we 20 komen jogen. Nou, ja, plakken, dat wordt het joert ik, want het is joert een vochtige dij. We hebben een hegere luchtvochtigheid. Maar behulp van de zinnen wordt het joert 30 om 32 graden. We hebben koren giel, maar een hitte krijgt van zon om 8. Dus dat is wel serieus. Nou ja, mensen die mindere gezondheid, maar de luchtwegen, die moet ik extra rustig horen van succes joert. Want ja, het is echt hit. Naast zinnen heb ik wat wolken. De kans op een enkele rein of tongerbui is er, maar ik weet het net. Ik heb er net zo volle verduusje in, maar leven hopen voor de natuur dat het ook gebeurt. Nou, de zuidenwind is meest zwak. In de midden draait er wat naar west, zuidwest. En ja, zoals we dit december al langer meemaken, het is wel lang warm. We kunnen wel buiten zitten en de temperatuur zakken de komende nacht. Ik ben als een jongetje 20 graden en ik denk dat het op plakken gesproken dat het misschien wel wat plakkeriger is nog nou de oude aan de nacht, omdat de luchtvochtigheid wat heger is.
7: En morgen dan?
3: Morgen verorent er wel wat. We hebben morgen een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. En de wind, die het dus letterlijk per dag joelt, al een beetje draait naar west-zuidwest. Die neemt momentan, die wordt matig, want vrij krachtig. En op het waard betekent krachtig. Dat jouw toch wat een verkwolling. En temperaturen, die rennen likwijls nog op naar maximaal 4, 25 graden. Aan het begin van de midden. Letter in de midden kwalt het een beetje oud. En ja, op nij bloedt het meest droog. Want we zijn morgen wel een keldfront. En een keldfront jouwt meest een tiers voor zijn bui. Maar ik ben bang voor dat het morgen... Gewoon meest droog bloed. Dus de droogte houdt aan. Maar het voordeel is dat het wat minder warm wordt.
7: En die temperaturen, ben die de dagen daarna ook wat leger?
3: Ja, toen je dan geven mij een westelijke wind. Dan kan er ik een buiken vallen. We hebben dan iets meer invloed van de zee. En nou een enkele bui en de temperaturen die dalen, die zakje naar zo'n 22 graden. Nou, dat is denk ik heel prettig. Dan kunnen we wat bekomen. En een mooi voordeel is ik dat het in de nachten ik allemaal wat minder warm is. Dus dat is goed nice. Nou, op vreed heb ik een hele rustige dij met een matige westenwind. De temperatuur waarin je weer op naar 22 graden. En dat is eigenlijk op stuit normaal voor deze fase in augustus. En ja, en als ik dan nog 40 zocht, dan zullen we eigenlijk het komend weekend dat we weer besieten krijgen van net een depressie, maar van een hege drukke gebied. Dat betekent geen buien, maar op nij wat warmer simmerwaar. Dus ja, de droogte, dat ben we droog mee. En ja, ik heb juist er al even gezien in jou, wie er, nou, ik meen een 115 mm rein werd te kwad. Ja, en voorlopig komt daar geen verhoring in, want het bloed simmersk.
7: Dankjewel, Sibbel, en een hoffelijke dag.
3: Ja, graag die eentje. Jemek.
7: Willem die stuurt me ook een briochtje. Willem Gjaltema, die zegt, goeiemorgen Harm. Het wordt een mooie dag om stil te lezen. Ja, goeie tip. Ik kan me wel een tip nog even veromstuurd. Wol trog adem je, Willem.

0: In december van jongetje Njogne Santos stier de Zweedse groep ABBA in de studio om dit nummer op de plaat te zetten. En wat waard het een dikke hit. Gimme, gimme, gimme van ABBA.
1: De exacte tijd is...
0: 18 minuten voor 18.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Ja, Azen, dan is de start van de Jellekse fietsvjouwerdaagse van Appelskeer. Dat is een evenement wat al jaren houden wordt. De 44e editie die we duurt... van start ging. Startpunt is het restaurant Le Coq, bekende plak in het dorp. En ik praat er verder over met bestuurslid Lammert Winters van die fietsvouwendaagse van Appelskeer. Een goeiemorgen, Winters.
3: Goeiemorgen.
0: Je bent op dit tijd de route aan het uitzetten, dacht ik. Hoe zocht die route eruit?
3: Nou, we gaan vandaag van Appelskeer richting onze Wolde Donkerbroek en de langere afstanden Wijnjewoude, Bakkeveen, Siegerswoude. Dus het Friese land wat in.
0: Ja, nou, dat klinkt goed.
3: Ja.
0: De 44e editie alweer. Zijn we nog bij stilsteen? Want het is wel een mooi getal, toch? 44.
3: Ja, we gaan wel even een paar extra dingen doen. Voorheen hadden we altijd een draaiorgel. En dat hebben we voor vanmorgen bij de stad ook weer kunnen regelen. Dat de mensen met draaiorgel muziek kunnen vertrekken.
0: Ja.
3: En wat extra... prijsjes in de verloting en toch wel wat extra dingen.
0: Ja, toch even daarbij stilstaan, want 44 edities, dan kun je maar jocht spreken van een traditie, die fietsvjouwerdaagse. Ja. Nou, hebben we credit waar, Jet. Het wordt de komende dagen toch aardig warm. Ben je daar nog speciaal op taart?
3: Ja, we hebben wel wat allemaal flesjes water geregeld voor de mensen die ze mee kunnen nemen. En verder, fietsen valt vaak nog mee met de warmte. Dus we zien wel.
0: Zo mag het dan ook wel wat. Hoeveel deelnemers hebben we deze keer?
3: Nou, wij hadden een 300 voorinschrijvingen. En de meesten die schrijven toch op de dag zelf in. Dus dat is vanmorgen even afwachten. Wat er op afkomt.
0: Dat is wel even
3: maar
0: spannend.
3: Maar wij rekenen toch wel weer zo'n 900 of 1000. Daar hopen we eigenlijk wel op.
0: Ja, in Verlinde ken ik wel in mijn geheugen nog griffen dat het volle meer wien, hè? Dat er wel soms 2000 mee dien.
3: Ja, wij hebben wel boom de 2000 gezeten, ja. Maar dat is sinds corona is dat hard teruggelopen.
0: Sinds corona, zeg je? Wat is dan de verklaring?
3: Nou ja, toen is er toch wel een hoop veranderd, denk ik, op heel veel gebieden.
0: Had mensen de fiets voor dien of had hij wat oorskocht?
3: Nou ja, en de mensen die moeten wat langer doorwerken.
0: Ja.
3: En wij zijn ook een beetje, het is een bepaalde doelgroep die mee fietst. Dat zijn de wat oudere mensen. En die moeten wat langer doorwerken en dan gaan ze wat andere dingen doen misschien.
0: Zoals?
3: Nou ja, wat meer op vakantie en... een campertje kopen.
0: Ja, en dan wordt de fietsvierdaagse geschrapt uit de agenda.
3: En er is natuurlijk een heel groot aanbod van fietstocht en vierdaagses en dat soort dingen.
0: Ja, maar dan ben je volle mensen meer bijkamers 44 juli natuurlijk.
3: Ja, mensen kunnen via internet heel veel fietsroutes zelf kiezen. Dus daar hebben we wat concurrentie aan.
0: Wat is dan voor jou toch de charme van die fietsvierdaagse van Appelskeer?
3: De gezelligheid wel, denk ik, die de mensen aangeven te ervaren.
0: Is het oors als een oren fietsvjouwerdaagse?
3: Ja, dat weet ik eigenlijk zelf niet zo, want ik fiets niet zoveel vierdaagse.
0: Nee.
3: En deze week kom ik dus ook niet aan fietsen toe.
0: Je bent meer van het organiseren, Winters.
3: Ja.
0: Ja, want dat had
3: maar
0: ik...
3: Algemeen hoor van de mensen dat ze dit wel een van de mooiere vierdaagses vinden.
0: Ja. Nou, het dwargels dit kleer, de gezelligheid kan maar komen.
3: Jim
0: Gimwoller, Jochting, 50ste editie, denk.
3: Ja, dat is wel de bedoeling. Dus daar gaan we voor.
0: Eerst is er maar de 44ste editie. Is de route gaan kleren die heel uitzetten? Of moet je hem nog de laatste puntjes op die zetten?
3: Nou, wij zijn nu net begonnen met het uitzetten van de route.
0: Ja, nou, dan zie ik je net langer storen, Winters.
3: Nee, want anders komen we halen de fietsen ons straks in.
0: Ja, dat mogen we net gaan, hoor.
3: Nee.
0: Ik wens je hem de komende vier dagen heel soort willen daar in Appelskeer.
3: Dank u wel. Lang

0: Een dikke hit waren het nooit in Jotje in Zone 80. Holle mooi Nederlandstalige zimmerdonder van Splitsing. De band van Peter Groot Kormelink. Eén zomer lang.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Er is een verrassende ontdekking die hem tijdens een groot onderzoek naar koning Redbad. In een lied uit de 8e eeuw wordt een verhaal verteld hoe koning Redbad die een droom had over Valhalla. Ja, Valhalla, dat is een mythische soort van hemel van de vikingen. Dat werd voor het eerst melding van die en waard in de 9e eeuw. Maar nu blijkt dus dat koning Redbad 100 jaar al over Valhalla droomde. Onderzieker van de Fryske Academie Han Nijdam die vertelt hoe deze ontdekking.
3: Sinds 800 oren is dat opgeschreven en wij denken dat dit een lied weer van Redbad en Woden wat in Oost-Friesland, want dat weer nog vrij, dat weer nog net veroverd door de Franken, zongen is oer Redbad, die het hem net dopen liet en die daarom als blenning in het hiernamaals van Woden kwam. En dat is dus Valhalla en de beschrijving van een gouden paleis en alles. Strikt maar wat we letter van Valhalla hadden. Dus we gaan jeder als Scandinavië gaan wij de eerste attestatie van Valhalla te pakken.
4: Want wanneer weer die van de vikingen?
3: Die is ongeveer een eeuw letter. Tussen 800 en 900. Dus we zijn 50 ont 100 jaar jeder als de eerste. Maar dat is dus de opskreunen boan binnen jonger. Maar dat is dan skaldenpoëzij. En die wordt dan datjerre. En dan komt in de 9e eeuw komst uit. Nou, wij zitten dus mooi 50 ont 100 jaar. Maar een keiheurde vita die het echt datjerre is in die tijd. Die is
4: ja, dus het is omskreun in een lied?
3: Het is een reconstructie van een lied. Dus er binnen twee verhaaltjes opskreun. En die ben heel er is heel een christelijke draai onjoen. Van ja, hij wil hem net dopen litten, dus hij verstoort drie dagen letter. En hij hier die dream. En ze woonen waarom. Waren een paar mensen waren uitgestuurd om te testen wat het weer wie. En ze kwamen waarom en hij wil verstoren. Nou, die verhaal dogen net, dus ze moesten heel omdraaien. En dan krijgt het lied van hij ziet het twijfelen, hij wie oud en ziek. Moet ik mij dus dopen litten, moet ik oergeen naar het christelijke leeuwen, wat zelfs een enorme krachtige push wie in die tijd. Nou, dan verschijnt zien God, Woden, en die zegt nee, doe dat nou net, blijf bij die oude leeuwen en dan krijgt van mij een prachtig hiernamaals. En dan wordt het op de inesoren wiezen testen, naar elke gedachten. Het is een reconstructie, het is een reconstructie van een lied. En dan weet hij, oké, dit doogt. Ik krijg de blenning van Woden. En dan zette dat hele doopritueel in op touw. Wacht even. Als ik nou naar de hemel ga, zorg ik dan mijn voorouder maar om? Nee, die zit in de hel. Nou, dan ben ik liever in de hel bij mijn voorouder als bij een steltje eerme christenen. Dus dat hele verschil tussen rijkdom, tussen de Friesen winnen. Bekend om haar een rijkdom. Ze heel soort goud uit de terpen kom. Een rijkdom weer macht. Dus die Redbad die zei, ik ben een machtige koning. Ik ga goud. Dat maak ik maar een paar van die stumpers van christenen. Zoek ze wat. En doe keer ze dus voor het leeuwen van zijn voorouder. En dat we hier, dat paste perfect in die spanning van eind 8e eeuw. Werd het de Franken en het christendom opkringen. Stik van Friesland al veroveren haar. En dan in het eerste dan is het nog vrij. Ze skurken dan echt in de Saxen aan. Want Karel de Grutte die had een heel soort maar de Saxen echt te stellen. Dus al je opstanden zou verdienen en krieg. Dus ja, in die context past dit perfect.
0: Voor september is er een tentoonstelling in het Fries Museum. Dat het Limmers verhaal van koning Redbad centraal staat.

0: is wel waar voor het strand, toch? De Beach Boys, nummertje in 66 en Barbara Wren.
1: De media van de morgen.
0: Ben je dat in de oren media horen, Fijke?
2: Nou, onder andere de Tour de Femme. Dat is de Tour de France voor vrouwen. Die is op dit moment volop gaande in Frankrijk. En juster het de Noorse Sigrid Haugset het skeerdenskreun. Want zij is de eerste Noorse die een etappe in de Tour de Femme woon het. En ik voet hem dadelijk de gele trui on hem mij. Dus, maar zelf dacht ze van, ik zou wel twat worden, want ze lijkt wel op kop.
0: Ja.
2: Maar ze zeg ik, de vrouwkampioene Lotte Kopecky onkom. Toen dacht ze van ja, in haar gedachten zei ze al van, of dacht ze al van, tweede is ook heel mooi toch? Dus, maar ze had alles jong. En ze hier nou in, ik nog een heel mooi interview, leer ik even een stukje van Jere.
3: I was so dizzy at the end. I know my boyfriend will be so angry at me for not celebrating, but I could not lift my arms off the bike. It was impossible, but I didn't think about that.
2: Ja, zo mooi. Ze zei, ik wie zat door ze rond eind, want ze had haar heel een daljoen en ik in die waarde derven zelfs. Mijn vreugde die zal wel leuk op me worden dat ik net juicht, hè, doe ik over de finish gieën. Maar ik kom mijn jerm haast niet meer op tillen, zo weurig wie ik. Dus dat wie ik wel te zien op die beelden. Dus als nog wel in je jerm een beetje omheen gieën.
0: Maar helemaal leeg.
2: En ja, en daarna lees ik echt op een groen heel dal uiteld. Dus die had alles jong, maar het had van tuten dingen. Dus
0: zit ik nog iets Frits Link in, hè? Want Anouska Koster zit in hetzelfde team.
2: Die zit in hetzelfde team. Dus die, en dan ben je altijd.
0: Die riet dan in tjenste van zijn kapvrouw.
2: En ze ben ik altijd heel blijd, hè? Dus dat dan een teamgenoot wint. Dus dat is altijd wel mooi om te zien. Harm, soort Safir komen, soort Savese. Dat Louis van Gaal. Werd bondscoach werd.
0: Nou ja, hij had hem zelf oorbeen, hè?
2: Hij had hem oorbeen. Ik wil de KNVB altijd helpen, zei er. Ik denk ook dat Nederland eventueel nog altijd Europees of wereldkampioen zou kunnen worden. Dus hem zelf mooi bij zijn jongens. Denk je dat weer goed, maar gelukkig. En hij is nog altijd, het bloedt wel een fenomeen. Natuurlijk, hij is al 3 keer bondscoach West. Laatste keer hebben we iets van 20 wedstrijden achter elkaar. Koen ze Oranje net verslaan.
0: Waarom net?
2: Waarom net? We hadden kunnen in hoes. En wat ik zeg is het bloot een fenomeen. Maar ja, hij heeft wel doel van zaken. Dat kunnen we net ontkennen.
0: Ik ben net echt een Van Gaal fan.
2: Nee, hè?
0: Maar ik zou het wel doen.
2: Ik zou het zeker ik doen. Ja. Maar ik wil een liedse anekdote vertellen.
0: Nou, liedse niet.
2: Nou, dan wie die nog coach bij Ajax. En Ajax, dat zou dan het Sjenjer Vinje spelen in het Abelense stadion. En vooralgeend, dan mocht altijd een G-voetbal-elftal heen. Je mocht dan even zijn keuze zien litten.
0: Ja.
2: En die waren dan met een bus waar die naar van het Sportpark Squatterwoord naar het stadion rijden. Onderwijs krijgt die bus pech. Dus die man wint helemaal de stuur voor zelfs. Oh, nou, dat geeft u kans. We maken een vol stadion, maar we voetballen. Even zien litten wat we kennen. En nou geeft het net terug. Nou, toen heeft ze even online met Van Gaal. Louis, dit en dit is er nog aan. Wat doen we? We stellen de wedstrijd even uit. En die G-voetballer, die mag even verspillen kennen.
0: Tjoch.
2: Nou, mooi dag.
0: Bijzondere man, Louis van Gaal. Ik ben voor.
2: Ik.
0: Ik weet net hoe de harkers eruit tinken. Let het maar even weten in de app. 0620, Fjouwer, Jochen.
4: Personeel tekort. Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die inpeteer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
5: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
6: Hast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
7: Ja, met kwartingen ont 70% op meubelen, bedden en accessoires.
6: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
11: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
10: Vanochtend is er een nieuw ANL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Ockhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
12: Enerzijds is Spanje dat zegt, die collega-landen die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
10: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Wout Zwijt, die stemt daar. Net een soort mensen die het tjen binnen op Louis van Gaal als bondscoach in Friesland. Nou, waar wit. Nog een oorke, Friesland van de Moon. Gaan we het aan snoeren, de viskers van Makkum. Want die, ja, die binden nog wol. Maar de vraag is, hoe lang nog? Want de eelviskerij op de IJsselmaar die kent totaal net meer uit. En er is muziek, aasen van Marianne Rosenberg.
13: Ik ben wie du.
0: Gezellig.

0: kop ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesters op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Voor elke reclameuitering. Kompas.frl.
4: De garage in jouw omkrieten? Heima, service en auto's. Is er voor Els.
3: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsum. Voor de toekomst van Friesland.
5: Friesland van de Moor.
6: Mijn Harm Wijstra.

0: Marianne Rosenberg, nummertje 24. En ich bin wie du.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Mijn Harm Wijstra.
3: We hebben nu 8 voeken dingen en 3 van deze liedje voekjes. Nou, moest maar 20 per nieuw. Dat weer heel slecht.
0: De vis gesloot van Makkum, die 3 geduurde sterren. Hier staan ze meer roer. En we zijn ook op het scootje Eben Haezer van Dokkum, de IFKS. Dat zielde in de B-klasse, maar juist er even net.
4: Ja, nou, wij winnen hier gelijk maagd mooi aan het zien op Heeg. En toen kregen we winnen even rond. En toen ben we helaas omslaan met de hele ratzooi.
0: Jochem, minuut nu 8. Dit is Friesland van de Moorn. De Oosterdijk is nog hieltijd in beide richtingen dicht. Er is een technische steuring bij de stevingsloos. Dat meldt Rijkswettersteert. De monteur is onderwijs. Maar Rijkswettersteert kan nog net zeggen wanneer de steuring oplost is. Fijke Wouda, ik nog hield niet om in de ochtendside van de Joggers links. Goeiemorgen.
5: Jazeker, ja, goeiemorgen. Wenst een oliebedrogen flink omheeg. Te heeg, vindt Amerikaanse president Trump. En verzet in Amsterdam zijn Rijnbogen tegels.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nu eerst het waar in het kwad. Sibbele Waaier, een goeiemorgen.
6: Een hele goeiemorgen. Joegot hebben op nij een tige warme simmerdij. Naast wat wolken is er een soort zinnen. Letter op de dij is er kans op een enkele rijn of tong erbij. Het was simmel 30 om 32 graden. Door de hege luchtvochtigheid viel het brotse gewoon. De zuidenwind is meer zwak. In de midden draait de wind wat meer naar west-zuidwest. Na een warme jon zakken de temperatuur jon naar zijn jongetje om 20 graden. Morgen hebben we een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. Daarbij staat de matige en vrij krachtige zuidwestenwind op het water zelfs krachtig. Maar maximaal 24 graden is wat minder warm. Daarbij bloedt het meest droog. Meer hoe dat waar, hoe een jaloeren.
0: Voor de fiskers van Makkum is het eigenlijk net meer mogelijk om rond te komen van de eelvisserij op IJsselmar. Dat jij de uw verslagjouwer Hajo Bootsma, want die wie in de haven van Makkum.
7: Makkum zit voor mij synoniem aan de skip mooi. De won ervoor. Won 38. Douwe, die is van jou, hè?
3: Het weer vroeger van Wonzere Deel. Het is nu Zuidwesthoeken worden.
7: Ja, maar dan, ja. Dan zet je hem er net. SWF-del, hè?
3: Nee, want dan moet alles weer verloren worden.
7: Nee, dat moet maar net. Want won, dat, ik vind won ik wel wat haven trouwens.
3: Ja. Nou, dat is heel oud al. Nou, won.
7: Won 38.
3: Won 38, ja.
7: Hoe lang doe je het al?
3: Ik doe het van mijn 17 jaar al. Ik ben nu 66.
7: En het wordt het mijn broer?
3: Mijn broer, ja. En broer, mijn broer is... Ik al... Bijna, die is 70 hier. Dus deze generatie staat straks ik uit. En,
7: wat met jou, Mark Vreje?
3: Ik ben 60.
7: Dat is hartstikke een pensioen toch?
3: Ja.
7: Nou. Ging je als skipper een pensioen?
3: Nou ja, we moesten van die zaken zwaar, je nou. Financiering moest, financieel moest het zelf van die zelf zwaar. En ik doe er zelf ook een overwerk bij. In de bouw, in de gips. Gipswand en plafond. Nou, dat we nooit gedwongen. Wie je dat anders vat? Want we zijn toen, ja, het is al heel lang geleden. Moesten we beperken. We moesten de beste man van ons drouwen. Dat was september, oktober, november. En dan moesten wij eigenlijk 2 treden van ons inkomen verzien. En dat hebben ze toen, maar die hielstand om heen te krijgen. En dat toen eraf ging. En we zullen altijd weer wat waarom krijgen, maar we krijgen nooit weer wat waarom.
7: Nee, dat is vaak, hè? Zo, had je wat kwijt, had je. Ja. Wanneer krijg je wat waarom?
3: Dat, ja, weet ik. Dat is straks met de boeren niks, ja.
7: Wat is voor hem nou, je primaire, weet je, om op visken? Is dat echt, is dat nog eel of is dat poen?
3: Eel, ja, poen. Wij visken altijd is poen bezwerst. Als er bij nog wat zee en het water heeft, dan ben je kilo's. Wij zijn echt poen. Nou ja, het is nou heel slecht. Omdat die lege wetten staan en een verkeerde wien. Wij hebben een zuidwestelijk windje, hè, zuidelijk.
7: Ja,
3: hij zit nu altijd in de noordhoek en noordoost. En dat is de verkeerde wind van hier.
7: En dan gaat de vis kvot? Hoe zit dat
3: dan? Ja, dan stroom erin verkeerd. Die gaat dan naar Wieringenta, naar de oever. Wij moeten de stroom aan deze kant uit, hè. Dan maak hem daar.
7: Je hebt net even naar Wieringenta?
3: Nee, het is vijfste plakken aan de Oosterdijk.
7: Ja, maar dat ben voor de duidelijkheid, hè. Want als je over de Oosterdijk rijdt, dan zul je vaak wel die pijl niet weten zien.
3: Ja. En daar staan die grote voeken tussen. En het keerwand heeft hij daar. Nou... Ja, dat is net televisie, dan kun je het net zien.
7: Ik kan het zien, maar keerwand, het is in principe gewoon een
3: keerwand. Dat zegt uit. En dan moet ze belang zwemmen. En dan gaan ze naar de voeken daar.
7: Dan hoop ze dat er wat in zit.
3: Ja.
7: Maar haast dan dagen dat je hem nou op paard ging en dat ze bedelgen is, dat ze al wist van, het is het net.
3: Nee, maar ja.
7: Dan wordt omheen gehaald dat er niks in zit.
3: Het is een verrassing, maar de jongen wordt heel slecht. zo slecht hebben we het nog net gehad vertier.
7: Überhaupt wat ophellen dan, of weet je het helemaal niks?
3: Nee, helemaal niks. We hebben nu 8 voeken dienend en 3 van deze liedje voekjes. Nou, moest maar rekenen 20 per niel. Dat weer heel slecht.
7: Dat is net vervaren.
3: Nee, dat nee. Maar ja.
7: Dat is echt een economische tik voor je?
3: Ja, voor u zeker, ja. Als je bijna gelukkig dat alles een leeg spultje is. Want als je een soort schuld hebt, dan kan het net meer, nou. Als de, wij maken maar eigenlijk 5 maanden op ielfiskie.
7: Maar nou is er een hele discussie. Want de IJsselmarkt, dat wij nou eigenlijk op Utrecht, dat is het zwiertwetreservaat van Nederland. Of het eerste, wat is het? De bufferopslag. Er moet eigenlijk nog wat bij, een wetter.
3: Ja.
7: Is dat voor je dan positief?
3: Ja, ze kunnen beter wat heger houden. Maar ja, ze zijn bang wat er dan een dikke westerwind komt, dan kan het wetter net futspuien.
7: Nee, want dan is weer dan stuurt het op naar Makkumta.
3: Ja, ja. Ja.
7: Alles had consequenties, hè?
3: Ja, consequenties. En binnen is het beter, ik wat wetter, heger, wat hoger. Zie je waar nou zit? Iedereen zit er mooi.
7: Iedereen gaat droeg.
3: Iedereen gaat droeg, ja.
7: Hier is nog een oog.
3: De boeren zitten mooi, maar de bouwboeren niet. Je mag net sproeien. Dan krijg je volle meer bacteriën in het wetter en alles, algen, een spul.
7: Je mag rooien.
3: Rooien, ja. Maar ja, waar
7: rooit het? En de wien de kant op, hè?
3: De kant op, ja.
7: Westen wien en dan krijg je goede vangst.
3: West of zuidelijke wien. Dan krijgen we een betere vangst, ja.
7: Dus die skiernis van de visserij in Makkum?
3: Die steert uit. Ja.
7: Steert uit?
3: Ja, die steert uit. Er is straks nog, wij horen misschien toch weer hier op, of over 2 hier. En dan is er nog in. Dat is Hans Poepjes nog, de woont 70. Die visken dan alleen op de IJsselmaar nog.
7: De laatste der Mohikaan.
3: Ja, de laatste. Ja. Ze hebben uiteindelijk een beetje kapot maken om die man draaien. En ze hebben nooit compensatie. Want daar, de eerste jaar was je wel knap compensatie. De tweede jaar werd de held. En de derde jaar koest er niks meer mooi. En nu krijg je niks meer. Red die maar.
7: Red die maar. Fisk die maar en zeg maar wat
3: ja,
7: je hebt.
3: Ja, ja, ja.
7: En zie je het in die pinmannen, dat is mais.
3: Ja.
7: En dan is de wien draaien.
3: Wien draaien, ja. En ik moet erbij werken. Oh, werk. Zeg, we hebben net een Mike op snoebisfiskie, hè. Maar dan ben ik wie eerst 50 netjes. En dat is nou ik nummer 8. En dan kun je wie spreken met me over het
0: zei Douwe de Haan van de WON 38. Een van de laatste viskers van Makkum. Dus de bijdrage weer van Hajo Bootsma.
1: De media van de Moor.
0: Ja, die Ossendiek, die is ook in de buurt van zelfs van die viskers van Makkum.
5: Ja, nou, daar zie je maar staan. Want ja, we even op die Ossendiek sjoggen. Er staat een file van 15 kilometer in de richting van Den Oever. Er is een steuring in de stevinsluizen aan de kant van Den Oever. De Ossendiek is in beide richtingen aansluiten. Ja, er is wel een monteur onderwijs. Maar ja, die maakt nog zijn werk nog dwaan. En intussen staat maar het verkeer omrijden via de polder. Maar ja, dat heeft dus een deel van de meesten dat Nijs het net bereikt. En die staan nou ja, in die warmte. Tenminste, ik hoop dat het nog net al te warm is op dit moment. Maar staan ze ver. Dus 15 kilometer file in de richting van Den Oever op de Oosterdijk. Dan heeft het Saoedisch staatsolieconcern Saudi Aramco in het tweede venzier een flink hegere winst behellen terug de ja, bot omheen gingen olieprijzen door de Iran-oorlog en de blokkade van de straat van Hormuz. Zij omzielen die blokkade terug olie te transporteren via een pierpline naar de Rere Zee.
0: Ja, dat doen ze toch.
5: En dat doen ze toch, want de winst die weer 29 miljard euro.
0: Ho,
5: ja. Dus,
0: miljard, hè?
5: Miljard, in een veenzier, hè? Dus ja, ik ben er haast even stil van. Hoe de eerste ierhelden waar een winst van 58 miljard euro boekt. Ja, dit is echt onvoorstelbaar. Amerikaanse gas- en oliebedrijven, ExxonMobil en Chevron, die hebben enorme winsten maken terug die brandstofprijzen die het omheen gingen binnen. En wij betalen die dat uiteindelijk.
0: Dat en mal.
5: Ja, en de Amerikaanse president Donald Trump, die vindt er wat van. Hij vindt dat ze te volle winst meiden. En ja, ze gaan een deel daarvan teruggeven aan het publiek. En ze moeten de prijs aan de pomp, de consumentenprijs, verlagen, zei de president. Ik weet net hoe volle invloed dat hij daar
0: maar heeft. Hoe zal hij dat bereiken?
5: Ja, dat weet ik dus ik net. Maar hij roept wel vaker wat.
0: En hij is gelijk van vredeswarkie.
5: Ja, in Vjouwen van de Goeden. Ja, zeker. Maar goed, nou zo is het haast een keer willen dat hij gelijk krijgt.
0: Indië?
5: Ja, maar goed.
0: Hij had wel een punt.
5: Hij had zeker een punt, inderdaad. Dus ja. Ja, en nou hest in Amsterdam-Zuid hest de Churchill-lenen. En daar hing je een heel soort regenboogvlaggen. Dat wie zei, wie in je bewender, hier zijn vlaggen uithingen. En die is stellen en vernield. En toen hij orde bewenders zijn van, wist wat? Wij hingen al hier vlaggen op. En dan hing je zo'n ja, dik 100 vlaggen. Bij 100 huizen hing je dan die vlaggen. En nou was er dat, want die ging uiteindelijk ging die weer fort, we die vertellen. En nou was er dus toch een soort van permanente aandacht ervoor. En dan was er 100 speciale Pride tegels onderlissen in het parkje wat in het midden van de dijk leidt.
2: Maar nou, de germ maar.
5: De, ja, zeker. Want er zijn ook bezwierschriften binnen in Tjen. Want de binnenbewoners die zeggen, ja, maar ho even. Dan wordt het een soort van permanente looproute. En dan wordt het een toeristische attractie.
0: Ja, dan wordt het heel drok.
5: En dan kennen wij de reizigers, die kennen we wel verjitten. Dus er is nou toch wel wat. Ze zien wel achter het idee erachter. Alleen nog, ze zeggen, moeten wij dan dat alle keer op uw schouders nemen? En er ben voor en Chens vanzelfs. Ja, aan de andere kant denk ik. Just in deze tijd van droogte moet je geen green vervangen door tegels.
2: Nee.
5: Dat zou wie zijn het. Dus misschien kennen ze daar nog even een Chen.
2: Ja.
5: Ja, wat voor kleur er dan ik op zit. Maar je moet geen green vervangen door tegels. Maar juist oorzaam.
2: Tegels vervangen door green.
5: Precies.
2: Zo is het. Als dan Riochtje de blik even op het scootsjesiel, de IFKS. Je hoort ze op het wetter besleerd. Maar we willen nog even weer om naar Jufter, want toen ging dat scootsje van Dokkum om. Als niet eerst de skipper van Dokkum.

0: De beste muziek van Friesland komt voorbij in Friesland van de Moon. Marcel Smit, Jerry Smij, Elke Vrouw.
1: Omroep Friesland, Simmer in Friesland, Scootsiesiel.
0: Joort zullen de scootsies van de IFKS op de sletten met Mark. Bij Sleert is dat in dat kind wel eens een spannende strijd worden. Juist wie dat wekken al heel spannend op het wetter bij Heeg. In de Grutte A, daar woont Pieter Jelles Tjonker met een sterke jerk. En in de B-klasse, ja, gie het verhaal van zelfs hoe de Ebenhaezer van Dokkum. Die Guillaume vertelt skipper Willem Kramer en die schrok daar wel even van.
2: Ja, niet best, hè. Ik ben alweer wat bekend.
3: Ja, van kerst eens uitlezen wat er gebeurt.
2: Ja, nou, wij winnen je gelijk maar mooi aan het zien op Heeg. En ja, toen kregen we in de ton een beetje zo'n ziel.

0: En wat het is keer?
1: Verder hebben we alleen een Brutsen sweat op de backwoodkant. En voor de rest valt het tot nou te mij. Alles zelf in geluk op die het naar onder. En Siesling die er op die het bij mij het sleepskip om eens weer aan te zetten. Dat is hartstikke super.
0: En is iedereen wat bekomen van de schrik?
1: Ja, de eerste beker alweer gaan. We zijn alweer weer wat bekomen. Nee, dat is hartstikke best beter al.
0: Hartstikke mooi. En hoe zit dat? Training, kan je hier voor trainen van een incident?
1: Ja, nou, we hebben wel eens om stroppraat, maar we trainen er lauwe net voor. Nee,
0: maar ik kan me voorstellen, als het gebeurt, wat mag staan dan?
1: Ja, nou ja, het belangrijkste is natuurlijk de meesten. Dus iedereen die, en dat is eerst nou weer gebeuren, dat iedereen die wie er heel voel op, dat slaat nou goed op elkaar. Moet zijn dat iedereen oké wie je. Nou, niemand gewond. Dus dat is het eerste wat je het moet. En zodra dat de meesten al veilig zijn, dan geven we zien dat we ze vol mogelijk materiaal rijden kennen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe komt het nou de toekomst eruit te zien voor je?
1: Nou, ik hoop van de week gewoon lekker zielen, toch? Ja, zeker. Ja, en ik denk dat we net op mijn hout worden, maar een beetje voorzichtiger. Ja.
0: Maar wees dan wat overmoedig misschien?
1: Nou, dat denk ik net. Nee. Nee, dat is gewoon een hele vervelende samenloop van omstandigheden. Zoals ik al zei, we hingen de boei iets zo ziel, dus we hingen hem al rond. En toen, nou, die wind, dat was verschrikkelijk vlagerig hier. We zitten hier onder de wal. En dat werd hier verschrikkelijk raar om die BM heen. En toen kwamen we gewoon verschrikkelijk rond in. Nou ja, ik zeg hem al aankomen. We winden al aan het opsturen. En de scoorderman die ging dan knik jong naar mooie luide giekekel in het wetter. En kon ik vrij weinig meer.
0: Is dit dan een beetje risico van het vak? Of hoe maak ik dit zijn?
1: Ja, toen komt de beste, zeggen ze wel eens, hè. Maar ja, het is voor mij nou de tweede keer dat ik het mooi maak, hè. Hier bij een oor aan boord, maar ik hoop dat Jirk bloedt, dat het zo zeggen.
0: Nou, en je hem had er vers van leert en dan maakt het goed komen.
1: Ja, zeker. Daar ging voor.

0: van The Birds en Jesus is Just Alright. Het is al haast weer Jal van Jon, dat betekent dat het Nij Zuid-Friesland komende bij is.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van

0: Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman. Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van de Bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het is 1 minuut voor jou, jongen. Tiet van het lijst en hij is uit Friesland. Hier is Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
8: Een goeiemorgen. De steuring bij de stevinsluizen in de Asserdijk liek het verholpen. Het verkeer begint weer te rijden. Terug de steuring ontstien file van zo'n 15 kilometer richting Noord-Holland. Die file lost nou staar gewoon op. Onder de steuring kregen verkeersdeelnemers het advies om via de Noord-Eerspolder om te rijden. Er is een verrassende ontdekking dien onder een groot onderzoek naar koning Redbaard. In een lied uit de 8e eeuw wordt een verhaal verteld hoe koning Redbaard die een droom had over Valhalla. Dat is een mythische soort van hemel van de vikingen, dat voor het eerst een melding van die waard in de 9e eeuw. Maar nu blijkt dus dat koning Redbaard het 100 jaar eerder al over Valhalla hier. Onderzoeker van de Friese Academie Han Nijdam over die ontdekking.
9: Wij denken dat dit een lied weer van Redbaard en Woden wat in Oost-Friesland, want dat hij nog vrij, dat hij nog net veroverd door de Franken, zongen is oer Redbaard, die hem net dopen liet en die daarom als blenning in het hiernamaals van Woden kwam. En dat is dus Valhalla en de beschrijving van een gouden paleis en alles strikt maar wat we letters van Valhalla hadden.
8: Van september al is er een tentoonstelling in het Fries Museum dat het levensverhaal van koning Redbaard centraal stiert. Zijn tien boeren hebben juist jongen langs de A31 bij Frenzier een protestactie gehouden tegen de stikstofplan van het kabinet. De boeren bleunen in de berm en het verkeer net hinderen. De actie bij Frenzier is onderdeel van een reeks landelijke protesten die de afgelopen dagen houden binnen. Het gaat om acties van Agractie en Farmers Defence Force. Die willen dat het kabinet de plan inloopt. Voor de landbouw budgetten de plan een stikstofreductie van zo'n 44%. En dat zal grote gevolgen hebben voor de bedrijfsviering van de boeren. De politie in Drachten had Jusjoen op de Oeterpar verlaat. Twee winkeldieven onholden. Ze hingen het jure merkkleerstijl bij een winkel onder Leidijk. De beveiligingslabels zitten nog in de kleer. Een van de dieven ziet ik nog op een stel fiets. Die is, likens de kleer, in beslag nam. En de beide dieven die zit nog vast.
7: Dankjewel Feike. Meer nieuws uit Friesland kunt u altijd vinden in de app van Omroep Friesland. En los op omroepfriesland.nl.
10: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
11: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
12: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's. Is de van Elseny.
13: Bist toe aan een nieuwe uitdaging? Bij Faber en Wijnberg op Ameland binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
14: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
13: Maak je koffie? Bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
15: Friesland van de Moor.
16: Mijn Harm Wijstraat.
7: nog een liedje jaloerke Friesland van de Moon. Aanstaande hebben we de Snitswieken en het museum in Grauw. Dat dreigt de dwarnsluiten te matten. Hoe dat zit het eerst aanzien, want eerst hebben we het over de os. Vanzelfs, het waar, Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
15: Ja, een hele goeiemorgen, Harm.
7: De plaknacht voor mij, wat wordt dat?
15: Ja, mij eigenlijk ik. Wat hebben we dan een geluk dat dat toch wat taf voelt. Hè? Nou, de oude aan de nacht op plak na gesprutst. Nou, ik heb toch even gezien. De minimumtemperatuur bij mij belemmerd. Wie Sandje komen jogen. In Bakkenveen zegt je komen jogen. En op stuit is die iets brechter, maar we 20 komen jogen. Nou, ja, plakken, dat wordt het joert ik. Want het is joert een vochtige dui. We hebben een hegere luchtvochtigheid. Maar bij hulp van de zinnen wordt het joert 30 om 32 graden. We hebben koren giel, maar een hitte krijgt van zon om 8. Dus dat is wel serieus. Nou ja, mensen die minder gezondheid, maar de luchtwegen, die moet ik extra rustig horen. Want zoek ze ze joert. Want ja, het is echt hit. Nice. Heb ik wat wolken. De kans op een enkele rein of tongerbui is er, maar ik weet het net. Ik heb er net zo'n volle verduusje in, maar leven hopen voor de natuur dat het ook gebeurt. Nou, de zuidenwind is meest zwak. In de midden draait er wat naar west, zuidwest. En ja, zoals we dit december al langer maken, het is wel lang wel warm. We kunnen wel buiten zitten en de temperatuur zakken de komende nacht. Ik ben als een jongetje 20 graden en ik denk dat het op plakken gesproken, dat het misschien wel wat plakkeriger is nog de oude aan de nacht, omdat de luchtvochtigheid wat heger is.
7: En morgen dan?
15: Morgen verorent er wel wat. We hebben morgen een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. En de wind, die het dus letterlijk per dag joelt, al een beetje draait naar west, zuidwest. Die neemt momentan, die wordt matig, want vrij krachtig. En op het water betekent krachtig. Dat jou toch wat een verkwolling. En temperaturen, die rennen likwijls nog op naar maximaal 4, 25 graden. Aan het begin van de midden. Letter in de midden kwalt het een beetje oud. En ja, op nij bloedt het meest droog. Want we zijn morgen wel een keldfront. En een keldfront jouwt meestentijds voor zijn bui. Maar ik ben bang voor dat het morgen gewoon meest droogbloed. Dus de droogte houdt aan, maar het voordeel is dat het wat minder warm wordt.
7: En die temperaturen, ben die de dagen daarna ook wat leger?
15: Ja, als je dan geven mij een westelijke wind, dan kan er ik een buiken vallen. We hebben dan iets meer invloed van de zee. En nou een enkele bui en de temperaturen die dalen, die zakje naar zo'n 22 graden. Nou, dat is denk ik heel prettig. Dan kunnen we wat bekomen. En een mooi voordeel is ik dat het in de nachten ik allemaal wat minder warm is. Dus dat is goed nice. Nou, op vreed heb ik een hele rijstige dui met een matige westenwind. De temperatuur erin weer op naar zijn 22 graden. En dat is eigenlijk op stuit normaal voor deze fase in augustus. En ja, en als ik dan nog 40 zag, dan zullen we eigenlijk het komend weekend dat we weer ziekte krijgen van net een depressie, maar van een hege druk gebied. Dat betekent geen buien, maar op nij wat warmer simmerwaar. Dus ja, de droogte, dat ben we droog mee. En ja, ik heb juist er al even shown in jou, wie er nou, ik meen een 115 mm rein werd het te kwad. Ja, en voorlopig komt er geen verhoring in, want het bloed simmersk.
7: Dankjewel, Sibbele, en een hoffelijke dag.
15: Ja, graag, Dien. Jij weg.

0: In de jaren 90 verschrikkelijk populaire band uit Scandinavië Roxette en Listen to Your Heart. Nee, zondag hier met Museum Het van Friesland in Grauw mogelijk de Dwarren zitten. Het museum heeft nu nog een rondte, maar die hier die is op zijn door de eigenaar. En een nieuwe locatie, die had er nog heel niet net. Het museum ziet het voor eerst dus een rondte voor opslag. De oplossing uiteindelijk zou een multifunctioneel centrum wezen daar in Grauw. Maar die plannen die binnen er al zo'n 2000 jongetje. Maar komen maar net van de groen, vertelt Bouke Hooghiemster van het museum in Grauw.
1: Ja, dan zit je met verschillende organisaties. En je zit er natuurlijk, waar vind je een geschikte locatie in Grauw? Het liefst in het centrum. Want wij als museum, en ook praat ik alleen nog over het museum, wij willen natuurlijk zo dicht mogelijk zitten waar wij denken de meeste bezoekers te treffen. En dat is toch in het centrum. Want de watersport komt benammen van uit de Marwaai en de Grauwaai. En ja, als wij dan een locatie hebben die te dichtbij is, dan kunnen we zowel de Grauwsters als de toeristen betjenen. Nou ja, ontnota ben we daar nog net in slagen. Maar ik zul de toekomst wat dat betreft net negatief te meten. Ik denk dat wij de verzwaringen maken dat we die locatie vinden. En de dochter Griff aansnijden ze mogelijkheid voor dat we zitten. Mooi andere organisaties hier in Grauw. Dat komt clear, daar zorgen wij voor. Nou ja, en dan kennen wij vanuit uw opslag die we voor hebben, kennen wij naar zo'n nieuwe locatie daar. En dat zou prachtig werden. En daar hebben we natuurlijk ik, de jonge Rijn, van nodig. Hè? Want wij binnen een museum. En we binnen als bestuur ik al wat ouder. Maar wij willen het ik van de jonge Rijn hebben. En die had de toekomst. En om heel eerlijk te zijn zit ik daar net doorheen. Daar moeten wij misschien al niet slagen.
0: De schilderij die staat centraal in de snitswieken, maar daar bad ik van alles omheen. Denk eens aan een rubberbootrace, vieljeppen en een prikkeleerme merken en ik verticaal fietsen. Ja, bij elke trap komt dan een beetje heger. Dus verslagjouwer Dennis Terpstra die vonk twee zusjes op die dat verticaal fietsen bezochten.
2: Hoe wie het om in dat ding te stappen?
3: Ja, eng. Want het was best wel zwaar, maar ik ben niet helemaal tot het topje gegaan.
4: Best wel een beetje eng, want hij ging wel heel hoog.
2: Is je les van Hichtenvreem?
3: Ja.
4: Ja, je kon het boogman zien en de hele kermis kon je ook zien. Dat was echt heel vet.
2: Nee, dit hier bij de Snake Week is de vierjeppen. Meestal kun je achter bij het balwerk in de kunde komen, maar de sport.
5: Nou, kom op, Jeppie, zet hem op. En daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. En dan heeft hij hard aanlopen en dan pakt de stok. En ja hoor, daar gaat hij. Oeh, lijkt me dat erop.
2: Dat ging niet zo goed.
6: Nee, dat ging niet zo goed. Ik dacht altijd dat kikkers heel goed konden springen. Maar deze kikker moet nog even oefenen.
2: Je had hem bijna gehaald.
6: Ja, bijna. Ik was er wel, maar ik rolde toch nog door. Dus.
2: Wat ging er mis?
6: Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet.
2: Je ging wel aardig omhoog.
6: Ja, ik kon nog een stukje klimmen, maar uiteindelijk sprong ik denk ik te snel door. En ja, toen belandde ik in het water.
2: En dan ook nog in een kikkerpak?
6: Ook nog in een kikkerpak. Ja, hij is best wel zwaar. Ik kan mijn hoofd bijna niet optillen, maar... Nee.
2: Heeft dat er misschien mee te maken?
6: Ik denk het wel, ja. Ja, uiteindelijk was dat best wel zwaar en rolde ik nog sneller door. Dus, ik ga nog even oefenen.
0: Volop activiteiten dus, ik op de wal bij de Snitswieken. Het is 14 minuten voor Jon. Tijd voor muziek van Kate Bush. Jongetje 29, James and the Cold Gun.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies and Are You With Me. En daarvoor Kate Bush en James and the Cold Gun uit 1969.
2: De media van de morgen.
1: Nou, Sint-Etienne riet het al weer aardig op de Asserdiek. De file die is daar ik. Zijn goed als voorbij.
3: Ja, ik zie nog helemaal niks meer, Stijn. Die schreef hier nog oranje, dat het een staart. Maar nou is hij, ja, ik zie nog helemaal niks. Ik zoom even in. Nee.
1: Nou, jij ervan
3: nou, is die steuring vooral.
1: Stier daar wel al aan viel, dat hij alles te krijgen met steuring. Maar die is gelukkig weer oplost.
3: 15 kilometer, zo. Dat is wat, ja.
1: De Frieske Maasker.
3: Ja, zeker. Pelgrimse route, Titus Brandsma. Deze schroot het Fries Dijblad oerde. Komt nog elke dag een zijn route. Roem de persoon van de hillige Titus Brandsma. Bolzert, Dokkum en Schiemers Eeg. Maar de treie haatlocaties worden. En dat liet Lammert de Hoop weten en die is blutsen bij de Bonifatiuskapel in Dokkum. We denken aan een route voor wandelaars en fietsers door het Friese land, waar Titus Brandsma zoveel affiniteit mee voelde. Nou, zo mooi. Wij zijn natuurlijk zo'n mooie route.
1: Ken je een mooie route van mij?
3: Zeker, ja. Dan voorop de Rjoute Kranten zag ik dat ze in Roemenië ze rotsen opblaast om zo de loop van de Donau-rivier te verhoren. Er zijn twee kerncentrales die met kwollen worden met water uit de Donau. Maar ja, ik dacht dat water leeg. Daar wist u alles van.
1: Daar weet ik alles van.
3: Ja. Dus,
1: kom niet dat hier zo'n knibbel staat. Dus.
3: Nee, daarom. En ja, die kerncentrales maar wel kwollen worden. Eén centrale ze al stilzet, omdat ik net genoeg kwolwetter weer. En nou hebben ze dus een deal van die rotsen opblaast. En ja, dan moet er weer meer wetter richting die ene centrale rennen. Dus ja, dan is de vraag, banaantje mee van het buffet. Is dat erg? Nou, Jan de Vrij van het hotel in Lemmer, die vindt dat wel heel slim. Wat is er, Arie?
1: Ja, Arie, die begint voor al.
4: Nee, ik vind dat mijn hoester dat ze zei, banaantje mee van het buffet.
3: Ja, dat is de kop.
1: Ja,
3: dus
1: nee,
3: ik,
1: mooi.
3: Ja,
1: ik zocht dit voor
4: ja, maar ik neem stiekem ook altijd wel banaantje en mij.
1: Een stukje fruit, mij.
4: Ja.
3: Foei.
4: Ja, nee, dat kent dat. Het is,
3: nee,
4: zit er
3: nee,
4: dat
3: is je.
1: Nee.
3: Oh. Het, nee, als toen als het dorst, ja, dat is dan Ian. Maar als elke Ian het doet, dan is die man zo 20 banaan kwijt. En die kippert ik in en die denkt van, ja, we hebben hem in aan. Ja, die meesten die nemen dat dan stiekem mij voor de lunch.
4: Maar ging dat toch een hotel of niet?
3: Ja, hotel ja, in hem. Ja, ja.
4: Okay.
3: Dus, en die man die zei dus van,
1: zit,
3: ja...
1: Zit net bij het Maasbrugje in.
3: Zit net bij het Maasbrugje
4: in. Nou, dan let ik de banaan lezen, ja, hoor een keer.
3: Denk erom. Dan is het wat appeltje mij.
1: Goed.
3: Nee, maar deze man heeft er dus echt wel een probleem bij, want ja, ja. Dat kost me omzet. En wat er mee opvalt is dat meesten heel tijd vaker bij hem op terras zitten en dan maar een eigen bierke hier loeken.
1: Oh?
3: Ja.
4: Ja, maar dat is wel wat op.
3: Dat is wel heel
1: dat vind ik net geen man. Maar nee. Meenemen.
3: Ja.
1: Dat had iedereen wel een keer niet.
4: Maar ken je dat?
3: Ik wel. Ja. Ja.
1: Arjen Overmaat is razend met bananen en koffie.
4: Ja, en toch ik nog wel eens een extra bakje. Neem daar ik nog wel mee.
3: Betel ze die zelf weer die van het werk?
1: Nee, bij zo'n hotel.
4: Ja, bij het buffet dan even naar de kamer. Dat maak je gewoon vaak. Toch?
1: Ja, als we voor betellen.
4: Ja.
3: Ik wou nou niks meer.
4: Nee. Nogelijke muziek bij de koffie. Verder is hij op Boutsma onderwijs in de professie. En, nou, plan wel lekker harkje het over Rigera, Asen, no Tango Dinero.
1: Oh, lekker Simmers, Asen, benode voor. Fijke, dankjewel.
3: Ja, doe ik, Harm.
1: En morgen
3: morgen, ja, zeker.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie. En Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
8: Appetito.
7: Appetito.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
13: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
12: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
14: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
12: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden.
15: Ik nog warm.
12: Dit was het NOS Journaal.
4: Mooi, dank u wel. Node voor is er, maar Bert Hering in augustus, juli, juli. En ik reageer haast. Ja. Nog een minuutje wachten. En ik heb een meisje, jongen.
16: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
17: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kunnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
18: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
19: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Else
20: Nieuw. Noder voor.
21: My Arjen Overmaat.

0: het is de volle augustus, maar hij... Jouwt wel een vleugje simmer. Dus Julie, Bert Hering.
1: Arjen Overmaat.
2: Neemt mij in de dag.
1: Om te voeren.
2: Node voor.
0: Jonger, maar altijd een keusner. Want dat doet rek Bert Hering. Kist dus een Bert Hering om de morgen hing in haven. Maar ik allemaal een koffie drinken met Bert Hering. Want hij had ek hele mooie Bert Hering koffiekoppen. Uniek maken, dus als bereid bent u dat eruit zucht. BertHering.nl en dan in de webshop. Daar zus die mokken steen. Ik stik alle dagen koffie drinken dus bij Bert Hering.
3: Goedemorgen, Arjen.
0: Het is het eerste. Alvoen Jochenen. Aasten echt. Oeh, dat is een hier in Jochenen geet, jong. Het is een jeugdsentiment, ik wil van mij. Mr. President. Coco Jumbo. Nye Raccoon. Nickel for Goodbye.

ja, ja, ja. Ja, deze Duitsers zien echt wel de simmerhit van het Ier te pakken. Want dat wien ze, Mr. President, dat wien Duitsers net van de radio te slaan. Tussen het, nou ja, Flippo's Ruilien, Cartoon Network, Shin en Mijnenvegen op die 85 er. Of als echt, als dat, en dat die echt state of the art is, dat hier nou, dan wie iedereen jaloers, al gunstig. Duke Nukem 3D op die naaie Pentium 64. Heerlijk toch, die 90s? Jochtje Seis en Jochtig, om kreeg te wijzen. Coco Jumbo voor Mr. President. En hier is Agnes Sambrink. Muziek in Orevoort.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Bij Omroep Friesland. Valhalla van de muziek. Weer de koffie. Daar hoe spritsen. Ik had echt naar schierig nijzaas. En daar hoe Kening Redbad. En het Valhalla. Hoe dat zit? Blauwharkje. Jij staat.

0: Ultima Chinoa.
1: Hoorn van Jochen Oerauer bij Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport.
0: Het is op 4 manieren een
1: de Kleurenpartij in Wommels.
2: Moorn, de hele dag op radio.
1: En van 12 uur al ik op televisie.
2: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij.
4: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Om de oceanen te

0: schermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Nu bij Dirk, knor maaltijdmixen, 99 cent. Niet laten liggen.
2: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: 1 minuut hoor, wat zie je is het. En Feike Wouda, die had het Frieske Nijs bijna. Feike, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Er is een verrassende ontdekking dien bij een groot Europees onderzoek naar de Frieske koning Redbaard. Die hield alle gedachten al een eeuw jeder over het Valhalla als de Vikingen. Het Valhalla, wie voor de Vikingen een mythisch soort van hemel, dat voor het eerst melding van dien werd in de 9e eeuw. Maar nou docht dus blikken dat koning Redbaard het 100 jaar jeder al over dat Valhalla hier. Onderzoeker Han Nijdam van de Frieske Academie.
7: Wij denken dat dit een lied weer van Redbaard en Woden wat in Oost-Friesland, want dat weer nog vrij, dat weer nog net veroverd door de Franken, zongen is oer Redbaard, die het hem net dopen liet en die daarom als blenning in het hiernamaals van Woden kwam. En dat is dus Valhalla en de beschrijving van een gouden paleis en alles. Strikt maar wat we letter van Valhalla hadden.
6: Van september al is er een tentoonstelling in het Fries Museum dat het levensverhaal van koning Redbaard centraal stiert. Het wordt het net lang meer en dan is er niet meer oer van de viskersvloot uit Makkum. Dat zei een van de laatste viskers van het dorp onder IJsselmaar, Douwe de Haan. De vloot rint nevens hem op zijn eind.
8: Die steert uit.
9: Ja. Steert uit?
8: Ja, die steert uit. Er is straks nog, wij horen misschien toch weer hier op of over 2 jaar. En dan is er nog een. Dat is Hans Poepjes nog, de man 70. Die visken dan alleen op IJsselmaar nog.
9: De laatste der Mohikaan.
8: Ja, de laatste. Ja.
6: Hege kosten en lege opbrengsten binnen de fiscus fataal worden, zei de Haan. Zandzienje boeren hij juist jong langs de A31 bij Frensjer een protestactie houden tegen de stikstofplan van het kabinet. De boeren bleunen in de berm en het verkeer net hinderen. De actie bij Frensjer is onderdeel van een reeks landelijke protesten die de dagen houden binnen. Het gaat om acties van Agractie en Farmers Defence Force. Die willen dat het kabinet de plan niet loopt. Voor de landbouw budgette de plan een stikstofreductie van zo'n 44%. En dat zal grote gevolgen hebben voor de bedroogsviering van de boeren. Joert begint de jaarlijkse fietsverjouwerdaagse van Appelskeën. Het is de 45e editie van het evenement. Daar wordt feestelijk bij stilstaan. Dags binder ik zwargen. In Verline dienen meer dan 2000 fietsers mee. Nu is de organisatie blijft mij 1000 deelnemers. Nevens bestuurslid Lamert Winters spelen dat zo'n corona.
10: Toen is er toch wel een hoop veranderd, denk ik, op heel veel gebieden. En ja, wij zijn ook een beetje, het is een bepaalde doelgroep die meefietst. Dat zijn er wat oudere mensen en die moeten wat langer doorwerken en dan gaan ze wat andere dingen doen misschien. Wat meer op vakantie en een campertje kopen.
6: Vanwege het warme waar had de organisatie extra flesjes water inslaan om uit te delen aan de deelnemers. Nou, dat is een mooi berichtje naar het waar. Je hoort een soort zinnen en opper in de temperatuur. Naar 30 on 32 graden. Door de hege luchtvochtigheid viel het klam on. Dus die het eerst een zwak onmatige zuidwestenwind. Die het letter op de dij voor verkwalling zwargert. In de rin van de dij neemt de kans op een enkele rijn- of tongerbui ta. In de nacht nog altijd warm, maar zo'n 19 graden.
5: Oeh, ja. Wat het voordeel is van die warme nachten voor zelfs. Stel dat de loft net beroen is, dan kist een mooie tuinlezing in. He, op zijn klapbed en een sjust om heeg. En dat het dan mooi vrij is, dan sjust. Ja, dat is altijd zo mooi in de nacht.
6: Harry, wat is dit mooi om een koor.
5: Ja, nou,
6: en een fantastisch hoekje trouwens.
5: Mooi. Frank Boeien, Groep Azen.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
14: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

Gotcha en Kimbra en Somebody That I Used To Know bij Omroep Friesland. Dennis Lind is een singer-songwriter. En die hier eigenlijk Ian Grutte-Weensk een liedje schreeuwen voor Elvis Presley. En hij hier al een mooi lied schreeuwen, hij krijgt trouwt. Dus hij schreeuwt een lied over nou, de passie van de leeftijd. Maar ik hoor de sfeerigheden die binnen de relatie komen. Het had elke nieuw wel eens vanzelfs. En hij schreeuwt Burning Love. En hij hoeft dat aan Elvis Presley. En Elvis zei... Ja, jong, het is een mooi noemer, maar ik zit correct in een skiering met Priscilla. En dat kind nou even net, die tekst. Dus hij begint dat liedje, dat jonger, aan deze man.

Archer Alexander. Zoals heel lange zonger uit Amerika, Burning Love. Dat gaat helemaal neerdienen. Dus die David Lind, een jaar later nog maar eens aan Elvis Presley. Vreet je, hoe is het nou? Is het een beetje oké? En Elvis die zei, wat? Ik ben er nou wel klaar voor jou, Mira, noemen maar. In 1972 zongen toch nog Burning Love.

0: Johannes Rietma en Greide Braas en Simmer in Friesland en Elvis Presley daarvoor. Burning Love, Willy, die hebt nog dat Erwin Nijhoff 16 augustus in Burgum komt, in Kleinstra-Staten, om de sterdaai van de King te betinken. Er binnen nog kaarten en dan is er daar dus te zien. Maar je ziet Elvis show. Erwin Nijhoff, 16 augustus, Kleinstra-Staten. In Burgum, als een night zien, het leukste kus bij de koffie weer, Jetter of Letter. Maar je mooie prijzen, ja, de mok, de koekjes, hebben we de fiscuspet. Ja, fiscuspet, zinnebril en de plaktattoo en al je horen leuke dingen. Als mijn spilieworst, dit is het kwalificatiefragment. Waar, jij is hier.
1: Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
0: Hij had ik nog eens zien jitje, Juwet.
1: Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
0: Wat man is dit, als dat wist? Jouw loert via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen. Aasen night zien, leukste quiz bij de koffie, maar mooie prijzen. En dan spreek je die Aasen, Nairé en ik Dire Straits.

0: www.vaanjoghurt.va.nl.
1: Simmer in Friesland.
2: Vries een steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
1: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
3: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
1: Kom naar Easyzit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
4: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
5: Bist toe aan een uitdaging? Bij Faber en Wijnberg op Ameland binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
1: Hast het al sjoen? Er is opromming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwert en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
6: Ja, met kwartingen ontzettend 20% op meubelen, bedden en accessoires.
1: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
5: Pak je koffie, bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Robert Walters met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Oké, dankjewel Asen. De quiz Jetter of Letter hier bij Omroep Friesland. Kom eens op de mok, de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. En dat Simmer in Friesland pakket voor zelfs maar die fiskespet en de zinnenbril. Als het mij doen worst, dit is het kwalificatiefragment. De vraag is waar
11: yes, Jetter? Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
10: Als je in de antwoorden komt al binnen in de app, Louis die denkt dat het Louis van Gaal is. Die er wis van is dat Nederland wel Europees een wereldkampioen wordt in. Zoek in.
11: Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
10: Als je nog een oor idee hast, best van harte welkom om die antwoord in te sturen via de app van Omroep Friesland of via de WhatsApp 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
0: we can.
10: Nou, waar is dat? Als dat wist, jou het terug via de app. En dan spreek je die aasen naar je onder oren. Madonna.
12: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 1. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
13: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasga.
14: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
15: Noder voor.
16: My Arjen Overmaat.

0: Leave en Jacqueline Govaert van Cressip. And I would still...
1: Jedder of letter?
0: In de iets simmerske uitviering deze keer. Zeverine Westrijsjen, Kuipe Kingsbergen, onder de telefoon. Kuipe, goeiemorgen.
2: Nou, goeiemorgen.
0: Hoe is het daar?
2: Ja, goed, mooi waar, hè?
0: Ja, jij is wel wat als een aquarium trouwens. Kist mee van de speaker al hellier, dan Jeverine wordt beter.
2: Oké, okay, ja, dat zeg ik wel aan.
0: Ja.
2: Wordt nog
0: beter? Ja, dit is stikken beter. Mooi.
2: Oké. Okay.
0: Bak je koffie erbij en dan zit de haast in de leukste quiz bij de koffie.
2: Sure.
0: Het werkt nog nij voor jou.
2: Ja, nou, als je de vraag had, wil mij dingen van mee, maar ik ga er nooit mijn dingen. Nou. Dus dan ben we thuis, dan ken dat een keer.
0: Ja, het oor is altijd op een paard.
2: Ja, we zijn timmerman, dus we zijn onderwijs altijd.
0: Ja, en no bouwvak verzels.
2: Ja, ja, we kunnen ook genieten.
0: Ja, nog een weekje of nog langer vrij?
2: Nee, na 14 dagen.
0: Heerlijk. Nog plan?
2: Ja, ja, een weekje zeker. Nou, even voort.
0: Oh, dat is prima. In Boetelon, Friesland, Nederland?
2: Ja, dat weten we dan net. Oh, dat ja, fietsen en we kunnen ook wel met Boetelon. We kunnen alle kanten uit.
0: Nou, heerlijk toch dat het helemaal even leidt. Dat zie je dan ook wel.
2: Ja. Ja.
0: Misschien wel maar een mooie viskerspet van Omroep Friesland hazen op een kap.
2: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Ja, of een koffiemok, want dat is de prijs bij vraag hier. Maar ja, dan mogen we eerst nog even een officieel kwalificatiefragment afvinken.
3: Yes, we can. Ja. Yes, we can. Yes, we can.
0: Ja, deze man had hier gehoord. Waar is dit, is de vraag.
2: Ja, dit is Barack Obama.
0: Zeker. Helemaal goed, daarmee officieel nou in de quiz. En dan begint nou... Het Jedder of Letterpad, want ik draaide correct Into the Groove van Madonna. Dat komt in 1984. Ik wil graag weten, Barack Obama, wanneer in er benne? Jedder of Letter als die hit van Madonna, uit 84. Dus.
2: Benne? Ja. Dat is geboren.
0: Geboren,
2: hè?
0: Ja, ja.
2: Jedder geboren.
0: Ja, ja, Jedder geboren. Zeker, Njochtje Jin 60 en hij is uit 64 hier, dus... helemaal goed. Mooi. De mok in de tas. Kijpen, dit gaat mooi.
2: Ja, bijna nog.
0: De koekjes, die ben altijd ook grisselijk lekker. En die kist verzin je bij deze vraag. Ja, dat zei Barack Obama. Yes, we can. Maar het is ook een liedje van de Pointer Sisters. Maar komt dit Jedder of Letter als het bed hier van Barack Obama? U 1961 dus. Deze van de Pointer Sisters. Jedder of Letter?
2: Ding van Letter.
0: Eerst goed is wat kijken. Letter. Jotje ja. 73 is mooi. Nou, de viskerspet, de zinnenbril van Omroep Friesland, de koffie of theelepel. Wat best een koffie of een thee drinken? Wat best?
2: Ik ben een thee drinken.
0: Nou, dan doen we de theelepel erin. Als dit goed is. En Barack Obama is ik altijd goed bevuren bij Bruce Springsteen. Dit liedje van Bruce Springsteen, is dit Jedder of Letter als dat liedje van The Pointer Sisters, Yes We Can? Wat denkst?
2: Letter.
0: Letter? Nou, de zei het al, je wist er alles van. Het is ik. Het is hier omdat goed, kijk, het scheelde maar op 2 hier trouwens.
2: Ja, dat is niet.
0: Ja, en Njochtje 73 en Njochtje 74, dat kan Born to Run niet, dus dat is hartstikke goed. Alle prijzen sturen we op naar de Westerengte.
2: Nou, bijna genoeg.
0: Een lokweenske.
2: Ja, dankjewel.
0: Maar een lekker bakje koffie.
2: En succes met uitzending.
0: Nou, dat komt helemaal goed. Maar zulke kandidaten als Dijkuiper. Dus dankjewel.
2: Ja, kom goed.
0: Geniet je van de bouwvak.
2: Super. Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi.
0: Tijd voor Vegebart. B.

Simmery Friesland en zoek me zien. Maldon, gratis 32 juli in de provincie. Oeh. Ja, dan is het spietig dat er even geen wetter...

0: 9 in Bureau de Vries.
1: De eerste is even naar Heid gaan. Toen haak ik hem zijn Heid. Wij willen een politieke partij oprichten. En is Heid hier zoiets van een politieke partij. Dat is net samen wat.
2: Femke Wiersma, hoe haar lippen en de kontelingen daarin.
1: Ik ga echt verstommen van dat beleid. Dat werk te zezen. Dan kan iedereen zezen wat de wol. Maar dat zil wel.
0: Snijn in Bureau de Vries.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed, toch?
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.

0: Jelf Alver is het. Het Friske Reis, Fijke Wouda, goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen. Er is een verrassende ontdekking die bij een groot Europees onderzoek naar de Friese koning Radbod. Die hield mogelijk al een eeuw eerder uit Valhalla als de Vikingen. Het Valhalla, wie voor de Vikingen een mythisch soort van hemel, dat voor het eerst melding van dien werd in de 9e eeuw. Maar nou docht dus blikken dat koning Radbod het 100 jaar eerder al uit het Valhalla hier. Onderzoeker Han Nijdam van de Friese Academie oer die ontdekking.
2: Wij denken dat dit een lied weer van Radbod en Woden wat in Oost-Friesland, want dat weer nog vrij, dat weer nog net veroverd door de Franken, zongen is oer Radbod, die het hem net dopen liet en die daarom als blenning in het hiernamaals van Woden kwam. En dat is dus Valhalla en de beschrijving van een gouden paleis en alles strikt maar wat we letter van Valhalla hadden.
1: Van september al is er een tentoonstelling in het Fries Museum dat het levensverhaal van koning Radbod centraal stiert. Er komt momenteel geen of haast geen water uit de kraan in de omkrieten van Balk en Wiekel. Er is neffens collega Omroep Silt sprake van een steuring bij wetterbedrijf Vitens. De steuring is naar verwachting om kwartieroalm verholpen, lid Vitens weten. Daarna kan er nog een tiertje bruin water uit de kraan komen. Het wordt het net lang meer en dan is er niet meer oer van de viskersvloot uit Makkum. Dat zei Douwe de Haan. Hij is een van de laatste viskers van het dorp onder IJsselmaar. De vloot rint neffens hem op zijn eind.
3: Die steert uit.
4: Ja.
3: Steert uit?
4: Ja, die steert uit.
3: Er is straks, nou, wij horen misschien toch weer hier op of over 2 jaar. En er is er nog een. Dat is Hans Poepjes nog, de woont 70. Die visken dan alleen op IJsselmaar nog.
5: De laatste der Mohikaan.
3: Ja, de laatste. Ja.
1: Ja, hege kosten en lege opbrengsten binnen de fiskers fataal worden, zei de Haan in een peteer met uw collega Hajo Bootsma. Joert begint de eerlijkse fietsvjouwerdaagse van Appelskeer. Het is de 44e editie van het evenement. Daar word ik feestelijk bij stilstien, dags binder ik zwargen. In Verline dienen er meer dan 2000 fietsers mee. Nu is de organisatie blijd met 1000 deelnemers. Nevens bestuurslid Lammert Winters spelen dat zo'n corona.
6: Toen is er toch wel een hoop veranderd, denk ik, op heel veel gebieden. En ja, wij zijn ook een beetje. Het is een bepaalde doelgroep die meefietst. Dat zijn er wat oudere mensen. En die moeten wat langer doorwerken en dan gaan ze wat andere dingen doen misschien. Wat meer op vakantie en een campertje kopen.
1: Vanwege het warme waar had de organisatie extra flesjes water inslaan om u te dealen onder deelnemers. Waar dus, je hoort een soort zinnen op erin de temperaturen naar 30 on 32 graden. Door de hege luchtvochtigheid viel het klaar aan. Dus die het eerst een zwak ontmatige zuidwestenwind, die het letter op de dij voor verkwalling zwargert. In de rin van de dij neemt de kans op een enkele rijn of tongerbui ta. In de nacht nog hield het warm, maar zijn 19 graden.
0: Oké, dank u wel, Fijke. Hajo Bootsma, we jetten hem al even in Thijs.
1: Jazeker.
0: Als een ieder hier live, dan ieder in Eerla Huizen, dan leidt een hele speciale katamaran. Voor meestal mijn Bahaini, die dan ik mooi het wetter op kinderen.
1: Net bij visje, denk ik.
0: Dat misschien ook wel. Hengeltje toch gewoon eruit. Ja, we hebben net. Het is wel kinder, denk ik. Maar net zo als Imakem.
1: Imakem.
0: Nee, denk ik net. Nossa.
7: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego.
0: Ja, Michel Teloo in de razen.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijk.

0: Siem en Sanne en jou bieden zinnen.
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Nou, die schiet volop in Ljouwert. Ik denk dat Hajo Bosma in Eerlehuizen echt wel de zinnen ergens zocht om hem heen, of het? Hajo, sinds je erbij?
3: Jongen, het is zo mooi hier. Ik moest, maar het was eerst dat ik deze kant op riede. Toen zit ik om je heen te zijn. Toen zeg ik, oren wat Bruno Loft. Ik vind het wat verdaaid wordt. Maar dat hiek je streek. Toen hiek ik van datzelfde Bruno Loft. Toen kwam ik in Bakkum. En toen werd er het paradies op hier. En nu ben we in het orenparadies. Altijd Friesland is natuurlijk gewoon een groot paradies in deze zomer. Was dat zo? Eilehuizen. Ik zit hier aan de Mardiek. En dan zit ik op een jacht. Oké, Arjen. Welk jacht zou ik steen?
0: Nou, ik haal een beetje inlezen. Ik denk dat het op een katamaran stierst.
3: Klopt. En dat is de boot van het jaar 2026 Keersen in de Snitswieken. Ja, ik krijg steeds een confetti erbij. Maar Arjen, je bent binnen van Zeelwijs. Dit is de boot van het jaar. Hoe gruts binnen jou erop dat Jim, Aron en Vreed paraderen mochten bij de opening van de Sneekweek?
4: Ja, dat was echt een heel avontuur. Daar zijn we echt super trots op. En zeker het 2026 is het jaar van de vrijwilliger. En Zeelwijs kan alleen maar bestaan met vrijwilligers. We hebben er 400. Ik vind het echt super dat we juist dit jaar boot van het jaar zijn geworden.
3: Dan gaan we even terug naar de basis. Want wat doet Zeelwijs voor alle Friezen die het niet weten?
4: Zeelwijs die maakt, organiseert actieve zeilvakanties voor mensen met een beperking.
3: Ja, dus dan is het eigenlijk wel terecht dat, want deze boot die vaart al 21 jaar. Dat er 21 jaar daar toch een beetje erkenning voor komt, toch?
4: Ja, zeker. En hiervoor hadden we nog een andere boot. Dus deze vakanties die organiseren wij al 50 jaar. Meer dan 50 zelfs.
3: Meer dan 50 jaar. Maar dat betekent dus dat mensen met een meervoudige handicap. En we kijken hier even, want dit is ook een appartementencomplex waar we jullie zitten.
4: Ja.
3: Er zitten allemaal groepen?
4: Ja, er zit nu een hele grote Duitse groep met allemaal kinderen. En de meeste kinderen zitten in een rolstoel, zware elektrische rolstoelen als we komen heen kijken. Maar met die kinderen kunnen we dus bijvoorbeeld gaan varen.
3: Daar kunnen jullie dus echt mee gaan zeilen?
4: Ja, en ook actief zeilen. Dus de kinderen kunnen zelf aan het roer, ze kunnen sturen. Ze kunnen helpen met de zeilen aantrekken. Nou ja, je zal begrijpen dat als je kinderen met een beperking of volwassenen met een beperking zeilen aan laat trekken, dat dat iets langer duurt dan normaal. Dus onze schippers hebben ook heel erg veel geduld en kunnen goed vooruitkijken, zodat dat allemaal goed gaat.
3: Ja, want laten we helder zijn, als je overstag wilt en je moet heel snel overstag en je hebt kinderen aan boord met eventueel een spasme, dan gaat dat niet zo snel met de touwen.
4: Nee, dat gaat zoals het gaat. En dat is denk ik ook wat wij doen. We laten mensen zien wat er allemaal nog wel kan, in plaats van dat er mensen omheen staan die het allemaal voor ze gaan doen.
3: Is dat dan ook de kracht van de mensen die hier helpen, dat ze de tijd, het geduld hebben, maar ook de liefde voor de mensen die meegaan?
4: Ja, eigenlijk leren we onze vrijwilligers vooral af dat ze alles uit de handen nemen. Want wat we eigenlijk willen is dat de deelnemer zelf actief wordt. En zelf
3: moeten niet meer ontzorgen.
4: Nee, en dat je zelf ontdekt wat je allemaal wel kan. In plaats van dat je allemaal steeds maar ziet wat je niet kan.
3: Ja, dat is wel belangrijk. We kijken trouwens even aan boord. Maar dit schip, de Beatrix, die heeft wel wat een aparte vorm. Want u zei het tegen mij, moet je eens goed kijken naar de kajuit. Die staat er scheef op. Dat klopt. Waarom?
4: Ja, zodat de elektrische rolstoelen aan de ene kant naast het schip kunnen en overal kunnen komen. En wat we bijvoorbeeld doen bij mensen die niet zo heel veel kracht in hun handen hebben en die willen wel helpen met de zeilen hijsen, dan maken we de lijnen vast achteraan de rolstoel. En dan kunnen ze door het gangbord te rijden, trekken ze dan bijvoorbeeld een zeil omhoog.
3: Dat kan gewoon eens met de rolstoel. Gewoon vastzetten aan de rolstoel en dan maar gas geven met de elektrische rolstoel, dan heb je hem wel.
4: Ja, dat gaat echt heel goed. Het is echt heel fijn. Dat scheelt ook een boel spierkracht voor de vrijwilligers. En dan die rolstoel.
3: Dit lijkt me gewoon één grote pleziervakantie zo. Niet alleen voor de mensen die aan boord gaan, maar ook gewoon voor de vrijwilligers. Dit is toch fantastisch om mensen zo te helpen?
4: Ja, nee, dat is ook fantastisch. Na een week ben je wel echt kapot, kan ik uit ervaring zeggen. Maar je hebt ook wel echt je hebt echt iets gedaan. Je hebt echt mensen geholpen om een hele gave week te hebben.
3: Ja, en dat is zelfs wel het allerbelangrijkste. Dat meisje die hier aan boord dienen, dat ze een hele mooie, goede vakantie haar. En dan hier op een Frieske binnenwetters. Nou, dat ken je dus op de Beatrix. Het schip die draast om Ian Oruut, dus meisje die te zeggen. Dus is een heel grutte katamaran, een beetje blauw, wiet. En die zielt dus, maar meisje mooi. Ja, verskate handicaps. Maar ze gingen ook griezelijke rap. En scherpe onderminium, dat was het witte.
0: Mooi man. Hajo Bosma in Eerlehuizen bij dus de boot van het Ier. Eretitel, wij zijn heel grutsch op binnen. Dat kan ik me in tikken. Nou, daarvoor Simmer in Friesland. En Whitney Houston. That is How Well I Know.

Twente. 3-2-1. Ja, 3-2-1. Die jukebox zit op u te wachten in Assen naar Alwen. Moest erop drukken. Prachtige mooie zankjes zitten erin. En nou is de baas over de speellist. App jukebox troog via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp. Mist al Assen de baas over de speellist. Misschien zitten de Eagles direct wel in. Maar ja, dat hoeft nou net, want ik draai ze nou. Nieuw Kid in Town. There's

0: pensioen. Er is opruiming. Bij Kapel Gewonen in Ljouwet en Boetenpost. Mijn alle sterke merken onder één dak.
1: Ja, mijn kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
0: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
2: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraanfietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
3: Bist u aan een nieuwe uitdaging? Die Faber en Wijnberg op Ameland zijn we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Pak je koffie? Bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden, morgen zon en stapelwolken 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mooi! Het is nou ervoor. Wij houden hier de jukebox in de hoekensteen. En er zit al je prachtige muziek in. En ja, misschien is het al de linker of de rechter hier om even beschikbaar om daar op te drukken. Dan mag je zelf bepalen wat er gedrukt wordt qua muziek. Dus staat worst. Jukebox. Appen via de app voor Omroep Friesland. Of via de WhatsApp. Dat mag je. 0620-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9

0: op de voor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjog op werftalent.nl voor de data en locaties. Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
2: Voor een nieuwe Opel, Heijmans, service en auto's, is de voor Elsen hier.
3: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrouw wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
1: Wat aan een fabriek, dan moet je een reuze rij te krijgen.
3: Het verschil is lietser als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gearworkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
1: Vanuit Friesland?
3: Ja, vanuit Gestralen. Van Doorn.
4: Nou ervoor.
5: Mij Arjen Overmaat.

0: Sergio Mendes en de Black Eyed Peas, Mascherada. En we winnen even waarom op Skielge, My Hassel.
1: Dan druk ze op mijn knopje en dan is het volgende nummer.
2: Noden voor Jukebox.
0: Ze hebben jullie oudje en wie Fokje raad geeft. Fokje, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Kist de goeie tekentjes wat bij de goeie stientjes vinden? Wat daar op PC, op de tablet of de telefoon? Wat best,
3: op de telefoon.
0: Op de telefoon. Ja, dat is dan mijn jongen.
3: Ja, mijn jongen.
0: Ja, nou, dat houdt je jong. Goed.
3: Ja, dat zei ze. Dat is heel goed voor oude mensen. Dat is goed voor het onthoud, zei ze.
0: Ja, zeker. En wil het wat?
3: Ja, zeker.
0: Nou, zullen
3: wij... dan mag ik eerst zeggen, ze kunnen op de telefoon in de hand. Dus we kunnen het zijn of hier ben, maar ik ben al op jouw 100 afvallen leuk.
0: Oef, dat jet als een heel prutte.
3: Ja.
0: En dan zullen wij eens even zien of wij wat noffelijke muziek bij die stintjes vinden kennen. Die maar jong stintjes van die. Ja, welke kant maar we op? Dat is altijd een beetje de vraag. Ik weet het net, maar stel dat ik even in die platencollectie zeg van misschien Jert Tietz of Van No. Wat zit er dan in?
3: Nou, jaren 60.
0: Ja.
3: Nou, alle jaren 60 muziek, dat vind ik het leukste. Okay. En Nederlandse muziek ook.
0: Ja, nou, dat zit er al hierin. Ja. En dan is het altijd maar de vraag, komt het trek uit, hè, vanzelf?
3: Ja, juist.
0: Ik smied het kwartje erin, Fokje, en dan maakt het wel ja of nee, sinds het. Daar is de eerste.
3: Okay. Ja.
0: Ja, het 23 graden in Friesland. It's raining again van Supertramp. Nou, we kennen het hartst broeken, zo ze, maar ja.
3: Ja, nou, ik wil wel dat het ruinen, maar dan maar nog een kwartje.
0: Op de radio ruint het even net, Supertramp. Nee, best, dan gaat Supertramp op de kant voor...

0: telefoon.
1: Wat zei ze, Fokkie?
0: Nou, ik jij het amper op de telefoon.
1: Oh ja, nou, dit is de Last Ketchup Song. En de Ketchup Song, dat wie dat zo'n simmerhit van Helmut Jereline.
0: Ja.
1: Nou, ik jij het al.
0: Wil nou maar
1: nog een keer. Nou, dan doen we deze. Ja. Dit is

0: Oh, een Friese klassieker dit eigenlijk al. Van Die Twa.
1: Ja,
0: het is een heel mooi lied. Nou, dan drukken we Die Twa en Vogels uit de Jukebox dankzij Dijfokje. Tige tank.
1: Ja, oké, graag.
0: En succes met het Mai Jongen.

Tina Turner en de best. En uit de jukeboxkam krijgt nog die twa. En volgens troch Fokje Druid drukt morgen geen jukebox. Dan is het superwaastje. Dan hebben we al hier het keertje en verzels. En het scootje zien. En al die oren leuke ding. Maar toonsje, dan is er weer gewoon nodig voor. Dan hebben we de jukebox weer. Dus dan kist er ik op drukken. Even zin, Fokje zei nog hier, 60, muziek is echt leuk. Petra Hempel die zei, jongens, ik ben op het werk. Mijn cliënt wil graag help van de Beatles, Jerry. Is dat mogelijk? Nou, hebben de Beatles krijgt net op het listsysteem, maar Dave Clark 5 is hier een 60. Ach ja, voor elke keer. Glare al over, even leuke muziek op de jaren 60. Wat kind.

0: het houdt. Voor het Dave Clark 5 en Glad All Over voor Petra en Willem en ik speciaal voor Nienke. Friskruis in de razen met Fijke.
1: Daar komt die machine
2: om. Moon van Jochen Oeraar bij Omroep Friesland.
3: Traditie, spanning en topsport.
4: Het is op vier manieren sluiten.
2: De Kronenpartij partij in Wommels.
3: Moon, de hele dag op radio.
2: En van 12 uur al ik op televisie.
3: Simmer in Friesland.
5: Wij willen erbij.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Zomer in Tylers. Surf voor het programma en tickets naar tylersmuseum.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. 1 minuut voor Jelf het Hoven. Fijke Wouda, hier bij het Friese Rijs. Goedemorgen, Fijke.
11: Een goedemorgen. Na een procedure van meer dan 6 jaar rieden de bewoners van Moddergat op een eigen bezwier voor tegen de vergunning voor een windturbine met een tiphichte van 60 meter direct onder de kust van de Waadzee. Nevens de bewoners die de zaak symbool voor de bredere vraag die in Nederland speelt: hoe verhoudt de energietransitie hem ta het beschermen van kwetsbare natuur? Omwenners had de protest ontekenen, maar de provincie had kwartlien een vergunning verleend voor de bouw van de turbine. De 42-jarige Bethiese man uit Drachten is justioen oonholden voor vernieling op het Westerweert. De politie rukt uit naar een melding van vernieling van een ruut. De verdachte wordt op het plak van de vernieling oonholden. Hij zit vast voor verder onderzoek. Plitserk Belang Twieseler Heide had in een brief onder gemeente Achtkarspelen haar een zwargen utre over een wenningbouwplan onder Hiltje Mooiswaarden. Neffens Zwarsbelang is er onduidelijkheid ontstaan over de aanvraag voor een omjouwingsvergunning voor fjouwer vrijstaande keepwenningen. Het plan zou net aansluiten bij de vraag uit de dwarpwei dat jeder verlet is om betelbare hierwenningen en wenningen voor Oude Rijn. Juist begint de jaarlijkse fietsvrouwendaagse van Appelskeer. Het is de 44e editie van het evenement. En daar wordt feestelijk bij stilstaan. Dags binder ik zwargen in het verliezen die er meer dan 2000 fietsers mij. Nu is de organisatie blijft mij 1000 deelnemers. Neffens bestuurslid Lammert Winters spelen dat zo'n corona.
12: Toen is er toch wel een hoop veranderd, denk ik, op heel veel gebieden. En ja, wij zijn ook een beetje, het is een bepaalde doelgroep die meefietst. Dat zijn er wat oudere mensen en die moeten wat langer doorwerken en dan gaan ze wat andere dingen doen misschien. Wat meer op vakantie en een campertje kopen.
11: Ja, je kent mij het camperke, ik naar Appelskeer vanzelfs. Vanwege het warme waar had de organisatie extra flesjes water inslaan om u te dealen aan de deelnemers. Ja, waar Juwet kan het zo'n 32 graden worden, door de hege luchtvochtigheid, viel het brotse gewoon. De zwak ontmatige zuidwestenwind zorgt in de rin van de dij voor verkwalling. Letter kans op enkele rijn- of tongerbui en in de nacht nog heel iets warm, maar zo'n 19 graden.
0: Poeh, ja. Dank u wel, Fijke. Meer waren ijs, omroepfriesland.nl of in uze app.

0: vindt ik voor alles op de radio was een onder andere Tom Perry.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Nodervoor.

0: Ja, goeie, mij Arjen van Omroep Friesland.
1: Goeiedag.
0: Wat ga je bieden?
1: Nou, die gaan we nog even op uit, ja.
0: Ja, joh, dwaar het om, maar de hitte.
1: Ja, het wordt nog wat afvalt daar, hè?
0: Ja, jouw kinderen wel goed hoor.
1: Ja, hoor, ja.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, ik had er net les van.
0: Maar op een fiets of in een auto, hoe zei je voort?
1: Nou, ik denk even in een auto.
0: Ja.
1: Ik kan samen wel even naar een jaren woord gaan of zo.
0: Oh, dus jou zie je wel een beetje de plakjes uit waar het goed vertoeven is.
1: Ja, een beetje weer beter.
0: Ja, ja, ja, oké. Okay. Nee, dat is dan beter als dat je thuis voortbanen vanzelf.
1: Ja.
0: Ja, ja, oké. Okay. En ga je dan een vers plakje, wil je dan steen of
1: nee,
0: zetten?
1: Nee, nee, nee. Wist je wel altijd waar we uitkomen en dan... Ja, weer mooi deel.
0: Ja, ben je al wat de ontdekker van de provincie?
1: Nou, ontdekker, maar ik ga wel een paar plakken in Friesland hoor.
0: Ja, hè?
1: Ja, hoor. Als we ineens gewoon erin binnen en ik zie een wei, dan denk ik, hé, hey, ja, ik ben nooit best. Nou, dan ging ik daarin.
0: En ga je dan ook wel eens wat ontroffen dat je dacht, nou, ja, hier de dikje nog net inrieden, wie ik dit nooit zien kwam, dat je denkt, nou, dit is even een verrassing.
1: Er zijn al die dingen die zegt, hé, hey, dat je nooit toch dat je is hier of zo.
0: Ja, nee? Ja, oké. Okay. Maar daar had je net voor een voorbeeldje van.
1: Nee.
0: En je had je zelfs nog nooit vers rieden?
1: Jawel. Jawel, dan mag je achteruit.
0: Ja, maar dat... Ja, maar dat had je ook wel eens horen dus.
1: Jawel, ja.
0: Ja, ja, dat is dan weer het risico een beetje van de ontdekkingstocht.
1: Jazeker.
0: Of het spannende, misschien het leuke juist.
1: Nou, ja.
0: Ja. Maar je hoort, ja. Jere Waters, biedt wet er wat?
1: Ja, zat.
0: En dan...
1: Die komen ze het andere gerustig.
0: Ja. Ja, maar zit je dan echt op een terrasje of is het echt een plakje wat je zelf voen had?
1: Dan zit je vaak zo een plakje uit. En dan kan je wel waarom reizen even een terrasje pikken.
0: Ja, nou, dat lijkt het mij...
1: Een bakje koffie,
0: ja. Dat lijkt het mij een prachtige simmerdaai in Friesland taak, Joost Sawyer.
1: Nou ja, maar dat is ik zat toch.
0: Ja, nou, dan zou ik zeggen, dan geniet je van deze daai dan.
1: Ik heb het maar.
0: En nou, maar even lekker eten dan.
1: Oké, bedankt.
0: Doei.

0: mooi vind je dat het online. Van Mika en Grace Kelly. Het is hartstikke tof horen. We hebben vast even voor u zin naar Nou in Friesland, Jantine Wijn, naar wat hasto in het programma staan.
1: Nou, we hebben het alle keer mooi om deze dagen hoor. Dat is zelfs de droogte en de warmte.
0: Ja.
1: Dus daar hebben we dadelijk ik hoor in Nou in Friesland. En specifiek wat het budget van de binnenveert. Want met al die berichten van de rivieren die het zal leegstenen. Ja, dat heeft natuurlijk gevolgen voor de schippen die er oor heen gaan. Die kunnen krijg wat minder mooi nemen als gewoon. Wat binnen de gevolgen daarvan? Desovenasjem en de tonnenloods op Skielge. Wel een verneemd plakje vanzelfs, maar het zien je hele lange jaren gewoon leegstien, amper broekt worden. Het nieuwe bestemming, wat dat krijgt is, dat jaren we dadelijk. En uw simmerverslagjouwer, Hajo Bootsma, die jaren we jaren natuurlijk al. Die zie ik het hier op, die het een prachtig mooi beroep heeft. Maar dit is hege temperaturen, denk ik.
0: Mooi, om per minuut. Dan is het al hier in Friesland. 4 augustus is het goed. En Willem Breusma, die hitjes we voelen. Dank u wel daarvoor. Paul Leighton, de jonger en bassist van de New Seekers. Nieuw van de Santig hier. Roy Flowers van Sweet Sensation, dat is de drummer, 75. Tony Sherman van de Sherman Brothers, 72 hier. Hilbert van de Duim, zeg je het, van de Vogelpoepen. Je moet nog een rondje, 69 hier. Jan Tekstra, 64 hier. Paul Reynolds van de Flock of Seagulls, 64. Max Cavalera van Sepultura, zo'n 50. En Niels Geuzebroek van Take Your Time Girl, zo'n 40 hier. Ja, ik zeg dat Ian Broody van de Lightning Seeds hier die had. Dat is zo'n, ja, eind jaren 80, jaren 80, New Wave bandje. En dit is altijd wel een heel leuk liedje. Let het bieders draaien om het tol van. Pure, de Lightning Seeds. Tongensje is er weer een eindje nodig voor. Lekker eten en morgen een genietje van de supervaarste in Friesland. Nou.

0: 92.2 FM.
1: Simmer in Friesland.
2: Cambuur had een fantastisch nieuw stadion. De overgang van oud naar nieuw is meer dan zomaar een verhuizing.
3: Er zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club.
2: Dit weekend in Friesland Dok. Stil aan de overkant.
4: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
5: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwert en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
6: Ja, mijn kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
5: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
7: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
8: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De droogte en het warme waar zorgen voor uitdagings voor bepaalde beroepsgroepen. Hoe gieren zij er mee om? En de tunnelloods op Skielge, die heeft nooit zien lange jaren een nieuwe bestemming. Dadelijk meer daarover in Nooi Friesland.
11: Waar een naaie per show. Heima, service en auto's is er voor Elsen in.
12: Bjester baarlijke opbromming. Bellerie de Boer, goed kwot en het joer.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover geef ik graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: in Friesland.
8: Jantine Weidenaar.

0: Een hit uit de jaren 90, Jennifer Page with it, My Crush.
1: Van Tolvo en Ienoren,
2: Noe Friesland.
0: Een hele goede middag en welkom bij Noe Friesland van TSD. Fjouwer augustus, mooi dadelijk in dit programma. Droogte en warmte beheerst je het nijs door de weekend. Voor Ien is dat goed nijs, maar voor de oor binnen deze waasomstandigheden een grote uitdaging. Bijgelijks de binnenveert. En de tonneloze beschilger die had nooit zien lange jaren, lang omlet een nieuwe bestemming. En daar binnen ze maar wat bliep mooi.
3: Ja, geweldig. Ik bedoel, en dat we dit mogen doen en dat we dit aan de mensen mogen laten zien. Ja, daar ben ik enorm trots op.
0: Maar eerst het kattenwaberjocht Sibbelenwaaier, een goeie middag.
4: Een hele goeie middag. Van de middag is er een soort zin in de temperatuur op naar 30 om 32 graden. Terug een hege luchtvochtigheid viel het broeierig aan. De zuidelijke wind is meest zwak. Letter in de middag en die jong draait de wind naar het zuidwesten. En kan het stadion wat ook worden. In de jong bloedt het nog lang boven de 20 graden. Waarbij er een lietse kans is op een bui. Maar 18 om 20 graden voor in de nacht warm. Morgen begint de dag nog in benauwde sferen. Daarbij hebben we een afwisseling van zinnen en wolken. In de rind van de middag wordt het wat minder benauwd. De zuidwestenwind is matig en vrij krachtig. Op het water uit het droog krachtig. Met 23 om 24 graden is het wat minder warm. Meer over het waar, hoe een jelle oeren.
2: Nijs, sport, waar en muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. Noe Friesland.
0: In heel Europa zwargen de onhoudende droogte voor grote problemen voor de binnenveertskippen. Trog de lege wetterstand kunnen skippen hieltijd minder lading meenemen en met de bedrijven creatief zijn om de ladingen toch op tijd te plak te krijgen. Bovendat kunnen ze toch dat lege wetterrek volle minder lading meenemen. Een van die bedrijven die het ermee te krijgen had is Hoekstra Binnenveertransport op de Lemmer en in Leeuwarden. Frederik Hoekstra is eigenaar van dat bedrijf en hij is nu aan de telefoon. Een goeie middag.
5: Goedemiddag, Andina.
0: Ja, eerst maar eens even een bedrijf schetsen. Hoeveel skippen heen eens in de veert?
5: Nou, we hebben eigen, aan eigen vloot hebben we njoggen skippen. En ons bedrijf vaart met 16 skippen ja, de grondstoffen van de betonindustrie en van de bio-industrie.
0: En dan hebben we het door zowel binnen Nederland als toch heel Europa?
5: Ja, ja, het is Duitsland, een stuk Rijn, Rijngebied. Het is Noord- en Midden-Nederland.
0: Ja,
5: en een stukje België.
0: Ja, hoe had de Arune Wieken West van je bedrijf?
5: Nou, het begint al wel daadwerkelijk echt te kniepen. De leegwetterperiode die dient zich eerder aan dan normaal. We hebben ieder jaar eigenlijk toch wel structureel ja, last van leegwetter. Maar u zit dus meestal onder fjouwer hier. En ja, de laatste keer weer 22, nu zitten we hier 26. Maar het is nou wel extreem betiet.
0: Ja, wat betjut dit van je?
5: Nou, de heeft eigenlijk een... ja, die vervoer zit normaal op 100%. Hè? En nu zit het nog op 30%. Werd Rodders eigenlijk gewoon gigantisch veel druk op die vloot krijgt, op die aantal schippen. Want ja, die mag de drie keer varen voor normaal in een keer. En ieder bedrijf heeft hetzelfde probleem. Als het aan het wettelijke bond is en aan de mate die grondstoffen van de rivier nou helft. Ja, eigenlijk alle betoncentrales of wat voor fabrieken ik die grondstof gerelateerd ben, die hebben de les van cement, de grondstoffen. Alles is hetzelfde. Dus iedereen die begint te dringen. En de schippen die omloopsnelheid gaat natuurlijk wel wat omheen, omdat het een treden van een lading heeft. Alleen de massage, en dat is van grote snelheid op een B-die kost. Hè? Want alle schippen hadden er ook hetzelfde gultje. Want iedereen die zit toch eigenlijk dat stikje wetten te zieken.
0: Ja, en je hebt dus een stik minder lading, je moet vaker varren. Nou hebben we deze tijd te krijgen met volle hegere bronstofprijzen. Is dat dan een dubbele tabakzetter?
5: Ja, dat is Worsa. De brandstofprijzen die ben duur. Die ben ik 30-40% heger. Maar die kosten die binnen eigenlijk, die vallen in het niet bij. De kosten was nou alles achterlist. Maar die binnenvaartschepen van de klant. Hè? De klant die betaalt natuurlijk een x bedrag voor het transport. En dat skip dat neemt maar een tred mee. Nou ja, als je even het zien pakt als rekenmodel. En dan neemt dan een tred mee. Dan wordt die kostprijs gewoon 30 in plaats van 10.
0: Ja.
5: En dat is het hele verhaal. De kostprijzen erin op. En die binnen volle extremer dan dat stukje brandstoftoeslag wat een skip in deze krijgt.
0: Ja, en dit rint nou al een paar weekend, is betiet. Dit hier, hoe lang kan het nog goed gaan om samen te sissen? Want ja, we zullen de komende weken vooruit nog net een heel soort wetter komen.
5: Nee, de komende 14 dagen, want we zoeken dan ik bijvoorbeeld naar het Waber richting Constans, de Bodensee. Dat is de bron van de Rijn. En die is stuurd op 3 meter. En die stiet nou gewoon ergens onder de 280. Dus de mat eerst nog wat wetten vallen, voordat eigenlijk die Bodensee dat via die stuur waarin al is. Ja, we hebben onderzoek ik die in, want ja, wij als bedrijf zijn, als betoncentrale, ik anticipeer er ik op. Van hè, wanneer kunnen we nou, wanneer maar we alles meer een opslag doen? En dus eerst gewoon, hè, van nou 2015 tot 2025 hebben we die kaart gebracht. En van 2000 tot 2015, dat is just, dus eigenlijk dat is medio augustus tot eind oktober, zit daar eigenlijk in de structurele laagwaterperiode, die Rijn onder de 3 meter komt.
0: Ja.
5: Alleen nog nou. Is dat gewoon 5 weken eerder? We trouw dat we nu medio augustus zitten. We trouw dat we nu eigenlijk op een extreme lege rivierstand. Ja, dan weet ik net hoe het komt.
0: Nee, dat wordt een spannende weken.
5: Nou, de Middenrijn is aan zijn uitvinger. Want de pegel van Koop. Hè, als dat just op NOS Teletext 20. En dan pak je de pegel van Koop. Dan kan je een meter opvaren. Nou, die giet over jouw dagen stiet hij op zandje centimeter. Dan kan je 1 meter zandje varen.
0: Ja.
5: Nou, hoe doet dat? Maar schepen die schroeven van 1 meter zandigheid, die kan het meer varen leeg.
0: Nee, inderdaad. Dat wordt dus spannend. Wij praten direct even verder over met Erik Schultz van de Koninklijke Binnenvaart Nederland. Goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag ook.
0: Ja, u heeft een totaal beeld van de binnenvaartschepen die vanuit het noorden op dit moment onderweg zijn in Europa. U heeft net meegeluisterd met het gesprek.
6: Ja,
0: dit is een beeld wat, ja. Ja, dit is een beeld, neem ik aan, wat jullie herkennen.
6: Helaas herkennen en bevestigen. En dat gaat ook nog wel even duren.
0: Ja.
6: Maar dat zegt Frederik ook. Als er vandaag regen valt, dan wil er niet in 1 keer een meter water komen. Dus er moet echt heel veel. En het is niet alleen Bodensee, en het is geen correctie. Maar we hebben het natuurlijk ook over de zijrivieren, de Moezel, de Main en dergelijke. Dus als in heel Zuid-Duitsland en Noord-Frankrijk flink water valt, dan gaan we dat positief merken bij ons. En zover zijn we nog niet.
0: Nee.
6: Dus kijk, en ik wil vooral het beeld schetsen. En dat doet Frederik ook. Hè. De binnenvaart kan wel varen, neemt minder lading mee. En ik zie ook dat een groot aantal schepen de mogelijkheid hebben om een duwbak of een bak langzij te nemen en zo meer tonnen mee te nemen. Dus we proberen de logistiek te helpen. Dat is ook onze werkgever. En we kijken dus naar elkaar van hoe kunnen we samen dit oplossen. De kosten lopen op voor de verlader. Maar goed, ook wij hebben natuurlijk te maken met de beperkingen die er zijn. En dat is dus onder andere dat sluizen gewoon op dit moment niet meer werken. Het Twentekanaal is gesloten. Er zijn wat kanalen in Rotterdam. Ik merk in België. Dat daar heel beperkt geschud wordt om water te sparen. En dat betekent ook vertragingen. Ik woon in Groningen. Ik heb ook nogal wat te maken met schepen die in het noordelijke varen. Zeker die laden in de zeehavens kunnen redelijk afgeladen varen. Alleen niet de Rijn op om Duitsland in te gaan. Die gaan dus over het noorden. En daar hebben we weer te maken met de beperkingen. Ineens veel meer schepen. Die bijvoorbeeld bij Herberum de Eems op willen en het Duitse gebied ingaan. Want nu vaart men om in plaats van dus via de Rijn en dan bij Duisburg Duitsland in te komen.
0: Ik hoor dus, het is een optelsom van problemen. Laag water, waardoor minder diep gevaren kan worden. Schutten moet gewacht worden. Wat betekent dit eigenlijk voor de ontvanger en uiteindelijk voor ons als de consument? Gaan wij hier ook wat van merken, denkt u?
6: Ja, ik denk dat de meesten die extra kosten over het jaar uitgesmeerd wel nemen. Wat wij hier in Nederland niet echt gaan merken, maar de consument in Duitsland gaat dat wel zeker merken. Want als de brandstoffen niet naar het Midden-Duitse gebied kunnen en dergelijke. Want die brandstoffen gaan niet per vrachtwagen, die gaan gewoon per tankschip. En als die niet komen, of minder, met minder lading komen, dan betekent dus dat er gewoon minder brandstof beschikbaar is op de tankstations. En dat hebben we bij in 2022 gemerkt, dat men ineens zegt van de tankstation levert geen diesel meer, hoe kan dat nou? En dat zullen ze zeker gaan merken. Ik denk niet dat wij dat direct gaan merken. Waar we wel mee te maken krijgen, is het feit dat een deel gaat dus verplicht over naar andere vervoersmiddelen, bijvoorbeeld naar de vrachtwagen. En dus wordt
0: drukker
6: op de weg.
0: Op de weg,
6: ja. Gaat wel drukker worden.
0: Inderdaad. Ja. Nou ja, er komen dus ook nog spannende weken aan. We houden het in de gaten en we hopen dat er snel meer regen komt. Erik Schulz en Frederik Hoekstra, dank dat Jim bij u in uitsturing win.
2: Noi Frieson,
1: Media Oersjoch.
0: Ja, Feike Wouda, die is de Oren Media Trogwest. Ek oer de warmte en de droogte.
7: Ja, en hoe het wetter vooral. Want we hebben nu natuurlijk hoe wetter in de rivier. Die skippen die kan dan minder varren. Maar hoe zit het met uw drinkwetter? Wat uit de kraan komt?
0: Ja.
7: De hele simmer is er nog meer als genoeg drinkwetter.
0: Ik neem even een slokje.
7: Ja, nu doe maar even een slokje. Ja, zeer wel ik. Dus zelfs om de tuin te sproeien, door het wel bewust. Maar in elk geval, ja, zodra het over een watertekort gaat, als je het over droogte hebt, denken mensen direct aan drinkwater. Zijn wetvierder van VWIN, en dat is de Vereniging voor Drinkwaterbedrogen. En zij zei: wij hebben geen problemen, voor u zet de droogte geen gevolgen. In Nederland komt het drinkwater uit 12 verschillende bronnen. Dan hebben ze het meeste wetter uit de groen, het groenwetter, ja. 60%.
0: Mm-hmm.
7: En 40% uit oppervlaktewetter, maren en rivieren. Nou, daar heeft dan wel. Even misschien wat les, maar we hebben altijd nog de IJsselmaar verzeld, ja. Dus in een grote bron. En dat groenwetter, daar zit wel een bijzonder verhaal in, want dat groenwetter zit heel diep, soms wel 100 meter. En dat is heel lang lien als Rijn op de groen vallen. Eén druppel kan er jaren over doen om een meter te zakken, leidt de Wutvies eruit. En je zou de sissen kennen, dat zei ze, dat de Rijn die op de holle voer van Willem van Oranje of Rembrandt van Rijn nou bij u uit de kraan komt. Dus nou.
0: Tjoch.
7: Ja, dus de proost nou misschien wel een stukje van Willem van Oranje.
0: Misschien wel.
7: Misschien
0: nou,
7: wel.
0: Smaakt het goed.
7: Nou, best. Enkele droge zomers hebben ook geen effect voor het grondwater op die diepte.
0: Oké. Okay.
7: Nou, dat is in elk geval, dat stelde mij wel gereisd.
0: Oh, nice.
7: Ja, nou, een beetje luguber nice, mag ik eerlijk zeggen. Een 60-jarige man.
0: Voor de mensen die het nou eten, misschien even... Net een hap nemen.
7: En ik zou de vrieskist even dicht houden.
0: Oké.
7: Ja, ik get het toe. Een man uit Wales, 60 hier, Christopher Phillips, die heeft een straf gekregen. Want hij had nou tajoen dat hij zijn mem van 89 haast traaien hier in een vrieskist bewaren had. In de wenkamer van het hoe is dat hij met zijn mem wennen.
0: Waarom?
7: Nou ja, hij zei het zelf. Hij maakte er zelf een verhaaltje van. Ik wilde haar eigenlijk niet laten gaan. En, want hij ziet ik naast haar praten. Het zien haar over wat er op televisie wie. En ik op met de races, met de hinders en alles. Liek als al die dingen. Maar hij had intussen ik 100.000 euro aan uitkeringen en pensioen had hij kregen.
0: Mm-hmm.
7: Dus voor zijn mem. Dus het kon al je maar gebeuren. Omdat ze wien al wat romlutsen leven hien ze. Dus het is uiteindelijk is het dus wel uitkomen. De huisdokter die wil eens met die mem praten. Nou, kreeg ik geen contact. Toen hebben ze de prijs inskakelen. Nou ja, en die het dus.
0: Oké.
7: Okay. Yeah.
0: Ja, bijzonder.
7: Heel bijzonder.
0: En nog een laatste brugje.
7: Laatste brugje. Nou, Newcastle United heeft een nieuwe speler. 30 miljoen euro hebben ze betalen. Onze Portugese club. Lucas Hornacek. En de bijnaam die hij daar als doelman kreeg in Portugal. Die liet hij daar ik maar. Ik heb mijn teamgenoten maar gevraagd om me gewoon Lucas te noemen. Zei de Tsjech. In een peteer bisschen nieuwe werkjouwer. De jongens in Portugal noemden me Horny. Ja. Yeah. Dat krijgt maar zijn naam.
0: Dat krijgt maar zijn
7: naam. En we weten al je wel wat dat in het Engels betjut. Dus ik weet niet of dat wel past bij de Engelse cultuur. Dus ik word liever Lucas genoemd. Ik ben ook een arme meisje via X en alles die zitten van... dat zijn bijnaam Horny is, vind ik echt hilarisch. Ik ga daar zoveel grappen over maken.
0: En we hebben een Nederlandse speler, maar zijn iets wat onfortuinlijke namen, hè?
7: Welke is dat?
0: Jis Hornkamp.
7: Oh, ja.
0: Of Hornkamp.
7: Ja.
0: Ja.
7: Ja,
0: nou ja. Dus, daar ben genoeg grappen hoe te maken had je het Engels.
7: De eerste vestjes ben er al.
0: Dat denk ik in Engeland sowieso.
7: Yes,
0: daar komt het continent aan.
7: Nee.
0: Dank u wel, Feike Wouda, voor dit oorzicht van Oermedia. Het is 20 uur 12, hier langs die het leeg, de tonnenloods op Skielge. Maar er is een nieuwe bestemming voor wat het is, dat juist dadelijk.

0: Alan Clark en Hold On. Mooi de sluiting van het Zee-aquarium en het Natuurmuseum op Schiel gaat de collectie van het CNL. Dat is het Centrum voor Natuur en Landschap. Een nijplakje van in de Tonneloord. Die is hier leeg en had dus nou een nijvulling kregen. Het hichtepunt is een projectie van 360 graden van een digitaal Zee-aquarium. Het gaat hier een door voordat het alle keer varrel kon weer. Zo het Floor Lagerwij van de Tonneloord.
1: Ik denk dat de totale aanloop zeker een jaar of 10 geduurd heeft voordat uiteindelijk dit er was.
2: Een jaar of 10?
1: Jazeker, ja. Ik ben al even gepensioneerd. En toen ik nog werkte bij de gemeente was er al ruim sprake van we moeten iets met de tonnenloods. Dus, nou, en de tonnenloods, een 100 jaar oud gebouw. Hè, Rijkswaterstaat, partner ook in dit verhaal, die heeft deze ruimte niet meer nodig, want de tonnen zijn van kunststof en je hebt veel minder onderhoud nodig. Dus ja, deze ruimte stond leeg. Ja, dan moet je wat met zo'n ruimte. Nou, dat hebben wij nu heel mooi ingevuld.
2: Ja, want 10 jaar dus. Hoe voelt dat dan dat het nu eindelijk tentoongesteld allemaal kan worden hier?
1: Ja, geweldig. Ik bedoel, en dat we dit mogen doen en dat we dit aan de mensen mogen laten zien. Ja, daar ben ik enorm trots op. Ja, geweldig.
2: Want kunt u eens opsommen, wat kunnen mensen hier allemaal zien?
1: Mensen kunnen hier de oude collectie van het CNL zien. En het CNL was echt aan vervanging toe. We hebben samen met de gemeente om hier op deze wijze invulling te geven aan het CNL. Dat is voor de gemeente heel fijn, want die kunnen op de oude plek woningen bouwen. En wij hebben een hele mooie collectie erbij gekregen. En verder hebben we hier achter ons, achter mij, een 360 graden projectie draaien van de Waddenzee. Met al zijn geheimen. En we staan met de

0: Wrakken, maar denk eens aan de lutine die is vergaan. Dat zie je op de bodem van de zee. En je ziet het onderwaterleven, je ziet de zeehonden zwemmen. Allemaal spannend, leuk.
1: En het blijft hier dus niet bij?
0: Nee, we hebben genoeg plannen. We zien dit echt als het begin. En we zijn bezig om een potvis hier naartoe te halen. We zijn bezig om te kijken of het mogelijk is om een onderdeel van een oerolvoorstelling hier permanent te krijgen. Dus plannen genoeg. Films zullen er ontwikkeld worden. Het is niet alleen van nou, dit is het en hier moeten we het mee doen. Nee, het is een begin van een heel mooi verhaal.
1: Wat voor reacties krijgt u van de mensen?
0: Nou, heel veel lovende kritieken. Oh, wat is die mooi. En die 360 graden film, dat is natuurlijk wel Quatta. Dus dat vindt men prachtig. En komen heel enthousiast terug. Gaan meerdere keren kijken op een dag, want we vinden het zo mooi.
1: Ja. Maar wat vond u ervan?
2: Ik vond het ontzettend mooi. Heel inspirerend. Ik kreeg zelfs op een gegeven moment het gevoel dat ik mee wilde bewegen met de beelden, zeg maar. Dus dat is wel het mooie van deze installatie. Ik vind het heel mooi, ja.
3: Zo, die een van de eerste bezoekers van die vernijde tonneloods op Skjolgertje. Een verslagjouwer Gita Nijenhuis van de Waddenomroep.
4: Bisto op vakantie?
5: Doch de groeten op de radio, in Goeiemidje.
6: Hoi hoi, dit binnen Marije.
7: En Hielke.
6: Op Skjolger. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
7: En dom jou ik.
5: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620 4 en Jochen.
4: Dan komt hij voorbij in Goeiemidje.
5: De groeten op de radio.
4: Dat is wel eens wat doors als een kaart.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
9: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
3: Het is Jelve Ian. Dadelijk dan krijgen we nog het Waarbrugd. Maar eerst hebben we het horen regionale nijs. En dat we het bijbrocht terug. Jan Dirk de Haan.
16: Ja, goeiemiddag. Even zien. Er komt momenteel geen of haast geen water uit de kraan in omkrieten van Balk en Wiekel. Er is nevens collega Omroep Silt sprake van een steuring bij wetterbedrijf Vitens. De steuring is naar verwachting om kwartier oer alven verholpen, let wetterbedrijf Vitens weten. Daarna kan er nog een tietje bruin water uit de kraan komen. Wat goed is, zou dat dus nou verbeteren wezen moeten. Na een procedure van meer dan 6 jaar rieden bewenners van Moddergat op een nij en bezwier ta. Zijn de vergunning voor een windturbine met een tiphichte van 60 meter direct onder de kust van de Waadzee. Nevens de bewenners dit de zaak symbool voor de bredere vraag die het in Nederland speelt. Hoe verhoudt de energietransitie hem ta het beschermen van kwetsbare natuur? Omwenners haar eerder protesten ontekenen, maar de provincie had kortlin een vergunning verleend voor de bouw van de turbine. Een zo'n 40-jarige Betierse man uit Drachten is gisteren

0: onhouden van vernieling op de Westerwert. De politie rukt uit naar een melding van vernieling van een Ruud. De verdachte waard op het plak van de vernieling onhouden. Hij zit vast voor verder onderzoek. En plaatselijk belang Twiesler Heide had in een brief van de gemeente Achtkarspelen een zwaarge utre over een woningbouwplan om de Heeltje Moois worden. Neffens dwarsbelang is er onduidelijkheid ontstaan over de aanvraag voor een omjouwingsvergunning voor vier vrijstaande keerwenningen. Het plan zou net aansluiten bij de vraag uit het dorp Wai, dat jij er verlet is om betelbare hierwenningen en wenningen voor Ouderhein.
1: En dan zag hier een oersjoch van het oren Frieske Nijs. Meer Nijs keer vinden op de website en in de Omroep app.
2: Gisterbaarlijke opbromming. Bellerie de boer, goed god en het joer.
3: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
4: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
5: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
7: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto. Is er voor Elsenien?
6: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed. Hast het al sjoen? Er is opromming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boeten Post. Met alle sterke merken onder één dak.
8: Ja, met kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
6: Kom, litten we gauw gaan, want op is op.
9: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
10: No in Friesland.
11: Jantine Weidenaar.
12: Zemmer in Friesland.
1: Een goede mensen zitten mooi deze temperatuur het liefst binnen bij de airco of de ventilator. Maar oren die moeten erop uit. Voor haar werk bij Gleeks. Uw simmerverslagjouwer zocht dadelijk bij Andries van Netten, die de hele dag op het wetter is van zijn werk. Wat de docht, dat juist dadelijk. Maar eerst tijd voor het simmerwaberjocht Sibbele Waaier. Een goede middag.
13: Een hele goede middag.
1: Ja, het is heat. Maar ja, hoe heet is het?
13: Het is heet, ja. Nou, ik zal het eens even uit de doeken van. Frieske Pjaan, 30,7. Grauw, 30,2. Isbrechten, 30,1. Bakkeveen, 28,9. En Kwaaijem, 28,4. Nou, we hebben natuurlijk nog altijd te maken met koren geel en een hittekrijf van zon het 8. Dus de meesten die er net best oer kennen, kwetsbare meesten die wat minder de gezondheid hebben, kalm aan. Nou, voor de snitswieken is er een zwakke ontmatige wind. En ja, vanmiddag hebben we dus nog altijd een soort zinnen. Temperaturen die opbrengen naar 30, 32 graden. En toch wat een hege luchtvochtigheid viel het allemaal wat brotsig om. Nou, de zuidelijke wind die verhuist vanmiddag letter naar de zuidwesthoeken. Nou, heel misschien dan dat het in het begin van de jong langzaam wat oud kwalt. Maar goed, het bloedt jong niet nog lang boven de 20 graden. Dus dat buiten zitten begint hartstikke vervelend, denk ik. Want we kennen wel buiten zitten. Er is al een dingetje, er is een steuring onderwijs. En de grote vraag is of daar aan het eind van een midden jong nog een buienvolk in. Nou, levert eigenlijk hoopje. Maar we moeten het maar eens even afwachten hoe dat rent. De nacht verrent vervolgens ik nog wel warm. Maar 18 om 20 graden, en omdat het wat vochtig is, is dat nog wel wat zwitterig.
1: Zwitterig een plaknacht dus. En dan gaan we naar Moenta. Ik zie het al de oude dagen. Hield het dat brekpunt, juster en joert, hiet en dan moen, wien. Zit dat er nog heel tijd in?
13: Ja, dat zit er nog steeds in, die wien. Dat riemt prachtig. En ja, we hebben morgen, de dag begint morgen al met die benauwde sfeer. Wij hebben een afwisseling van zin en wolken. Maar ja, in de rin van de dag komt er een kjelfront. Dat kjelfront, dat is hoe eigenlijk een buien kennen, maar Dat liet het eigenlijk net echt gebeuren. Wat er wel gebeurt is dat de luchtvochtigheid wat naar beneden gaat en de temperatuur ietsje zakt. Dus dat is in principe positief. Nice, denk ik zo. En met 23 of 24 graden is wat minder warm. En ja, in de nacht zakt de temperatuur. En ik ben een paar graden meer dan de komende nacht. Dan geven we naar zo'n 15 graden. Dus morgen is wat een overgangsdag naar wat een koelere fase.
1: Dan geven we de dagen daarna. De wordt vanzelf een soort silt. De snitswieken is er. Krijgen we dan weer de warmte weer om? Of blijven we wat in eigenlijk gewone simmertemperaturen hingen?
13: Nou, Tongensje, dan is het wat koeler. Maar een westenwind. Maar overwegend zin en wolken. Daar leidt een buienlijntje misschien op een Noordzee die misschien u zijn enkele buien aan kent. Maar ik dat met even ouwaartje of dat er van komt. Vanmorgen, ik wil het idee dat er wordt een buien komt bekend, Tongensje. Maar dat lost de droogte net op. En ja, 22 graden is natuurlijk nog hartstikke prima. En als de zin misschien is dat gewoon noffelijk zimmerbaar. En in de nacht die de werkraadje oud, dus voor de sleepindex, is dat fantastisch. Nou, Freed. Is het rijstig waar? De wind is westelijk, maar een afwisseling van zin en wolken. Temperaturen versen 21, 22 graden. En dat is heel normaal voor de tijd van het jaar. Nou, en dan zak je hem nu te doen, want dat we sneeuw besieten krijgen. Net van een buiengebied, maar van een hege drukgebied. Dat betekent weer wat warmer waar, maar een soort zinnen.
1: Ja, we zijn er haast om wens, zoek ze zussen.
13: Het wordt zaken gewoon.
1: Vandaag als waarman. Leuk, dit soort dagen? Of,
13: nou ja, sinds ik je werkje is het alleen maar warm eigenlijk. Dus het is heel nieuw.
1: Misschien bestaat de reden dat ze warm is.
13: Dat is ze.
1: Dank u wel, Sibbelen.
13: Ja, nog een beetje.
11: Van Tolve ont Inroeren.
14: Bij Omroep Friesland.
15: Nooi Friesland.
16: Simmer in Friesland. Omroep Friesland.
17: Omroep Friesland.
18: Is ek.
17: Muziek uit Friesland.
18: Je jest. Je jest. Dien eigen taal.

0: En de nieuwe man van De Griene Woorden, wie dat?
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Uw simmerverslagjouwer Hajo Bootsma, die is van de morgen uiteindelijk bij Eerlehuizen, bij een organisatie die het zielkampen van mensen met een behoining organiseert. Intussen is zij in de Gasmer onkam voor op een onderwerp dat te krijgen had mooi wetter. Hajo, een goeie middie.
3: Hey, goeie middje. Hallo.
0: Ja, surfen, zielen, wat bloot er dan nog hoor? Boordje varen, maar net samen boordje varen ook, hè? Bij waar is dat?
3: Ja, boordje varen in eigenlijk zat het ja, in het verliezen eigenlijk wel begon. Hè. Tenminste, van het meest begon mooi recreatief varen. Begon ze mooi verzelfs het vervieren van turf. En in het verliezen natuurlijk de ontdekking van Amerika. Had je heel vier veromgingen in de tijd. De Odyssee natuurlijk, hè, die kunnen we er ook wel bij pakken. Homerus, die het skreun, oeren. De lange reis die het maken waard. Mooi skip. Maar ja, dit komt op een basis, beginsel uit af en toe visserij. Dan ben ik bij Van Etten. Midje?
4: Ja, goeie midje.
3: Sting hier even op jouw plakje, eens jouw paradiesje onder het wetter. Ja, ik heb heel door het paradiesje Friesland. Zo neem ik het maar even deze week, want het is natuurlijk prachtig. Ik zit daar concurrentie voor jou trouwens, want de vliegt in je voort.
4: Ja, zeker. Ja, zeker. Die ben er, hè. Nou, de Alskover, hij is net gek, hè. Hij weet, hij volgt mijn boot. Ze moest het maar bezien.
3: Ja, want voor natuurlijk, jou ben binnenvisker?
4: Ja, ik ben beroepsvisker.
3: Waar vis je op?
4: De hoofdzaak is hier, nou. Hier de bijvangst wat snoekbeers en wat wolhandkrabben en wat rivierkreeften, dat we er handel in hebben.
3: Ja, als er handel is je kent het eruit halen, dan is het voor jou?
4: Dan is het voor mij, ja. Tenminste, dan is het mooi. Nou, tenminste, de rivierkreeften, dat is minstens de handel om er echt handeling te krijgen. De rest is hartstikke best. Er is een goede handel in, maar de rivierkreeften, dat heeft er gewoon.
3: Ja, de rivierkreeft is een invasieve exoot. Van de wieken wint naaien dat er weer een naaien rivierkreeft deze kant op komt. En van meisjes is het, die ken ik wel lekker wezen. Ben wij Friezen dan net zoals je lucht op rivierkreeft dat er zoveel honger zit?
4: Nee, wij Friezen eten dat eindelijk heel mondjesmaat.
3: Dat is wel lekker.
4: Ja, het is wel lekker. Dat giet net om, maar Friezen ziet dat voet net. Nou, ik heb zelf, wat ik naar mijn handel zeg, dan is meer de meisken uit het midden van het land wie de rivierkreeft niet. Die hebben daar het meeste mee.
3: Ja, maar moet je ze er eerst maar heen brengen of zelfs, hè?
4: Nou, dat is het punt, hè. Als je in de vakantie moet, dan gaat dat je bij mij thuis wil. Maar anders, dan moet je daar moet een handelaar in wijzen, zo moet je dat beschermen. Nou, en die hekel in het begin van het jaar wel, maar nu op het heden we net. Maar de warmte, dan liet ze afwieten.
3: Ja, dan maar de warmte eten waar je easing in krijgt.
4: Ja, zes, maar dat is ook zeker, dat weet je dan net. Maar daarom, dat is minder. Die handel is op het heden net vol. Nee.
3: Maar snoep is er eigenlijk voor jou ook weer bijvangst natuurlijk. Hè? Want dat moet je eigenlijk weer officieel ook net op visje, toch?
4: Ja, het is voor u een bijvangst. Nou, we moeten er net speciaal op visje. We moeten de voeken mee nemen. Maar ja, nou, we zitten nou maar eens voeken. Nou, je shirt het je familie steen.
3: Zo is hier, ja.
4: Wij hebben een stopgrid voor de voeken.
3: Stopgrid?
4: Nou, dat is ik zal maar zeggen, een soort tralies hebben van de voeken. En dan van de otter.
3: De otter?
4: Ja, van de otter.
3: De nieuwste eelreger had ik nog de otter. Dat is natuurlijk het zinstander.
4: Dat is voor u een hele... En eindelijk kan ik maar zeggen, een ramp. Ja, het wordt
3: een ramp. Zoveel otters dan?
4: Nou, de populatie stijgt hard. Nou, hij heeft nul vijanden. Nou, de vijand van de otter is alleen nog de auto, kan ik wel zeggen. Nou, in Friesland hebben we alleen nog eigenlijk maar de A7 en A32 als echte autodieken. Nou, dus je kan wel nooit in ieder nestje, als we nou een nestje van traaien hebben, hebben we minstens 12 van oer. Nou, dan gaat de populatie heel hard omheen.
3: Nou, en dan zit die otter, die zit eigenlijk hier bij jou net. Die zet je dan deel in een marn hier. En dan zit hij gewoon bij de netten te wachten tot het er wat omkomt. Ja,
4: hij gaat er gewoon op zitten en dan squat er het hele net stikken. Nou, dus dat is voor...
3: Dan helpt ze zo eruit.
4: Ja, nou, hij helpt ze eruit. En hij, ik zeg maar, hij boort het er mooi. Hij knaagt hem aan. Hij biedt hem in twaan, zou ik maar zeggen. En dat is het. Dan letten ze gewoon weer gunnen. Dus ik heb wel voeken bij de vank. En ik heel in de voeken. Ze zwemmen dan gewoon. Maar dan heeft hij erbij zitten. Nou, dan vis ik het er van de voeken, zou ik maar zeggen. Dus ja, dat is wel jammer, hè. Maar ja, dat is zo. Nou, en we hebben wel een alternatief. Nou, er is een pinger, zou ik maar zeggen. Die houdt...
3: Een loodsapparatie?
4: Ja, een loodsapparatie. Die houdt aan die otter daar eindelijk van nou een 100 meter bij die voekenwaai. Dat er daar omheen kan. En dat zou voor u hartstikke mooi zijn. En dat is al je goedkeurd. Ja, alle papieren ben ervoor. In Denemarken is dat helemaal goedkeurd. Maar in Nederland moet onderzoek in plaats vinden. En het duurt al je lang. Nou, ik zeg dat het dan net gebeuren dat wij de goedkeuring voor hebben. Dat is echt frustrerend. Nou, vooral voor uw bijvangst en voor uw zielvangst in de voeken. Nou, weet je wat is? Als wij een beetje wien op de voeken hebben, dan gaat mijn stopgrid gaat vol zitten met grinnen en met stenen grinnen en met planten. Want het wetter wordt helderder. Is jouw vangst in nacht eigenlijk. Uit de voeken waai. Nou, en dat is wel jammer.
3: Ja, want is er een goed stukje bal als zie je nog als Ben Vesker, hier, als beroepsvesker?
4: Ja, we zeker in de Breeën. Ja, zeker altijd. Ja, dat gaat hartstikke goed.
3: Je zit er met quota, dus ja. Je ken ik net de wereld de rug heel even zelfs. Want Iel is dan ik weer skaars dat je er te volle van vangen.
4: Ja, maar daarom behoef ik net zo'n soort te vangen. Nou, als we maar een leuk Ieltje vangen wie we lokaal op verkepen. En dat is het mooiste van, zou wij nou eindelijk skinkwassers in Friesland visken.
3: Dat je je onhoers rikje...
4: Ja, dat je een huisrikje, dat je hem lokaal op verkepen. Nou, dan kun je ook selectief wijze majoliet ziel, die leert je eindelijk alle je zwemmen. Nou, en dan komt dat jouw ielstand helemaal ten goede.
3: Dan ben ik weer het worstem
4: van. Nou, dat moet me van de brek niet. Het wordt net worstzamer dan wij nou visken in Friesland.
3: Dan praten we daar aanstaande nog 1 uur of verder. Dan gaan we het even over hoe jouw boot zelfs ziet je luidt. Dan is het er 2, dan gaan we het even over het netten, maar dan gaan we het over de smaak van de Fries. Want we hinten eens krijgen hoe die kreeft, de kind. Best wel wat meer lokaal verkocht worden, en best wel wat meer lokaal eten worden. Dus dat is ook wel een beetje een oproep om de restaurants in Friesland van mensen, zorg eens om je heen. Betink eens wat je dwang in een mooi rivier krijgt. De geflekte of de reden, toch?
4: Ja, zeker de reden.
3: Wat is het lekkerst?
4: Nou ja, ze zeggen de. Nou, qua smaak maakt het net zo vol uit. Maar het vlees van de reden lijkt losser als die van de brungevlekte. En dat is het enige.
3: Dat maakt je hard. Dat je net met een hele grote tangen zo'n kreeft stikken knippen matten. Maar dat je gewoon even drukken en dat het vlees wat losser komt. En dan ga je een broodje kreeft. Is dat een idee?
0: Ik weet het net. Ik moet eerlijk taai aan haaien. Ik heb er nooit kreeft eten. Dus de omschrijft het.
3: Ja, I know. De
0: omschrijft het nou wel heel mooi.
3: En een goed kroer, dan is kreeft. Dus,
0: ja, en dat is een kennen. Dan rijdt
3: het wetter uit de moelen. Dat is gewoon lekker.
0: Haaio Bootsma derde. Ik ben benieuwd dat hij dadelijk over Jelle Oerik en wat proe mooi. Of ik neem aan dat hij daar wel een van iets zet. Want hij kan wel heel mooi en heel lekker omschrijven.
1: Nijs, sport, ware muziek.
2: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland.

0: Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me. In de wettersport is de simmervakantie vaak het hechtseizoen, maar als alle bootjes het wetter op binnen, is het relatief rustig op de jachtwerven. Een van die werven op de Lemmer had nou een nieuwe eigenaar, Ilke Paulides. Hij werkt al in de maritieme sector, maar is nou voor hemzelf begonnen. Hij is dus nou echt een werfbaas en hij vertelt zelfs hoe dat voelt.
1: Best wel gek, ja. Het is hier de officiële dag en ik heb de sleutel natuurlijk al gekregen, maar het is wel een hele mooie kans om dit te gaan doen. Ja, machtig.
2: En wat vies zo mooi aan dit werk?
1: Ja, wat vind ik mooi aan dit werk? Ik mag dit gewoon graag doen. Ik mag graag mijn bootjes werken. Ik werk eigenlijk mijn hele leven al in de bootjewereld. Altijd voorbazend werken. En ik dacht, waarom ik net? Ik ken dit zelf ik wel, want nog ken ik ik. En toen kwam dit op mijn pa. En ik dacht, ja, dit moet ik doen. En toen heb ik me bij de handen gepakt. En zat wel ben ik hier ingerollen. Ja. Ik vind het steeds leuk om te doen. Ja, ik weet het net. Ja, het is wel mooi. Ik mag zelf ook graag varen. Dus daarom. Hè. Daarom doe ik het.
2: Is ik alles wat oost dient qua werk?
1: Ja, ik heb één keer proberen om wat oost te gaan. En dat is in een fabriek. Ik heb zo'n 8 maanden werk. Het was prachtig. Verschillend goed. Maar dan ben je helemaal niet met het seizoen bezig. En als je in de wedstrijd werkt, dan maak je het alle seizoen mooi. En dat is, wist ik altijd buiten. Dat miste ik toen. Dus toen ben ik eigenlijk futten dat ik daarna bij de boten inging. Dus zat wanden.
2: Dus je laat wel echt in passie?
1: Ja, zeker. Dit is echt wel mijn passie. Ik doe dit echt met plezier. En ik hoop dat ik dit nog wel 40 jaar kan volhouden. En ik vind het machtig om te doen.
2: En hoe ziet in werkweeken een beetje eruit?
1: Ja, 8 uur beginnen. En dan een beetje de planning te ondernemen. Vaak heb ik eerst contact met klanten. En dan probeer ik eigenlijk ze zo vol mogelijk klus en kleed te krijgen. De kraan tussen trooi ik nog. Dus dan voor de orenbedroeging hier in de buurt. En dan plan ik gewoon in agenda in. En dan voordat je weet is de dag weer voorbij in de week. Dus moeilijk te listen. Het reed altijd los.
2: Ja. En hoe ziet het onkomend seizoen eruit?
1: Drok. Vol. Alles is volboekt. Alle plakken zijn al verzorgd. Ja, we hebben buiten nog een paar plakjes. Maar ik neem gewoon de boekhouding, zeg maar oer van Maron hier. Dus ja, de handen staan al vol, ik heb er niks verdienen en dat is prachtig. Dus, en het werk is ik genoeg te doen.
2: En heb je wel nog doen?
1: Jazeker, zeker nog doen.
0: Zoit Ilke Paulides, tien verslagjouwer Marian Rijnstra van de lokale omroep RTV Spannenburg. We gaan verder met Iris Kroes, dit is Ship Life.
3: Cruising away to the other world.

0: Iris Kroes. Ja, ze is weer onderwijs op zo'n cruise-skip. En daar zongt ze dit nummer volgens mij haast alle jongen. Shiplife.
1: Aarzen bij Omroep Friesland.
0: Wist je dat wel eens op cruise, was Diana?
2: Nee, maar ik zou het wel leuk vinden een keer. En ik jij dan altijd die enthousiaste verhalen van Iris. En dan denk ik, oh, dat mat ik volgens mij ik een keer belibje.
0: En dan een cruise echt op de high seas of zo'n riviercruise?
2: Nee, dan wel op de high seas.
0: Oké, okay, nou ja.
2: Nee, ik wil net op zo'n Rijn reis.
0: Dat nee? Ook,
2: nee, dat
0: lijkt mij juist met... wel leuk.
2: Ja, echt?
0: Ja.
2: Nee, ik wil wel de zee. Maar het mat dan wel zo'n steady zee wezen. Net dat ik van die golven heb, want dan hing ik op de reling, denk ik.
0: Ja, dat is ja. Net wat uitzichtje.
2: Nee, dat is weer. Nee,
0: dus dan maar is misschien beter een Rijncruise dan.
2: En dan klinkt beter een Rijncruise dan. Nou ja, ik zal er nog eens even een uitdenken.
0: Goed zo.
2: Jantine.
0: Eerst maar eens even de steady footen in de studio. Ja. Goeiemiddag.
2: Ik stond er heel stevig en stabiel. Dat is hartstikke mooi. Dadelijk hebben we zelfs de simmerverslag jou. Hoor. En daar is hem krijgt al in de uitsturing. Een visker en die Jit van Netten. Ik vind het fantastisch. Maar
0: dat hier ik net eens registreerd.
2: Nee. Oh, ik wil, ja, ik voelde, ik sloeg de footen dadelijk op on. Maar daar in die dadelijk ik nog. En ik denk, ja, daar moet ik een leuke linkplaat bij hebben. Dus als er nou een leuke suggestie hest, app dat nou even naar de studio, dan kan ik dadelijk misschien die plaat draaien. En ik is van medicaten winnen voor Live in Werge op 18 en 19 september. Een heel weekendkaart krijg ik gewoon. Mooi bluff.
0: Oh.
2: Ja.
0: Oh, goed.
2: Ja. Ja, zeker.
0: Dadelijk dus Allegere hier bij u op de radio. Diana draaft dadelijk naar de oorkant van de studio's. En dan zit ze mooi steady voor een voor goeiemiddag. Ons af hier is editie van Nooi Friesland. Wij binnen er morgen weer. En vanaf jou horen van zelfs onderwijs. Maar meer nijs uit Friesland.
1: Bisto op vakantie?
3: Doch de groeten op de radio, in goeie midden.
4: Pieter en Aukje hier.
5: De groeten uit Dubrovnik.
4: Echt speciaal voor Bepetine.
3: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620 Fjouwenjoggenjoggen Ian Joggenjoggen.
1: Dan komt hij voorbij, in goeie midden.
3: De groeten op de radio.
1: Dat is wel eens wat oors als een kaart.
6: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we van weer?
11: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
14: Appetito.
13: Appetito.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord. Waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Als je als visker van netten, van achter een jitte, ja, dan mag het wel goed zitten. Hij visket en hij rikket dik iel. Simmerverslagjouwer Hajo is dadelijks bij hem. En ik zie je een mooie plaat die je dus om te linken valt. Tink en link mooi, de meest die noemen sturen via de Omroep-app of via 0620. Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. De eerste muziek in deze goeie midi is van de Amerikaanse band The Mavericks. En dit is haar grootste hit in Nederland. Dance the night away. Wie is er meer dadelijk?
5: Bjester baarlijke opbromming. Bellerie de boer. Goed kwot en het juur.
12: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heima. Service en auto's. Is er van Elsing.
14: Bist toe aan een naaie uitdaging? Die Faber en Wijnberg op Ameland. Binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
18: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
14: Pak je koffie? Bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
19: Goeiemiddag.
20: Maar Diana de Groot.

0: Noem ik het net hoor, iemand die het vermoorden is op de Doensvlier, mocht dat misschien denken, maar de grutte concurrentie tijdens een Doenswedstrijd. Sophie Alice Baxter-Jerres, en ze scoorde een dikke hitje mooi in 2010.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is haast 30 minuten, Noorien. Het is brotsig, het is klam en op gewonplakken in de provincie 32 graden. Een hele goede middag. Ik hoop dat Stuart wat verkoeling ziekje kist in het skaat van de airco, de ventilator op de heegste staan en die radio onverzels, hè? Ontvouwen roeren muziek. Ik hing je de slingers op. De kistkaarten winnen van live in Wergeerma Bluff. En de simmerverslagjouwer die is van de middag in de Gasmer en omkrieken. En dadelijk praat er mooi binnenvisker Andries van Netten.
2: Tink. En Link.
0: En daar zie ik nou weer een passende plaat bij. Nou, er komen heel wat fiskersplaten binnen. Even een greep uit alles wat binnenkomt. Johannes, die denkt aan dissen.
3: Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. En dat is vissen.
0: Leen Jongewaard en Piet Reumer, mooi vissen. Johan, die denkt aan mooi werk, vissen langs de waterkant. Heute Ritske Numan, die hier heeft iets een heel mooi veske oor een visker. De oude visker bij de mar. Gerry, als een visje in het wetter, is dat wat?
4: En als een visje in het wetter, als een vogel in een lop, van al dat sturen, krijg ik neem in nood.
0: Ja, ik vind het een prachtig veske. Country Wietske en dubbel akkoord. Rinkje, Willem en Nienke, die matten alle je tinken. On Nico Haak en als ze me missen, dan ben ik vissen. Ime, de Fisherman Song van Blow the Man Down. En Andries, die tinkt een scooter. Ja, nou, het is in elk geval wel een heerlijk lekker nummer om op los te gaan. Ik ben benieuwd of de computer het helemaal niet eens is en dat hij hem eruit pikt of dat het toch misschien een orenplaat wordt. Nee, ja, hij kiest voor dissen en ja, hij giet weer voor de meeste stemmen, Jelden. En dat snap ik wel een beetje. Nico Haak, als ze me missen ben ik vissen.

0: ik heb beet.
1: Nico Haak, als ze me missen, tigetank al je van het insturen.
2: De Hierendaai, de Radio On.
3: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
1: Andries van Netten van de Gasmer, die is visker. En dat past hartstikke mooi. Zijn boot, die luidt bij hem achterhoes. Dus hoe dichtbij was die werk ik hebben? Hajo Bootsma, die wie niet krijgt die nou in Friesland. Ik al bij hem. Her, Hajo, wat bist dan nou krijgt?
4: Ja, nog steeds hier onder Grut Veert in de Gasmer. Andries van Netten, we zien je bij jou hok eventjes. Wat hij hier al je bent?
5: Ja, mijn voeken, hè, mijn materiaal, zak maar zes, is mooi dat bezien.
4: Je stokken zich gericht zijn, dat ja, binnen net een peer.
5: Daar is het mijn naaie hout leidt hier, zo moest het bezien. Nou, wat in de markt staat, dat het nou een plekje. Nou, dat leidt bij een stukje van staatsbosbeheer, met mijn naaie hout leidt hier tussen.
4: En dat mast, want heeft er een heel soort verdediging op je basis trouwens, van al dat hout? Want dat binnen dan die pijl die de groening in, die ja. Dan de voeken beet horen had, of ja, weer vers horen had.
5: Nou ja, weet je wat het is? Een pijltje verhoudt het nou.
4: Dus, vrij rap soms.
5: Dus dat gaat vrij rap soms. En nou, we zitten met de toeristen op het water. Nou, we hebben eens even een bootje erop en eens even wat skeer met hudde wien. Dus je moet altijd nog vooruit je hout hebben.
4: Ja, want we beginnen eens kijken even hoe het waar en dat misschien vannacht wel even losgeen zou te zijn. Van nou ja, lid maar, want anders dan komen die toeristen die het net weten hoe ze een boot vast horen moeten, en dan hingen ze aan naar mijn voeten.
5: Nou, zo komt het. Hè. Weet je wat het is? Of we nou en we krijgen meer waar en men leidt de boot, die lezen we gewoon in een maardel aan een ankerke. Nou, en we krijgen echt zwier waar, dan krapt het ankerke en dan hebben wij mijn voeten. Hè. Dat moet dan eigenlijk net. Hè. Dus let het maar mooi zo waar even blijven. Dat zou voor u mooi wijzen.
4: Dan geef even naar jouw ark. Het belangrijkste ark, denk ik, jonker vanzelf de voeken. Dan zitten we wel op je boord, want je mag ergens komen kennen. Ja, je had het waar.
5: Ja. Nou ja, maar
4: die ik... Die heeft wat hoor.
5: Ja, die heeft wat liedser aan hoor. Maar daarom deze eerste, dit met hem, dit is hem. Zo moet je dat maar bezien. Nou, je went op je boord, maar dit is de boord wie het verschil niet moet.
4: Ja, want wat ken je hier mooi? Want ik zeg een hele grote pomp, wetterpomp, spuit.
5: Ja, je zit al.
4: Een bosbron is kist in principe helpen.
5: Ja, zeker, dat werkt alles. Daar moet je me van op rekenen. Nou, deze boot zit hydrauliek en er zit alles op. Nou, daar kan ik op een bun, dan kan ik er een lier op zetten. Dan kan ik mijn staken uitdraaien. Nou, dus hier kan ik een losse koppeling op en mijn spuiterij werkt op hydrauliek.
4: Is dit het mooiste werk dat je dwang kent?
5: Ja, zeker, daar ben je mee opvoeden, hè? Daar ben ik mee opgegroeid. Wat is er nou mooier dan je moois voortgaan en dan ben je hier in de natuur. Dat is toch top.
4: Dat lijkt me wel een zwierber op. Want aan de ene kant zit er mooi het feit dat het fysiek zwier is. Want je bent altijd wandelen met voeken, alles eruit halen. Aan de andere kant lijkt me mentaal zwier. Want je moet wel ontvangen.
5: Ja, zeker. Maar daarom, je moet altijd maar rekenen. Zo ben ik opvoeden. Hey, je kan wel 6 weken niks vangen. En de zonde weken, dan is dat hem. Van zo'n week in één keer. Nou, het wordt altijd wel weer licht, zei mijn huid vroeger altijd. Nou, en dat had ik altijd nog zo wist. Nou, er zijn plakken bij op het heden, er is weinig hiel te vangen. Maar het kan of jouw wieken wel wijzen dat het omslaat en er komt een windje op. Het water wordt even troebeler, dat het helemaal klaar is.
4: Ja, want troebel water, begint ja, jeder, varen je noorden in het rikkel oor. Helder water, troebel water. Ik herde dat juster in Makkemik. Dat is van ja, dat heldere water, dat is een beetje... Ja, de eerste kijk wel voor de visserij. Is het echt zo slim?
5: Ja, dat is heel slim. Nou, dat weet je wat is in dat heldere water. Er zit eigenlijk geen voeding in. Nou, en de eel die wil daar eigenlijk net in leven. Nou, en de voeken die wordt in nacht, kijk wat ze wordt de voeken als smarig. Dat is eigenlijk frustrerend. Dat is niks wurg. Nou, en heb je een beetje troebeler water in alles, dan heb je dat net. Dan is dat helemaal klaar. Dan heb je vangst in de voeken en zo. Als het eeltje krijgt een oren kleur. Nou, want het eeltje past hem aan in de natuur, zou ik maar zeggen. Nou, als je in dat heldere water hebt, dan leeft eindelijk net een visje in. Nou, in mijn voeken zit dan ik, daar zit meer kreeft naast in als visken.
4: Dan ben ik kreeft niet lekker vanzelf,
5: hè? Ja, daar giet het net om. Maar daarom, ja, ik heb mijn
4: voeken. Doe je het net voor, hè?
5: Nee. Nou ja, het is mooi. Als je er echt mooie handel in hebt, dan kan ik nog wel een pad op visje. Nou. Ja.
4: Maar die Friese restaurants, die zo'n, had je daar een pad op visje kennen, die zo'n aannemen mat, hè?
5: Ja, want... zeker. Nou, daar gaat het om. Die zo'n dat aannemen willen, mutten. Nou, en weet je wat is, die ben alle, die pakken een pakje uit het boetland waar je dat Lucas hier hebt. En dat
4: kan je hierbij komen.
5: En dat kan je hierbij komen.
4: Wat lokaal.
5: Hey, mooi lokaal op, hartstikke mooi. Top. Maar daarom, ze willen net, het is van alle te volle werk en alles. En dat is jammer.
4: Dus je oproep aan de koks in Friesland, ja. Zullen ze er om je heen?
5: Nou, zo is het. Maak je daar wat van? Ja. Nou, en dan kan dat hartstikke mooi. Weinig zien visjes in Friesland. Nou, dat we maar zien, dan kunnen we die dingen al hier kwijt. Dan hebben we dat spul een beetje zien. Hartstikke mooi. Maar het is altijd moeilijk. Ja.
4: De Fries culinaire een beetje opvoeren. Mooi, ja. Dat kreeft ik lekker niet te
5: kennen. Ja, zeker. Nou, dat ken ik. Ja, zeker. Ja, ja, dat de Fries die komt er dan wel achter. Nou, als het via de horeca gaat, dan kan die Fries die wil dat wel eten. Jawel.
4: Nou, wanneer je in de werp uit?
5: Ik ben monier weer voort, zo mooi het besjen.
4: Hoe laat?
5: Nou, ik hoop een uur of vijf.
4: Uur of vijf, monier. Ja. En dan mooi het Friese binnenwetter op. En hier in de Gasmer. Ah, dan is het iets cooler
5: als
4: nou.
5: Ja, dan is het mooi. Nou, weet je wat is? Je moet nou eindelijk net meer naar de voeken ta. Ik ga amper voeken hing in, die hing je boppen water. Die moet het misschien je wat even onder water, dat moet we even zien. Maar je moet nou eindelijk zeker net in jouw jonge hiel komen. Nou, je moet die voeken met nou steen letten en dan moet je net aan jouw hiel. Want dat komt er, maar die warmte komt dat er saap aan, dat moet je net van. Dan moet je mooi eens betiet even wijzen en dan moet het om dit tijd moet het wel clear wijzen.
4: Dank u wel. Een heel soort succes in Simmer.
5: Dank u wel. Dat komt goed.

is wel heel benauwd, maar nevens mij, ik wil weer een lekker windje. Dus dan kan dat ik prima om de sealboard er even bij te pakken. Of de surfplank. Lekker dat we juist die in hebben in de simmerverslagjouwer. Het Frieske Nijs komt erin. Dit is nog Simmerske muziek van Perry Como.

0: Dan komt die machine om.
1: Morgen van 9 uur aan bij Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport.
1: De Kreulenpartij in Wommels.
2: Morgen de hele dag op radio.
1: En van 12 uur aan ik op televisie.
2: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
12: Het is goed, Jan van Twaan. Jantine Weidenaar, goeiemiddag.
13: Een goeiemiddag. Op de Lemmer binnen de helptdiensten machtig uitrieden om een persoon uit het wetter te hellen bij het stroom. Dit persoon zou bewusteloos rekken wezen en moest reanimeren worden. Brandwachtpolitie, meerdere ambulances en zelfs een traumahelikopter waard oproepen. Het slachtoffer zou een man wezen. Hoe de toestand van het slachtoffer is op dit stuit niet bekend. De politie meldt wel dat het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht is. In heel Europa zorgt de onhoudende droogte voor grote problemen voor de binnenveertskippen. Door de lege wetterstand kunnen skippen heel tijd minder lading meenemen en moet het bedrijf een creatief wijze om de ladingen toch nog op tijd te plak te krijgen. Op dat kunnen ze toch dat lege wetter ook volle minder lading meenemen. Een van die bedrijven die het er maar te krijgen had is Hoekstra Binnenvaart Transport op de Lemmer en in Leeuwarden. Ze varen maar 16 skippen in Nederland, Duitsland en België. Eigenaar Frederik Hoekstra, hoe de situatie op dit stuit?
14: Het begint al wel daadwerkelijk echt te kniepen. De lege wetterperiode die dient zich eerder aan dan normaal. We hebben ieder jaar eigenlijk toch wel structureel leers van lege wetter. Dat is nou wel extreem betiet. Ja, die vervoer zit normaal op 100%, hè? En nu zit het nog op 30%.

0: Werd Rodolf eigenlijk gewoon gigantisch volle druk op die vloot krijgt, op die aantal schippen. Want ja, die mag te drie keer varen, voor normaal in een keer.
1: De brand en reeklucht die het vrijkomt bij de grote natuurbrand in Limburg is ook in Friesland te roeken. Ze meldt brandwacht. Ze kregen van de mond verskate meldingen van mensen die het brand roekten. Maar het vuur is een stuk verder voort als dat mensen tinken. Even de brandwacht binnen ze op de hichte van de lucht. Maar het is net nodig om hier verdere meldingen van te maken. Pardon, de luchtkwaliteit in uw provincie is juist min. Daarvoor waarschuwt het KNMI. De middenlucht komt toch ozon dat smog veroorzaakt. Mensen die het gevoelig binnen van smog kunnen klachten ontwikkelen. Het RIVM adviseert het is de mensen om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te behijnen. Het advies hield benammen voor de late middag en de betere joentijd, omdat de lucht dan het meest versmarrig is.
2: Ja, en dan ik nog die reeklicht erbij. Dat leek me net echt een hele goede combinatie.
1: Nee,
2: ja,
1: inderdaad.
2: Een cocktail.
1: Sowieso zoek maar deze temperatuur net echt heel volle lichamelijke inspanning dan.
2: Ik zoek net boeten komen. Ik zoek binnenblauwen.
1: Ik ging dadelijk nog een blokje op.
2: Oké, nou ja, succes.
1: Ik wil gewoon niet weten wat dat een toekbesluit weer
2: opnet. Ja, want hoe warm is het?
1: Nou, het is op dit stuit 32 graden in de provincie. In vergelijking met juster is de luchtvochtigheid wel een stuk heger. En het viel er toch klam aan. In de nacht nog altijd warm, maar minimaal 18-20 graden. Morgen wordt het minder warm. En zit er een matige krachtige zuidwestenwind. Ik ben benieuwd wat dat doet, mooi. De freule en de hutsjildooi.
2: Ja.
1: Er is een afwisseling van zin en wolken. Temperaturen rinnen uit naar van 23 graden op het water. Rond 26 graden dieper de provincie.
2: Jantine, dankjewel. En Oeren wil weer omkomen. Hè? Net mijn hitteberoerte weer.
1: Nou, ik ging even de koelte opzieken. We hebben vlakbij een bosk.
2: Ja, aan daar maar even in.
1: Dat denk ik, ja.
2: Oké, nou, dan sjog ik die Oeren gewoon weer. Was het al in de tussentijd het Nijs volgje? Dan is dat dan via de Omroep app of via 0620. Via de Omroep app of via omroepfriesland.nl. Ik wil het WhatsApp-nummer nemen. Die warmte die komt hier ook een beetje terug in, Leuk. Het is de tijd van vakantie gaan en op reis gaan. En ja, ik deze plaat die gaat op reis gaan, maar dan een reis met het achterletten van het verliezen. Voyage, voyage. Voyage van Desireless. Yes, yes, ah.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
10: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
9: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
12: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Goedemiddag. Mardiana de Groot.

0: vreeg me dan wel eens af van hoe betinken al die artiesten die vestjes? Wanneer doggen zij die inspiratie op? Wanneer betinken zij, oh, dit kind wel eens een hit worden? Nou, Bob Marley die er bij dit vestje gewoon in het vlintig zwierende onderwijs naar een optreden. Zijn gitaristen die zitten een beetje te pingelen op die gitaar. En hij schroot gewoon dit vestje. Could You Be Loved, Bob Marley.
1: Hey,
0: als er wat te vieren hebt, zelf of een oor, dan maakt het nou even witte litten. Dan kist de slingers op hingie litten, dat kin je in koeien midden elke werkdag van man die ontem vreet. En het enige van Stolhoest het dan is gewoon even een appje sturen. 0620-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 dinges fort. Dus daar maak ik dan ik nog kans op. Nou, ik wil Joert zelf even een persoonlijke lokwees kwam. Om mien Bart. Hij wil Joert 50 jaar. Abraham, leven een mooie dag te wensen. En nog minstens 50 jaar erbij, hè?
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goedemiddag.
0: En we krijgen bijzondere foto's en filmpjes gestuurd van Ellie. Want Ellie die stiet op dit stuit bij de Maas. En Ellie, het is een beetje een levende bedij op de achtergrond. Maar wat justo de gebeuren?
3: Ja, ik stier bij de Maas. En elke 12 minuten komt hier een helikopter. En die helpt water uit de Maas voor de bron.
0: Van die grote brand die er is in Zuid-Limburg.
3: Ja, klopt.
0: Want justo daar die brand ik? Of is dat toch nog wel een stukje bij de waai?
3: Nee, dat is hier eigenlijk heel dichtbij. Ik zie de rookvlam wel boven de boskuut komen. In de omheining is alles wel afzetten. Dus ik kan net heel dichtbij komen. Maar wel bij de Maas, waar we zien kunnen hoe het water eruit helpt.
0: Ja, dat is een spectaculair gezicht, denk ik.
3: Ja, dat is prachtig om te zien.
0: Ja, dat dan weer wel. Maar de onlering is wat minder.
3: Ja, dat is slim.
0: Ja, en hoe komst u daar te landen? Wat doet u daar?
3: Ja, wij zijn op vakantie met het gezin. Dus, wij zitten hier vlakbij in een bungalowpark. En voor u zit het vind ik wel gunstig.
0: Ja.
3: Helaas voor oren net hier in de hal.
0: Nee. Nee, en, er is ook een camping ontrommen, maar dat is net het plak wat je in binnen.
3: Nee. Wij zitten aan de oorkant van Venray.
0: Ja. Nou, de Friesen die zitten overal en we kunnen zelfs de reek hier in Friesland roeken. Dus ik kan me indenken dat de terik vrij heftig is.
3: Ja, nou ja, wat ik zei, wij zitten aan de goede kant. De wind zit van ons allen. Dus wij roeken het net, maar we sjoegen het wel. En de hele is die slin, op en af.
0: Ja, het is een bijzondere vakantie, Sa.
3: Ja,
0: dat
3: is heel bijzonder.
0: Tegen dank voor het sturen van de foto's en die verhaal. En succes daar. En blauw een beetje uit de buurt, hè?
3: Oké.
0: Ellie dus, ze zit er bij de Maas en ze sjocht die grote helikopters dat wetterskeppen der uit de Maas. Muziek van Eddie Zoe. Dit is bijna.

0: Maar hun eigen treble taal. Toen scoorden ze een nummer 1 hit in 2004. En twee letter dien zich mooi aan het Eurovisie Songfestival. Treble Jerdest en Ramaganana.
1: Wij hingen de slingers op.
0: Wij willen graag de slingers de loft in hingen voor ons mem Grietje. Dat krijgen we als Joert nog Sjoukje. Ze had Joert haar laatste werkdag grootste. Na 46 jaar is het nou tijd voor pensioen. En we krijgen een beruchtje van Bonne Postuma. Hij zei het, ik zou graag een praatje onvreetje willen voor ons maat Bertus. Die tot de milieuboord van de Marrekrieten uw afval ophelt. Zei ik juster op een Pinsterhoeken. Dat de krekt even tijd hier voor een bakje koffie. Het binnen vanzelfs drokke dagen van de man. En daarom van Bertus oerend hart van normaal Bertus Hopsie Norton. De groet is komen van Bonne. Ja, Bonne, nou is wel het probleem. We doggen alle keer fysiekjes, hè? Maar ja, ik vind ik wel weer een bijzonder brugje. Dus vooruit, dit is

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: op ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet. En shop op werftalent.nl voor de data en locaties. Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
2: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
3: Bierster baarlijke opbromming.
4: Benneri de Boer, goed kwot en het joer.
2: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsum. Voor de toekomst van Friesland.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: 2 uur, Robert Walters met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in het natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en het gaat om het gebied tussen ongeveer de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door de hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorpje. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld. Nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg moeten geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale dodental op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer, veel zon, weinig wind, vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het is weer een prachtige Simmerske dag, Joet. En vaak wel mensen misschien wel een beetje te Simmers. Maar hoe lekker is het dan om op een camping te staan onder het wetter? Zo'n camping eerder in Diek. En wat daar te belibben is, dat jas je dadelijk.
9: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: Easyzit.nl, dan zit hij jou goed.
11: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar privélease met Frieslandlease. 1 vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
12: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
13: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie Vlier. Kies jouw favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe, want gauw.
14: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
15: De Wijnlords zijn de Eco-keuken onder Pompmaker 5 op het Jerenveen. Dat is juist de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Echt voor een keuken van idee en resultaat.
16: Goeiemiddag.
0: Maar Diana de Groot.

0: Het is warm.
1: Haast ambitie te warm.
0: En krijg dan?
2: Of juist dan?
0: Zwaar je die wapper in de loodsprekkers?
1: Voor ambitie verkoeling.
0: Dus zet hem maar wat loeder.
1: Omroep Friesland.
0: Simmer in Friesland.

0: Een lekkere plaknacht, dat wordt het vannacht wel in elk geval. Stay the night, James Blunt. Onder op Friesland.
1: Zimmer in Friesland.
0: Camping De Wetterspetter. Dat is een Lietse camping in Indiek. Die runt we tot de familie Aukes. Het loopt direct onder Hege Memar en had ik een eigen jachthaventje. Dat is ideaal voor zelfs voor alle wettersporters. En hajo, ja, zij in het heegseizoen, dan zullen het er wel hartstikke droog wezen.
2: Och, het tilt je op van de meisjes en alhoewel vanzelfs. Het is nu minder bedaai in de Sarrestal. Het is een camping onder de Hege Memar. En dan haal je er al heel gauw. Sven, ook eens een haventje bij, toch?
3: Ja, zeker weten.
2: En een haventje op het soort bootjes.
3: Ja, en ja, een mooie stijger in de Mar waar meisjes lekker kunnen zwemmen. Dus dat is heerlijk vertoeven hier.
2: En dan betekent het dus ook dat de gasten die je op een camping gaat, die komen hier vanzelfs net voor nou ja, het strand. Dat hebben we hier net. Die komen hier voor het wetter, hè?
3: Ja, zeker weten.
2: Belangrijk is het wetterfje.
3: Ja, dat is eigenlijk onze eyecatcher van de camping. Iedereen die, ja, die mij mooi waren en in Friesland komt, die zie ik het in ieder geval in dit gebied toch wel het wetter op. En ja, dat is super dat we het hier voor de door hebben. Ja,
2: dan kom je echt bij de Hege Memar. Zien we er trouwens even hinder in? Dan rennen we daar even hinder, want we zijn ook krek in skaat. Want tropische temperaturen. Ik hiet Gerald dat Jantine Weijden naar Aasnopaatsel om geen hittebroeten te krijgen. Als ze boeten kaart. Nou, dat kun je wel krijgen als je hier in de zin is in en net uit de Wien, dan wordt het behoorlijk warm. Maar hier komen we bij je haventje. Zimhaven?
3: Ja, deze haven die delen we samen met de buurman. En ja, die heeft een iepen verbinding met de Mar, dus dat is super.
2: Zat dus je volle, dan doe ik hier op en dan kun je eventueel een badskip in heeg. En dan kun je ook nog mooi even genieten van eigenlijk de wierziet van het Lonske.
3: Ja, dit is gewoon prachtig. Helemaal met het Simmerse waar, dan is dit super. Dan ben ik wel campinggasten die s'morgens even met het bootje in de heeg varen om daar een broodje te halen. En dan om Jochen Oeren weer terugkomen. Dat is voor u zeker geweldig om te zien.
2: Is dit voor je hem echt de top, Diet?
3: Ja, dit is het trijfjouw weekend. Ja, ik ben echt super. We hebben meerdere keren hier het scootje evenement voor de door. En ja, in de
2: SKS, IFKS?
3: Ja, klopt. Die IFKS wie Juste. Nou, loopt hem maar helemaal vol. Dus dat is echt een top die het voor is.
2: En dan ga je hem de campinggast. Nou, je zit hier ook al op de te genieten.
3: Ja, vooral met SKS. Dan is het natuurlijk nog iets meer publiek. Maar met IFKS, dan kom ik serieus meesken die het volgen. En die van camping naar camping gaan. En dan is dat natuurlijk ook mooi voor Friese camping. Dat zie je komen.
2: Daar profiteer je hem goed van, hè?
3: Ja, absoluut. Absoluut.
2: Wat kun je nou vernemen dus dat Frankrijk warmer wordt, dat Spanje warmer wordt, dat al die landen zoveel warmer worden, dat mensen denken van, nou, wees, ken ik wel in Friesland.
3: Ja, dat gevoel hebben we. We hebben natuurlijk altijd een percentage mensen die elke keer weer terugkomt naar onze camping. Maar dus ik, de helft van de gasten, die komen wel of die trekken dan weer een andere kant op. En we merken gewoon dat mensen zeggen van, ja, die Simmers in Nederland is zo mooi. En dan in Friesland bij het wetter, dat is uniek. En natuurlijk is het een paar dagen rooien, maar let's see. En het wel laten zien dat het waar in Nederland ik gewoon perfect is om die simvakantie te besteden in dit gebied eigenlijk.
2: Ja, want we zijn niet gek, we zitten even te praten. Zo is al van, hè, altijd eventueel drie weken rijdt in een simmer. Ja, dan denk je ook over, misschien maken we naar het boetland aan. Maar als je nou een aantal jaren dit soort van simmers achterkort haalt, ja, dan kun je eigenlijk alleen nog maar op je plak, goed plak. En dat is haast hier in Friesland onder het wetter, toch?
3: Ja, absoluut. En laatst ik maar die hittegolf. Dan scheelt het soms wel 6-7 graden met het zuiden van Nederland. En,
2: dat is een soort, hè?
3: Ja, dat is echt een soort. En dan bij het wetter, bij de Mar, dan waait het altijd wat. Ja, dan is het in de simmer hier geweldig.
2: Het is nooit gadelijk trouwens, want had je de temperatuurmeter nou aan de boeten stekken, zo'n graad 28?
3: Ja, dat denk ik wel.
2: En dan is het wetter erbij, verkwalling, forten.
3: Ja, heerlijk. Ja, ik weet net wat het dan doet, maar als je warm bent, dan spring je in het wetter en dan beren we.
2: Dat vind je hem denk ik wel handig, of net? Voor, die mem knikt al, die heeft het even een dij delegeerd om het wut te vieren, zelfs je vanuit de familie. Maar die doet dat wel, die doet er wel eens even in?
3: Ja, juist wie ik toevallig zelf net thuis en toen zei ik tegen mijn mem van, nou, hoe wie die dooit? En toen zei ze, ja, wie lekker, ik heb drie keer even zwom. Dus tussen terug is dat een heerlijk.
2: Zou er ook één keer, ik zou er ook.
3: Ja, zeker weten, maar tussen terug ben je altijd een tiertmaatje om een lekker doekje te nemen.
2: Ja, want je zit vol nou?
3: Ja, de camping zit nu al per weekend hartstikke vol. Dus dat is mooi voor u.
2: Goeie instruiser in de simmer. Nou, we zuggen hier nog even om op een camping. En dan gaan we weer vierde hier bij de Hegemaar, de Fluizen. En dan zuggen we eruit. Wat zust eigenlijk als u hier in de boeten zust? Wat zust toon nog, wat ik net zeg?
3: Ja, ik denk wel een beetje hetzelfde. Ik ben zelf ook een reiziger. Dus op een gegeven moment dan heb je wel een blik voor een vakantieplak. En dus elke dag rin ik hier eigenlijk met een grote smile op mijn gezicht rond. En dan zie ik die bootjes op de Mar in onze eigen haven. En dan altijd een beetje mooi zit wat jonge ben in op de missies hier wat rondzielen. Ja, dat is, Dat is grandioos.
2: Grandioos, die is het. Grandioos, hier, boet nu het. Ach, Indiek. Indiek, ja. Mooi net een naam haar, maar had je het vinden kunnen? Poeh.
0: Gewoon maar even hinnen. En misschien kun je ook nog even een doek nemen in die hege mamar. Lekker, Hajo Bootsma. Hij weer dus op de camping De Vetter Spetter. Wat een fantastische naam, ik. Wij maken van de werfje nou in goeie middie. We hebben de tijd.

0: Swing Out Sister en Am I the Same Girl? Het is 6 minuten voor jouw vertrein. En dat budget dat we het redder in beweging zetten. Chris, goeiemiddie.
1: Hey, goeiemiddie.
0: Fijn als de best. Giet het nog?
1: Qua warmte bedoel je?
0: Ja.
1: Ja, nou, het is hier goed vertoeven toch
0: ja,
1: in
0: toch?
1: De studio.
0: Ja, ik krijg even schoen 22,6. Ziet erop.
1: Nou, dat is beter dan boeten. Zeker.
0: Ja. Jantine Weidenaar is trouwens ik weer alive and kicking hier de studio binnenkwam. Dus hoe warm weer het boeten, Jantine?
2: Warm. Het viel bronzen gewoon.
0: Ja.
2: Maar als je niet skaat bent, dan gaat het wel. En ik heb het idee dat we er staan gewoon een beetje...
0: Om windruid zie je. Ja, dat denk ik ook wel een beetje.
2: Wat een dadelijk koud omviel.
0: Ja. Herinneren we je ruim aan dikke trui.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Nou goed. Wat voor speltjes spelen we dadelijk?
1: Oh ja,
0: daar ben ik
1: wel
0: benijd. Nou ja, dat heb ik nog, Chris.
1: Ja,
0: dan mag je even dat red ronddraaien.
1: Geven we het dan. Eens even, Shen, wat komt er uit?
0: Hij had er een dikke slinger om.
1: Dat is ik leuk.
0: Oh, het wie een beschaafd slingertje.
1: Ja, maar ik het waar net meer. Ik wil dat ding goed blootsteen. Dus beschaafd slingertje en een leuk speeltje wat er dan uitkomt. Wargel Sietse.
0: Ach nee!
1: Ja, leuk toch?
0: Nou, dan moeten we Sietse maar even achter het orgeltje te krijgen dadelijk.
1: Met deze hitte trouwens.
0: Ja, precies. En dan moet er even een deuntje spielen. En dan mag je zo dadelijk hier de water spielen. Nou, het nijs komt er dus ik aan. En dit is Neil Diamond, Sweet Caroline.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar Ik word lid van Max.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Jouw vertrouwen is het. Wat speelt er in uw provincie? Dat weet Jantine Weidenaar.
9: Een goeie middag. In Bantege is van de middag brand ontstaan in een bijgebouw. De brandwacht schaalde op naar grote brand, naar de melding kwam. Er werd bezocht om een trekker die in de buurt van het gebouw stond te sparren. Maar de brandwacht kon net voorkomen dat de brand oersloeg naar een veld met nood. Er werd nu bezocht om het vuur uit te maken. Hoe het brand ontstaan kon, dat is net duidelijk. Maar de sluiting van het Zeeaquarium en het Natuurmuseum op Schiel gaat de collectie van het CNL, dat is het Centrum voor Natuur en Landschap, een nij plakje voen. In de Tonnenloods. Die stier leeg. En dat is nou een nij invulling kregen. Het hoogtepunt is een projectie van 360 graden van een digitaal zeeaquarium. Floor Lagerwij van de Tonnenloods ter Oer.
10: Ja, geweldig. Ik bedoel, en dat we dit mogen doen en dat we dit aan de mensen mogen laten zien. Ja, daar ben ik enorm trots op.
9: 8 katten binnen een goeie wiekelien achterlitten bij bisteomvang De Wissel in Ljouwerts. De katten zitten in een kooike. De opvang is op zoek naar mensen die het meer weten hoe de katten dan wie een Sjoen had. Die maar de katten op sneeuwen 25 juli in de buurt van het Kalverdijk in Ljouwerts wie. In de wettersport is de zimmervakantie vaak het hoogseizoen. Maar als alle boosjes het wetter op binnen, is het relatief rustig op de jachtwerven. Hier van die werven op de Lemmert, hij had nou een nieuwe eigenaar, Ilke Paulides. Hij werkte al in de maritieme sector, maar is nou voor hemzelf begonnen en is dus weer echt werfbaas.
11: Ja, wat vind ik mooi aan dit werk? Ik mag dit gewoon graag doen. Ik mag graag mijn bootjes werken. Ik werk eigenlijk mijn hele leven al in de bootjewereld. Altijd voor bazen werken en ik dacht, waarom ik net? Ik ken dit zelf ook wel, want nog ken ik ik.
9: Dat vind ik een hele mooie instelling. Wat een oorkin. Ja. Ken ik?
12: Nee, ik heb er nooit die in, dus ik denk dat ik het wel ken.
9: Al denk ik net bij Olympische sporters van een oorkin, dat ken ik.
12: Nee, dat is weer.
9: Daar zit wel limiet in. Dat waren er nog. Joet, een soort zinnen. Vlug op in de temperatuur. 30 om 32 graden. Wat doet uiteindelijk? In vergelijking met juster is de luchtvochtigheid wat heger. En daar toch viel het klam aan. In de nacht nog altijd warm, maar minimaal 18 om 20 graden. Morgen wordt het minder warm. Zit er een matig ontkreeftige zuidwestenwind. Dus een afwisseling van zinnen en wolken. De temperaturen die in het noir van 23 graden op het water, want 26 graden dieper de provincie.
12: Jantine, dank u wel. Een feske oer leefdesverdriet, oer brutsen beloften en bedrog. Nou, dan tinks misschien on een heel treurig feske, maar dit is een dikke dance hit uit 2010 van Ingrid.

0: Heerlijk.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Goeiemiddag. Mardiana de Groot.

0: Acta en de Munnik, morgen wordt fantastisch.
1: De toetsen
0: van Sietse. Christy had hem even bellen en die zei: Sietse, kist nog even een deuntje spielen. Nou, dat woer die wol. En dan masterieerde welk veske hij spielen. Titel en artiest wil ik graag van de jaren.

0: Sietsen.
1: Van Sietsen.
2: En er komen weer een heel soort antwoorden binnen. Vlieg met me mee, kom nog binnen. In plaats van de Wico's, Teddybeer van Gerard de Vries. Of Giddy Up Go. Nou, en dan kom ik een heel soort goeie antwoorden binnen. En van de winnaar bel ik mij Drachten. Goeiemiddie.
3: Goeiemiddie.
2: Mooi klasjes is ze?
3: Ja, klaskeskeringa.
2: Klaskeskeringa, een goeie middie. Wat voor feske jij dan, jou?
3: Met wie
2: droom
3: aan het heen?
2: Van?
3: Ja, van Paul de Leeuw. Maar hier wordt ook meerdere dingen dat er spelen en zang. Ja, want ik speel hem zelf ook wel.
2: Oh, echt? Hoe dan?
3: Ja, dat ik ja, dat, nou, op het stadion, maar op het elkaargel.
2: Oh, jou bent eigenlijk ik een beetje een wargelklaske binnen jou dan?
3: Ja, meer accordeonklaske.
2: Accordeonklaske, oké. Okay, ja. En waar spiel je dan vooral? Thuis of ik wil optredens?
3: Nou, nu net meer, want ik ben aardig op leeftijd. Hmm. Maar ik ga heel prettig voor Gonten spelen.
2: Och, wat leuk.
3: Ik ga een tol hier in Stellinghaven spelen in Appelskeer. En ja, wel op partijtjes of een feestjes. Ik heb zelfs nog een keer op accordeon van Kobus Albera spelen. Toen ik niet zo ontrouwd is.
2: Van de Wico's, ja. Och, ja. Prachtig. Nou, ja, dat weer een bijzonder moment.
3: Mag het mooi. Ja, en straks dat ontnemen ze hier net weg.
2: Nee, dat wil ik wel jou. Dat bloot je altijd bij.
3: Ja.
2: En waar is die leefde van die accordeon begon dan?
3: Nou, ik wie een hier of zij ze. Ja, wie gaan huwelen muzikale familie? Hij paaien Rast. Dat zit nou in de familie van neus.
2: Ah, oké.
3: Okay. Ja.
2: Dus het is je maar de paplepel ingetten?
3: Het is maar de paplepel ingetten, ja.
2: En waarom dan die accordeon?
3: Nou, dat vind ik machtig, hè. Ik kan elektronische Maxifax en ik ga de accordeon en dan ga ik naar een elkorgel. Dat is het accordeonsysteem, mijn paneel en zo. Dat. Nee, ik vind spelen, want ik wil nog 82, maar ik speel je alle week na eens nacht.
2: Ja, en maar doe je dat dan thuis? Of ik wil eens wat misschien beppers in zijn stijl komen?
3: Nooit thuis, ja, alleen nog thuis. Ja.
2: Oké. Okay.
3: Ja, nee, muziek vind ik prachtig.
2: Ja, fantastisch. En dit is dan wel een van jouw favorieten om te spelen in ik, Droomland?
3: Ja, dit is heel mooi, ja. Ja, dit is wel mooi, hè.
2: Zit hem dan ik maar even van je draaien dan?
3: Ja, maar.
2: Nou, dan ja. Zet ik hem haast op. Maar ik wil ook nog even vertellen wat voor prijzen je krijgt. Want je krijgt de fiskespet. Je krijgt een plaktattoo. Nou weet ik net dat je die nog ergens op plakken wil. Misschien op de accordeon zelf. En je krijgt nog een zinnenbril. Je krijgt nog een handdoek van de omroep. En daar kist ik nou een tas van Maitje. Dus dat is hartstikke handig om mij te nemen. En twee kaarten voor Live in Wergeer. Maar onder oren bluff.
3: Oké. Nou, hartstikke mooi.
2: Ja, nou, dan moet je maar even zien. Als je er zelf heen wollen of dat je die kaarten nog cadeau doorgaan. Hoor, dat mag ik altijd nog zelfs.
3: Ja, misschien kan ik het in je belief met Maitje.
2: Verst wel. Ik vind het hartstikke leuk dat je mij die in hebben.
3: Ja, ik heb die ons kost alleen. Maar ja, nee, ik heb er biet af. Ja. Ik denk, oh.
2: Nou, en vooral muziek, Martin Blow, hè?
3: Ja, zeker. Doorbogen. Ja,
2: fijne dag verder.
3: Ja, dank je hetzelfde en bedankt.
4: Heerlijk land.

0: Friesland.
1: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij Leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
2: Stinstra Casino, zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wut u naar je collega.
3: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
4: Zag ik op stinstra.nl.
5: Dus in Friesland, met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
6: De jongens van Venema, die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
7: Venema Energy, vanzelfsprekend jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.
8: Bijsterbaarlijke opbromming.
9: Bellerie de boer, goed god en het joer.

0: komt ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een songlass, een rjocht op een delbaan of een olympische baan. Bij het scootjesielen wordt altijd een baan uitzetten. Voor hoe de scootjes dan die door Sielematten in de wedstrijd. Maar hoe gebeurt dat eens? Denk je het dadelijk zo.
7: Bjester baarlijke opbromming.
8: Bellerie de Boer, goed kwot en het juur.
9: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
2: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
10: Bist toe aan een nieuwe uitdaging? Bij Faber en Wijnberg op Ameland binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
11: Is jouw kunstgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties op het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied en Huis 06-83-2522-162.
12: Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied en Huis.
10: Maak je koffie? Bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
13: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
14: De Wijnlords en de Eco-keuken onder Pompmakker 5 op het Jerenveen. Des jochs de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
15: Maar Diana de Groot.

0: Angel van de Eurythmics en Robbie Williams, die kwam ik nog voorbij. My Supreme.
1: 12.2 FM.
2: Simmer in Friesland.
0: Collega's Gerard Ketsen en Laura Oosterloo die doeken deze weken in de vrood van de IFKS. Want de scootjes van de IFKS die zielen joort bij Sleert. En voor de scootjes om haar een wedstrijd beginnen, ja, dan moet er vanzelfs wel een baan uitlijn worden. Nou, Gerard en Laura die hadden van een morgen bij het uitlissen van die tonnenwest. En dat is wel een secuur putje.
3: Abacadabra.
4: Wat zei je?
3: Abacadabra, als je even wat winkel rijdt met Toverstor. Ja, we varen nou, dus dan hebben we altijd win.
4: Ja, maar als je wie mij te winnen.
3: Ja. Was het zelf ook wel, jongen. Dan snap je het zelf ook wel.
5: Nou, ja. Probeer het even. Maar het ding een beetje.
3: Heel mooi. Nou bij het stokje Delsjust.
4: Ja?
3: Dat is juist dat we precies niet 100 graden binnen. Hij is heks.
4: Ja, ja.
3: Nou, dat stokje is de stadlijn als het ware. Die stok. Ja. Nou, dat ritje 100 graden is, dan moet je de tonnen erin.
4: Nou,
3: als je het nou even naar de volgende taal. Maar als je nou als je weer draait, we hier krijgt derde, dan komt er wat meer derde hoor. Dat is het altijd de hele tijd.
4: Ja, wat lastig dan. En frustrerend lijkt het me.
3: Ja, wel graag zielen.
4: Maar als je hem iedere dag, wel een hele lange dagen hier op meet, dan mast ik wel goed op een Corinne spelen wijzen.
3: Ja, we hebben het volle wind voor ook in orde. Maar we kennen wat slap oude hoeren en dan komen de dagen voor terug.
6: We kennen me gewoon irriteren, hè?
3: Ja, we hebben soms.
4: En waar je dat dan voornamelijk?
3: Kees.
4: Ja, ja, ja.
5: Nou, neem ze hem Kees.
3: Ja.
5: Dat
3: ja,
5: zei je ja. Die helemaal net.
3: Ja. Ik ben team Kees. Hij twaalien, toen zoomen we hierheen en toen zoomen we ophellen. Of toen bel ik hem. Kees, moet ik even ophellen? Kees. En toen zei hij, Kees, ik ben Richard. Ik zei, oh, shit, het verkeerde. Nou ja, toen hebben we, nou is team Kees.
6: Ja. Hij dacht dat het de verkeerde, of hij dacht dat de Kees online hier. En die ben het in de buurt. En ik ben niet helemaal net in de buurt. Dus ze kwamen
4: maar,
6: erachter.
4: Haast hem ophellen.
6: Nee, nee, nee. Maar goed, we vallen daar bij hem op. Ik zei, hey Kees, nou, leer.
3: Nou ja, nou hebben we team Kees. Ach ja, maar je bent een week, ik wat oude hoeren trokken om door, dan is het net zo leuk.
0: Ja. Ja, Gerard en Laura, die ben hier in de studio. Goeiemiddag.
5: Goeiemiddag.
0: Ja, het begint heel serieus, maar dat wienfancy of dingetje wat je in de handen hebben. En het eindigt met Team Kees. Maar je hebben elke dag een soort van challenge. En je hoort weer de challenge. Kunnen wij een baan uitlezen?
5: Ja, klopt. Gerard heeft het bezocht. Het is hem slaggen.
4: Ja, nou.
0: Hoe dan?
4: Is, ja, dat... Jim Jared wil op het stukje en dan zeg ik wel, ja, oh, ah, wist, ik snap het. Maar ja. Eens dan op dat moment, ik, nou, ik snap er helemaal niet vanuit.
0: Ginny, want wat hier dus nou krijgt in die hand?
4: Ja, dat is dus een stok, maar een touwtje van wol.
0: Ja.
4: En dan is heel goed zien waar die wien heen gaat. En dat moet dan precies naar een bepaald punt wiezen. En zo zetten ze die boeien uit. Maar ja, dat werd dan alweer uitlijn. En ja, ik had dus nu ook geen verstand van scootjes hier. En dan dat zei ze dus...
0: Of van Wien.
4: Ja, of van Wien. Ja. Ja. En dan zei ze... En dan, ja, gewoon geen idee.
0: Nee.
4: Maar op een gegeven moment, dan begint dat kwartje te vallen. En dat is, ah, zo werkt het. Dus dat is best wel leuk. En dat gaat eens de hele weken get dat een beetje satro. Dus dat is wel echt heel leuk.
0: Ja.
4: En Laura, die helpt me daarbij. En ja, Bouke, hè. Bouke is een skipper, die helpt dus ik.
0: Ja, dat is echt je een vraagbaak, ik een beetje, Laura.
5: Ja, eigenlijk wel. Wij tochten, nou, die zullen ze waar een beetje in de weg waren. Maar die doet dat al een tijdje. Voor u als omroep. Dus die heeft er echt een heel soort verstand van. Dus als ik het net weet, en ik weet echt nog lang net alles, dan weet Bouke het vaak wel. Dus wij leren ondertussen een heel soort.
0: Ja, nou ja, zo leer je hem dus hoe je een tonnen. Maar herstel uiteindelijk ik echt een baan uitlissen kennen. Of een tonnen in het wetten lissen.
4: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja?
4: Op een gegeven moment dan begint het langzaam om te snappen. En natuurlijk, hun had ik wel verstand van. Dus als ik zeg, ja, je kent erin. Dan, en hun zeggen van, nee, ja, dan zit er natuurlijk de tonnen net in.
0: Maar ze zijn ja.
4: Ja, ja, ze zijn ja. Misschien dat ze nou nog om die tonnen ziekje. Nee. Dus die tonnen zie je erin en ja, perfect. Ja,
0: maar hoe kwam je dan? Want je betinken dan zo'n vraag of die krijg je binnen van Ian en dan... Beziek je hem dat u te vieren?
5: Nou, we beziek je wel uzelf een beetje u te dagen. Dus we hebben inderdaad in onze eerste aflevering hebben we u dag troch misken die we zien komen. En eigenlijk hebben we nou zelf betocht, kennen wij een route uitlissen.
0: Ja.
5: Dus we hebben inderdaad contact opgenomen met de IFKS en die zei, nou, kom maar del en beziek je het maar. Dus we binnen inderdaad, je hoort net alleen nog, maar dit is een man op het Wettenwest, maar we hebben echt een heel soort misken die daar de hele tijd waanden binnen mij, die wedstrijdbanen en mij de goede wedstrijden. Die hebben schoen en sprutsen, joh. Ja, het die werd een fantastische dag.
0: Ja. Voelt dit als werkje of een beetje als vakantie?
5: 50-50.
4: Oh, 40-60. Maar je moet bedenken welke kant het op valt.
0: Ja, oké. Okay. En op meisje kunnen nou nog dingen witte wollen van die IFKS. Kissen nog maar vragen bij hem komen? Of...
5: Ze mij altijd via de socials van de omroep eens een vraag stellen. En misschien kennen we het uitzieken, misschien kennen we het hier al.
2: Want toch was ik nog een hele grote challenge, hè, Laura?
5: Ja, ja.
2: Dan mis nog wat.
5: Dat ik al die logo's en al die wapens eigenlijk, die op die shield staan, dat ik die weer te hollen leren moet.
4: Nou, en ik vind Sir Laura, die wordt als expert bestempeld. Hmm. En ik ben een rookie. Nou, ik vind als expert naar voren is, dan mag
2: dan mag dat al hier wel weten. Ja, en dan musto dadelijk alle skippers die erbij jaren musto iets in.
5: Vind ik een goed idee, Diana.
4: Nou, misschien voor volgende
2: keer. Doen we dat. Nou, we volgen je in elk geval, want je hebt filmpjes binnen elke dag weer om te vinden op YouTube.
5: Ja, die van Justus is juist online komen en daar hebben we het YouTube in, die komt morgen. Dus dan wisten dat Shen.
2: Nou, en morgen weer een avontuur, beleef je.
5: Absoluut.
2: Succes.
5: Dankjewel.
4: Dankjewel.

0: Ja, het bestaat net echt, ja, dat Kokomo Beach, spietig nog. Maar het is wel een mooi festje van de Beach Boys. En het is ik broekt in de soundtrack van de film Cocktail. Maar hoe heet er ik alweer in de haatrol? Tom. Ken ik net op zien. Nou, maar kom maar. Ik zag even Jantine Weijden naar Ron. Die is echt een Tom Cruise natuurlijk. Die bedoel ik. Hè, jongens. Het moet van 4 komen, joh. Ja, laat je maar weer even. Tom Cruise. En ik weet nog, want ik wie tretje dat die film uitkwam. En dat wie volde tiet dat Tom Cruise echt very hot weer. Nou, hier is het hier in de studio intussen. Ik krijg er nou helemaal warm van. Dadelijk het Friske Nijs.
1: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
2: Zinnebril?
1: Check.
2: Badkleren?
1: Check.
2: Slippers?
1: Check.
2: En Friesland?
1: Dat vind ik niet meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Van het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
2: Omroep Friesland.
1: Past dus altijd in de koffer.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: Bij.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: www.waanjoegedug.wafm.
7: Het is haast Jelve Fjouweren, de heeste tiet om eens even te sjen wat het nijs is in uw provincie Jantine Weidenaar.
8: Een goeie middie. In heel Europa zwargen de onhoudende droogte voor grote problemen voor de binnenveertskippen. Troch de lege wetterstand kunnen skippen hieltiet minder lading mooi nemen. En wat de bedrijven creatief wijzen om deze ladingen toch nog op het tiet te plak te krijgen. Bovendat kunnen ze troch dat lege wetter ook volle minder lading mooi nemen. Een van die bedrijven die te mooi te krijgen had is Hoekstra Binnenveertransport. Dat zit op Lemmer en in Ljouwert. Mooi zegtje skippen in Nederland, maar ook in Duitsland en België. Eigenaar Frederik Hoekstra, hoe de situatie op dit stuit.
9: Het begint al wel daadwerkelijk echt te kniepen. De leegwetterperiode die dient zich eerder aan dan normaal. We hebben ieder jaar eigenlijk toch wel structureel last van leegwetter. Dat is nou wel extreem betiet. Ja, die vervoer zit normaal op 100%, hè? En nu zit het nog op 30%. Wij trollen eigenlijk gewoon gigantisch volle druk op die vloot krijgt, op die aantal schippen. Want ja, die mag te drie keer varen voor normaal in een keer.
8: Bij een voele brand in Bantege is een squirre volslaan in de Jeskelein. Er is ook skeer ontstaan om meerdere landbouwwijn. De vlammen sloegen oer naar een veld met nood dat ek voor een pad kan scheren rekken. Voor zover bekend is nimmen verwoenen rekken bij de brand. En de brand en reeklucht die het vrijkomt bij de grote natuurbrand in Limburg is ook hier bij u in Friesland te roeken. Dat meldt de brandwacht. Zij kregen verskate meldingen van mensen die het brand roekten. Maar dat vuur is dus een stik verder voort als dat mensen tinken. Heeft de brandwacht binnen op de hoogte van de lucht en is het net nodig om verdere meldingen te doen. 8 katten binnen een goeie wiekelien achterlitten bij bistopvang De Wissel in Ljouwert. De katten zitten in een kooike. De opvang is op zoek naar mensen die het meer weten over de katten. Of in Schoonhaven met de katten op sneeuwen 25 juli. En dan in de buurt van het Kalverdiekje in Ljouwert. Het water nog, ja, het is warm. 30 ont 32 graden. Ik vind het maar juster. Vielt het misschien wel wat warmer. Dat komt toch de luchtvochtigheid. Die is wat heger. Het kwollet. Of ja, kwollet. Dat is ik zo raar. Het kwollet. Oh, 20 graden.
10: Ja, nog heel niet lekker.
8: Ja, dat is nog heel niet lekker inderdaad. In de nacht wordt het dus 18 ont 20 graden. Morgen minder warm. Zit de mate ontkrijftig een zuidwestenwind. Er is een afwisseling van zin en wolken. Temperaturen die in Utenwaar van 23 graden op het water. Ont 26 graden. Dieper de provincie.
10: Dank u wel, Jantine. Succes nog even.
8: Thanks.
10: Ja, ik maar dadelijk fut. Dan moet nog even terug.
8: Ik moet nog even, ja.
10: Dan moet nog even terug. Ja. De eerste band Boyzone, die scoort in Jochtje Sonjon toch een hit. Maar dit noemer. En ik draai hem dadelijk, Farie.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
12: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Neem Terdazom op in je testament

0: Kijk op terdezon.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Goedemiddag. Maar Diana de Groot.

0: 20 minuten voor fjouweren is het Spandau Ballet hier, hè? Goeiemiddag.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Elke dag in de Simmer dan is er een verslagjouwer van ons onderwijs in de provincie. En uw Simmer-verslagjouwer is Joert Hajo. En hij zit nog altijd op camping De Wetterspetter in Indiek. Hajo, hoe zitten die mensen op die camping er daarbij?
3: Ja, is het een groot iepen trein. Daar zit Wim. Wim, u staat hier al hoe lang?
4: Al 20 jaar.
3: 20 jaar komt u hier?
4: Ja.
3: Op de Indiek?
4: Op de Indiek.
3: Hoe kwam u er eigenlijk bij om hier naartoe te gaan?
4: Wij wilden weer gaan kamperen. Wij zijn altijd al kampeerders geweest. En zo zijn we hier een keer terechtgekomen. Ook mede onze kinderen, zeg maar. Die vonden het hier wel erg leuk. En dan vinden de ouders het ook leuk, hè?
3: Als kinderen het leuk vinden, vinden de ouders het leuk, hè?
4: Ja, zo is
3: zo
4: het.
3: Zo is het.
4: Ja.
3: Dus, en dan kom je hier 20 jaar, maar nooit de behoefte gehad in de tussentijd dus richting Frankrijk te gaan, Italië.
4: Wij zijn één keer in Frankrijk geweest. Met een gezin die wij hier ook ontmoet hebben. Dat was een hele leuke vakantie.
3: Gingen jullie vreemd eigenlijk?
4: Eigenlijk gingen wij vreemd, ja. Ja. Maar ja, toen vroegen wij aan de kinderen van... waar willen jullie volgend jaar weer heen? En ze zeiden alle vier terug naar Friesland. Nou ja.
3: Wat trekt dan hier zo?
4: Ja, de gezellige mensen. En het water. En het kleine kneuterige campingje. De boerderij en alles wat erbij hoort.
3: Jullie komen zelf uit het midden van het land?
4: Wij komen zelf uit het midden van het land, ja, uit Sliedrecht.
3: Zit je wat meer echt in een verstedelijkte omgeving, kunnen we wel zeggen?
4: Min of meer wel, ja. Ja.
3: En dan kom je hier en dan heb je de openheid van het Friese landschap met het water erbij.
4: Vooral dat laatste, ja. Het water, dat trekt ons heel erg.
3: Bootjes?
4: Ja, we hebben een motorboot. En we hebben ook wat zeilbootjes ondertussen. Dus erg leuk.
3: Dus jullie zijn eigenlijk gewoon een varend gezin geworden zo in de zomer?
4: Wij zijn een varend gezin geworden, ja.
3: Zeilen, dat zijn jullie nu expert? Of?
4: Nou, we doen alsof.
3: Je kunt overstag, je kunt ergens heen, je kunt terugkomen.
4: Ja, daarom, ja. Ja. Ja.
3: Dus anders heb je de motorboot.
4: En anders hebben we de motorboot. En ondertussen hebben we ook al de Spettercup noemen we dat. Dat doen we altijd hier op het Hegemeer. En met heel veel campinggasten erbij. Dus ondertussen hebben we al 14 lasertjes. Dus allemaal verschillende kleuren, verschillende namen. Erg leuk.
3: En dan wordt het echt strijden. Dat is keihard zeilen.
4: Dat is gewoon keihard strijden, ja. Ja, absoluut.
3: Strijden om de cup. Ja, dat is mooi.
4: Ja. Dus,
3: zelf een mooie cup gemaakt nog?
4: Wij hebben een klein mini-bekertje, zeg maar. En dan staat ieder jaar er een naam op wie hem gewonnen heeft. Dus ja.
3: Nu 20 jaar, jullie blijven komen?
4: Als het aan ons ligt wel.
3: Mooi plek hier, hè? Zo tussen de bomen.
4: Dit is het mooiste plekje van heel de camping. Dat vinden wij.
3: Na 20 jaar mag dat wel.
4: Ja, daar mag je wat van zijn vinden, hè? Ja,
3: dan mag je best wel een plekje claimen.
4: Ja, toch? Ja, dat vind ik ook.
3: Hoe lang nog?
4: Nog 20 jaar.
3: Ja, nee, nu nog deze vakantie. Nog 20 jaar uiteraard, maar...
4: Wij zijn net begonnen.
3: Net begonnen? Ja, ja. Jullie zijn natuurlijk dan midden of zuid?
4: Wij zijn midden. Maar onze vakantie is afgelopen weekend begonnen. Dus wij hopen hier nog een 3,5 week te staan.
3: Nou ja, als je zo kijkt naar het weer, het wordt niet veel slechter.
4: Nee, toch? Ja, je krijgt wat je verdient, toch?
3: Nou, dan verdienen jullie mooi weer.
4: Ja, precies.
3: Dankjewel, veel plezier en succes bij de Spettercup. Gaan jullie winnen?
4: Ik ben vrij stabiel. Ik ben meestal laatst.
3: Iemand moet laatste zijn, hè?
4: Ja, toch? Ja.
3: Goed.
4: Het is een poedelprijs, hè?
3: Succes.
4: Ja, dankjewel, hè.

0: Rien Tosk en het houten bankje. Het is 8 minuten voor fjouweren. Dadelijk is het tijd voor onderwijs. Je hoort mij Jan Dirk Daan.
1: Ja, goeiemiddag. Ik zit op eerst te bedenken, zonder wel meer taal waar ze met zoveel platen besteden op bankjes. Dat is toch ook wel opvallend?
0: Ja, dat is ook wel opvallend. Ja. Misschien maar eens een oren draaien met alle bankjeplaten.
1: Ja, ik ken het best. Kist al vlug een Engelse plaat bedenken met een bankje voorkomt? Wij dus al het houten bankje en het boethuisbankje en zo. Nou ja,
0: Nee.
1: Ruim Samari niet op.
0: Okay.
1: De app zal wel vol volrennen, maar hier opties die
0: maar al opties die wij nog net zien hebben. Ja. Oké, okay. Nou,
1: dus.
0: Vertel dan ondertussen maar even wat die onderwijs is.
1: We hebben het rond de oren over dat ik de Friese bronwacht aanruis is naar Limburg. Vanwege die grote natuurbron, daar hebben Venray in de buurt. We hebben hier in Friesland van die speciale bronwachtauto's die ter ik op Tarret binnen. En dadelijk zullen we hier over hoe dat gaat. En waarom had die bronwachtauto's hier in Friesland eigenlijk zo speciaal binnen. Nou, verder hebben we de Snetsweken, we hebben Simmer in Friesland. En het IFK Scootsiesil en nog volle meer.
0: Nou, het wordt een vol programma dadelijk tussen Fjouwer en Sijs. Dank u wel en een soort willen daar. Dit weer goeiemiddag. En daarin juist dat Fisker Andries van Netten zijn vak het mooiste van de wereld vindt.
2: Zeker, daar ben je mee opvoeden. Hè? Daar ben ik mee opgegroeid. Wat is er nou mooier dan je moois voortgaan en dan ben je hier in de natuur. Dat is toch top.
0: Het wetter is cruciaal voor camping De Wetterspetter.
3: Ja, dat is eigenlijk onze eyecatcher van de camping. Iedereen die, die mooi, mooi waren en in Friesland komt, die zie ik het in ieder geval in dit gebied toch wel het wetter op. En dat is super dat we het hier voor de door hebben.
0: En collega Gerard die mocht bij de IFKS zelfs de eerste tonnen uitlezen.
4: Ja. Misschien dat ze nou nog om die tonnen ziekje.
0: Ja, en hoe dat gier, dat filmpje, dat kist al Joet ik weer veromvinden op internet. Op YouTube, daar kist alle filmpjes van wat ze belipje bij de IFKS veromvinden. Goeiemiddag, ieder montemiddag weer. Is er nou een leuk idee voor dit programma? Of denk je van, nou, dan moet je het echt een zoer hebben in goeiemiddag. Dat zou ik leuk vinden. Dan mag je die vraag of die opmerking altijd mailen. En dat kan heel makkelijk naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat die is van Eliza Doolittle. En op de squarkalender staat nog een spreuk die is instuurd door Sjoukje. Het wordt zo warm dat zelfs de zinnige kant van mij wil wat skaatbroeken kan. Houd de halle cool, ontmoen.

0: Friesland.
1: Schimmer in Friesland.
2: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
3: Stinstra Casino, zieke Dij als casinomonteur. Kom Del voor een kop koffie en word uw snije collega.
4: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
5: Zag ik op stinstra.nl.
6: Thuis in Friesland, met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
7: De jongens van Venema, die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
8: Venema Energy. Vanzelfsprek jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.
9: Bijsterbaarlijke opbromming.
10: Bellery de Boer, goed kwot en het joer.
11: Niet achteruit, maar vooruit met je loopbaan.
12: Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent, tijd voor de volgende stap.
13: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij deed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: En daarmee is nood 12 minuten op jou. Geen enkele asielzieker had nog gebruik maken van de opvang in de Cervento-hal in Schruisterveen. We hadden horen het hier wel een soort jij toe bezweren, maar daar ben ik meestal niet het juist goed vinden dat Acht Karsman opvang aanbiedt. Esther Bethlehem van RTV NOF die registreerde in Schruisterveen haar verhaal dat juist aanst in onderwijs met haar sneest Katie Tunstall.
18: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar privélease met Frieslandlease. 1 vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
3: Stinstra Casino, zieke Dij als casinomonteur. Kom Del voor een kop koffie en word uw snije collega.
4: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
5: Zag ik op stinstra.nl.
0: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrouwt wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
1: Wat aan een fabriek, dan moet je een reuze rij te krijgen.
0: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
1: Vanuit Friesland?
0: Ja, vanuit Gisteren. Van Doorn.
9: De Wijnloods en de Eco-keuken aan de Pompmakkersvijf op het Jerenveen. De juist de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
13: De garage in jouw omkrieten? Heima, service en auto's is de van Elsen.
19: Onderwijs.
20: Maar Jan Durk de Haan.

0: In 2000 jaar toen kwam het album Eye to the Telescope uit. Dat weer het debuutalbum, het meest succesvolle album eigenlijk van Katie Tunstall. En destijds deze hit ik op, Suddenly I See.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: En daarmee is wat zullen we er van maatje zomeritten over Fjouweren. Dit is Onderwijs ontzijzoeren. De editie van Tiesdy 4 augustus. Het is de dag dat museum Het Hert van Friesland in Grouw definitief de dwarren dicht doet.
3: Nou, wij weten dat we hier per 1 januari 22 uitmaten. Ja, nou maar we dus en daarbij ons mooie spullen die we hebben, dus ons collecties, dat we die ergens opslaan kennen.
0: En het is ik de dag dat de tonnen loods op Skiel genoot zien hier lang omlet een nieuwe bestemming krijgt.
4: Ja, geweldig. Ik bedoel, en dat we dit mogen doen en dat we dit aan de mensen mogen laten zien. Ja, daar ben ik enorm trots op.
0: En de warmte en de droogte, die speel je nog heel tijd een haatrol in uw provincie. Binnen 40 skippers die hebben botlijst van de lege waterstand in de Europese rivieren.
5: Het begint al wel daadwerkelijk echt te kniepen. De lege waterperiode die dient zich eerder aan dan normaal.
0: En op deze dag hebben we er maar onderwijs van Fjouwer en Suis, maar muziek, Nijs en Efterbron, dadelijk onder oren. De Cervento-hal in Sruisterveen, die staat al 2 weken clear voor asielziekers. Nota is er nog net in opvang. Hoe zeggen inwenners dat nood zijn aan? En een jarenlange dreamreis, hoe de wraad is van de eerdere bedader Peter Hoefnagels, hommels verroren in een drama. Bij een bron in zijn zielboot, bij Indonesië, wie dat in de buurt, rekken de 68-jarige zielman zwier verwoenen en gong zijn skip volslaan in vlammen op. Hoefnagels wil sizer onderwijs en hij woe ik nog lang net naar hoesta. Dadelijk dus zijn verhaal, maar nu eerst het verhaal oer het waar in het kwart, Marcia Boulevard. Goeiemiddag.
6: Een hele goeie middag. Van de middag is er nog een soort zinnen. Maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking ta. De temperatuur uit op een soort plakken nog boppen de 30 graden. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuid-zuidwesten. Eind van de middag en in de jontijd kans op een enkele bui. Na een warme jong zakken de temperatuur aan de nacht staren gewoon naar 18 en 20 graden. Morgen in de maandtijd wat meer bewolking. Daarbij bloeit het overwegend droog. In de midden breekt de zinnen vaker terug. De zuidwestenwind is matig en vrij krachtig, op het wat nou dan krachtig. Met temperaturen van 23 en 24 graden is het een stuk noffelijker. Ek in de nacht is wat frisser. Meer over het waar, hoor je al over.
0: De Cervento-hal in Sruisterveen is intussen al rond 2 weken beschikbaar als nachtopvang voor asielzoekers die het net terug te kennen in Ter Apel of Nieuwe Pekela. Maar onota is er toch het koude nog heel wel geen gebruik maken van die locatie in Sruisterveen. Esther Bethlehem, zij is van RTV NOF, de streek omroep in het nat eerste van Friesland, die reist gauw naar Sruisterveen om daar eens wat loeden te jaren. Ik van inwoners die het geen moeite hebben met die opvanglocatie. Allereerst Geertje van der Velde.
7: Ik schaam me niet zuiver dat we hier bijna van het Sruisterveen midden dat we er zijn in Stenen.
8: Want er zijn een soort protesten een paar weken in West. En...
7: Ja. Nee, ik hoor er net van. Mensen die op een vlucht binnen, die zullen echt wel de reden voor haar. Ik ga er twaar de wereldoorlog erbij maken. Ik denk dat ze net weten wat dat ik inhoorn had.
8: Jo, ze is het inderdaad al een skamje midden voor om bij Sruisterveen te jaren.
7: Ja, precies. Ja.
8: Jo, vindt Sruisterveen in dat opzicht inderdaad te bot? Maar al die protesten?
7: Nou, het ben meestal meestal niet van boeten komen, ja. Ik ben al lang dat meestal niet hier in Sruisterveen waaien. Ik hou je net van zulke protesten.
8: En jou hier dus, mocht niet asielziekers komen, daar positief in staan?
7: Ja. Maar het is altijd een kans, Jan. Daarvoor ben ik in de wereld om naar elke rond te zien.
0: Vindt Geertje van der Velde uit Sruisterveen dus. Joop Dauma ben het ook in Sruisterveen. On hem ik de vraag dat het dorp hem drok maken had om neer.
9: Ik ben bang van al. Sorry, in de eerste opwelling zit, ja, in de wereld, bij mij zit het nu op dit moment er ook om. Ze denken dat elke asielzoeker straat er ergens komt. Als een gek op de vrouwenjaarvliegen die hier los rondrennen, en weet ik veel. Het ben al je raap met beren, in mijn optiek, op dit moment.
8: Ja, want toen ben ik een soort protestenwest, maar er is je nou geen asielzieker in de Cervento-hal binnenkamer.
9: Nee, daarom. Ik denk dan wel... Men vreest dikwijls het meest het lijden dat men vreest. Hè? Je kent het overal als je een beetje onderlijn bent in de schrift. Maar dat neemt erop komt lagen. En misschien in dit geval ik wel net. Nou ja, ik nogmaals. Ze had ook maar om niks.
0: Ja, ze kom je dus op half minuten oer fjouweren in onderwijs opeens bij de tekst uit de schrift uit de Bijbel terug. Verantwoordelijk wethouder in Achtkarspelen is Jelle Boerema. De vraag is, hoe zucht hij nou waarom op die eerste weken?
10: Er is op dit moment nog steeds geen bus geweest. Dus de opvangcapaciteit in Nieuwe Pekela, er zijn 80 bedden. Ja, die voorzien op dit moment nog steeds in de behoefte.
8: Ja, en Joost, we zitten in de derde week. Hoe lang zo dit hele proces? Ik maar weet, word je tot wanneer?
10: Dit is tot en met 16 augustus. Daarna wordt de sporthal weer ontruimd en dan is die weer in gebruik voor sportdoeleinden.
8: Dus het is hoe ik zou maar kennen dat tot 16 augustus hier geen asielzieker sliept?
10: Ja, die kans is zeker aanwezig. Dat is iedere keer, elke dag is het natuurlijk even weer afwachten of er inderdaad een bus komt, ja of nee.
8: En Joost, is er haalt hij nog aan de drie weken. Is die busje dan nog net kaam? Wie dat te verwachten of is dat voor je een verrassing?
10: Nou, nee hoor. We hadden een contact met het ministerie. Hè. Die kwam met verzoek voor tijdelijke noodopvang, de achteropvang. En het ministerie gaf ook duidelijk aan, dit is een achternoodopvang. Als Nieuwe Pekela onvoldoende capaciteit heeft, dan komt Ruijsterveen in beeld. En inderdaad, tot nu toe kan Nieuwe Pekela in de behoefte voorzien.
8: Ja, en toen het bericht naar buiten kwam, de Serventohal is misschien plak voor asielziekers. Wien je de nodige protest? Nick in Ruijsterveen, ik op de allereerste Janne. Wat vond jou daar destijds van?
10: Ach, we weten natuurlijk allemaal dat dit een lastig onderwerp is. Hè? Het is niet alleen naar Karspel, maar in heel Nederland is het asielvraagstuk best wel een problematisch vraagstuk. En dat roept heel veel emoties en reacties op. En die zagen we ook in Karspel. Dus die hadden we wel verwacht. En het is natuurlijk op zich ook prima dat er reacties zijn. We leven in een democratisch land, gelukkig maar. En iedereen mag zeggen wat hij vindt. Als we maar respect hebben voor elkaars meningen. Dat is denk ik heel erg belangrijk.
8: Denk jou ik dat je in Ruijsterveen ja, iets te bot van de voren misschien wel roepen is?
10: Nou, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Het is natuurlijk altijd nogmaals een lastig onderwerp. En dat roept dan emoties op. Maar gelukkig zien we na de eerste weken veel rumoer, veel protesten. We zien nu inderdaad dat het een stuk rustiger wordt. En de mensen zien ook inderdaad dat dit gewoon een tijdelijke achtervanglocatie is. Hè, waar mogelijk een bus kan komen.
0: Zoet Jelle Boerema, hij is de verantwoordelijke wethouder voor die opvang. Die is nog ondermaar 16 augustus. Daarna is de sporthal weer beschikbaar als sportaccommodatie. En dadelijk het toch wel ongriepende verhaal van broadsieler Peter Hoefnagel zien onderwijs. Maar eerst George Ezra, Green Green Grass.

0: Bij George Ezra is het gas nog green, maar ik hiet ruimtjes hoor. Maar Sibylle Weijer, die zit hier nog in de studio, toch dadelijk het wiedwaardige Waarbrug. Dat is hoor een minuutje of tien, maar dat gas, ja, dat is al lang net green meer. En er is ik nog net zo volle rein in onkomst, in ontocht, Luc. Dus dat we het voorlopig van George Ezra, ik yellow, yellow grass, of misschien wel brown, brown grass.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Onder de jarenlange zielreis van de 68-jarige Peter Hoefnagels, voorheen het kamer van Bedaard, is een hommels aankam, terug een bron in zijn zielboord. Weer bij Indonesië, Hoefnagels zelfs, die had de slimme bron willen opronen. Zijn zielschep is zich helemaal afbrond. Peter Hoefnagels ging 6 jaar lang voort. Hij zielde de hele wereld door, al hier zonder benzine, gas of andere fossiele bronstoffen. En wie ik nog lang net van doel om rond te komen. Ik praat met hem, ja, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Ja, wat is er nou eens precies gebeurd?
3: Ik sliep heerlijk op het dek, op de voorplecht. En ik midden in de nacht rond 3 uur rook ik een gek vies stinkluchtje. En ik heb eens opgekeken en ik zag rookslierten uit de kajuit komen. Ik ben direct opgesprongen, heb gekeken in de kajuit, zag enorme rookwolken. Het was helemaal zwart. Ik heb het brandblussertje uit zijn houdertje gefrummeld. En net op dat moment kwam er een enorme... Ja, je kan het een steekvlam noemen, maar het is meer een soort enorme vlam, wolkvlam, vlamwolk. Die woem, in één keer rond mijn benen en naar boven ging. Ik ben gelijk weggesprongen naar boven. De kajuit heeft gevlucht. Ik ben de kajak ingedoken nadat ik mezelf eerst weer bij elkaar heb geharkt. Mijn verstand ook met name. En ik ben naar een naburig steigertje bij een restaurant gegaan. Uiteindelijk heeft gelukkig iemand een vriend van mij daar opgebeld. En die heeft die is gelijk naar me toegekomen, een uur rijden heen. En heeft me na een uur rijden naar een ziekenhuis gebracht.
0: Ja, want jou hebben een flinke bronwonden oproen. Hoe is het dan nou eigenlijk met jou?
3: Nou, ik ben gewoon helemaal buiten lijnsgevaar natuurlijk al. Maar het is nu zo dat de boel is nog steeds... Mijn benen zijn nog steeds ingezwachteld, ook een arm. Maar de dingen is helemaal... De verbanden zijn al helemaal van mijn lijf. En de achterkant van mijn lijf, dat is helemaal al zo goed opgeknapt. Ik ben zelfs ontslagen uit het ziekenhuis eergisteren. Ik ben nu in een soort hotelkamer-achtig ding. En nu heb ik met de continue hulp van Inge, red ik het hier wel.
0: Ja, want Inge, dat is jouw vrouw en die wie toch al van doel om naar jouw tat te komen. Dus dat is een heel mooie tafel. Dan eventjes naar jouw skip. Want is dat skip nou helemaal verlenging?
3: Het is, als je het ziet, het is... ik heb natuurlijk in die tijd dat ik in het water lag, heb ik natuurlijk toch gekeken naar het schip. En het is nu helemaal... en als je het schip, zeg maar, nu met de berging ziet... Ik heb toevallig net vanmorgen de eerste foto's gezien. Dat is niets. Dat lijkt niet meer op een boot. Dat is tot aan de waterlijn is het afgebrand. En er zit allemaal... het is gewoon verschrikkelijk om te zien. Dat is echt niet leuk. Nee.
0: Ja, wie nou ik vandoor om dat skip te verkeerpen. Dat kun je dus dan nou wel vierten. En er komt ik een eind op deze reis?
3: Ja. Dat is een keihard einde. Ja, er komt. Ik had natuurlijk mooie plannen nog. De Seychelles was. Of eerst eigenlijk door heel Indonesië heen. En dan de Seychelles-eilanden. En verder kijk je eigenlijk dan nog niet. En inderdaad, er was een idee om het heel langzaam te verkopen. Naar. Dit schip is natuurlijk één stuk. Fossielvrij rond de wereld heeft het al gevaren. Het kan helemaal zonder fossiele brandstof. Alleen voor de is dat nodig. En voor het onderhoud natuurlijk. Nou, dat is dus ook voor mij. Dat is wel droevig.
0: Ja, als ik jou zei, ja, dan praat je er redelijk nuchter hoor, vrij feitelijk. Maar wat had deze hele toestand met jou dien?
3: Ik zou vertellen, ik probeer het. Het werkt anders. Ik heb 3 weken geleden gezegd toen ik buiten kwam uit de narcose van, ik moet alles op alles zetten om mijn lijf. Eerst mijn lijf. En pas nu laat ik dingen heel langzaam toe, zou je kunnen zeggen. Dus ik, het hele innerlijke, dat hou ik eigenlijk nog op afstand, om eerlijk te zijn, want Dirk.
0: Ja. En als je er wel iets hoe zeggen zon, dan ben je toch, ik zou vreselijk schrokken wezen ook.
3: Ja. Ja, ik ben op dat moment heel erg geschrokken. En dat heb ik dus eigenlijk door alleen maar... Ik ben eerst maar eens gewoon heel feitelijk gaan opschrijven wat er precies die nacht is gebeurd. Nou, dat is het enige waar ik aan toe ben. Ik ben nog niet echt verder.
0: Jouw kinderen in elk geval veilig waarom naar Nederland, naar Rotterdam, daar heb ik plak. Door je al iets te bedenken van hoe het in de toekomst verder moet? Geo weer de zee op bijvoorbeeld?
3: Dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Ik heb niet het geld voor om nog eens even hetzelfde nog eens te bouwen. En, ja, dus dat moet. Ik hoop dat dit op de een of andere manier dit hele project nog een mooie voortgang krijgt. Hè. Het fossielvrij rond de wereld varen. Iedereen kan het gewoon. Het is al gewoon met spullen van de plank. Die je gewoon in de winkel kan kopen. Het vraagt om een bepaalde andere instelling een beetje. Nog niet eens veel. Maar het kan allemaal. Dus ik hoop dat dit op de een of andere manier nog voortgang vindt. Ja.
0: Maar eerst herstellen, liek het mij. Dus daar wens ik gewoon een heel grote sterkte bij. Dank u wel voor nu in elk geval.
3: Dank u wel, Jan Dirk. Oké. Okay.

0: Casio er eigenlijk bij maken om het echt te leren. Maar het is toch, zegt ze, het is het 81, hè? Dus dan is het 44 jaar oud. Love Games van Level 42. Bij een volle bron in Bantegi is een score volslaan in de Jeske Line. Er is een skee ontstaan om meerdere landbouwgebouwen. Of landbouwwijn, dat juist aansten in het regionale Nijs. Dat is aansten met Jantine Weidenaar.
1: Dan komt die machine
2: om. Morgen van 9 uur aan bij Omroep Friesland.
3: Traditie, spanning en topsport.
2: De Kreulenpartij in Wommels.
3: Morgen de hele dag op radio.
2: En van 12 uur aan ik op televisie.
3: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestel...

0: Luisterlijn.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is nou hard jou bevieven. Tiet voor het regionale nieuws, maar Jantine Weidenaar. Ja, goeiemiddag, Jantine.
5: Ja, goeiemiddag. Ik ben onderwijs in de richting van het nieuws.
4: Oké. Dat is een beetje hetzelfde. We hebben beide hetzelfde gehoord. Ik moest om jou weer in een nieuwsbulletin op de radio lezen. Leden we dat nooit, maar eerlijk, Tajan. En dat hoe kwam mij ik een beetje. Want ik ben er net helemaal meer op tarret. Nee. Omdat ik heel druk dan weer met al je oren dingen die ik heel belangrijk vind. Hier niks te maken met dingen die ik net bij het werk jaren. Maar nee. Soms heet dat gewoon. Dan rennen dingen uit en dan opeens zei er iemand zeer van. Is het wel dat je een nieuwsbulletin lezen mast? Nee.
5: Nee.
4: Maar
5: nou ja, mijn excuus in deze keer weer. Ik hier dacht dat je nog inlogt weer. Maar ik moest nog hier een uur loggen. En toen weer inloggen. En dat worden krijg ik wat langer. Maar ja. We binden er intussen.
4: Dus de warmte slaat daar hier in de studio.
5: Dat sowieso.
4: Mooi. Neem een hap adem. En dan komt hier het verkoel in het blokje. Mooi. Jantine Weidenaar.
5: Een goeie middie. De gemeente Ameland die wil weten hoe het mensen van en naar het eiland gaan en hoe ze haar op het eiland bewegen. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het volslooine reisgedrag van de Amelander toerist. Dat jouwt inzicht in wensen, ondervindings en keuzes die het mensen maken en kan helpen om nieuwe en passende maatregels te nemen. Mensen die het maken van het onderzoek kunnen een vragenlijst invullen. Bij een voele brand in Bantegeer is een squarre volslaan in de Jiske Lijm. Dus ik keer ontstien om meerdere landbouwwijn. De vlammen sloegen oer naar een veld met noord. Dat van een pad kan sjerre rekken. Voor zover bekend is nimmen verwoene rekken bij de brand. De luchtkwaliteit in uw provincie die is juist min. Daarvan was ik het KNMI. De middenlucht komt terug de ozon en dat veroorzaakt het smog. Mensen die gevoelig binnen voor smog kunnen klachten ontwikkelen. Het RIVM adviseert deze mensen om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanningen te behouden. Het advies hield benammen voor de late middag, zo nou ongeveer, en de betiede joentiet, omdat de lucht dan het meest versmorgen is. En 8 katten die binnen een goede wiekeling achterlitten bij bisteopvang De Wissel in Ljouwert. De katten zitten in een kooike. De opvang is op zoek naar mensen die het meer weten over de katten. Of in een schoonhaven die het met de katten onderwijs wie op sneeuw 25 juli in de buurt van het Kalverdiekje in Ljouwert.
4: Ja, soms een Siepertsvest hebben. Drie kleuren. Reet. We hebben geen element.
5: Ik zal even heel gauw zien.
4: Okay.
5: Want onze collega's van de online dienst.
4: Ja, daar een foto bij.
5: Die hebben daar een berucht van maken van bij ons op de site van zelfs. We hebben een blog waarin dat soort nice bijhouden wordt. En er zit een foto bij. Het zijn een zwart-witte katten.
4: Oh.
5: Ja, en ze
4: het is wel een kleurenfoto.
5: Het is een kleur. Ja, het is het gas is green. Ja, het zijn al een keer tuxedo-katten. Zat ze dan volgens mij neemt worden.
4: Dat ras ken ik net. Nee.
5: Ja, dit zijn vuilnisbakjes, maar het lijkt het af wat ze een pak, een tuxedo aan hebben.
4: Dadelijk is het iets voor het waarberucht. Dat krijgen we van een. Nou ja, we hopen dat hij het de holle koel houdt. Sibbele waaier.
6: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
7: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
8: Zag ik op stinstra.nl.
9: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.

0: helpt ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: De hele zomer gratis sporten?

0: Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
1: Bierster balijke opbromming. Ben een

0: Het is nou vier minuten over Jelve Vieven. Vier weken lang ben de verslagjouwers van Omroep Friesland op een paard in die provincie in het rand van Simmering Friesland. Nou, zielen jet bij Friesland, als wetter bij de Marren, Simmerverslagjouwer Hajo Bootsma nam Joet een doek in de wraad van het zielen en bracht een besiete om zielskwallen het stekelbaarsje in Eerlehuizen dadelijk zien verslag. Maar eerst jaren we hoe het zit met het zielwaar en dat er wel een beetje dienst de komende dagen. Van Sibbele Waaier, uw eigen waarman, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: En ik had het idee dat het mooi dat maar het waar voor het ziel heel goed zit.
1: Het is, ik heb begrepen, mijn snits rinnen ze de Polonaise.
0: Ja. Op een snitser maar, de nou, hutziel daaien om het is.
1: Ja, het is joh, het tegen warm, maar ik nam nog een mooi koeltje, dus dat is fantastisch. Hoe warm sprutsen? Grauw. 33,8. Het wie ook wollen naar 33. Nou, dat ben nou eens ook wollingen. Frieske Pjallen, 33,6. Is Brechtem, 33. En Bakkeveen, 32,1. Nou, dat ben nou eens temperaturen. Hè? Nou, vanmiddag, dat stuit er nou een soort zinnen. Vanuit het zuidwesten komt er langzaam wat bewolking op je staan. En op de meeste plakken leidt de temperatuur boven de 30 graden. Bij de wind zwak ontmatig uit het zuid-zuidwesten. Nou, die bewolking, die heeft de meisje mijn steuring, die komt langzaam naar het eerste. En de grote vraag is, krijgen we er nog een buien uit het stof?
0: Ja, ik vind het een leuke vraag en nou het antwoord.
1: Ja, nou, als ik nou naar de raden sjoor, dan denk ik, nou ja, het meeste gaat over Zuid-Noord-Holland op stuit. Maar de komende oren kan er misschien toch hier en daar een bui vallen.
0: Zo, dat dekst die gewoon in.
1: Ik dek mij in, want ik rob je net.
0: Het bloed droog.
1: Het bloed droog,
0: maar dat zei ik net van dat nee, griene gas, dat nee, krijgen we erom.
1: Dat griene gas, dat bloedbruin. Ja. Dat is wis. Ja. Ja.
0: Oké, okay, we zonder een stutje van mij krijgen in een verder temperatuur. Hoe vier zakken die?
1: Ja, nou, het is vannacht 28 graden. En ja, het zal sommigen wel vervelen dat we jongen buiten zitten kennen. Altijd net rijdt. En die kans is volgens mij best groot. En ja, Sandai Joert is natuurlijk van mensen die nou ja, wat kwetsbaar binnen. Nou ja, dat is net een beste dij voor zelf.
0: Nee. Dan geven we nou, de dij van morgen. Het is morgen de Hutzieldij. Ze hoop je daar op Wien. En het is morgen ook de dij van de Vreule. Van het Concours Ibiek Boetenpast. Morgen wordt weer een drukke waarst in Friesland. Die zit al je wel op mooi waar te wachten. Net al te heat verzeild, zodat het een beetje kan. Wat is die verwachting?
1: Nou, eigenlijk denk ik dat het de goede kant op gaat. We hebben de maand heet wat bewolking. En in de midden brengt de zinnen we vaak terug. En het bloed misschien droog. Dan hebben we eerst de Wien. Die wordt matig ontvrij krachtig, op het water zelfs soms krachtig. Dus er is morgen aanmerkelijk meer wind als joet. De temperaturen die rennen op naar zijn 23 rond 24 graden. Waarbij er in de rin van de dij een zwak kjelfront doorloopt. Normaal dan heeft bij een kjelfront wel eens een bui. Maar in deze zimmer is dat ik in garage. Dus ik verwacht je eigenlijk morgen ik er weinig van. En ja, met temperaturen van 23 rond 24 graden is het ver. Verder de zaak goed.
0: Ja, voor al die evenementen, ja. Die zullen ja. Best tevreden. Maar wij zijn ja. 24 graden. Ja. Dat is in deze tijd onder koele kant. Zo staat
1: nou,
0: zeker.
1: Ja. Ja.
0: Laten we nog even Tongersdien en Vreten bijpakken. Hoe zust u dat?
1: Ja, nou Tongersdien dan komen we nog in iets koelere lucht. Maar nou komt het. Het is 22 graden. Nou, dat zijn eigenlijk de normale temperaturen die wij nou hier te hebben. Nou, we zitten aan de achterkant van het kjeldfrontje wat morgen voorbij gaat. Dan hebben we een tongetje een afwisseling van zinnen en wolken. Er kan een bui vallen op na een enkele bui. En ja, de temperatuur bij maar 22 graden gewoon heel noffelijk. En de wind is matig uit het zuidwesten. En in de nachten zakken de temperatuur langzaam wat verder voort naar zo'n 14, 15 graden. En dan, ja, dat is eigenlijk op vreed hetzelfde. Dan heb ik een rijstige waar mijn westelijke wind. En er komt een eigen drukgebied op Pesite. En ja, geen buienstoring. Dus dat betekent dus in vreed en sneur dat we weer wat warmer waar krijgen. Zeker op sneur. En weer een soort zinnen. En ja, het gas bloeit bruin.

0: Nou ja, dat in ieder geval.
1: Achtergrond bij het Nijs.
2: Geen grootspraak.
1: Waar en mooie muziek.
2: Het is absoluut geen grootspraak.
1: Dat is On The Vice.
3: Nee, je bent heel blij, mooi.
1: Bij On The Vice.

0: van Sabere, Let Us Gain. En weer de stem van Cher en Love and Understanding.
1: Twa en Jorrit op punt, Twa FM.
2: Omroep Friesland. Simmer in Friesland.
0: 12 minuten van 5. Dit is onderwijs bij Omroep Friesland. Ontzijs horen, maar nou omdenken voor uw simmerverslagjouwers. Vier weken lang ben je op een paard in de provincie. En al uw bijdragen, ja, daarbij zieken wij het wetter op. Wettervermaak, het speelt een belangrijke rol in Friesland. Nou komst ik al heel gauw bij het Sielenuut, om maar in de termen te blijven. Simmerverslagjouwer Hajo Bootsma, die wie jood onder oren in Elahuizen. Dat is in de Friese Marren. Nou, hij werd het wetter. En hij bracht er een besiet aan Sielskwallen het Stekelbaar.
3: Ja, zo kom je uit. Gewoon Mardiek. En dan kun je er eigenlijk net omheen. Dus je hebt een bordje, Rikke Iel. Maar ik zielskwallen. Pieter Weerman. Wat ben je eigenlijk? Want je eet ik nog appels van de BMT?
4: Ja.
3: Fruit,
4: van alle merken thuis natuurlijk. Maar het wichtigste natuurlijk bij zielskwallen is natuurlijk het zielen.
3: Dat is het wel.
4: Ja. Ze komen hier om te leren. Om, ja, we kennen het een beetje, maar... Sielerij, hè?
3: Ja, dat verduidelijk even. We zijn bij Sielskwal het Stekelbaarsje.
4: Ja.
3: En dan is het een pleet. Ik mag zeggen, het is een ongrieselijk mooi plakje hier in Elahuizen. Want als je zegt, oeral, vrijheid om hier heen.
4: Ja, nou ja, we iets met alle vrijheid natuurlijk. De meeste vrijheid heeft natuurlijk op het wetter, hè?
3: En dat laat je vlak weer achter?
4: Dat laat je vraag achter. Want dit is een pleetje van Santje 80. Mijn nooit, hè? Hoeveel jongen dit al stiert. En... Nou, we kennen ongeveer zo'n liedje zegt dat Ben horen. En zowel liedje als grut. En we hebben een aantal instructeurs, een stuk of liedje 20. En die vermoeidje, maar wel op niveau en zaakkundig natuurlijk. Om de band zingen te leren. En ik vind het al een
3: prachtig. Dat is eigenlijk vermaak eigenlijk.
4: Ja.
3: Je mag toch echt lol houden over het
4: leren? Ja, want sommigen gaan denken van, oh, de hele dag zielen. Natuurlijk met wij zielen. Maar het gaat er ook om vermaak. Avontuur. En ze met een mooi verhaal naar huis te gaan. No? Avonturen zijn verschrikkelijk belangrijk. Ze met van het hier ook gaan. Dan denken van, god, daar worden we hier weg. En we hebben dikke leuke dingen beleefd. Piraten, ex, entrio, oppervluizen en gekkigheidjes. Dus en zoals een Mac Drive, ik noem maar iets. Dan komen ze
3: dat is eigenlijk wat je hem doet. Je brengt die bij een pasje bij voor het wetter.
4: Ja, want je moet er net aan denken altijd van dat doen we alles vaak. Die denken van, oh, diploma. Vader niks zacht. Mijn helje. Maar wat om draait is dat die band in zijn liefste toppen zitten. En dat het enthousiasme is van, ik kan wat je maar doen.
3: We rennen even naar de achteren. We zijn al voor, gaan we naar achteren. Dan stappen we over een trapje, gaan we naar de steiger. Hoe belangrijk is het wetter voor jou dan hier? Het wetter van de Vluizen, de hegen we maar hier vlakbij.
4: Ja, nou ja, dat is wetter. Wij leven hier van de wien. Dat klinkt wat nieuw.
3: Dat klinkt wel maar mooi.
4: Dat klinkt mooi, hè? Met leef je van de wien. Ja, maar ja, die band, die leef je voor de wien, mooi de wien. En het is ompielen, mooi de wien, hè? Elke dag is er oors. Want de wien komt elke dag ergens oors bij. Dus daar moest je op aan participeren, hier, dat is zo'n mooi jaar wordt. Maar het is de keus van de liedjes als die toppen de hesjes, hè? En ze komen uit Brabant, ze komen hier. En dan hebben wij natuurlijk een thema, verklaard de instructeurs en dat soort dingen. Wie dat, sommige ouders zeggen, we zijn weer in de theaterschool beland, hè? Maar we proberen wel die band in te pakken, direct op hun gemak te stellen. Dat ze in dit krampachtig zat zitten, maar dat ze... Oh, hartstikke leuk, daar hebben we mooi van. He? En dat is de kunst om band te enthousiasmeren. En dat is de kunst van de instructeurs natuurlijk, om daarmee... En niet alleen het ziel, maar de hele entourage eromheen. Juster hebben ze nog, wie het hartstikke mooi was, Blakstil waren. Daar hebben ze die grote boot er.
3: Ja, hele grote.
4: Die grote boot hebben ze een verheging opmaken. Een glijbaan, kon ze helemaal van oud glijden. Grote matrozen van die grote surfboots. Daar kunnen we 12 op en een stukje fjouwer achterlijk. Dan kunnen ze er als een soort kettingbreger er ook in. Hè? En dat is één grote lolpartij. Hè? En dat moet kennen.
3: Dat is eigenlijk wat natuurlijk Jet bij de simmer. Dat Jet natuurlijk bij de jeugd. En dat Jet misschien ook wel bij wat een zielskwal het wel maakt.
4: Ja.
3: Dat is enthousiasmeren.
4: Ja.
3: Ben enthousiast krijgen voor het wetter, voor het ziel. Veiligers, et cetera. Alles komt er niet in.
4: Voorop natuurlijk. Veiligers.
3: Zelfs, maar als je het in het leren, dan leer je dat oor of zelfs ik.
4: Ja, tuurlijk. Maar het is altijd zo dat door grote mensen niet. Die gaan op een rondje zitten. Hè? Ben helemaal. Het is verantwoord gek, prettig gestoord. Die termen jaren bij een zielskwal, vind ik.
3: Dat ben ik wel mooi in, want prettig gestoord, dan ga je toch een mooi leven?
4: Daar is dan een prachtig leven. Het is een beetje op een grens zitten en van... Want, klinkt heel heen natuurlijk, maar als je op een grens zit, dan voel je dat je mees bent.
3: En dat leer je hem de band?
4: Nee, ja. En dat is toch prachtig, hè? De verwondering op het gezicht van het band te lezen. Dat is het grootste. En dat zal ik zien in de eerste schuur. daar moet je maar werken, jongens. De verwondering. En probeer erop in te springen. En probeer ze te verrassen. Te verrassen met allerlei dingen. En sta, als ze dan cursist binnen en ze stromen door een instructeur. En ze het wat in hun. Dan komt dat weg. Want dat heeft altijd mooi maken. Dan komt dat weg.
3: Komen ze weer om. Ja. Komen ze weer om, Jere. En dan gaan ze het hier leren. De pasje ja. Voor het zielende pasje voor het wetter. De pasje voor... Ach, wel, Simmer in Friesland.
4: Ja.
0: Ja, wie had dat dacht, zijn bij Simmer in Friesland... dat er nog zulke filosofische bespiegelingen wezen zijn. Hoewel, bespiegelingen en wetter, ja, het past er ik wel weer bij.

0: Het is staf al, maar we zitten iets in de jaren 80, 81. Als het gaat om de platen, je hoort. Earth, Wind and Fire, Let's Groove. Ik alweer zo'n artsie die dit nog even goed doet op de radio. Twee minuten voor Sizen, voor Vieven. Voor Sizen is het nog lang niet, dit programma heet rond Sizen. De IFK's, wie hoort maar de schilderij in Sleert. Maar een bizarre ontknoping, want de vrouwen Jantje die zielde de hele medie voor aan. Dat zou dus eigenlijk op de duibeenst. Maar op de finish volgde geen finish Scott. Daardoor aanst meer naar jouw Sizen in dit programma. Maar aanst eerst ik meer omtikken voor het Oregrut evenement in de provincie deze week. De vierde dag van de Snitsweek op de Snitsermaar. Aanst meer contact met Gerlof van der Werf, is correspondent op de Snitsweek. Maar nu eerst het NOS Journaal van 4 woorden.
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa.
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman en staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Beetsterswijg en Oerterp naar Venray. 2 Friese brandwachtploegen die helpen daar bij een van de grootste natuurbranden van dit moment in Nederland. Hoe zucht die inzet eruit? Dat vreeg ik aanstaande nog het verder Jan-Willem Zwart van de Friese brandwacht. Hier in onderwijs ontzijs worden, maar dadelijk eerst Mark Ronson en Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart.
9: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
10: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Niet achteruit, maar vooruit met je loopbaan.
12: Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent. Tijd voor de volgende stap.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Bjuster baarlijke opbromming. Bellerie de boer. Goed God en het joer.
14: Onderwijs.
15: Marjan Durk de Haan.

0: Net werd Jerrebert in Eilig en Dwarp. Misschien Jood had hij zeker zin ik wel van Mark Ronson en Miley Cyrus. Want in Eigenloon, in Engeland of in Amerika. Hint ze net volle succes, maar Nothing Breaks Like a Heart. Wil ze het hier in Europa wel weer een top 10 hit waard.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nog zomer, het is nog 4 van goeiemiddag. Welkom bij de 12 uur van onderwijs van deze Tuesday. 4 augustus de dag dat de Serventohal in Rustveen intussen al rond 12 weken beschikbaar is als nachtopvang voor asielziekers die het net in Ter Apel en Nieuwe Pekela terug te kennen.
3: Er is op dit moment ook nog steeds geen bus geweest. Dus de opvangcapaciteit in Nieuwe Pekela, er zijn 80 bedden, ja, die voorzien op dit moment nog steeds in de behoefte.
0: Om een jarenlange zielreis van de 68-jarige Peter Hoefnagels, voor hinne kwam hij van Daad is Hommels en Einkaam terug een bron in zijn zielboord, helemaal in Indonesië.
4: Midden in de nacht rond drie rook ik een gek, vies stinkluchtje. Ik heb eens opgekeken en ik zag rookslierten uit de kajuit komen. Ik zag enorme rookwolken. Het was helemaal zwart.
0: En een van die jachtwerven op de Lemmer, die had een nieuwe eigenaar, Eelke Paulides. Hij werkt al in de maritieme sector, maar is dus nou echt werfbaas.
5: Ik mag het gewoon graag aan. Ik mag graag mijn bootjes werken. Ik werk eigenlijk mijn hele leven al altijd voor bazen werken. En ik dacht, waarom ik net? Ik ken dit zelf ook wel, want nog een ken ik ook.
0: En op deze dag hebben we er nog een uur lang maar muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk onder oren de grutte natuurbron bij Venray had de helptiensten flink in de besnijing. Ik twee Friese bronwachtploegen uit Beetse Zwergen Oeter binnen oproepen om dit te helpen. Over de inzet en de situatie daar bel je kaas maar de wordvierder Jan-Willem Zwart van de Friese bronwacht. En middeloonske omstandigheden, ja, omstandigheden als in de Middellandse Zee, op de Snitsermaar van de middag bij Snitswieken. Bij de Snitswieken mooi hele hege temperaturen en heel veel wind. Aasten, us specialist, dus correspondent Gerlo van der Werf, derde oor. Nou is de stiet voor het waarberucht in het kwart van Sibbele Waaier. Ja, goeiemiddag.
6: Een hele goeie middag. Van de middag is er nog een soort zinnen. Maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking ta. De temperatuur leidt op een soort plakken naar boppen de 30 graden. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuid-zuidwesten. Eind van de middag en in de jontijd kans op een enkele bui. Na een warme jong zakken de temperatuur aan de nacht staren gewoon naar 18 en 20 graden. Morgen in de maandtijd wat meer bewolking. Daarbij bloeit het overwegend droog. In de midden breekt de zinnen vaker terug. De zuidwestenwind is matig en vrij krachtig, op het wat nou dan krachtig. Met temperaturen van 23 en 24 graden is het een stuk noffelijker. Ook in de nacht is wat frisser. Meer over het waar, hoor je al over.
0: Twee ploegen van de bronwacht van Beetse Zwerg en Oeter binnen oproepen om te helpen bij de grutte natuurbron in natuurgebied Bosbergerhuizen bij Venray in Limburg. Die bron ontstier juster. Intussen is meer dan 1 vierkante kilometer natuurverlenging. Het blussen wordt het onzeker manier. Er werken verskate blushelikopters van Defensie inzetten. En de omstandigheden binnen het dreeg troch de hitte en troch de hudde wind die het hield het ik in richting veroordeeld. Ik bel u mijn wordvierder Jan-Willem Zwart van de Friese bronwacht. Goeiemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, waarom is er helemaal vanuit Limburg een beroep die een op de Friese bronwacht?
7: Ja, er is een beroep die een op extra inzet. En landelijk wordt dat zo regelen dat dan die in de provincie op de orde provincie inzetten kan. Maar daarbij komt ook dat wij in Friesland hebben wij ook speciale bosbrandbestrijdingsvoertuigen. En die bosbrandbestrijdingsvoertuigen die hadden ze net in elke provincie. En die ben wel tegen handig om in te zetten in een heel oneffen en moeilijk gebied om te betreden.
0: Ja, we hebben er eigenlijk wel omdenken voor hoor. Maar kun je nog eens schetsen wat het speciale is om deze bronwachtauto's?
7: Ja, dat eigenlijk zijn dat lietse vrachtauto's. Licht van stuk. Makken in Frankrijk. Daarom heet het ook CCFM. Voertuigen, maar dat is eigenlijk gewoon een bosbrandbestrijdingsvoertuig die helemaal beschermen is en eigenlijk twee grote wettertanks bij zich had. Eentje om blussen te kennen en dat kent het brand vanuit het dak en vanuit de voorkant van het voertuig, maar er zit ook een tank in en die is wat litser die eigenlijk de hele boel weird hard en cool hard. Dus ik de onderkant en de wiel. Dus dit voertuig dat ken ik was toch de bron heen rijden, langs bronlijnen kunnen rijden en kunnen stoplijnen creëren. En ik krijg nog eventjes mij de bevelvoerder bellen van Beetse Zwerg, die derk onwezig is in Limburg. En die zei van, nou, wij staan op het plak wat nou, op de televisie ook wel west is, ook wel op het NOS-journaal west is, bij het spoor. En wij moeten langs het spoor, moeten zij een vierde stoplijn creëren. En dat is eigenlijk gewoon de Sletswal biert horen. Dus ze rieden daar heel langzaam, met een sproeistraal, rieden ze langs het spoor en hadden ze dat spoor hadden ze echt als stoplijn om het vuur, nou ja, binnen die vierkante kilometer te horen.
0: En had die bevelvierder wat aan jouw zijn hoe de omstandigheden daar nou binnen voor de Friesen?
7: Ja, het is moorhiet, dat in de eerste plak. Ze hebben zelf ook weinig informatie. Weet ik net als ze daar vannacht bluwen en als ze al last worden. Of dat ze hun voertuigen daar litten en dat ze manschappen van hun oren passen daar krijgen. Dus er is nog een hele grote onbekend. Duidelijk is wel dat ze nou gewoon onder het werk binnen en die vierde stoplijn onder gewoon binnen.
0: Vanzelf is het hartstikke mooi dat je een andere provincie bijsteen kennen. Eigenlijk zou je ook afvragen kennen, want het is in Friesland ik warm. Het is in Friesland ik hartstikke droog. Hebben wij nou zelfs dan wel capaciteit als hier een natuurbron uitbreekt?
7: Ja, die bosbrandrisico's die staan in een hele hoge prioriteit bij de veiligheidsregio van Friesland. En daarmee, dat is inmiddels ook al treien, is er een afspraak maken van we gaan daar aparte voertuigen voor ons kaffen. En eigenlijk zijn die voertuigen dit jaar voor het eerst echt operationeel. En wij in Friesland hebben we 8 van deze specifieke brandbestrijdingsvoertuigen die hiervoor inzet worden. Dat ben op de eilanden binnen de Fjouwer en op het Vesteland binnen de Fjouwer. En op het Vesteland kunnen we er eventjes 12 missen. Maar dat betekent wel dat we gewoon echt heel erg scherp blijven moeten. In alles. In preventieve zin. Dus we moeten ervoor zorgen dat er geen gekke dingen gebeuren in de natuur op dit stuit. En van de andere kant, maar we dan op die horen qua voertuigen in Limburg binnen. Maar hier ook heel efficiënt de voertuigen inzetten. Dus dat vereist nogal wat planning en logistiek. Maar daar redden we dus mee.
0: Ja, op dit stuit geen meldingen bekend, hè, van natuurbrand in Friesland.
7: Nee, die vermoeden we het eventjes heel bijzonder. Kregen we via de meldkamer te jern dat een rooklucht te roepen weer. Heel goed natuurlijk dat mensen daarvoor bellen. Maar de meldkamer die kreeg zoveel berichten. En dat bleek te gaan om de rooklucht uit Limburg. Dus het is zelfs bij in Friesland te roeken. En de meldkamer die koert eigenlijk voorspellen. Want die kreeg eerst meldingen vanuit Oeriesel, toen vanuit Drenthe en toen vanuit Friesland. En daardoor is eventjes de meldkamer oerbelaarste west. En bleek dus echt te gaan om de reek uit Limburg.
0: Ja, toch wel bijzonder dat dan 200 tot 300 kilometer verder voort nog te roeken is. Ja, toen hoe slim dat die bron er is. Maar goed, er werd dus alles om die te blussen. En de Friesen die helpen daarbij. Dank voor jouw bijdrage.
7: Ja, heel graag gedaan.
0: Jan-Willem Swart, hij is wetvierder van de Friese Bronwacht. Morgen is het Hutsildai, maar je hoort het rekkelt zielt op de snits. Maar daar dadelijk om denken voor. Maar hoe is het muziek en onderwijs? Veel college is hier.

0: The Emotions and Best of My Love.
1: Onder op Friesland.
2: Schiller in Friesland.
0: De IFK's wie hoort maar de schillerij in Sleert. Der hoeraast meer na Jelbe Suizen. Hier wel weer een aparte ontknoping. Maar nou omtinken voor dat orengrut evenement in de provincie deze weken. Dat is de Snitsweken. En de schillerij die daaromheen zit. Daarvoor haar contact met Gerlof van der Werf. Is correspondent bij de Snitsweken. Ja, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: En om te beginnen, ja, maar het is even hoe de basisomstandigheden hebben. Want die zijn echt ideaal ook, hè?
3: Ja, die winnen echt fantastisch. Wel maar een kanttekening natuurlijk. Zoals wij als Silas vaak klagen over de win. Maar momenteel is het zo dat de laatste klasse is nu aan het finishen. En dat het wat uitrond is, dat is dat hier een oorzaak dat de win gewoon erg moeilijk wie je doet. Windraaiingen. Daarom uit een hele soort verschillende richtingen. Dus hebben we op het stadskip het net makkelijk hand. En binnen gewoon vier verschillende baanvaten, Joert.
0: Ja, ik herde dat ook. Ik al uit Limburg bij. Weet die dus die grote bron is. Net de bronwacht uit. Van ja, die wind die wikselt heel dit. Komt heel dit uit naar een richting. Dat maakt het dreig. Nou, dat is dus voor de wedstrijdleiding ik heel dreig.
3: Dat is in mijn ziel niks aan. En dat maakt het net alinnig. Maar dat maakt het voor de zielers natuurlijk ik dreig. Al is het dat de goeie zielers natuurlijk altijd er wel hun weg in vinden. Dat juist dan ik werden. Dus de goeien die komen even zo goed weer boven drieën.
0: En wat voor klassen staan er op het programma?
3: Nou, eigenlijk alle klassen. En natuurlijk ik de service die we in Juster verstaat geënt. En die hebben een vertraging van 2 uur... omdat ze een technisch mankement hier met het stadskip. Maar dat het alleen nog maar in een voordeel werken. Want service maken natuurlijk heel graag de win. En hoe langer we wachten, hoe harder de win werd. Dus wat dat betreft ben die wel aan het trekken komen.
0: En hebben we nog
3: dat ze even wachten moesten.
0: Ja, en hebben we nog wat Fries succes?
3: Ja, dat is er zeker. Een Thijs Kort, die zielt gewoon hartstikke goed. En ben ik altijd weer dezelfde namen. Hè. En Erik van der Meer in de 12 voetjaal, waar dan toch zo'n 40 deelnemers binnen. Die dan altijd weer boven komt drieën wat dat betreft. Een Kim Abma, uit Snits, in de Skakel. Die heel goed momenteel vaart. 3 wedstrijden varen en 2 keer een eerste plek. En nou, vandaag een wat mindere dag hier. En misschien wel dat komt trouw de win. Dus die nou een 6e plekje. Maar dat binnen wel de meesten die met het surfen Steven van den Berg, dat hier kentje strikkel hoor. Ja, wie is dat? Wat voor weersomstandigheden als ik herst. Dat zag ik net van. Die komen altijd weer aan het firmament wat dat betreft.
0: Morgen hebben we de IFKS die een reisdag had. Maar bij Jim is er geen reisdag. Want het is morgen Hutsildag. Hoe liep het er mooi eigenlijk?
3: Ja, we wisten we geen morgen liep het de waar. Liep het hartstikke mooi te worden. Een windkrachtje 4, 5. Dat is natuurlijk voor een hartzeildag. Het zei het al. Een fantastische omstandigheid. Met mooi waar. En wij doen morgen de 208e hartzeildag. Dus dat is dan ik wel weer mooi. Hier zijn een heel soort evenementen die claimen dan dat ze de oudste evenement hebben. Maar ik heb mijn rug zitten dat wij het oudste evenement van Nederland hebben.
0: Ja, we mooi kniepen echt naar de PC.
3: Nou, maak je er maar wat van.
0: Oh, diplomatiek.
3: Maar het is natuurlijk wel leuk. En het gaat net om. Maar dat we misschien allen dingen in stand houden, dat is toch wel bijzonder. En helemaal dit soort evenementen. En of dat nou de PC is, of dat is de Snitsweken. En de hartzeldag, daar moeten we zien nog op werken.
0: En hoe zit het met de deelname? Is daar al wat hoe zitten?
3: Die 600 boten die gaan gewoon volop van start. En Hutseldai vaar ik altijd de Friese jachten. Dus die ben er morgen, die komen er morgen bij. En dan moet het een fantastische dag worden. Maar hier op een wal een soort gezelligheid. En op het wetter een prachtige competitie.
0: Nou, we zullen er morgen bij zijn, dus verslagjouwer. Dat is Nienke Tuinstra, die reist aan uit Stadhuilon en zal er ik meer brengen van de sfeer. En bij jij zonder mis ik weer over bijzondere en opvallende prestaties daar bij de Snitsweken. Dank voor nu.
3: Oké.
0: Gerald
3: prima,
0: van der Werf.
3: Dankjewel.
0: Wie dat van de Snitsiekus correspondent daar. En dadelijk is het tijd voor het regionale Nijs van deze dag. Ze verom op de belangrijkste zaken uit het Nijs van deze dag. Bijgelijks dat het museum Hert van Friesland in Grauw de Dwarren sluiten mat.
2: In Bureau de Vries.
4: De eerste is even naar Heid gaan. Toen had ik hem zijn Heid. Wij willen een politieke partij oprichten. En is Heid hier zoiets van een politieke partij. Dat is net samen wat.
5: Femke Wiersma, hoe haar lippen en de kontelingen daarin.
4: Ik ga echt verstoren van dat beleid. Dat werkt te zezen. Dan kan iedereen zezen wat er wil. Maar dat is heel wel.
2: Snijn in Bureau de Vries.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zee.

0: Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
3: Het is nou Jelle Suizen. Een oorzicht van het belangrijkste nieuws van deze dag met Jantine Weidenaar. Goeiemiddag.
4: Een goeiemiddag. Na 70 jaar moet Museum Het van Friesland in Grou de Dwarn sluiten. Het museum hiert de rondte, maar die hier die wordt opslaan door de eigenaar. Een nieuwe locatie is er nog net. Het museum ziet het daarom voor eerst rondte voor opslag. De oplossing zou een multifunctioneel centrum wezen. Die plan die binnen er al zo'n 2000 jontjen, maar komt het regen van de groen. Bouke Hooghiemster van het museum.
5: Dan zit je met verschillende organisaties. En je zit er natuurlijk, waar vind je een geschikte locatie in Grou? Het juist in het centrum. Want wij als museum, en ook praat ik alleen nog over het museum, wij willen natuurlijk zo dicht mogelijk zitten waar wij denken de meeste bezoekers te treffen. En dat is toch in het centrum.
4: In heel Europa zwaargen de onhoudende droogte van grote problemen voor binnenveertskippen. Door de lege wetterstand kunnen skippen heel iets minder lading meenemen. En moeten we bedreuwen creatief wezen om de ladingen toch nog op die te plak te krijgen. Bovendien kunnen ze door het lege wetter ook volle minder meenemen. Een van die bedreuwen die te mooi te krijgen had is Hoekstra Binnenvaarttransport. Ze varen mooi zegtje skippen in Nederland, Duitsland en België. Eigenaar Frederik Hoekstra, hoe de situatie op dit stuit?
6: Het begint al wel daadwerkelijk echt te kniepen. De lege wetterperiode die dient zich eerder aan dan normaal. We hebben ieder jaar eigenlijk toch wel structureel last van lege wetter. Dat is nou wel extreem betiet. Ja, die vervoer zit normaal op 100%, hè? En nu zit het nog op 30%. Wij trodden ze eigenlijk gewoon gigantisch volle druk op die vloot krijgt, op die aantal schippen. Want ja, die moeten drie keer varen voor normaal één keer.
4: Het wordt net lang meer en dan is er niet meer oer van de vissersvloot uit te maken. Dat schuit Douwe de Haan. Hij is een van de laatste viskers van het dorp in Isselmar. De vloot rint nevens hem op zijn eind.
7: Die steert uit.
8: Ja.
7: Steert uit?
8: Ja, die steert uit.
7: Er is straks, nou, wij horen misschien toch weer hier op of over 2 jaar. En dan is er nog één. Dat is Hans Poepjes nog, de moest 70. Die vis ik het aan op Isselmar nog.
9: De laatste der Mohikaan.
7: Ja, de laatste. Ja.
4: Hege kosten en lege opbrengsten binnen de viskers fataal worden, zei de Haan. Joort begint de jaarlijkse fietsvierdaagse van Appelskeer. Het is de 45e editie van het evenement. Daar hebben we het feestelijk bij stilstien, toch binnen de reeks zwargen. In het Verline dienen er meer dan 2000 fietsers mee. Nu is de organisatie blijft maar 1000 deelnemers. Nevens bestuurslid Lammert Winters spelen dat zond corona.
10: Toen is er toch wel een hoop veranderd, denk ik, op heel veel gebieden. En ja, wij zijn ook een beetje, het is een bepaalde doelgroep die meefietst. Dat zijn de wat oudere mensen en die moeten wat langer doorwerken en dan gaan ze wat andere dingen doen misschien. Wat meer op vakantie en een campertje kopen.
4: Vanwege het warme waar had de organisatie extra flesjes wetter in slaan om u te delen aan de deelnemers. Er is een verrassende ontdekking die in bij een groot Europees onderzoek naar de Friese koning Redbad. Die hiert mogelijk al een eeuw jeder oer Valhalla als de Vikingen. Het Valhalla wie voor de Vikingen een mythisch soort van hemel dat voor het eerst melding van dien wordt in de 9e eeuw. Maar nou doet dus blikken dat koning Redbad het 100 jaar jeder al oer Valhalla hier. Onderzoeker Han Nijdam van de Friese Academie hoe deze ontdekking.
11: Wij denken dat dit een lied weer van Redbad en Woden wat in Oost-Friesland, want dat wie nog vrij, dat wie nog net veroverd door de Franken, zongen is oer Redbad, die het hem net dopen liet en die daarom als blenning in het hiernamaals van Woden kwam. En dat is dus Valhalla en de beschrijving van een gouden paleis en alles strikt maar wat we letter van Valhalla hadden.
4: Van september al is er een tentoonstelling in het Fries Museum dat het levensverhaal van koning Redbad centraal staat. En in de wettersport is het simmervakantie vaak het hoogseizoen, maar als alle bootjes het wetter op binnen is het relatief rustig op de jachtwerven. Een van die werven op de Lemmer had nou een nieuwe eigenaar. Ilke Paulides. Hij werkte al in de maritieme sector, maar is nu voor hemzelf begonnen. Hij is nu dus echt werfbaas.
12: Ja, wat vind ik mooi aan dit werk? Ik mag dit gewoon graag aan. Ik mag graag mijn bootjes werken. Ik werk eigenlijk mijn hele leven al in de bootjewereld, altijd voor bazen werken. En ik dacht, waarom ik net? Ik ken dit zelf ook wel, want nog ken ik.
4: En dan staat hier een oorzoek van het Friese Nijs van Joort.
3: Ja, een wervend antwoord, hè, op die vraag.
4: Ja, heerlijk toch?
3: Ja. Dadelijk, tijd voor

0: Het Waarbrugt met Sibbele Waaier.
1: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
2: Ja, mij kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
1: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Voor elke reclameuitering. Kompas.frl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsum. Voor de toekomst van Friesland.
5: Bierster baarlijke opromming. Ben een riet.

0: Het is 5 minuten nu, Jelbe Saïs. Een commotie bij de wedstrijd van de Grutte A-klasse op de Slettermermarkt. Ik hou het over de IFK's, de Iepen Frieske kampioenskippen van Scootsiesillen. De vrouwen Jantje, dat is Scootsie dus, de deelnemer, die kwam als allereerst toe de streek, maar waren net oorsketten. En wat is daar nou aan de hand? Had het Scootsie een valse starthoorn of is het wat oors? Arjen Visser, die volgt de wedstrijd, dadelijk zien verslag. Maar nu is het iets voor het Waarbrug, dat krijgen we van Sibbele Baier.
1: Vanuit het zuidwesten komt er langzaam wat bewolking op je staan. En op de meeste plakken leidt de temperatuur boven de 30 graden. Bij de wind is zwak ontmatigd uit het zuid-zuidwesten. Nou, die bewolking die heeft de meisje mijn steuring. Die komt langzaam naar het eerste. En de grote vraag is, krijgen we er nog een buien uit het stof?
0: Ja, ik vind het een leuke vraag en nou het antwoord.
1: Ja, nou als ik nou naar de raden sjoor, dan denk ik, nou ja, het meeste gaat over Zuid-Noord-Holland op stuit. Maar de komende oren kan er misschien toch hier en daar een bui vallen.
0: Oké, okay, we zonder een stutje van mij krijgen in een verder temperatuur. Hoe vier zakken die?
1: Ja, nou, het is vannacht 28 graden. En ja, het zou sommigen wel vervelen dat we jongen buiten zitten kennen. Altijd net rijdt. En die kans is volgens mij best groot. En ja, Sandai Joert is natuurlijk van mensen die nou ja, wat kwetsbaar binnen. Nou ja, dat is net een beste dive zelf.
0: Nee. Dan geven we nou, de dive van morgen. Het is morgen de Hutsiel dive. Hoop je daar op Wien. En het is morgen de dive van de Vreule. Van het Concours Ibiek Boekenpast. Morgen wordt weer een drukke waars in Friesland. Die zit al je wel op mooi water wachten. Net al te heat verzeild, zou dat een beetje kind. Wat is die verwachting?
1: Nou, eigenlijk denk ik dat het de goede kant op gaat. We hebben de maand heet wat bewolking. En in de midden brekt de zinnen we vaker terug en het bloed misschien droeg. Dan hebben we eerst de wien. Die wordt matig ontvrijkrachtig. Op het water zelfs soms krachtig. Dus er is morgen aanmerkelijk meer wien als joerd. De temperaturen die rennen op naar zijn 23 of 24 graden. Waarbij er in de rin van de dij een zwak kjelfront doorloopt. Normaal dan heeft bij een kjelfront wel eens een bui. Maar in deze zimmer is dat ik in garage, dus ik verwacht je eigenlijk morgen ik er weinig van. En ja, met temperaturen van 23 van 24 graden is verder de zaken goed.
0: Ja, voor al die evenementen, ja. Die zullen het best tevreden, maar bij 24 graden, ja. Dat is in deze tijd aan de koele kant, zoals dat zeggen.
1: Nou, ja.
0: Laten we nog even Tongens die en Vrede bijpakken. Hoe zus toch dat?
1: Ja, nou Tongens je dan komt er nog in iets koelere lucht, maar nou komt het. Het is 22 graden. Nou, dat binnen eigenlijk de normale temperaturen die wij nou hier te hebben. Nou, we hebben dus we zitten aan de achterkant van het kjeldfrontje wat morgen voorbij gaat. Dan hebben we een tongetje een afwisseling van zinnen en wolken. De kan een bui vallen. En ja, de temperaturen zijn met 22 graden gewoon heel noffelijk. En de wind is matig uit het zuidwesten. En in de nachten zakken de temperatuur langzaam wat verder voort naar zo'n 14, 15 graden. En dan, ja, dat is eigenlijk op vreed hetzelfde. Dan heb ik een rijstige waar mijn westelijke wind. En er komt een nieuwe drukgebied op Pesite. En ja, geen buienstoring. Dus dat betekent dus in vreed en preet en sneur dat we weer wat warmer waar krijgen. Zeker op sneur. En weer een soort zinnen.
2: Het slotstuk van onderwijs.
0: We hadden een held benedig voor de allerlaatste plaat van dit programma. Onderhand van de actualiteit zieken wij een plaat die er goed bij past. En ik ben benieuwd bij Stomo komst, Joert. Het verhaal van Joert is de capezegels van een bekende supermerk. Maar een blauw logo, ze zitten overal in Berink Merkleerder. Leuk. Van zo'n september al krijgen klanten net meer bij elke euro een boodschap met zo'n capezegel. Maar pas bij elke 2 euro. Dus het was hetzelfde bedrag, sparivol, maar in de praktijk 2 keer zoveel op boodschappen doen voordat het boekje vol is. En de supermerkketen die houdt wel vast aan de vergoeding. Dus voor het digitale spaarboekje maar 490 zegels krijgt nog altijd 52 euro. Dus de rente bleef wel gelijk. Maar ja, voor een soort klanten viel het toch als een versobering van die populaire regeling. Het voordeel bleef het dus hetzelfde, maar het wordt langer voordat dat in de boezem haast. Dus wat past er nog bij als het gaat om de platen van deze dag? Wat zou je draaien kunnen? Ik had er wat hoe naar dacht. Ik dacht misschien om deze van Mart Hoogkamer. Ik spaar geen centen, zongt Mart Hoogkamer. Of je zoent deze kinderen van ja, je doet het minder vlug, je maakt rijstiger rond, dus don't rush.

Aangezien je in Jolte gebied het liedje hits hier voor Casey en Jojo. Dat wien suggesties van mijn kant, maar ook in het Rombostel bedenken is dat het gaat om het slotstik. Wat past er bij het verhaal van die sobere spaarregeling van die supermarktketen, maar die blauwe logo's alweer? Laat het maar weten en stuur die suggestie dan maar de app van Omroep Friesland. Rustboppen klikken en dan zeggen ze dat ze een brugje naar de studio sturen worst. Of broek de oude vertrouwde WhatsApp, dat is 06 20 54 99 99.

0: Might Noord-Nederlands Orkest, De Kast en Alles of Niets.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Kwartier van zuizen is het nou consternatie. Je hoort bij de IFKS in Sleert in de grote A-klasse kan de vrouwen Jantje maar skipper Jilles Banstra onbedriegen als eerst door de finish. Maar toch waar dat scootje net afscheppen. Arjen Visser had de wedstrijd voor u volgen. Arjen, je komt als eerst door de streek. Je leest er geweldig voor in het klassement. Die vrouwen Jantje het ik al heel best. Maar ze waren net afscheppen. Toen waren er toch een valse start. Maar wat is er aan de hand?
3: Ja, het zit daar zo eens. Vol verwachting zitten die meisjes natuurlijk op het achterdek doet ze op de finish aankomen bij de vrouwen Jantje. En dan klinkt er ineens geen schot. En dan denk je, ja, wat is daar dan aan de hand? Er werd eerst wat gedacht bij de start, dus dachten we van, is het met misschien een valse start geweest of zo? Maar dat bleek het net te wijzen. Het is namelijk zo dat elke skipper die mat vooral in de wedstrijd mat die een list met de bemanning inleveren. Dat is in verband met de veiligheid om te zien water op boord zetten. En mocht zo'n scootje omslaan bij Geleaks, dan kan ze in ieder eigen opslag zien hoeveel mensen daar aan boord zitten en waar dat dan wien. Maar dat is dus net gebeurd bij de vrouwen Jantje. En dus klonk er daarom geen schot. En daarom geen tredde daaioerwinning voor de vrouwen Jantje.
0: Ja, dat is toch wel heel pijnlijk. Wat zou daar misgang wezen?
3: Ja, nou ja, het gaat om de wedstrijdbepaling 1.0 en ik haal hem hier voor me. Die is heel duidelijk. De schipper moet dagelijks het aantal bemanningsleden dat die dag aan boord aanwezig is opgeven. Dit moet per e-mail en minimaal 1 uur voor aanvang van de wedstrijd zijn gebeurd. Indien de opgave niet ontvangen is, zal het wedstrijdcomité voor de betreffende wedstrijd zonder verhoor het betreffende scootje een disqualificatie toekennen. Dus het is heel duidelijk, die bemanningslist die is net 1 uur voor de wedstrijd per e-mail verstuurd naar de IFKS.
0: Door heeft contact gewoon met de wedstrijdleiding van de IFKS. Wat zissen zij hier hoor?
3: Ja, zij zissen van dat is nou een keer de regel die gilt. Het is echt vanwege de veiligheid. Juster hebben we shown dat een scootje dat sloeg om. En ja, dan is het gauw handelen. Snel zien of Elsenien er nog is. En ja, als er net een list is met bemanning, dan gaat dat toch een stuk minder makkelijk.
0: Ja, maar hien ze dat net even jijder zeggen kind? Want dit is, dan viel je dus de hele wedstrijd voor on. Je bent misschien ook wel bepalend in een wedstrijd. En hebben ze net afsketten.
3: Ja, het klinkt ook wat paradoxaal. Want ik als ze hier nou lieke goed ik omslaan ken.
0: Hij is toch ook nog een licoon.
3: En dan hier zoals nog in list dan. Maar het is zo dat er is altijd nog een kans om hier zin in beroep te gaan. En daarom moet er wel een uitslag komen. Ja, en dan is het wel heel zoer dat het nou krek het eerste plak is. Bij de IFKS zou ik van ja, dit weer een vervelende mooideling. Ze zitten natuurlijk helemaal in zakken en as om het samen te zeggen bij de vrouwen Jantje. Maar,
0: hoe is de uitslag dan al wel?
3: Ja, dat is vanzelfs dan wel nieuwsgierig om te zien. Want terwijl de in het klassement dat wie de sterke Jerke ontnota. Die hier misschien nooit eerste plak opscoren kan, maar ik die hier minder draai, want die had namelijk de tonnen raken, moest daarom een rondje draaien en ja, kwam ik in de F-draaien te lonen. En de grote winnaar van de draai, dat is de grote pier, maar Tim Roosgeurius. Net al in de kwam die nou, wie die nou dus de winnaar, maar die pakt ik nou de leerling in het algemeen klassement.
0: Ja, en hoe zit dat klassement er verder uit? Zit er nog bijzondere verschouwingen in?
3: Nou ja, de grote pier die stiet dus nou één. Sterke Jerke die gaat nou naar 2. En op het derde plak de Strietber. En ja, voor de vrouwen Jantje ben de druur van wel heel soer. Want die zak in één keer weer om van het eerste naar het vijfde plak.
0: Morgen is Trijsdai, dus in principe wordt er dan net zield. Maar er wordt wel gebruik maken, leuk, hè, van die inhaaldai.
3: Nou, dat hier misschien ken, want in de B-klasse en in de C-klasse daar stien nog wel wedstrijden op het programma van Sneun bij Hilpen, die het net trok in koen. Maar die worden nou al versield, as we speak. Dus waarschijnlijk is er een gentzielerij bij Ichtenbrecht. Maar dat daar de naai weer.
0: Ja, dank u wel. Dan hebben we Thomas die werkt verder. Arjen Visser, hij volgde de IFKS-wedstrijd voor deze dag. Is dadelijk antwoord op de vraag wat past er bij het verhaal van Joert hoe die spaarzegels, dat verroren wordt, het reglement wordt onpast. En het wordt nog langer voor als die boekje inlevering kist. Het is nog instoren. Maar eerst Leo Sayer.
4: Joepie!

0: Beyoncé en mijn mooie oude You Make Me Feel Like Dancing.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: We hebben nog geen punt om aan te handelen, want deze onderwijs zit er zo goed als op. Maar dank aan Jaring de Groot, hij die de redactie van dit programma. Die wist het, deze Simmerman is er Noorderwien non-stop. Dus ja, Willem de Vries die had even zelfs een vakantie, maar zijn muziek is juist tussen huis en zoon Voltaire. Maar nou, het slotstuk van deze dag. Wat moeten we draaien bij dat verhaal van dat sparprogramma van die bekende supermerk met de blauwe logo's? Dat we het onpast, maar het volle langer dan over het het volmaatje van die boekje digitaal dan wel. Hè? Maar oorskries bij een euro kost een spaarzegelkeer in, dan maakt dat bij 2 euro. Wat past er dan bij? Dire Straits, Money for Nothing, dat denkt Ruurt Jan. Het draait eier om geld, dus ik dacht on All About the Money van Media. De insturing komt van Anneke. Piet is direct bij, die zei Money, Money, Money van ABBA voor de spaaractie van die groot grutter van een groot grutter, zei hij. Maar Piet, dat is zijn naam. Duurt te lang, van Davina Michel, vond ik wel een hele grappige. Jan Burk, vindt dit wat, zei Gary, sparen voor de nacht, zo lang doorie, van Guus Meeuwers. Een noffelijke jong, krijg het aanwezigen van Gary, doe ik dank voor het insturen. Gelukkig winnen we net naar de winkel om zegeltjes te sparen, maar om boodschappen en het winkelfamke. Verbeer mij Super Sietske of Griet Wiersma mij Famke van de winkel. Dat zei de heute. En Teun is direct bij, die zei, wasdraaikist, dat is Eric Clapton, en Going Slow Down. Maar ik krijg 2 insturingen voor een wat curieus nummer. Dat komt van de Vliegende Panthers, want die hebben een nummer uitgebracht dat heet How Do. En ik krijg dat van een mobiel nummer binnen, maar ik nog van Ian dit zelfs Johan neemt. En ik vond dat wel een leuke suggestie om daarmee dit programma te besluiten.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Dus de Vliegende Panthers weer. En houdoe, oftewel de kassameisjes. Morgen superwaas die bij Omroep Friesland. Maar verslag van het keertsen, dus dan is de geen onderwijs. Maar toch is die wel. Dus, morgen wordt ik een hele mooie dag. De Vliegende Panthers dus, daarmee geven de joening. Noffelijke jong. En ik zou zeggen, houdoe.
2: Het is wel maandag.
3: Wat heb jij gedaan van het weekend?
4: Ja, gewoon een beetje zuipen bij de Trojan Horse, Waanders. Maar waar ga jij eigenlijk?

0: gesloten.
1: Dan komt die machine online.
2: Morgen van Jochen Oeraar bij Omroep Friesland.
3: Traditie, spanning en topsport.
2: De Kreulenpartij in Wommels.
3: Morgen de hele dag op radio.
2: En van 12 uur aan ik op televisie.
3: Simmer in Friesland. Wij willen erbij.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Personeel tekort? Zet naar langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
0: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
13: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
2: Noordewien.
3: Non-stop. De beste muziek van Friesland.

0: het muzikale dwarfluim van Friesland. Ons samenhoren
1: non-stop. De beste muziek van Friesland. Alles wat er spelen. Noorderwien.

0: komt iemand in oor.
1: Morgen van Jochen Oera bij Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport.
1: De Kleurle Partij in Wommels.
2: Morgen de hele dag op radio.
1: En van 12 uur aan ik op televisie.
2: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
12: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
11: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marleen Reusser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hoogstedt. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland.
2: Non-stop muziek.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Alles mooi non voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vier ik niet meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons 10 favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
3: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. En het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
2: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gimbal Duk.
4: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen en mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
2: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Cambuur had een fantastisch nieuw stadion. De overgang van oud naar nieuw is meer dan zomaar een verhuizing.
1: Er zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Dus, het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club.
0: Dit weekend in Frieslandok, stil aan de overkant.

0: rest allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Venray moet inzetten.
3: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
2: Het vuur in Venray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
4: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we door de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
2: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, Van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Dan komt die machine
1: online. Morgen van Jochen Oerauer bij Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport.
1: De Kronenpartij in Wommels.
2: Morgen de hele dag op radio.
1: En van 12 uur al ik op televisie.
2: Simmer in Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
3: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brand heel moeilijk bij kan, water kan droppen.
2: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gim Balduk.
4: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
2: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van

0: In heel Europa zwargen de onhoudende droogte voor grote problemen voor de binnenveertskippen. Trog de lege wetterstand kunnen skippen heel iets minder lading meenemen en met de bedrijven creatief zijn om de ladingen toch op tijd te plak te krijgen. Bovendat kunnen ze toch dat lege wetter ook volle minder lading meenemen. Een van die bedrijven die het ermee te krijgen had is Hoekstra Binnenveertransport op de Lemmer en in Leeuwarden. Frederik Hoekstra is eigenaar van dat bedrijf en hij is nu aan de telefoon. Een goeiemiddag.
1: Goedemiddag, Andina.
0: Ja, eerst maar eens even een bedrijf schetsen. Hoeveel skippen heb je in de veert?
1: Nou, we hebben eigen, aan de eigen vloot hebben we 9 schippen. En ons bedrijf vaart met 16 schippen ja, de grondstoffen van de betonindustrie en van de bio-industrie.
0: En dan hebben we het door zowel binnen Nederland als toch heel Europa?
1: Ja, ja, het is Duitsland, een stuk Rijn, Rijngebied. Het is Noord- en Midden-Nederland.
0: Ja,
1: en een stukje België.
0: Ja, hoe had de Arune Wieken west van je bedrijf?
1: Nou, het begint al wel daadwerkelijk echt te kniepen. De leegwetterperiode die dient zich eerder aan dan normaal. We hebben ieder jaar eigenlijk toch wel structureel ja, les van leegwetter. Maar u zit dus meestal onder vier hier. En ja, de laatste keer weer 22, nu zitten we hier 26. Maar het is nou wel extreem betiet.
0: Ja, wat betjut dit van je?
1: Nou, de herstijlers een. Ja, die vervoer zit normaal op 100%. Hè? En nu zit het nog op 30%. Werd Rodders eigenlijk gewoon gigantisch volle druk op die vloot krijgt, op die aantal schippen. Want ja, die maakt de drie keer varen voor normaal in een keer. En ieder bedrijf heeft hetzelfde probleem. Als het aan het wettelijke bond is en aan de mate die grondstoffen van de rivier nou helft. Ja, eigenlijk alle betoncentrales of wat voor fabrieken ik die grondstof gerelateerd ben, die hebben de les aan cement, de grondstoffen. Alles is hetzelfde. Dus iedereen die begint te dringen. En de schippen die, ja, die omloopsnelheid die natuurlijk wel wat omheen, omdat het een treden van een lading heeft. Alleen de massage, en dat is van Grutte Snel die op een B-die kost. Hè? Want alle schippen wat er op hetzelfde gultje, want iedereen die zit toch eigenlijk dat stikje wetten te zieken.
0: Ja, en je hebt dus een stik minder lading, je moet vaker varren. Nou hebben we deze tijd ook te krijgen met volle hegere bronstofprijzen. Is dat dan een dubbele tabakzetter?
1: Ja, dat is Worsa. De brandstofprijzen die ben duur. Die ben ik 30-40% heger. Maar die kosten die binnen eigenlijk, die vallen in het niet bij. De kosten was nou alles achterlist. Maar die binnenvaartschepen van de klant. Hè? De klant die betaalt natuurlijk een x bedrag voor het transport. En dat skip dat neemt maar een tred mee. Nou ja, als je even het zien pakt als rekenmodel. En dan neemt dan een tred mee, dan wordt die kostprijs gewoon 30 in plaats van 10.
0: Ja.
1: En dat is het hele verhaal. De kostprijzen erin op. En die binnen volle extremer dan dat stukje brandstoftoeslag wat een skip in dit krijgt.
0: Ja, en dit rint nou al een paar weekend, is betiet. Dit hier, hoe lang kan het nog goed gaan om samen te sissen? Want ja, we zullen de komende weken vooruit nog net een heel soort wetter komen.
1: Nee, de komende 14 dagen, we zoeken dan ik bijvoorbeeld naar het Waber richting Constans, de Bodensee. Dat is de bron van de Rijn. En die is stuurd op 3 meter. En die stiet nou gewoon ergens onder de 280. Dus de mat eerst nog wat wetten vallen, voordat eigenlijk die Bodensee dat via die stuur waarin al is. Ja, we hebben onderzoek ik die in, want ja, wij als bedrijf zijn, als betoncentrale, ik anticipeer er ik op. Van hè, wanneer kunnen we nou, wanneer maar we alles meer een opslag doen? En dus eerst gewoon, hè, van nou 2015 tot 2025 hebben we die kaart gebracht. En van 2000 tot 2015, dat is just, dus eigenlijk dus medio augustus tot eind oktober zit daar eigenlijk in de structurele laagwaterperiode die Rijn onder de 3 meter komt.
0: Ja.
1: Alleen nog nu. Is dat gewoon 5 weken eerder? Werd er al dat we nu medio augustus zitten? Werd er al dat we nu eigenlijk op een extreme lege rivierstand? Ja, dan weet ik net hoe het komt.
0: Nee, dat wordt een spannende weken.
1: Nou, de Middenrijn is aan zijn uitvinger, want de pegel van Koup. Hè, als je just op NOS Teletext 20 en dan pak je de pegel van Koup. Dan kan je een meter opvaren. Nou, die giet over jouw dagen stiet hij op zandje centimeter. Dan kan je 1 meter zandje varen.
0: Ja.
1: Nou, hoe doet dat? Maar schippen die schroeven van 1 meter zandigheid, die kan het meer varen leeg.
0: Nee, inderdaad. Dat wordt dus spannend. Wij praten direct even verder over met Erik Schulz van de Koninklijke Binnenvaart Nederland. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag ook.
0: Ja, u heeft een totaal beeld van de binnenvaartschepen die vanuit het noorden op dit moment onderweg zijn in Europa. Wat u heeft net meegeluisterd met het gesprek. Ja, dit is een beeld wat, ja. Ja, dit is een beeld, neem ik aan, wat jullie herkennen.
2: Helaas herkennen en bevestigen. En dat gaat ook nog wel even duren.
0: Ja.
2: Maar dat zegt Frederik ook. Als er vandaag regen valt, dan wil er niet in één keer een meter water komen. Dus er moet echt heel veel. En het is niet alleen Bodensee, en het is geen correctie. Maar we hebben het natuurlijk ook over de zijrivieren, de Moezel, de Main en dergelijke. Dus als in heel Zuid-Duitsland en Noord-Frankrijk flink water valt, dan gaan we dat positief merken bij ons. En zover zijn we nog niet.
0: Nee.
2: Dus kijk, en ik wil vooral het beeld schetsen. En dat doet Frederik ook. Hè. De binnenvaart kan wel varen, neemt minder lading mee. En ik zie ook dat een groot aantal schepen de mogelijkheid hebben om een duwbak of een bak langzij te nemen en zo meer tonnen mee te nemen. Dus we proberen de logistiek te helpen. Dat is ook onze werkgever. En we kijken dus naar elkaar van hoe kunnen we samen dit oplossen. De kosten lopen op voor de verlader. Maar goed, ook wij hebben natuurlijk te maken met de beperkingen die er zijn. En dat is dus onder andere dat sluizen gewoon op dit moment niet meer werken. Het Twentekanaal is gesloten. Er zijn wat kanalen in Rotterdam. Ik merk in België. Dat daar heel beperkt geschud wordt om water te sparen. En dat betekent ook vertragingen. Ik woon in Groningen. Ik heb ook nogal wat te maken met schepen die in het noordelijke varen. Zeker die laden in de zeehavens kunnen redelijk afgeladen varen. Alleen niet de Rijn op om Duitsland in te gaan. Die gaan dus over het noorden. En daar hebben we weer te maken met de beperkingen. Ineens veel meer schepen. Die bijvoorbeeld bij Herum de Eems op willen en het Duitse gebied ingaan. Want nu vaart men om in plaats van dus via de Rijn en dan bij Duisburg Duitsland in te komen.
0: Ik hoor dus, het is een optelsom van problemen. Laag water, waardoor minder diep gevaren kan worden. Schutten moet gewacht worden. Wat betekent dit eigenlijk voor de ontvanger en uiteindelijk voor ons als de consument? Gaan wij hier ook wat van merken, denkt u?
2: Ja, ik denk dat de meesten die extra kosten over het jaar uitgesmeerd wel nemen. Wat wij hier in Nederland niet echt gaan merken, maar de consument in Duitsland gaat dat wel zeker merken. Want als de brandstoffen niet naar het Midden-Duitse gebied kunnen en dergelijke, want die brandstoffen gaan niet per vrachtwagen, die gaan gewoon per tankschip. En als die niet komen, of minder, met minder lading komen, dan betekent dus dat er gewoon minder brandstof beschikbaar is op de tankstations. En dat hebben we bij in 2022 gemerkt, dat men ineens zegt van de tankstation levert geen diesel meer. Hoe kan dat nou? En dat zullen ze zeker gaan merken. Ik denk niet dat wij dat direct gaan merken. Waar we wel mee te maken krijgen, is het feit dat een deel gaat dus verplicht over naar andere vervoersmiddelen, bijvoorbeeld naar de vrachtwagen. En dus wordt drukker de vrachtwagen op de weg.
0: Ja.
2: Gaat wel drukker worden.
0: Inderdaad. Ja. Nou ja, er komen dus ook nog spannende weken aan. We houden het in de gaten en we hopen dat er snel meer regen komt. Erik Schulz en Frederik Hoekstra, dank dat Jim bij u in Uitsturing win.
3: Alles wat je op die mist hebben, jongens, tussen zien en oven.
4: Dit is de dag voorbij.
5: Twee ploegen van de bronwacht van Betse Zwijg en Oerterp binnen oproepen om te helpen bij de grutte natuurbron in natuurgebied Bosbergerhuizen bij Venray in Limburg. Die bron ontstie juster. Intussen is meer dan 1,5 kante kilometer natuurverlenging. Het blussen wordt het onzeker manier. Er werken verskate blushelikopters van Defensie inzetten. De omstandigheden binden dreeg troch de hitte en troch de hudde wind die het hield in richting veroordeeld. Ik bel met mijn wetvierder Jan-Willem Zwart van de Friese Bronwacht. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: Ja, waarom is er helemaal vanuit Limburg een beroep die een op de Friese Bronwacht?
6: Ja, er is een beroep die een op extra inzet. En landelijk wordt dat zo regelen dat dan die in de provincie op de andere provincie inzetten kan. Maar daarbij komt ook dat wij in Friesland ook speciale bosbrandbestrijdingsvoertuigen. En die bosbrandbestrijdingsvoertuigen, die hadden ze net in elke provincie. En die zijn wel tegen handig om in te zetten in een heel oneffen en moeilijk gebied om te betreden.
5: Ja, we hebben er eigenlijk wel omdenken voor hoor, maar kun je nog eens schetsen wat het speciale is om deze brandwachtauto's?
6: Ja, dat zijn dat Lietse vrachtauto's, licht van stuk, makken in Frankrijk. Daarom heten ze ook CCFM. Voertuigen, maar dat is eigenlijk gewoon een bosbrandbestrijdingsvoertuig die helemaal beschermen is en eigenlijk twee grote wettertanks bij zich had. Eentje om blussen te kennen en dat kiest het dan vanuit het dak en vanuit de voorkant van het voertuig. Maar er zit ook een tank in en die is wat litser, die eigenlijk de hele boel weird hard en cool hard. Dus ik de onderkant en de wielen. Dus dit voertuig, dat ken ik was toch de bron heen rijden, langs de bronlijnen kunnen ze rijden en kunnen ze stoplijnen creëren. En ik kreeg nog eventjes mij de bevelvoerder bellen van Beetse Zweeg, die daar ook onwezig is in Limburg. En die zei van, nou, wij staan op het plak wat op de televisie ook wel west is, ik wil op het NOS-journaal west is, bij het spoor. En wij moeten langs het spoor moeten zij een vierde stoplijn creëren. En dat is eigenlijk gewoon de Schwerzwol wiert horen. Dus ze rieden daar heel langzaam, maar een sproeistraal rieden ze langs het spoor. En hadden ze dat spoor houden ze echt als stoplijn om het vuur binnen die vierkante kilometer te horen.
5: En had die bevelvierder wat aan jouw sign hoe de omstandigheden daar nog binnen voor de Vriers?
6: Ja, het is smoorheat, dat in de eerste plak. Ze hebben zelf ook weinig informatie. Weet ik net of ze daar vannacht bluwen en als ze al last worden. Of dat ze hun voertuigen daar litten en dat ze manschappen van hun oren passen daar krijgen. Dus het is nog een hele grote onbekend. Duidelijk is wel dat ze nou gewoon onder het werk binnen en die vierde stoplijn nog gewoon binnen.
5: Vanzelfs is het hartstikke mooi dat je een andere provincie bijsteen kennen. Tegelijk zou je ook al afvragen kennen van het is in Friesland ik warm, het is in Friesland ik hartstikke droog. Hebben wij nou zelfs dan wel capaciteit dat hier een natuurbron uitbreekt?
6: Ja, die bosbrandrisico's die staan in een hele hoge prioriteit bij de veiligheidsregio van Friesland. En daarom is er, dat is inmiddels ook al treien, is er een afspraak maken van we gaan daar aparte voertuigen voor ons kaffen. En eigenlijk zijn die voertuigen dit jaar voor het eerst echt operationeel. En wij in Friesland hebben 8 van deze specifieke brandbestrijdingsvoertuigen die hier voor inzet worden. Dat binnen op de eilanden binnen de Fjouwer en op het vasteland binnen de Ek Fjouwer. En op het vasteland kunnen we er eventjes twee missen. Maar dat betekent wel dat we gewoon echt heel erg scherp blijven moeten. In alles. In preventieve zin. Dus we moeten ervoor zorgen dat er geen gekke dingen gebeuren in de natuur op dit stuit. En van de andere kant, maar we dan op die horen qua voertuigen in Limburg binnen. Maar hier ook heel efficiënt de voertuigen inzetten. Dus dat vereist nogal wat planning en logistiek. Maar daar redden we dus mee.
5: Ja, op dit stuit geen meldingen bekend hè, van natuurbrand in Friesland?
6: Nee, voor morgen weer het eventjes heel bijzonder kregen we via de meldkamer te jern dat een rooklucht te roepen weer. Heel goed natuurlijk dat mensen daarvoor bellen. Maar de meldkamer die kreeg zoveel berichten. En dit bleek te gaan om de rooklucht uit Limburg. Dus het is zelfs buurs in Friesland te roeken. En de meldkamer die koert eigenlijk voorspellen. Want die kreeg eerst meldingen vanuit Oeriesel, toen vanuit Drenthe en toen vanuit Friesland. En daardoor is eventjes de meldkamer ook oerbelaste west. En bleek dus echt te gaan om de reek uit Limburg.
5: Ja, toch wel bijzonder dat dan 200 tot 300 kilometer verder voort nog te roeken is. Ja, toen hoe slim dat die bron er is. Maar goed, er werd dus alles om die te blussen. En de Friezen die helpen daarbij. Dank voor jouw bijdrage.
6: Ja, heel graag Ian.
5: Jan-Willem Swart, hij is wetvierder van de Friese Bronwacht.
3: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven. De dij voorbij. Dit is

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Om de jarenlange zielreis van de 68-jarige Peter Hoefnagels, voorheen het kamer van Bedaard, is een hommels aankam terug een bron in zijn zielboord. Weer bij Indonesië, Hoefnagels zelfs, die had de slimme bron willen opronden. Zijn zielschep is zich helemaal afbrand. Peter Hoefnagels ging 6 jaar lang voort. Hij zielde de hele wereldtoer, al hier zonder benzine, gas of andere fossiele bronstoffen. En wie ik nog lang net van doel om waarom te komen. Ik praat met hem, ja, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
3: Ja, wat is er nou eens precies gebeurd?
4: Ik sliep heerlijk op het dek. Op de voorplecht. En ik midden in de nacht rond 3 rook ik een gek vies stinkluchtje. En ik heb eens opgekeken en ik zag rookslierten uit de kajuit komen. Ik ben direct opgesprongen, heb gekeken in de kajuit. Zag enorme rookwolken. Het was helemaal zwart. Ik heb het brandblussertje uit zijn houdertje gefrummeld. En net op dat moment kwam er een enorme... Ja, je kan het een steekvlam noemen, maar het is meer een soort enorme vlamwolk. Die woem, in één keer rond mijn benen en naar boven ging. Ik ben gelijk weggesprongen naar boven. De kajuit heeft gevlucht. Ik ben de kajak ingedoken nadat ik mezelf eerst weer bij elkaar heb geharkt. Mijn verstand ook met name. En ik ben naar een naburig steigertje bij een restaurant gegaan. Uiteindelijk heeft gelukkig iemand een vriend van mij daar opgebeld en die is gelijk naar me toegekomen, een uur rijden heen en heeft me na een uur rijden naar een ziekenhuis gebracht.
3: Ja, want jou hebben flinke bronvon oproen. Hoe is het dan nou eigenlijk met jou?
4: Nou, ik ben gewoon helemaal buiten lijnsgevaar natuurlijk al. Maar het is nu zo dat de boel is nog steeds... Mijn benen zijn nog steeds ingezwachteld, ook een arm. Maar de dingen is helemaal... De verbanden zijn al helemaal van mijn lijf. En de achterkant van mijn lijf, dat is helemaal al zo goed opgeknapt. Ik ben zelfs ontslagen uit het ziekenhuis eergisteren. Ik ben nu in een soort hotelkamer-achtig ding. En nu heb ik met de continue hulp van Inge, red ik het hier wel.
3: Ja, want Inge, dat is jouw vrouw en die wiet toch al van doel om een naar jouw tat te komen. Dus dat is een heel mooie tafel. Dan eventjes naar jouw skip. Want is dat skip nou helemaal verlenging?
4: Het is, als je het ziet, het is... ik heb natuurlijk in die tijd dat ik in het water lag, heb ik natuurlijk toch gekeken naar het schip. En het is nu helemaal... en als je het schip, zeg maar, nu met de berging ziet... Ik heb toevallig net vanmorgen de eerste foto's gezien. Dat is niets. Dat lijkt niet meer op een boot. Dat is tot aan de waterlijn is het afgebrand. En er zit allemaal... het is gewoon verschrikkelijk om te zien. Dat is echt niet leuk. Nee.
3: Jo, wie neigt van doel om dat skip te verkeerpen? Dat kun je dus dan nou wel vierten. En er komt ik een eind on this reis?
4: Ja. Dat is een keihard einde. Ja, er komt. Ik had natuurlijk mooie plannen nog. De Seychelles was. Of eerst eigenlijk door heel Indonesië heen. En dan de Seychelles-eilanden. En verder kijk je eigenlijk dan nog niet. En inderdaad, er was een idee om het heel langzaam te verkopen. Naar. Dit schip is natuurlijk één stuk. Fossielvrij rond de wereld heeft het al gevaren. Het kan helemaal zonder. Zonder fossiele brandstof. Alleen voor de bouw is dat nodig. En voor het onderhoud natuurlijk. Nou, dat is dus ook voor mij. Dat is wel doevig.
3: Ja, als ik jou zei, ja, dan praat je er redelijk nuchter hoor. Vrij feitelijk. Maar wat had deze hele toestand Mayodien?
4: Ik zou vertellen, ik probeer het. Het werkt anders. Ik heb 3 weken geleden gezegd toen ik buiten kwam uit de narcose van ik moet alles op alles zetten om mijn lijf. Eerst mijn lijf. En pas nu laat ik dingen heel langzaam toe, zou je kunnen zeggen. Dus het hele innerlijke, dat hou ik eigenlijk nog op afstand, om eerlijk te zijn, Dirk.
3: Ja. En als je er wel iets zou zeggen, son, dan ben je toch... Ik zou vreselijk schrokken wezen, ook.
4: Ja. Ja, ik ben op dat moment heel erg geschrokken. En dat heb ik dus eigenlijk door alleen maar... Ik ben eerst maar eens gewoon heel feitelijk gaan opschrijven wat er precies die nacht is gebeurd. Nou, dat is het enige waar ik aan toe ben. Ik ben nog niet echt verder.
3: Jo kinne in elk geval veilig weerom naar Nederland, naar Rotterdam, daar heb ik plak. Door je al iets te bedenken van hoe het in de toekomst verder moet? Geo weer de zee op bijvoorbeeld?
4: Dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Ik heb niet het geld voor om nog eens even hetzelfde nog eens te bouwen. En, ja, dus dat moet. Ik hoop dat dit op de een of andere manier dit hele project nog een mooie voortgang krijgt. Hè. Het fossielvrij rond de wereld varen. Iedereen kan het gewoon. Het is al gewoon met spullen van de plank. Die gewoon een winkel kan kopen. Het vraagt om een bepaalde andere instelling een beetje. Nog niet eens veel. Maar het kan allemaal. Dus ik hoop dat dit op de een of andere manier nog voortgang vindt. Ja.
3: Maar eerst herstellen, liet het mij. Dus daar wens ik gewoon een heel grote sterkte bij. Dank u wel voor nu in elk geval.
4: Dank u wel, Jan Dirk. Okay.
0: Dit is Omroep Friesland. De dij voorbij. Omroep
2: Friesland. Collega's Gerard Ketsen en Laura Oosterlo die doeken deze week in de vrood van de IFKS. Want de scootjes van de IFKS die zullen joet bij Sleet. En voor de scootjes om haar een wedstrijd beginnen, ja, dan moet er vanzelfs wel een baan uitlijn worden. Nou, Gerard en Laura die hadden van een moorn bij het uitlezen van die tonnenwest. En dat is wel een secuur putje.
5: Abacadabra.
6: Wat zei je?
5: Abacadabra, als je met het winkel rijdt met Toverstor. Ja, we varen nodig, dan hebben we altijd win.
6: Ja, maar als je wie mij te winnen.
5: Was het zelf ook wel, jongen, dan snap je het zelf ook wel.
7: Nou, ja. Probeer het even. Maar het ding in
6: bezig.
5: Heel mooi. Zo, als bij het stokje Delsjust.
6: Ja?
5: Dat is juist dat we precies nu aan te graden binnen. Hij is heks.
6: Ja, ja.
5: Nou, dat stokje is de stadlijn als het ware. Die stok. Ja. Nou, dat ritje nu aan te graden is, dan moet je de tonnen erin.
6: Nou,
5: dat is juist nog even naar de volgende taal. Maar als je nou juist wie we draaien, we hier krijgt derde, dan komt er wat meer daar hoor. Dat is bloot het hele tijd.
6: Ja, wat lastig dan. En frustrerend lijkt het me.
5: Ja, wel graag zielen.
6: Maar als je hem iedere dag, wel een hele lange dagen hier opmeet, dan mast ik wel goed op een Corine spelen wijzen.
5: Ja, we hebben ze volle wind voor kunnen horen, maar we kennen wat slap oude hoeren en dan komen de dagen voor terug.
8: We kennen me gewoon irriteren, hè?
5: Ja, we hebben soms.
6: En waar je dat dan voornamelijk?
5: Kees.
6: Ja.
7: Nou, neem ze hem Kees.
5: Ja.
7: Dat
5: ja,
7: zei je die helemaal net.
5: Ja. Ik ben team Kees. Het waaien, toen zoomen we hierheen en toen zoomen we ophellen. Of toen bellen, ik kies me even ophellen. Kees, en toen zei Kees, ik ben Richard. Ik zei, oh shit, het verkeerde. Nou ja, toen hebben we, nou is team Kees.
8: Ja. Hij dacht dat het de verkeer of hij dacht dat de Kees online hier en die ben het in de buurt en ik ben niet helemaal net in de buurt. Dus ze kwamen
6: maar,
8: erachter.
6: Haast hem ophellen?
8: Nee, nee. Maar goed, het valt daar bij hem op. Ik zei, hey Kees, nou, leer.
5: Nou ja, nou hebben we team Kees. Ach ja, maar je met een week ik wat oude hoeren trok om door, dan is het net zo leuk.
2: Ja. Ja, Gerard en Laura, die ben hier in de studio. Goeiemiddag.
7: Goeiemiddag.
2: Ja, het begint heel serieus, maar dat wienfancy of dingetje wat je in de handen hebben. En het eindigt met Team Kees. Maar je hebt elke dag een soort van challenge. En je hoort weer de challenge. Kunnen wij een baan uitlezen?
7: Ja, klopt. Gerard heeft het bezocht. Het is hem slaggen.
6: Ja, nou.
2: Hoe dan?
6: Ja, dat. Je merkt het wel op het stukje en dan zeg ik wel, ja, oh, ah, wist ik snap het. Maar ja. Eens dan op dat moment, ik, nou, ik snap er helemaal niet van.
2: Ginny, want wat hier dus nou krijgt in die hand?
6: Ja, dat is dus een stok, maar een touwtje van wol.
2: Ja?
6: En dan kun je heel goed zien waar die wien heen gaat. En dat moet dan precies naar een bepaald punt wiezen. En zo zetten ze die boeien uit. Nou ja, dat werd dan al hier uitlijn. En ja, ik had dus nu ook geen verstand van scootjesielen. En dan zei ze dus...
2: Of van wien?
6: Ja, of van wien. Ja. En dan zei ze... En dan, ja, ik heb geen idee.
2: Nee.
6: Maar op een gegeven moment, dan begint dat kwastje te vallen. En dat is, zo werkt het. Dus dat is best wel leuk. En dat gaat eens de hele week dat een beetje satro. Dus dat is wel echt heel leuk.
2: Ja.
6: En Laura, die helpt me daarbij. En ja, Bouke, hè. Bouke is een skipper, die helpt dus ik.
2: Ja, dat is echt je een vraag, maak ik een beetje, Laura?
7: Ja, eigenlijk wel. Wij toch, nou, die zullen ze waar een beetje in de weg varen. Maar die doet dat al een tijdje. Voor u als Omroep. Dus die heeft er echt een heel soort verstand van. Dus als ik het net weet, en ik weet echt nog lang net alles, dan weet Bouke het vaak wel. Dus wij leren ondertussen een heel soort.
2: Ja, nou ja, zo leer je hem dus hoe je een tonnen. Maar herstel uiteindelijk ik echt een baan uitlissen kennen of een tonnen in het wetten lissen.
6: Ja.
2: Ja?
6: op een gegeven moment dan begint het langzaam om te snappen. En natuurlijk, hun had ik wel verstand van. Dus als ik zeg, ja, je kent erin dan. En hun zeggen van, nee, ja, dan gaat er natuurlijk de tonnen net in.
7: Maar ze zijn ja.
6: Ja, ja, ze zijn ja. Misschien dat ze nou nog om die tonnen ziekje. Nee. Dus die tonnen zie je erin en ja, perfect. Ja,
7: maar hoe kwam je hem dan? Want je betinken dan zo'n vraag of die krijg je hem binnen van Ian en dan beziek je hem dat u te vieren?
9: Nou, we beziek je wel uzelf een beetje u te dagen. Dus we hebben inderdaad in onze eerste aflevering ben we u dag troch misken die we tien kwam. En eigenlijk hebben we nou zelf betocht, kennen wij een route uitlissen.
7: Ja.
9: Dus we hebben inderdaad contact opgenomen met de IFKS. En die zei, nou, kom maar del en beziek je het maar. Dus we binnen inderdaad, je hoort net alleen nog, maar dit is een man op het Wettenwest. Maar we hebben echt een heel soort misken die er de hele tijd waande binnen mij die wedstrijdbanen en mij de goede wedstrijden. Die hebben schoen en sprutsen, joet. Ja, het weer een fantastische dag.
7: Ja. Viel dit als werkje of een beetje als vakantie?
9: 50-50.
6: Oh, 40-60. Maar je moet bedenken welke kant het op valt.
7: Ja, oké. En dat mensen kunnen nou nog dingen witte wollen van die IFKS. Is er nog maar vragen bij hem komen? Of...
9: ze mij altijd via de socials van de omroep eens een vraag stellen. En misschien kennen we het uitziekje, misschien kennen we het hier al.
7: Want toch was ik nog een hele grote challenge, hè, Laura?
9: Ja.
7: Dan mis nog wat...
9: dat ik al die logo's en al die wapens eigenlijk...

0: Nou, helemaal weer naar je avonturen beleef je.
1: Absoluut.
0: Succes.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
3: Alles wat je Dice mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
4: Dit is De Dive Voorbij.

0: Dit is de dag voor mij.
1: Er is een verrassende ontdekking die tijdens een groot onderzoek naar koning Redbad. In een lied uit de 8e eeuw wordt een verhaal verteld hoe koning Redbad die een droom had over Valhalla. Ja, Valhalla, dat is een mythische soort van hemel van de vikingen. Dat voor het eerst melding van die waard in de 9e eeuw. Maar nu blijkt dus dat koning Redbad 100 jaar eerder al over Valhalla droomde. Onderzieker van de Fryske Academie Han Nijdam die vertelt hoe deze ontdekking.
2: Tien 800 oren is dat opskreun en wij denken dat dit een lied weer van Redbad en Woden wat in Oost-Friesland, want dat weer nog vrij, dat weer nog net veroverd door de Franken, zongen is oer Redbad, die het hem net dopen liet en die daarom als blenning in het hiernamaals van Woden kwam. En dat is dus Valhalla en de beschrijving van een gouden paleis en alles strikt mooi wat we letten van Valhalla. Dus we gaan jeder als Scandinavië gaan wij de eerste attestage van Valhalla te pakken.
3: Wanneer weer die van de vikingen?
2: Die is ongeveer een eeuw letter. Tussen 800 en 900. Dus we zijn 50 en 100 jaar eerder als de eerste. Maar dat is dus de opskreunen boan binnen jonger. Maar dat is dan skaldenpoëzij. En die wordt dan datjerre. En dan komt in de 9e eeuw komst uit. Nou, wij zitten dus mooi 50 en 100 jaar. Maar een keiharde vita die het echt datjerre is in die tijd. Die
3: ja, dus het is omskreun in een lied?
2: Het is een reconstructie van een lied. Dus er binnen twee verhaaltjes opskreun. En die ben heel er is heel een christelijke draai onjoen. Van ja, hij wil hem net dopen letten, dus hij verstoort drie dagen letter. En hij hier die dream. En ze woonen waarom. Waren een paar mensen waren uitgestuurd om te testen of het weer weer. En ze kwamen waarom en hij weer verstoorn. Nou, die verhaal dogen net, dus ze moesten heel omdraaien. En dan krijgt het lied van hij ziet de twijfelen, hij wie oud en ziek. Moet ik mij dochs dopen litten, moet ik oergeen naar het christelijke leeuwen, wat zelfs een enorme kree of nee.

0: extra heftige push weer in die tijd. Nou, dan verschijnt Sin God, Woden. En die zei, nee, doe dat nou net. Blijf bij die oude leeuwen. En dan krijg je van mij een prachtig hiernamaals. En dan wordt het op de innersoor wijze testen, na elke dag. Het is een reconstructie. Het is een reconstructie van een lied. En dan weet hij, oké, dit doogt. Ik krijg de blenning van Woden. En dan zei het er, en dan zette dat hele doopritueel in op touw. Wacht eens even. Als ik nou naar de hemel ga, zorg ik dan mijn voorouder maar om? Nee, die zit in de hel. Nou, dan ben ik liever in de hel bij mijn voorouder als bij een steltje eerme christenen. Dus dat hele verschil tussen rijkdom. De Friesen winnen bekend om haar een rijkdom. Dus een heel soort goud uit de terpen komt. Rijkdom weer macht. Dus die Redbat die zei, ik ben een machtige koning. Ik ga goud. Wat maak ik maar een peer van die stumpers van christenen. Zoek ze wat. En doe keer ze dus voor het leeuwen van zijn voorouder. En dat we hier, dat paste perfect in die spanning van eind 8e eeuw. Werd het de Franken en het christendom opkringen. Stik van Friesland al veroveren. En dan in het eerste is het nog vrij. Ze skurken dan echt in de Saxen aan, want Karel de Grutte die had een heel soort maar de Saxen echt te stellen. Dus al je opstanden zijn en krieg. In die context past dit perfect.
1: Van september ooit er een tentoonstelling in het Fries Museum dat het Limmersverhaal van koning Redbat centraal staat.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ont aanvoeren.
2: De dag voorbij.
1: Voor de viskers van Makkum is het eigenlijk net meer mogelijk om rond te komen van de eelvisserij op IJsselmar. Dat jij de uw verslagjouwer Hajo Bootsma, want die wie in de haven van Makkum.
4: Makkum zit voor mij synoniem aan de skip mooi de won ervoor. Won 38. Douwe, die is van jou, hè?
5: Het wie vroeger van Wonsredeel. Het is nou Zuidwesthoeken worden.
4: Ja, maar dan zet je hem er net. Is SWFDL, hè?
5: Nee, want dan moet alles weer verloren worden.
4: Nee, dat mag maar net. Want won, dat, ik vind won ik wel wat haven trouwens.
5: Ja. Nou, dat is een hele wat al. Nou, won.
4: Won 38.
5: Won 38, ja.
4: Hoe lang doe je het al?
5: Ik doe het van mijn 17 jaar al. Ik ben nu 66.
4: En door het mijn broer?
5: Mijn broer, ja. En broer, mijn broer is ik al bijna die 70 hier. Dus deze generatie staat straks ik uit. En,
4: wat met jou, Mark Vreje?
5: Ik ben 66.
4: Dat is hartstikke een pensioen toch?
5: Ja.
4: Nou. Ging je als kipper nog een pensioen?
5: Nou ja, we moesten van die zaken zwaar je nou. Financieel moest het zelf van die zelf zwaar. En ik doe er zelf een oude werk bij. In de bouw, in de gips. Gipswand en plafond. Nou, dat ben nooit gedwongen wie je dat anders vond. Want we zijn toen, het is een heel lange lieden. Moesten we beperken. We moesten de beste man van ons drouwen. Dat was september, oktober, november. En daar moesten wij eigenlijk twee treden van ons inkomen verdienen. En dat hebben ze toen maar de hielstand omheen te krijgen. En dat toen er afgong. En we zullen altijd weer wat waarom krijgen, maar we krijgen nooit weer wat waarom.
4: Nee, dat is vaak, hè? Zij, had je wat kwietraadje, wanneer krijg je wat waarom?
5: Dat weet ik. Dat is straks maar de boer niks, ja.
4: Wat vind je hem nou... Je primaire weet je op visken, is dat echt, is dat nog eel of is dat poen?
5: Eel, ja, poen. Wij visken altijd is poen buiswerst. Als er bij nog wat zee en het wat en het wat heeft, dan ben je kilo's. Wij zijn echt poen. Nou, maar ja, het is nou heel slecht. Omdat die lege wetten staan en een verkeerde wind. Wij moeten een zuidwestelijk windje hebben, zuidelijk.
4: Ja,
5: hij zit nou altijd in de noordhoek en noordoost. En dat is de verkeerde wind van hier.
4: En dan gaat de vis voort. Hoe zit dat dan?
5: Ja, dan stroomt erin verkeerd. Die gaat dan naar Wieringen daar, naar den oever. Wij moeten de stroom deze kant uit, hè. Naar Makkum daar.
4: En je kunt net even naar Wieringen daar?
5: Nee, het is vijfste plakken dan naar Oosterdijk.
4: Ja, maar dat ben voor de duidelijkheid, hè. Want als je oer de Oosterdijk riede, dan zul je vaak wel die pijl niet wetten zien.
5: Ja. En daar staan die grote voeken tussen. En het keerwand heeft hij daar. Nou... Ja, dat is net televisie, ik is het net jouw heet.
4: Ik ken het jouw, maar keer, want het is in principe gewoon een
5: keer, want dat zegt uit. En dan moet ze belang zwemmen en dan gaat ze naar de voeken daar.
4: Dan hoop ze dat er wat in zit.
5: Ja.
4: Maar als dan dagen dat je hem nou een paard ging en dat ze bedelgen is, dat ze al wist van het is het net.
5: Nee, maar ja.
4: Dan wordt omheen gehaald dat er niks in zit.
5: Het is een verrassing, maar de jongen wordt heel slecht. Zo slecht hebben we het nog net gehad, vertier.
4: Überhaupt wat ophellen dan, of weet je het helemaal niks?
5: Nee, helemaal niks. We hebben nu 8 voeken dienst en 3 van deze liedje voekjes. Nou, moest maar rekening 20 per niel. Dat was heel slecht.
4: Dat is net vervaren.
5: Nee. Maar ja,
4: Dat is echt een economische tik voor je?
5: Ja, verruzik, ja. Als je bijna gelukkig had alles een leeg spultje is. Want als je nog een soort schuld hebt, dan kan dat net meer. Nou. Als de, wij maken maar eigenlijk voor 5 maanden op Ielfiski.
4: Maar nou is er een hele discussie. Want de IJsselmaar, dat wij nou eigenlijk op Utrecht, dat is het zwierwetreservaat van Nederland. Of het eerste, wat is het? De bufferopslag. Er moet eigenlijk nog wat bij, een wetter.
5: Ja.
4: Is dat voor je dan positief?
5: Ja, ze kunnen beter wat heger horen. Maar ja, ze zijn bang wat er dan een dikke westenwind komt, dan kan het wetter net futspuien.
4: Nee, want is weer dan stuurt het uiver op naar Makkemtaar.
5: Ja, ja. Ja.
4: Alles had consequenties, hè?
5: Ja, consequenties. En binnen is het beter, ik wat wetter, heger wat hoger. Zie je waar nou zitten? Iedereen zit er mooi.
4: Iedereen gaat droeg.
5: Iedereen gaat droeg, ja.
4: Hier is nog een oog.
5: De boeren zitten mooi, maar de bouwboeren niet. Je moet net sproeien. Dus dan krijg je weer volle meer bacteriën in het wetter en alles, algen en spul.
4: Je moet rooien.
5: Rooien, ja. Maar ja,
4: en de wien de andere kant op, hè?
5: De andere kant op, ja.
4: Westen maar, wien en dan krijg je goede vangst.
5: West of zuidelijke wien, dan krijgen we betere vangst, ja.
4: Dus die skiers van de visserij in Makkem,
5: die steert uit.
4: Ja. Steert uit?
5: Ja, die steert uit. Er is straks, nou, wij horen misschien toch weer hier op of over 2 jaar. En dan is er nog in. Dat is Hans Poepjes nog, de moest 70. Die visken dan alleen op Wieselmaar nog.
4: De laatste dermoïcaan.
5: Ja, de laatste. Ja. Ze hebben uiteindelijk een beetje kapot maken om die mannen draaien. En ze hebben nooit compensatie. Want daar, de eerste jaar wil je knap compensatie. Het tweede jaar werd de held. En het derde jaar koest er niks meer mooi. En nu krijg je niks meer. Red die maar.
4: Red die maar. Fisk je maar en zeg maar wat je helpt.
5: Ja, ja, ja.
4: En zie je het in die paar maanden, dat is meest.
5: Ja.
4: En dan is de wien draaien.
5: Wien draaien, ja. En ik moet erbij werken. Over werk. Zeg, we hebben net Mike op snoebis fisken, hè. Maar dan ben ik wie eerst 50 netjes. En dat is nu ik nummer 8. En dan kun je iets breken met mijn officiële.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dijk voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Andries van Netten van de Gasmer, die is visker. En dat past hartstikke mooi. Zijn boot, die luidt bij hem achterhoes. Dus hoe dichtbij wost die werk ik hebben? Hajo Bootsma, die wie niet krijgt die nou in Friesland. Ik al bij hem. Her, Hajo, wat bist nou krijgt?
4: Ja, nog steeds hier onder de grut veert in de Gasmer. Andries van Netten, we zien je bij jou hok. Eventjes, wat hij hier al je bent?
5: Ja, mijn voeken, hè, mijn materiaal, zak maar zes, is mooi dat bezien.
4: Je stokken zich gericht zijn, dat ja, binnen net een peer.
5: Dat is het minaaie hout, leidt hier, zo moest het bezien. Nou, wat in de markt staat, dat het nou een plekje. Nou, dat leidt bij een stukje van staatsbosbeheer, met minaaie hout leidt je tussen.
4: En dat mast, want heeft er een heel soort verdediging op in je basis trouwens, van al dat hout? Want dat binnen dan die pijlen die de groening in, die ja. Dan de voeken beethoren had, of weer vers horen had?
5: Nou ja, weet je wat het is? Een pijltje verhoudt het nou.
4: Dus, vrij rap soms.
5: Dus dat gaat vrij rap soms. En nou, we zitten met de toerist op het water. Nou, we hebben eens even een bootje erop en eens even wat skiën met hudde wien. Dus je moet altijd dan vooruit je hout hebben.
4: Ja, want we hebben hier niet even hoe het waar en dat misschien vannacht wel even losging zelf te zijn. Van, nou ja, lid maar, want oorzaak dan komen die toeristen die het net weten hoe ze een boot vast horen moeten, dan hingen ze naast naar mijn voeten.
5: Nou, zo komt het, hè. Weet je wat het is? Of we nou en we krijgen meer waar en men leidt de boot, die lezen we gewoon in een maardel aan een ankerke. Nou, en we krijgen echt zwier waar, dan krapt het ankerke en dan hebben wij mijn voeten, hè. Dat moet dan eigenlijk net, hè. Dus let het maar mooi zo waar even blijven, dat zou voor u mooi wijzen.
4: Geef even naar jouw ark. Het belangrijkste ark, denk ik, jonker vanzelf te voeken. Dan zitten we wel op je boord, want je mag ergens komen kennen. Ja, je had het waar.
5: Ja, nou ja, maar ik
4: heb het liedje eens hoor.
5: Ja, die ene heeft het liedje eens hoor. Maar daarom deze eerste, dit met hem, dit is hem. Zo moet je dat maar bezien. Nou, je went op je boord, maar dit is de boord wie het verschil niet moet.
4: Ja, want wat ken je hier mooi? Want ik zeg een hele grote pomp, wetterpomp, spuit.
5: Ja, je zit al.
4: Een bosbron is kist in principe helpen.
5: Ja, zeker, dat werkt alles. Daar moet je me van opbreken. Nou, deze boot zit hydrauliek en er zit alles op. Nou, daar kan ik op een bun, dan kan ik er een lier op zetten. Dan kan ik mijn staken uitdraaien. Nou, dus hier kan ik een losse koppeling op en mijn spuiterij werkt op hydrauliek.
4: Is dit het mooiste werk dat je dwang kent?
5: Ja, zeker, daar ben je mee opvoeden, hè? Daar ben ik mee opgegroeid. Wat is er nou mooier dan je moois voortgaan en dan ben je hier in de natuur. Dat is toch top.
4: Het lijkt me wel zwierber op. Want aan de ene kant je zit er mooi het feit dat het fysiek zwier is. Want je bent altijd wandelen maar voeken, alles eruit halen. Aan de andere kant lijkt me mentaal zwier. Want je moet wel ontvangen.
5: Ja, zeker. Maar daarom, je moet altijd maar rekenen. Zo ben ik opvoeden. Hey, je kan wel 6 weken niks vangen. En de zonde weken, dan is dat hem. Van zo'n week in één keer. Nou, het wordt altijd wel weer licht, zei mijn huid vroeger altijd. Nou, en dat had ik altijd nog zo wist. Nou, er zijn plakken bij op het heden, er is weinig hiel te vangen. Maar het kan of jouw wieken wel wijzen dat het omslaat en er komt een windje op. Het wetter wordt even troebeler dat het helemaal clear is.
4: Ja, want troebel wetter begint jeder varen je noorden in het rikkeloor. Helder wetter, troebel wetter. Ik herinner dat juster in Makkemik. Dat is van ja, dat heldere wetter, dat is een beetje. Ja, de eerste kijk wel voor de viskraai. Is dat echt zo slim?
5: Ja, dat is heel slim. Nou, dat weet je wat is in dat heldere water. Er zit eindelijk geen voeding in. Nou, en de eel die wil daar eindelijk net in leven. Nou, en de voeken die wordt in nacht, kijk wat ze wordt de voek als smarig. Dat is eindelijk frustrerend. Dat is niks wurg. Nou, en heb je een beetje troebeler water in alles, dan heb je dat net. Dan is dat helemaal clear. Dan is je vangst in de voeken zo als het eeltje krijgt een oren kleur. Nou, want het eeltje past hem aan in de natuur, zou ik maar zeggen. Nou, als je in dat heldere water hebt, dan leeft eindelijk net een visje in. Nou, in mijn voeken zit dan ik, daar zit meer kreeft naast in als visken.
4: Ja, dan ben ik kreeft niet lekker vanzelf,
5: ja, daar gaat het net om, maar daarom, ja, ik heb mijn
4: voeken. Doe je het net voor, hè?
5: Nee. Nou ja, het is mooi. Als je er echt mooie handeling in, dan kan ik nog wel een pad op visje. Nou. Ja.
4: Maar die visrestaurants, die zo'n, als je daar een pad op visje kennen, die zo'n zo aannemen mat, hè?
5: Ja, want zeker. Nou, daar gaat het om. Die zo'n dat aannemen willen, mutten. Nou, en weet je wat is? Die ben alle, die pakken een pakje uit het boetland waar je dat Lucas hier hebt. En dat
4: kan je waar komen.
5: En dat kan je waar komen.
4: Lokaal.
5: Mooi lokaal op, hartstikke mooi. Top. Maar daarom, ze willen net, het is van alle te volle werk en alles. En dat is jammer.
4: Dus je oproep aan de koks in Friesland, ja. Zullen ze er om je heen?
5: Nou, zo is het. Moet je daar wat van? Ja. Nou, en dan kan dat hartstikke mooi. Weinig zien je visjes in Friesland. Nou, dat we maar zien, dan kunnen we die dingen al hier kwijt. Dan hebben we dat spul een beetje zien. Hartstikke mooi. Maar het is altijd moeilijk. Ja.
4: De Fries culinaire een beetje opvoeren. Mooi. Ja. Dat kreeft ik lekker niet te
5: kennen. Ja, zeker. Nou, dat ken ik. Ja, zeker. Ja, dat de Fries die komt er dan wel achter. Nou, als het via de horeca gaat, dan kan die Fries die wil dat wel eten. Jawel.
4: Nou, wanneer ging je er weer uit?
5: Ik ging hier weer voort. Zo mooi het bezien.
4: Hoe laat?
5: Nou, ik hoop een uur of 5.
4: Dat is 5 mooi hier. Ja. En dan mooi het Friese binnenwetter op. En hier in de Gasmer. Ah, dan is het iets cooler als nou.
5: Ja, dan is het mooi. Nou, weet je wat is? Je moet nou eigenlijk snap naar de voeken ta. Ik ga amper voeken hing in die hengje boppen water. Die moet het misschien je wat even onderwetter. Dat moet we even zien. Maar je moet nou eigenlijk zeker net in jouw jonge hiel komen. Nou, je moet die voeken met nou steen letten. En dan moet je net aan jouw hiel. Want dat komt er met die warmte. Komt dat er saal op aan. Dat moet je net van. Dan moet je mooi eens betiet even wijzen. En dan moet het om dit tijd moet het wel clear wijzen.
4: Dank u wel. Een heel soort succes in Simmer.
5: Dank u wel. Dat komt goed.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
1: Wordt overvoeren.
0: De dag is voorbij.
6: De Serventehal in Schruisterveen is intussen al rond 2 weken beschikbaar als nachtopvang voor asielzoekers die het net terug te kennen in Ter Apel of Nieuwe Pekela. Maar onota is er toch het koude nog heel wel geen gebruik maken van die locatie in Schruisterveen. Esther Bethlehem, zij is van RTV NOF, de streek omroep in het nat eerste van Friesland, die reist gauw naar Schruisterveen om daar eens wat loeden te jaren. Ik van inwoners die geen moeite hebben met die opvanglocatie. Allereerst Geertje van der Velde.
7: Ik schaam me niet zuiver dat we inwoners van Schruisterveen midden dat we er zijn in Stenen.
8: Want er zijn een soort protesten een paar weken in West en...
7: Nee, ik hoor er net van. Mensen die op een vlucht binnen, die zullen echt wel de reden voor haar. Ik ga er twaar de wereldoorlog erbij maken. Ik denk dat ze net weten wat dat ik inhoorn had.
8: Jo, zit het inderdaad al een skamje ik midden voor om bij Schruisterveen te jaren?
7: Ja, precies. Ja.
8: Jo, vindt Schruisterveen in dat opzicht inderdaad te bot met al die protesten?
7: Nou, het ben meestal meestal niet van boeten komen, ja. Ben al lang dat meestal niet hier in Schruisterveen waaien. Ik hoor je net van zulke protesten.
8: En jou hier dus, mocht niet asielziekers komen, daar positief in staan?
7: Ja. Maar het is altijd een kans, Jan. Daarvoor ben ik in de wereld om naar elke rond te zien.
6: Vindt Geertje van der Velde uit Schruisterveen dus. Joop Dauma werd het ook in Schruisterveen. Om hem ik de vraag dat het dorp hem drok maken had om neer.
9: Ik ben bang van al. In de eerste opwelling, ja, in de wereld, bij mij is het nu op dit moment er ook om. Ze denken dat elke asielzoeker straat er ergens komt. Als een gek op de vrolijke afleer dit jaar los rondrennen en weet ik veel. Het ben al je raap met beren. In mijn optiek op dit moment.
8: Ja, toen ben ik een soort protestenwest, maar er is je nou geen asielzoeker in de Serventehal binnenkamer.
9: Nee, daarom. Ik denk dan wel. Men vreest dikwijls meest het lijden dat men vreest. Hè. Je kent het overal als je een beetje onder lijm bent in de schrift. Maar dat neem maar op komt lagen. En misschien in dit geval ik wel net. Nou ja, ik nogmaals. Ze haar druk maken om niks.
6: Ja, zij kom je dus op 30 minuten over fjouweren in onderwijs opeens bij de tekst uit de schrift uit de Bijbel terecht. Verantwoordelijk wethouder in Achtkarspoen is Jelle Boerema. De vraag is, hoe zucht hij nou waarom op die eerste weken?
10: Er is op dit moment nog steeds geen bus geweest. Dus de opvangcapaciteit in Nieuwe Pekela, er zijn 80 bedden. Ja, die voorzien op dit moment nog steeds in de behoefte.
8: Ja, en Jozef, we zitten in de tredde week. Hoe lang zo dit hele proces? Maar wat word je tot wanneer?
10: Dit is tot en met 16 augustus. Daarna wordt de sporthal weer ontruimd en dan is die weer in gebruik voor sportdoeleinden.
8: Dus het zou ik zomaar kennen dat tot 16 augustus hier geen asielzieker sliept?
10: Ja, die kans is zeker aanwezig. Dat is iedere keer, elke dag is het natuurlijk even weer afwachten of er inderdaad een bus komt, ja of nee.
8: En Jozef, er haalt in de ogen de drie weken, is die busje dan nog net kaam? Wie dat te verwachten of is dat voor je een verrassing?
10: Nou, nee hoor. We hadden contact met het ministerie. Hè. Die kwam met verzoek voor tijdelijke noodopvang, de achteropvang. En het ministerie gaf ook duidelijk aan, dit is een achternoodopvang. Als Nieuwe Pekela onvoldoende capaciteit heeft, dan komt Schruisterveen in beeld. En inderdaad, tot nu toe kan Nieuwe Pekela in de behoefte voorzien.
8: Ja, en toen het bericht naar buiten kwam, de Serventehal is misschien plak voor asielziekers. Win je de nodige protesten in Schruisterveen? Ik op de allereerste Janne, wat vond je daar destijds van?
10: Ach, we weten natuurlijk allemaal dat dit een lastig onderwerp is. Hè? Het is niet alleen naar Kaspel, maar in heel Nederland is het asielvraagstuk best wel een problematisch vraagstuk. En dat roept heel veel emoties en reacties op. En die zagen we ook in Kaspel, dus die hadden we wel verwacht. En het is natuurlijk op zich ook prima dat er reacties zijn. We leven in een democratisch land, gelukkig maar. En iedereen mag zeggen wat hij vindt. Als we maar respect hebben voor elkaars meningen. Dat is denk ik heel erg belangrijk.
8: Denk jou ook dat je in Rustenveen ja, iets te bot van de voren misschien wel roepen is?
10: Ach, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Het is natuurlijk altijd nogmaals een lastig onderwerp en dat roept dan emoties op. Maar gelukkig zien we na de eerste weken veel rumoer, veel protesten. We zien nu inderdaad dat het een stuk rustiger wordt en de mensen zien ook inderdaad dat dit gewoon een tijdelijke achtervang locatie is waar mogelijk een bus kan komen.
6: Zegt Jelle Boerema, hij is de verantwoordelijke wethouder voor die opvang. Die is nog onder maar 16 augustus. Daarna is de sporthal weer beschikbaar als sportaccommodatie.
1: Morgen is er weer.
0: De dag is voorbij.
1: Nou dadelijk hier.
0: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de
0: in Bureau de Vries.
11: De eerste zeven naar is Heid gingen. Toen had ik hem zijn Heid. Wij willen een politieke partij oprichten. En is Heid die hier zoiets van een politieke partij. Dat is net samen wat.
12: Femke Wiersma, hoe haar lippen en de kontelingen daarin.
11: Ik ga echt verstoren van dat beleid. Dat werkt te zezen. Dan kan iedereen zezen wat er wil. Maar dat zil wel.
0: Snijn in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Elf uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen onder wie een minderjarige werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Meer dan 100 Palestijnen die 3 jaar geleden omkwamen zijn begraven in Gaza. Het gaat om mensen van één familie die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen in 2023. Hun lichamen werden kort geleden gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid in Gaza gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, Van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Van Basten droeg de kist. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS-journaal.
1: Ster.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 24 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Na de bestorming van Ceuta hoor ik mensen zeggen: wat hebben die Afrikanen toch in Europa te zoeken? Ga toch terug naar je eigen continent. Je kunt naar aanleiding van Ceuta ook zeggen: wat hebben die Spanjaarden eigenlijk nog in een exclave in Afrika te zoeken? Ga terug naar je eigen continent. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Het was weer warm weer vandaag. Een warme dag, code geel voor wat het waard is. Wen er maar aan. Want zelfs al wordt het CO2-probleem helemaal opgelost, gaan we naar nul uitstoot. Dat zijn zoete dromen natuurlijk. Dan nog zullen wij niet meer meemaken dat het gaat afkoelen. Aldus klimaatwetenschapper Bart Strengers, die is zometeen hier. Pas op met menstruatie-apps, want ze respecteren de privacy niet, waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. Lisa Volkers ontwikkelde zelf zo'n app in de hoop het allemaal beter te doen. En zij is zometeen ook te gast. Een oogserie met jonge denkers. Vanavond Annelies van der Meij. En daarin gaat het over feminisme en psychiatrie. Europa is verslaafd aan Palantir, groot grutter in defensiesoftware. Ze willen er vanaf, maar het is lastig. Het is namelijk verslavend goed. De weerstand groeit, van beide kanten trouwens, want Palantir-baas Peter Thiel heeft een grote hekel aan democratie. Maar allereerst het nieuws van
1: dinsdag 4 augustus.
2: Het was in Noord-Limburg opnieuw een strijd tegen het vuur.
3: De wind komt uit het zuiden, maar hij flappert een beetje van zuidoost naar zuidwest. Dus dat maakt het ook lastig interessant van, wat gaat de wind voor invloed zijn op de brand?
2: De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de natuurbrand zich uitbreidde.
4: De brand aan zich is niet onder controle, maar hij is wel onder controle binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben.
2: Onmisbaar in deze operatie zijn de twee Chinook-helikopters van Defensie.
3: Daar zit 7000 liter water per bucket in. En ze kunnen die 7000 liter water heel gericht op de natuurbrand uitgieten.
2: Mensen vinden het ook mooi om te zien.
5: Even ook een kijk de helikopters even kijken.
6: Ja, dat is wel mooi om te zien natuurlijk. Wat leuk is het niet.
7: Ja, het is heel anders dan op televisie. Ja. Het is geweldig om het mee te maken.
2: Intussen maken de veiligheidsregio's zich zorgen.
8: Wat we zien is, met zo'n grote brand als nu in Limburg, en met ook de risico's die we hebben in de verschillende regio's, ook op nachtnatuurbranden, dat de grenzen van de capaciteit wel bereikt zijn.
2: Er is een tekort aan alles.
8: En dan hebben we het over mensen, maar ook over brandweerauto's en over de spullen die we nodig hebben. Dus dat is wel heel belangrijk.
2: Spanje kreeg vorige week veel kritiek na de bestorming van Schiereiland Ceuta door Marokkanen. Maar vandaag kwam de EU juist met lovende woorden.
9: Europe, I think, has definitely passed this test. Security at the border was resolved quickly.
2: De EU-commissaris voor Migratie benadrukte tijdens een spoedoverleg dat het aantal asielverzoeken in Europa daalt. Maar dat beelden soms sterker zijn dan cijfers.
9: Of course, the events from Ceuta show that dramatic images beat actually the best statistics. And that's also one of the learnings.
2: Fans van voetbalclub NEC hadden de afgelopen dagen de tijd van hun leven in Athene. Voor het eerst in 18 jaar werd er weer Europees gespeeld.
10: Dat je dit met je familie mee mag maken. En we genieten van dit speciale moment. Je krijgt er zo hoog het kippenvel van.
2: 1300 Nijmeegse fans waren naar Griekenland afgereisd. Ook investeerde Marcel Boekhoorn. Hij werd door de fans bedankt.
11: Marcel
2: NEC nam het vanavond in de Champions League op tegen Olympiakos Piraeus.
12: Hoor even het publiek. We zitten dus in Griekenland en die Grieken die zijn niet blij. Want de nummer 2 van Griekenland speelt tegen de nummer 3 van Nederland en het wordt 0-0.
2: Dat lukte niet.
13: Een unieke ervaring en hopen dat we met een mooi positief resultaat naar huis gaan natuurlijk.
14: Ja, we gaan zeker naar de overwinning schreeuwen, dat is wel zeker de bedoeling.
2: We raken er al bijna aan gewend, het was weer een warme dag.
15: Heet ook inderdaad, mag ik het voor mij rustig noemen, want het was weer 34 graden in het binnenland.
2: dan denk je niet meteen aan kerst.
11: Ja, dat is best wel gek. Het is een beetje error in je hoofd, maar ja, het is niet anders.
15: Ja, het is een beetje tegenstrijdig, maar het is wel heel erg leuk.
2: In Halsteren, in Brabant, zijn ze in het tuincentrum begonnen met het opbouwen van de kerstshow.
15: Nu bezig met gewoon echt de kersthuis in de schappen zetten. En vanaf volgende week gaan we echt de dorpen bouwen. Nou, binnenkort komen de kerstbomen, dan gaan we ook echt de kerstbomen optuigen.
2: Het gaat om 17.000 vierkante meter aan kerstspullen. Daar zijn ze nog wel even mee bezig. En daarna...
11: Thuis heb ik er niet meer zoveel zin in. Tegen de tijd dat het maar kerst is, dan ben ik er wel een beetje klaar mee.
16: Heb je zelf dan ook nog zin om een kerstboom thuis te zetten?
15: Nee. Mag ik dat zeggen of niet?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
2: De krant van morgen is alvast gelezen door Ismael de Bruin. Ga je gang.
17: Wie hitste de duizenden jongeren in Marokko op om naar de Spaanse exclave Ceuta te zwemmen? De Marokkaanse regering houdt het op mensensmokkelaars die met verdraaide informatie over de uitspraak van een Spaanse rechter een exodus veroorzaakten. Deskundigen vinden dat geen sterk verhaal, schrijft Trouw. Een hoogleraar migratie zegt, mensensmokkelaars vragen geld. Wie al zijn spaargeld heeft uitgegeven, laat zich niet terugsturen. Toch gebeurde dat.
2: Ook zou de Marokkaanse grenswachten hebben weggekeken. Voor de hoogleraar van de Oxford Universiteit is het glashelder. Het is een poging van een land buiten de EU om de migratiecrisis te gebruiken als onderhandelingstroef in andere kwesties. Als je Europa wilt raken, verdelen of tot wanhoop wilt brengen, stuur er dan 75.000 migranten op af. Succes verzekerd. Leiders geven elkaar de schuld en populisten en Rusland maken er propaganda mee.
17: De aandeelhouders van de grote Nederlandse verfabrikant AkzoNobel stemmen morgen over een fusie met het Amerikaanse Axalta. Als ze akkoord gaan, dan verliest het bedrijf een groot deel van de Nederlandse identiteit. Overnames kwamen in de geschiedenis van AkzoNobel veel voor. Zo is het Groningse bedrijf Sikkens er ooit in opgegaan, bekend van de verf, en natuurlijk Nobel, het Zweedse chemiebedrijf van Alfred Nobel.
2: AkzoNobel behoorde tot de belangrijkste Nederlandse bedrijven van de vorige eeuw. Het voornemen is om nu samen te gaan met Axalta en dat leidt tot reuring onder de aandeelhouders, schrijft de Volkskrant. Een beursanalist zegt, je loopt het risico dat beslissingen over een paar jaar vooral in de VS worden genomen. Als er bezuinigd moet worden, is dat slecht nieuws voor Nederlandse fabrieken.
17: De lijst met gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen, volgens minister Van den Brink, wordt langer en langer. Eerder waren het er 10, nu zijn het er 24. Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht om een bepaald aantal asielzoekers op te nemen, maar veel gemeenten voldoen niet of maar gedeeltelijk aan die plicht. En een van die gemeenten is Oldebroek in Gelderland, meldt het Nederlands Dagblad.
2: De verantwoordelijk wethouder daar weigert zich te voegen naar de spreidingswet. Wij wijzen deze benadering van het Rijk af, zegt hij. Asielopvang op een goede manier vormgeven kan alleen als er draagvlak, draagkracht en serieuze participatie onder de inwoners zijn. Niet door iets van hogerhand door te drukken.
17: Aan de oevers van het Nuldernauw in Zeewolde zijn maar liefst 4200 scouts neergestreken voor het evenement waar ze al 4 jaar naar uitkeken. Het Nationaal Waterkamp. De jonge waterscouts komen uit het hele land, schrijft de Telegraaf. En ze doen dus vooral activiteiten op het water, zoals zeilen, roeien en kanoën.
2: 800 vrijwilligers hebben veel tijd gestoken in de organisatie. In het water is bijvoorbeeld voor 1,5 kilometer aan stijgers aangelegd. Daar zijn 80 sleepboten afgemeerd. Vrijwilliger David kijkt vooral uit naar het grote eindfeest met alle deelnemers samen. Dat geeft een mooi gevoel.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: zijn geweest.
1: Hannah May was dat. Het nummer heet Déjà Vu. De hitte, de branden in eigen land, maar in heel Europa. Ja, drukt ons met de neus op de feiten. Klimaatverandering is daar en het verandert ook ons leven. En we moeten eraan wennen, want... Is het allemaal nog wel te keren? Waarschijnlijk niet. Klimaatdeskundige Bart Strengers van het Planbureau voor de Leefomgeving is hier. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, als iemand nog twijfel had of als het iets leek in de verre toekomst, ooit een keer klimaatverandering, dan voor mijn gevoel is dat dan nu wel echt voorbij. Het is nu wel hier en een realiteit.
2: Ja, nou, dat zei ik net al. Het is al een tijd zo natuurlijk dat we zien dat het klimaat echt verandert. Maar deze zomer is het voor heel veel mensen heel zichtbaar. Door die verschrikkelijke branden. Dat is helder. Ja, nu dus ook in Nederland.
1: En de droogte en de hittedoden.
2: De droogte en de hittegolven. En alle andere zaken. Het smelten van gletsjers, ijskappen, noem maar op. En dat gaat natuurlijk gewoon verder. En we zien het om zijn gebeuren. Ik was zelf ook nog in Zwitserland dit jaar. Dan zie je hoe enorm de gletsjers zijn afgenomen. De Aletsch Gletscher bijvoorbeeld. Dat is gewoon 200 meter vanaf inmiddels van de bovenkant. En dat zie je ook echt in het landschap. En dat is wel indrukwekkend, vind ik.
1: Het gaat nu hard. Verbaast het u nog? Of volgt het eigenlijk keurig de modellen en de voorspellingen?
2: Eigenlijk volgt het heel aardig de voorspellingen zoals we die in de afgelopen 40 jaar hebben gezien. Vanaf de tijd dat de eerste IPCC-rapporten verschenen, zijn er verwachtingen, scenario's gemaakt van temperatuurstijging die we in de toekomst zouden zien. En dat is heel aardig uitgekomen.
1: IPCC, dat zijn die klimaatpanels, hè?
2: Ja, het Intergovernmental Panel on Climate Change. En die rapporteren iedere 6 tot 7 jaar. Met een dik rapport, of eigenlijk 3 dikke rapporten over de stand van het klimaat. En ook wat de gevolgen zijn en wat we er eventueel aan kunnen doen. Mitigatie. Ja,
1: ja die eigenlijk al decennia hiervoor waarschuwen. Maar ja. Laten we niet omkijken naar het verleden en daar bitter over doen, hoe verleidelijk dat ook is. Mm-hmm. Is dit het scenario voor de toekomst?
2: Nou ja, dat hangt natuurlijk ook veel af van hoe we al dan niet onze fossiele brandstoffen gaan verminderen. Het gebruik daarvan en dus de CO2-uitstoot die daarmee samenhangt. En andere broeikasgassen, methaan en lachgassen zijn ook heel belangrijk. Maar ja, we hebben nu al wereldwijd zo'n 1,4 graden opwarming. Dat gaat zeker nog meer worden. De 2 graden wordt heel moeilijk om daar binnen te blijven. Het wordt waarschijnlijk wel 3. En dus ook alle gevolgen die daarmee mee samenhangen. Vorige week ook weer het bericht over de koralen bijvoorbeeld. We zien steeds meer hittegolven ook in de zee. En dat heeft enorme impact op ecosystemen, maar ook op de mens. Die natuurlijk last heeft van die hitte steeds meer. En de bosbranden, natuurbranden zullen ook in Nederland toenemen. 24 mei dit jaar kwam er ook een rapport uit van het PBL, waarin werd aangegeven dat als de klimaatverandering doorgaat de komende decennia, dan verdubbelt het aantal branden in Nederland. Hè. Dus ook daar zullen we dat steeds meer gaan zien.
1: Dus ja. Ook daar wennen we aan. Nou, even ja, een beetje fictief scenario. Stel ja. dat lukt om alle CO2-uitstoot uit te bannen en dat we teruggaan naar helemaal nul. Geen enkele uitstoot.
2: Ja.
1: Totaal niet realistisch scenario, maar ja. Gedachte-experiment.
2: Ja, nou ja, niet realistisch in die zin dat dat wel de bedoeling is natuurlijk. Liefst deze eeuw. En daar wordt ook heel veel over vergaderd in alle klimaattoppen. En,
1: ja, misschien ben ik pessimistisch, maar volgens mij zijn we nu nog bezig met de ja. toename van uitstoot ja. verminderen.
2: Nee, dat klopt. Er is een enorm gat tussen wat nodig is en wat er feitelijk gebeurt. En er is dus een enorme afname nodig in die emissies. Maar om terug te komen op je vraag, als we morgen stoppen met de uitstoot, dan betekent dat de temperatuur niet gaat dalen. Hè? Want het klimaatsysteem is traag en zal nog doorgaan met, nou ja, wellicht nog enige opwarming of in ieder geval of stabilisatie. Als je de literatuur erop naslaat, dan laten de meeste modellen of een kleine opwarming nog zien of een temperatuurdaling. Maar grosso modo zal het dan afvlakken.
1: Hoe lang duurt zoiets voordat dan het klimaat zich weer aanpast?
2: Nou, de temperatuur zelf zal vrij snel stabiliseren en misschien zelfs iets afnemen, want de CO2-concentratie zal afnemen omdat de oceanen CO2 blijven opnemen. Tegelijkertijd zie je dat ze minder warmte opnemen. Dus dat werkt weer tegen de aerosolen die de zon tegenhouden. Die worden dan ook minder. Dat leidt weer tot meer opwarming enzovoort. Dus de balans daarvan is ongeveer een stabilisatie. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere effecten die een veel langere tijdschaal verhaal hebben. En dan moet je dus denken aan die gletsjers bijvoorbeeld. Die hebben honderden, zo niet duizenden jaren nodig om weer te herstellen. Zeespiegelstijging of ook oceaanstromingen die aan het veranderen zijn. Die gaan ook niet zomaar weer naar een oude normaal. Dus daar is veel en veel langer voor nodig om dat weer terug te krijgen naar het klimaatsysteem zoals we dat, nou, laten we zeggen, begin vorige eeuw hadden.
1: Zouden we dan in dat scenario hier in dit leven nog meemaken dat het weer gaat afkoelen?
2: Afkoelen? Nou ja, dat is al heel optimistisch.
1: Stel, ik word 120, hè?
2: Ja. Ik vermoed van niet. Ik bedoel, kijk, als het klimaatbeleid mondiaal heel succesvol wordt en we werkelijk op die nul emissies uitkomen, dan kun je je voorstellen dat het enigszins stabiliseert. Maar ja, dan zitten we ook alweer richting eind deze eeuw. Hè? En eigenlijk wil je ook negatieve emissies hebben, dat je netto dus CO2 uit de atmosfeer haalt om afkoeling te realiseren met enig tempo. Dus mijn inschatting zou zijn van nee, dat gebeurt niet meer in jouw leven en ook niet in het mijne.
1: Nou zijn al die effecten wel grappig, want ik las dat de schonere lucht, ja. de lucht op zich is schoner, ja. Dat het ook weer zorgt voor extra opwarming.
2: Nou, het is eigenlijk omgekeerd. De vieze lucht zorgt voor minder opwarming doordat het effect van de broeikasgassen wordt gemaskeerd.
1: Hè? Dus die luchtvervuiling hielp een beetje.
2: De luchtvervuiling weerkaatst de aerosolen en het sulfaat weerkaatst het zonlicht. En in de jaren 70 was de lucht nog behoorlijk smerig in Europa. En dus werd een deel van de opwarming die we anders gehad zouden hebben gemaskeerd door die luchtvervuiling. Maar
1: ik bedoel, wel grappig, onverwacht effect.
2: Ja, klopt. En ook effect heeft het op wolkenvorming, die ook een enorm belangrijk zijn in het hele klimaat. En ook een onzekere factor trouwens. Maar dat is inderdaad iets wat meespeelt. Dat wil dus niet zeggen dat je dan maar moet vervuilen. Want luchtvervuiling heeft natuurlijk heel veel schadelijke gevolgen voor de gezondheid. En dat wil je dus niet. Dat is natuurlijk evident. Maar het heeft wel dat koelend effect op het klimaat, zeker.
1: Ja. Maar je kunt wel zeggen, tot nu toe ja, gaat het niet echt geweldig met het tegengaan van CO2-uitstoot. Zou veel meer moeten zijn, ja. Had meer moeten geweest zijn.
2: Ja,
1: wat is dan nu het scenario voor ons klimaat in de toekomst? Je leest wel eens het woord wat vroeger Zuid-Frankrijk was, maar dan heb ik toch moeite om me dat voor te stellen.
2: Ja, dat zijn ook lastige vergelijkingen, omdat natuurlijk het niet alleen maar gaat over de temperatuur nogmaals, maar ook juist over de extreme bijvoorbeeld. Hè. Dat is dat we natuurlijk nu ook zien. Iedere graad opwarming leidt tot hittegolven die 3,4 graden warmer worden. Dus in de extreme. Maar je ziet wel dat het klimaat dat wij nu hebben, dat overeenkomt met wat dat in Noord-Frankrijk was begin vorige eeuw. Hè. Dus je ziet al heel duidelijk dat die klimaatzones opschuiven. Alleen gaat dat gepaard met ook patronen die veranderen in neerslag, in extremen nogmaals. En dat is minstens zo schadelijk kan dat zijn.
1: Dus het is eigenlijk een ongewis experiment waar we in belang zijn.
2: Ja, het is heel lastig om precies aan te geven wat de gevolgen zullen zijn. We kunnen natuurlijk wel grosso modo aangeven, oké, Middellandse Zeegebied wordt een stuk droger. In het noorden van Europa wordt het natter. Ook in Nederland worden de zomers natter bijvoorbeeld en warmer. Dus dat soort patronen kun je aangeven. Maar hoe het precies uitpakt, dat weten we niet. Als bijvoorbeeld de golfstroom afzwakt of zelfs stopt, heeft dat natuurlijk een enorme impact op het klimaat in Europa. Dan wordt het een stuk koeler zelfs. Dus allemaal dat soort regionale effecten op een exacte plek zijn heel lastig om te voorspellen hoe dat er precies uit gaat zien.
1: Dank Bart Strengers, klimaatdeskundige en van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hartelijk dank.
2: Graag gedaan.

0: Cold Comfort van Glenn Hansard. Hij overleed onlangs bij een motorongeluk en werd vandaag in Dublin begraven onder grote belangstelling. En Mabele Man, hij was ook wel eens te gast op deze zender. Heeft nog wel eens hier in de studio liederen gezongen. En was een zeer aardige man. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde vandaag voor menstruatie-apps, waarmee veel vrouwen hun cyclus bijhouden. Lisa Volkers, voormalig hoofdredacteur van Linda Meijden, was al langer gefrustreerd over die apps en bouwde er daarom maar zelf een samen met haar vriend. Goedenavond, Lisa.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, allereerst, wat zijn dat voor apps? Wat doen ze precies voor de mensen die niet menstrueren?
1: Ja, nee, het zijn menstruatiecyclus-apps waarbij je dus je menstruatie kan tracken. Dus eigenlijk kan bijhouden wanneer je ongesteld wordt, wanneer je volgende ongesteldheid gaat zijn. Maar ook waar je symptomen in kan tracken. Dus bijvoorbeeld heb je vaak hoofdpijn voordat je gaat menstrueren, et cetera. Zodat je je lichaam beter leert kennen.
0: Heeft dat jou geholpen toen je voor het eerst die apps ging gebruiken?
1: Nou, de eerdere apps die ik gebruikte niet per se. Mijn eigen app daarentegen wel. En dat was ook eigenlijk een frustratiepunt waar ik dus tegenaan liep. Toen ik zelf op zoek ging naar een goede cyclus-app om dus meer te leren over mijn eigen lichaam, toen vond ik vooral dingen die niet klopten. Dus ze waren bijvoorbeeld allemaal best wel agressieve roze, mega girly ingericht. Alsof vrouwen eigenlijk alleen maar kunnen tracken als er bijvoorbeeld glitter omheen zit. En ja, dat vond ik zelf al niet fijn. Daarnaast zit heel veel achter betaalmuren. Dus ik kon eigenlijk alleen maar mijn menstruatie tracken. En ik wilde juist mijn lichaam ook echt beter leren kennen. En wat die cyclus met mij deed.
0: Maar je kreeg de hele tijd een pop-up voor je creditcard.
1: Precies, ja. Je wordt heel erg gepusht naar betalen voor meer features. En toen ik erachter kwam wat die apps natuurlijk met jouw data ook doen, toen werd ik pas echt boos.
0: Maar het idee is, want je hebt bepaalde klachten die terugkeren in je cyclus. Ik noem maar wat, hoofdpijn of stemmingswisselingen of buikpijn. Precies. Of dat soort dingen. En als je dat beter kan plaatsen, doordat je het bijhoudt met een app, dan helpt dat.
1: Nou, dat helpt natuurlijk best wel mentaal. Ik weet dat ik hiervoor gewoon best wel vaak, de week voordat ik ongesteld werd, was ik best wel emotioneel. Ik had echt momenten dat ik dacht, oké, ik moet mijn hele leven omgooien. En eerder koppelde ik dat totaal niet aan mijn cyclus. Dus als ik dan een week later ongesteld werd, toen dacht ik soms, vandaar dat ik vorige week zo emotioneel was. Maar toch viel dat kwartje niet. En op het moment dat ik het echt ben gaan tracken en ben gaan bijhouden en dus letterlijk kon zien in een app van, oké, dit is het dus. En dat de app tegen mij vertelde, Lies, je zit in je luteale fase. Het is helemaal niet erg, dit heb je altijd. Dat helpt mentaal gewoon wel heel goed, ja.
0: Maar dan geef je best wel intieme data weg aan de app.
1: Precies, ja. Nou, gaat het dus ook vaak mis bij andere apps.
0: Wat doen zij met die data?
1: Nou, ze kunnen het verkopen of delen met adverteerders. En waar ik met name heel erg boos om werd, was dat vooral de data van zwangere vrouwen, dat schijnt echt een goudmijn te zijn voor adverteerders. En toen ik bijvoorbeeld las dat in Amerika, in staat als Texas, met nog een strenge abortuswet, dit soort data ook uit deze apps letterlijk tegen vrouwen kunnen worden gebruikt in de rechtszaal. Toen was het wel echt klaar voor mij.
0: Abortus zou je ook kunnen invoeren, want dat heeft natuurlijk invloed op je cyclus. Dus dat zou iets kunnen zijn.
1: Een mogelijke zwangerschap, et cetera. Ja, dat kan je allemaal uit die data herleiden.
0: Dus het wordt heel mooi roze vormgegeven en het is om vrouwen te helpen en al dat soort dingen.
1: Tegelijk
0: is het keiharde handel en wordt jouw data gewoon verpatst. Aan adverteerders of misschien aan anderen.
1: Ja, dat is eigenlijk inderdaad wat er helaas gebeurt.
0: Toen dacht je, ik ga het zelf anders doen. Wat ben je toen gaan doen?
1: Ja, dus eigenlijk samen met mijn vriend Diederik ben ik toen een privacy first alternatief gaan bouwen. En wat dat dan anders maakt is dus dat wij gewoon niks van onze gebruikers verkopen. Sowieso in onze onboarding, dus als je de app opent, moet je een aantal dingen natuurlijk invullen, zodat een cyclus app kan werken. Dus bijvoorbeeld hoe lang je ongesteld bent, wanneer je voor het laatst ongesteld bent geweest, et cetera. Maar wij hoeven gewoon zo min mogelijk van je te weten. Dus we vragen eigenlijk niks dat niet te maken heeft met je cyclus. En dat is al wel iets heel anders dan andere apps bijvoorbeeld wel doen. Die vragen heel veel, die willen heel veel informatie over je weten. Wat sowieso al vraagtekens bij mij, waardoor ik vraagtekens kreeg eigenlijk. En ja, wij willen dus echt gewoon die Europese tegenhanger zijn van al die partijen die dus wel je data verkopen en... Ja, vrouwen gebruiken als een verdienmodel.
0: Wat is dan jullie verdienmodel?
1: Wij hebben een abonnement, Period Plus. En dan betaal je voor €3,49 betaal je extra voor features. En dat is eigenlijk ook om ons basismodel te supporten. Zodat dat gewoon gaat.

0: kan je in een app stoppen.
1: Ja.
0: Ik maak me nou een beetje zorgen of die wereld wel veilig is.
1: Ja, nee, dat snap ik helemaal. Je kan wel veel zien in bijvoorbeeld de App Store of de Play Store. Hè, hoe de bepaalde app die jij wilt downloaden met jouw data omgaat. Maar veel mensen doen dat niet. Veel mensen scrollen niet helemaal naar beneden waar die informatie staat. Maar dat is sowieso een goede tip.
0: Zeg je dat we eigenlijk ons bewuster moeten worden? Dat we misschien te goed van vertrouwen zijn?
1: Ja, dat lijkt me sowieso beter nu in 2026, ja.
0: Maar zeggen van ja, gebruik die apps maar helemaal niet. Dat is ook wel zonde, want het biedt wel uitkomst, zoals je net zelf ook vertelde.
1: Nou ja, kijk, het is voor iedere vrouw hè, wat die fijn vindt. Je hebt verschillende privacy alternatieven. Je hebt ook apps die het helemaal de storage op hun telefoon houden. Die zijn ook supergoed als jij het fijn vindt om het gewoon bij te houden in je agenda. Met pen en papier, dat werkt ook. Voor mij en veel vrouwen om mij heen heb ik gewoon gemerkt dat het fijn is om het echt te tracken in een app. Omdat als je ook bepaalde inzichten kan geven met het bijhouden. En het kan je bepaalde tips geven. Dus ja, het werkt wel heel fijn natuurlijk.
0: Heb je eigenlijk door het zo goed bij te houden en er zo mee bezig te zijn gemerkt dat de invloed van een cyclus veel groter is dan je altijd dacht?
1: Ja, 100%. Ik denk dat ik hiervoor, ik ben nu 30... eigenlijk nooit zo daarover nadacht. En ik hoorde wel eens van vriendinnen dat ze praten over bepaalde dingen in hun cyclus, dus bepaalde fases, en dat ze daar zich in gingen verdiepen. Maar het was allemaal toch een soort abracadabra. Je leert die dingen niet op school. Dus ja, het heeft mij echt heel erg geholpen om mezelf veel beter te leren kennen en ja, veel meer dingen, eigenlijk wat ik net al noemde, mentaal ook te koppelen aan mijn cyclus. Ja, waardoor ik zeker beter in mijn vel zit.
0: Dus die apps zijn goed, maar pas op voor de privacy, zoals de autoriteit persoonsgegevens vandaag nogmaals waarschuwde. Lisa Volkers, dank je hartelijk. Voormalig hoofdredacteur van Linda Meijden en bouwer van een app voor de cyclus.

0: Hooverphonic, Mad About You. Met een paar drukken op een knop kun je met de software van het Amerikaanse Palantir van achter je bureau een vijandige tank bombarderen of een voortvluchtige crimineel opsporen. En dus weten ook Europese veiligheidsdiensten en defensieorganisaties het bedrijf feilloos te vinden. Maar volgens critici zijn we allemaal te afhankelijk en zelfs verslaafd geraakt aan Palantir. Wat is het voor bedrijf? Sebastiaan Brommersma, journalist, volgt het bedrijf al een tijd. Goedenavond, Sebastiaan.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ik las dat ze een buitenaards goed

0: kwartaal hadden, volgens de CEO Alex Karp. Die maakte de cijfers bekend en nou ja, hij kon niet stoppen met glunderen. Gaat het echt zo goed met ze?
1: Nou, het is wel een vakman als het op grootspraak aankomt. Maar ze hebben een financieel gezien uitstekend kwartaal achter de rug. Dat is zeker waar.
0: Maar dat geldt voor de hele defensieindustrie. Het zijn goede tijden voor oorlogsmaterieel.
1: Ja, dat is zeker waar. En als je ook gaat kijken naar hoe die cijfers allemaal zijn opgebouwd. Ze hebben hun winstverwachting naar boven bijgesteld. Dus daar zijn alle beleggers natuurlijk heel erg blij mee. Maar als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat met name ook voor wat betreft de Amerikaanse overheidscontracten, dat daar echt een enorme groei in zit. Ik zeg, geloof ik dat het 90% was groei ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar of zo. Dus daar zit heel veel zit daar. Oorlog loont, zeker.
0: Wat maakt hun software zo verleidelijk? Wat doen ze precies?
1: Als je wil beginnen bij wat ze doen, dan komen we straks bij het tweede deel uit. Kijk, het is eigenlijk het bedrijf dat is geboren in de nasleep van 9/11. Het idee daarbij was dat er veel info was, ook over de daders van die aanslag, maar dat die niet aan elkaar geknoopt kon worden en op de juiste plek terecht kwam. En toen ontstond er eigenlijk een behoefte aan technologie om orde in al die chaos te scheppen en ervoor te zorgen dat patronen konden worden herkend, netwerken werden blootgelegd en dat al die informatie op de goede plek terecht kwam. En ja, met het blote oog lukte dat niet. Dus technologie was daarvoor het antwoord. En de software van Palantir, die is eigenlijk, dat is precies wat zij doen. Zij scheppen zeg maar orde in die chaos en leggen patronen bloot. Dat doen ze in de particuliere sector, maar ook bij defensie, in de opsporing en bij veiligheidsdiensten. Om ervoor te zorgen dat al die informatie hier, die er is, dat daar chocola van kan worden gemaakt.
0: Zij zoeken de speld in de hooiberg.
1: Nou ja, niet eens per se, maar het is meer gewoon dat als jij met die data iets moet. Hè? Er zijn gigantische hoeveelheden data die er nu rondzwerven overal, die binnen worden gehaald in deze domeinen. En soms kun je door de bomen het bos niet meer zien. En je wil je nou juist zorgen dat je die data ook goed gaat gebruiken. Dus als je bijvoorbeeld je verplaatst naar een slagveld, dan komt ook gigantisch veel informatie op een commandant af. Al het oorlogsmaterieel wat er is, dat hangt tegenwoordig vol met sensoren. Er komt informatie uit satellieten. Er is uren en uren aan beeldmateriaal uit drones beschikbaar. Er zijn waarnemingen op de grond, inlichtingen, noem het allemaal op. Ja, dat is veel te veel voor mensen om allemaal te kunnen verwerken. En daar wordt dus kunstmatige intelligentie voor gebruikt. En Palantir is daar echt een voorloper in om tools te bouwen die dat goed kunnen en die commandant voor te schotelen wat die nodig heeft.
0: Ja, ik las dat de VS in 96 uur tijd 5000 bommen heeft gegooid op Iran. En ja, daar heb je dus software voor nodig om al die doelen te scannen.
1: Ja, kijk, die technologie is steeds verder doorontwikkeld. Hè, en die herkent nu eigenlijk zelfstandig waar een vijand zich bevindt. En die kan vervolgens ook meteen herkennen, hey, in wat voor voertuig zit hij eigenlijk? Wat voor munitie hebben we nodig om dat voertuig uit te schakelen? Vervolgens meerdere plannen voor te schotelen aan een commandant om dat ook te doen. En dan kan die commandant vervolgens met een paar muisklikken bijvoorbeeld die vijand in één keer plat bombarderen. Dus het tempo waarmee al die informatie wordt verwerkt en wordt omgezet in een concreet actieplan en ook het uitvoeren van dat plan, dat is echt in een paar muisklikken is dat voor elkaar. En dat verklaart ook waarom het zo snel is gegaan, ook in Iran. Want daar zijn dit soort technieken heel, heel zwaar ingezet.
0: Maar daar is ook een meisjesschool gebombardeerd omdat de informatie verouderd was.
1: Ja, klopt. En dat is dus waar ook het grote probleem zit. Kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk dat gebeurt. En het codewoord bij al dit soort technologie, dat is eigenlijk alleen maar snelheid. We willen zo snel mogelijk iets identificeren, het vastleggen, op een knop kunnen drukken om het vervolgens uit te schakelen. En daar zit dan wel een menselijke persoon uiteindelijk aan de knop. Hè. Die zegt op dit moment in ieder geval nog, ja, we gaan bombarderen. Maar die is niet in staat om in te schatten hoe zo'n model van een Palantir eigenlijk tot zijn conclusie komt. Van ja, wat voor data ligt daar eigenlijk onder? Is er bijvoorbeeld nog bepaalde data gemist? Is die data nog wel actueel? Hoe gaat dat algoritme en die kunstmatige intelligentie, hoe gaat die daarmee om? Dat moet je in een split second, moet je dan vervolgens gaan beslissen. Ja, weet je, ik ga het allemaal eens eventjes helemaal uitpluizen. terwijl de hoeveelheid gegevens die erin zitten eigenlijk niet voor het menselijk brein te bevatten zijn. En dan vervolgens een goed overwogen afweging maken van wil ik dit doen, ja of nee. Nou ja, die persoon die dat voorgeschoteld krijgt, zo'n aanvalsplan, die gaat 9 van de 10 keer gewoon op die knop drukken.
0: Die vertrouwt op de machine. Nou werd er ook wel gezegd in naar aanleiding van die meisjesschool, dat pleit juist voor betere software, dus meer software. Je kan ook zeggen, je moet niet meegaan in deze technieken, maar ja, dan doet de vijand het wel. Dus in defensie is dat nooit een argument. Dus het is best een ingewikkelde discussie. Maar Europa huurt op grote schaal Palantir en geeft dus ook gevoelige informatie aan dat bedrijf.
1: Nou, oké, ik denk ten eerste dat je moet afvragen, toch moeten we mee inderdaad in deze vaart? Hè? Je kan zeggen, vijanden doet het dan misschien wel. Nou ja, ik weet niet of je daar altijd door moet laten leiden. Daarnaast kun je ook nog afvragen, als je bepaalde technologie gaat zitten, wie gaan we daar vervolgens voor inschakelen om dat voor ons te bouwen? En dan moet je je ook afvragen, is dit nou het bedrijf waarmee we dat uiteindelijk zouden willen doen? Ik denk dat dat wel vragen zijn die eigenlijk de afgelopen jaren heel erg zijn overgeslagen. En dat gewoon maar zijn doorgegaan. Waardoor we in grote mate ook afhankelijk zijn van dit bedrijf. Omdat ze in kritieke punten in ook de Europese infrastructuur en ook de Nederlandse militaire infrastructuur terecht zijn gekomen.
0: Ja, maar Alex Karp noemde ik al. Peter Thiel is de andere oprichter. Die zegt vrij openlijk dat hij niks heeft met democratie. Dat hij het een verouderd systeem vindt. Hij heeft ook eigenlijk niks met Europa. Vindt hij ook een niet functionerend gebeuren. Het zijn niet per se onze vrienden, deze mensen.
1: Nee, precies. Maar dat is ook de spijker op zijn kop. Alleen daar hebben we jarenlang niet naar willen kijken. Kijk, ook omdat natuurlijk de verhoudingen met de VS die zijn veranderd. Zeker ook in de tweede termijn van Trump. Maar je noemde Peter Thiel, maar Alex Karp, de CEO, dus die de dagelijkse leiding in handen heeft en ook een van de grondleggers is. Ja, die zegt ook gewoon hardop dat hij bepaalde culturen superieur vindt aan anderen. Dus anders gezegd, hele culturen zijn inferieur aan wat hij als het liggend voorbeeld vindt, namelijk het Westen en vooral Amerika. Het is ook iemand die meerdere keren heeft aangegeven dat hij helemaal prima vindt eigenlijk dat er slachtoffers vallen als gevolg van het gebruik van een software. Ook burgers. Daar ligt deze man echt niet wakker van. En de banden met het Witte Huis zijn heel kort. Peter Thiel, mentor van vicepresident J.D. Vance. Er zijn een heleboel mensen in het Witte Huis die investeren ook in Palantir. Het hele bedrijf en de grondleggers die dragen echt dat hele America First idee uit. Wat Trump aanhangt. Hè.
0: Kortom, er zijn wel goede redenen om er vanaf te komen. Europa wil er vanaf. Iemand vergeleek het met een verslaving aan Coca-Cola vanwege de suiker. Kan Europa er vanaf? Zou het lukken om eigen software te bouwen?
1: Nou, het wordt wel lastig. Kijk, als je de vraag nu stelt, ook bij Defensie bijvoorbeeld, dan is het van wat maakt ze nou zo goed? Dan zeggen ze in eerste instantie niet per se de software. Dat kunnen andere partijen kunnen dat ook. Maar waar Palantir beter door is, is ten eerste de ervaring die ze hebben in dit domein. Want ze doen dit al veel langer dan andere partijen. En daarnaast dat ze goed zijn in de weergave. Het ziet er allemaal uit als een soort videogame en dat is lekker makkelijk gebruiken. Alleen dan moet je wel afvragen, oké, weet je, als Palantir zich op deze onderwerpen onderscheidt en je wil dat er een volwaardig alternatief wordt, dan zul je andere Europese alternatieven ook echt de kans moeten geven om die ervaring op te bouwen. En zolang je dat niet doet, blijf je dus maar verslaafd aan die Palantir-cola. Want er komen geen alternatieven op de markt op deze manier.
0: Het is helder. Journalist Sebastiaan Brommersma, dank je wel over het grote succes en de verslaving aan Palantir. Dank je hartelijk.

0: De toekomst van 3J's. En dat sluit goed aan bij de oogserie over jonge denkers. Want we kijken vooruit en we kijken terug. Annelies van der Meij is hier bezig met een onderzoek, een PhD... aan de faculteit der geesteswetenschappen... waar ze onderzoekt hoe feministen in de jaren 70 actie voerden... tegen psychiatrische diagnoses. Goedenavond, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dank. Leuk om er te zijn.
0: Wat waren dat voor acties en wat waren dat voor diagnoses?
1: Nou, in de jaren 60, 70 was er een bredere beweging tegen de psychiatrie gaande. Dus daar deden feministen aan mee, maar daar deden bijvoorbeeld ook... sommige mensen vonden de psychiatrie ook racistisch of bourgeois of homofoob. Dus bijvoorbeeld homoseksualiteit was toen nog een psychiatrische stoornis. Daar werd tegen gedemonstreerd.
0: Dat stond in het diagnostisch handboek, hè? Dat het een perversiteit was. En die kwam dan omdat je een afwezige moeder had gehad, geloof ik.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja, dat soort problemen. Dat was dan heel psychoanalytisch ingestoken, inderdaad. Maar feministen die hadden het dan bijvoorbeeld over hysterie. Dus de geschiedenis van de psychiatrie, die had vrouwen eigenlijk eeuwenlang of decennia lang weggezet als irrationeel en zwak en eigenlijk van het minst of geringste al van slag. En dat zou dan door hysterie komen en dat zou in je lichaam zitten. Dus ook het idee dat het vrouwelijk lichaam eigenlijk inherent ziekelijk was. Dus daar kwamen feministen bijvoorbeeld tegen in opstand.
0: Dat is wel interessant hoe de medische wetenschap en de psychiatrie eigenlijk wordt gebruikt om vooroordelen of maatschappelijke oordelen in stand te houden.
1: Ja, precies. Dat is precies waar feministen tegen ageerden. En dat is ook iets waarvan je nu ook nog zou kunnen zeggen van... De psychiatrie doet dat nog steeds.
0: Op welke manier doen ze dat nog steeds?
1: Nou, een diagnose is eigenlijk een manier om afwijkingen van de norm te labelen. En daar is altijd een politieke strijd rondom gaande. Want welke afwijkingen label je dan? En wat noem je een stoornis? En wat noem je normaal? Dus dat is vandaag de dag ook nog steeds een vraagstuk.
0: Dat is bijvoorbeeld dat rouw in de DSM in het diagnostisch handboek komt.
1: Ja,
0: terwijl je ook kan zeggen, rouw is niet een stoornis. Dat hoort gewoon bij het leven, er is iemand dood.
1: Ja, precies.
0: En je hebt verdriet.
1: Ja, precies. Of bijvoorbeeld ADHD zou je het ook bij kunnen zeggen. Dat is ook een diagnose die vaker en vaker mensen krijgen. Terwijl je dan ook zou kunnen zeggen dat zijn menselijke eigenschappen. Afgeleid zijn of slordig zijn, chaotisch zijn. Wanneer is het nou een label waardig en wanneer
0: is gewoon een karakter,
1: gewoon onder persoonlijkheden en gebreken en talenten die iedereen heeft.
0: Hoe speelt het feminisme hier een rol in? Krijgen vrouwen andere diagnoses nog steeds dan mannen?
1: Nou, vandaag de dag hoor je heel veel feministen die het hebben over onderdiagnose. Dus juist dat vrouwen niet zo vaak bepaalde diagnoses krijgen als mannen. Dus dat hoor je dan bijvoorbeeld bij ADHD en autisme. Dat vrouwen daarin een soort inhaalslag te maken hebben. En daar klinkt eigenlijk het idee in door dat het goed is om een diagnose te krijgen. Dat het een soort vorm van emancipatie is om een diagnose te krijgen.
0: Mensen zijn ook vaak heel blij met hun diagnose. Dan zeggen ze, alles valt op hun plek, ik begrijp mezelf beter. En dan passen ze hun leven daarop aan.
1: Ja, precies. Dat het een enorme opluchting is, inderdaad. En dat het wordt gezien als een vorm van erkenning. Maar daarin zit dus precies een heel groot verschil met de feministen van toen. Want voor hun was niet het probleem onderdiagnose, maar overdiagnose. Dus toen was het idee veel meer, er wordt te veel gediagnosticeerd. En ook het idee dat een diagnose een soort stigma is, of een stempel waar je niet meer van afkomt. Dus dat beeld van een diagnose als iets negatiefs naar iets positiefs, dat is helemaal gekanteld.
0: Dat is wel interessant. Hoe sta jij daarin? Vind jij dat toch een goede ontwikkeling? Of denk je van, goh, het gaat toch weer over normaliteit die wordt opgedrongen?
1: Ja, ik neig wel iets meer naar dat tweede, dat we er kritisch over moeten blijven. Maar ik vind het wel heel dubbel, want ik begrijp ook dat mensen, dat diagnoses mensen heel erg kunnen helpen. En ook dat beeld van een diagnose als een vorm van erkenning en opluchting, dat is ook best wel selectief. Dus dat hoor je bij bepaalde diagnoses, bijvoorbeeld ADHD of autisme. Maar er zijn ook diagnoses die mensen helemaal niet zo fijn vinden om te krijgen en die ze wel degelijk nog steeds ervaren als een stigma.
0: Welke zijn dat dan?
1: Nou, bijvoorbeeld bij borderline hoor je dat wel vaker.
0: En borderline wordt volgens mij vaker bij vrouwen gediagnosticeerd.
1: Ja, dat is wel heel lang het idee geweest. Ook dat dat een hele seksistische diagnose was. Dus dat vrouwen die heel lastig waren, die diagnose eerder kregen. Terwijl ze misschien bijvoorbeeld een trauma hadden of iets heel naars hadden meegemaakt. Waar hun gedrag een normale reactie op was. Maar ik hoorde wel dat, ik ben daar geen expert op dat gebied, maar ik hoorde wel dat borderline nu ook vaker bij mannen wordt toegepast. Dus dat het wel rechtgetrokken is.
0: Dat het aan het gelijktrekken is.
1: Ja, precies.
0: Ja, de vraag, de jaren 70 vraag blijft natuurlijk, als een kind heel druk is. Ja, is die dan gewoon lastig voor de docent? Heeft de docent een probleem?
1: Mm-hmm.
0: Of moet het kind een diagnose krijgen?
1: Ja,
0: en wat is de normaliteit eigenlijk?
1: Ja, precies. En ook, wat is het beste om dat voor dat kind en ook om het gedrag van dat kind aan te passen, zodat je het krijgt hoe je het wil hebben?
0: Met medicatie of op een andere manier, zodat jij een lekker bruikbaar kind krijgt.
1: Ja, precies. Want diagnoses zeggen ook vaak iets over wat je wel of niet moet accepteren of aanpassen. Dus bijvoorbeeld iemand die altijd te laat is, dat vinden mensen dan vervelend en slordig. Maar als diegene dan diagnose heeft, dan denken mensen, oh, dan begrijp ik het, diegene kan dat niet anders. Dus daarmee brengen we eigenlijk een scheiding aan tussen mensen die we wel verantwoordelijk houden voor hun gedrag en mensen die we niet helemaal verantwoordelijk houden voor hun gedrag.
0: Je had vroeger ook frigiditeit. Dat was ook een psychiatrische diagnose. Een vrouw die geen zin had in seks, die was frigide.
1: Ja, precies. Ik ben bijvoorbeeld ook in mijn onderzoek feministen tegengekomen die zich heel erg verzetten tegen de diagnose vaginisme. En dan zeiden ze, dat is eigenlijk een nieuwe vorm van frigiditeit. Een vrouw die geen seks wil hebben, daar plakken we maar een label op, die ziek. Terwijl misschien wil die vrouw dat wel gewoon niet.
0: Misschien heeft ze gewoon geen zin.
1: Ja, precies. Maar dat was dan wel ook weer heel controversieel. Want wat vond die vrouw er zelf eigenlijk van? Die feministen hadden soms ook wel de neiging om voor andere vrouwen te zeggen dat haar vaginisme bijvoorbeeld een politieke daad van verzet was. Terwijl die vrouw daar zelf misschien heel veel last van had.
0: Jij doet onderzoek naar het verleden, naar feministische kritiek op de psychiatrie.
1: Mm-hmm.
0: Maar tegelijk gaat het ook heel erg over nu. En misschien ook wel over wat psychiatrie eigenlijk is en doet.
1: Mm-hmm.
0: Hoe zie jij dat? Zie je het ook als een vorm van activisme?
1: Soms vind ik dat wel lastig om uit elkaar te houden. Want je merkt wel dat als je in de geschiedenis duikt, dat dingen altijd veel complexer zijn dan je in eerste instantie dacht. Dus ik begon mijn onderzoek bijvoorbeeld heel erg met het idee van, nu zijn feministen heel erg voor diagnoses en vroeger waren ze heel erg tegen diagnoses. Maar naarmate ik die geschiedenis in ben gedoken, zie ik ook alweer dat het allemaal complexer is. En dat er golfbewegingen in zijn geweest. En dat de ene feministische beweging het ene vond en de ander weer het andere. Of bijvoorbeeld als je kijkt naar de diagnose PTSS. Dan hebben feministen, dus post-traumatic stress syndrome. Dan hebben feministen zich juist heel erg ingezet. Dat vrouwen die diagnose kregen, bijvoorbeeld omdat ze een trauma hadden door seksueel geweld. Dus dan werd de diagnose ook juist aangegrepen als iets goeds. En ingezet voor feministische doeleinden.
0: Dus het is ook weer niet zo zwart-wit. Hoe kijk jij naar de toekomst? Wat zie je eigenlijk gebeuren? Hoe zou je het zelf graag voor je zien? Kritischer op de psychiatrie, op diagnoses?
1: Ja, ik hoop dus wel dat we een soort nieuwe kritiek op de psychiatrie gaan zien. En ik denk, als ik hoopvol ben, dat ook wel gaat gebeuren. Want af en toe hoor je ook wel van die kritische geluiden. En bijvoorbeeld, je hebt nu ook de opkomst van de neurodiversiteitsbeweging. Ik weet niet of je dat kent.
0: Ja, dat het juist goed is om autistisch te zijn, of dat je dat moet vieren, dat iedereen zijn functie heeft in de samenleving.
1: Ja, precies, dat er verschillende soorten breinen zijn en dat we dat kunnen vieren als een vorm van menselijke diversiteit. En dat vind ik heel dubbel, want in die term neuro zit natuurlijk nog steeds heel erg dat idee dat het in je hersenen zit.
0: Oh ja, het klinkt interessant. Dank je wel en ik wens je veel succes, Annelies van der Meij. Dank je hartelijk. En dit was het Oog. Morgen, dan zit hier Rob Trip en voor nu een hele warme nacht.
2: Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Steen.
3: Radio 1.
4: Podcast.
3: In de podcast Kunststof, schrijver en journalist Frank Westerman, naar aanleiding van het locatietheater dat gemaakt is van zijn boek De Graanrepubliek.
5: Als ik schrijf, dan vind ik dat er iets op het spel moet staan voor mezelf. Er moet altijd iets zijn wat ik niet weet of niet begrijp.
3: En theatermaker Paul Hane over het boek dat over zijn alter ego is verschenen, 50 jaar Margreet Dolman.
6: Bij Dolman verwacht je scherpe bochten.
7: Paul Hane is ongeloofwaardig als boze meneer.
6: Als je dus en heel boos boos wordt. Ja. En daarna meteen zeggen we, het ziet er goed uit.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
9: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Friesland non-stop.
14: De beste muziek.

0: Cambuur had een fantastisch nieuw stadion. De overgang van oud naar nieuw is meer als zomaar een verhuizing.
1: Er zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club.
0: Dit weekend in Friesland Dok, stil aan de overkant.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
5: De beste.

0: Daar komt die machine
1: Aanzen van Jochen Oerauer bij Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport.
1: De Krullenpartij in Wommels.
2: Joert de hele dag op radio.
1: En van 12 uur ik op televisie.
2: Simmer in Friesland.

0: Dankjewel.
1: Ze komen alle jaar voorbij.
2: Die heerlijke simmerhits.
1: De frequentie van de vakantie.
3: 92.2 FM.
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland.

0: Nou is alles mooi om voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vierde ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De beste.